en bracht vervolgens een beschuldiging uit tegen de notabelen en de magistraten. Ik zei tegen hen: u maakt zich tegenover uw broeders schuldig aan woeker. Ik riep een grote vergadering bijeen en sprak deze als volgt toe: zover het ons mogelijk was, hebben wij onze Joodse broeders, die verkocht waren aan de heidenen, teruggekocht. Maar u verkoopt uw broeders, zodat wij ze weer moeten terugkopen. Ze zwegen en wisten niet wat te antwoorden. Ik vervolgde: wat u doet is niet juist. Moet u God niet vrezen bij alles wat u doet? Anders haalt u zich de vernedering van de heidenen, onze vijanden, op uw hals. Ook ik, mijn broers en mijn gevolg, lenen geld en graan aan hen. Laten wij hun die schuld kwijtschelden. Geef hun vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijftuinen en hun huizen terug. En scheld hun het percent kwijt op het geld, het koren, de most en de olie die u hun geleend hebt. En zij antwoorden: wij zullen alles teruggeven. Wij zullen niets meer van hen eisen. Wij zullen doen wat u gezegd hebt. Ik riep de priesters en liet hen zweren dat zij hun belofte zouden nakomen. Ik schudde toen mijn mantel uit en zei: zo zal God iedereen uit zijn huis en zijn bezit schudden die zijn belofte niet nakomt, zodat hij uitgeschud en berooid achterblijft. De hele vergadering riep: zo zij het, en zij prezen de Heer. Het volk deed wat besloten was. Vanaf de dag dat ik aangesteld werd als stadhouder over het land Juda, van het 20e tot het 32e regeringsjaar van koning Artaxasta, 12 jaar lang, hebben ik en mijn broeders de toelage niet willen aannemen waar een stadhouder recht op heeft. De vroegere stadhouders, mijn voorgangers, hadden het volk een schatting opgelegd en brood, wijn en 40 zilveren sikkels van hen geëist. Ook hun dienaren legden het volk lasten op, maar ik deed dat niet, omdat ik God vreesde. Ik heb zelfs persoonlijk deelgenomen aan de bouw van de muur, ofschoon ik geen grond bezat. Al mijn dienaren hielpen gezamenlijk bij het werk. Steeds had ik Judeërs aan tafel, 150 magistraten en degenen die uit de omwonende volken naar ons toegekomen waren. Dagelijks werden een os en 6 van de beste schapen bereid. Ook gevogelte werd er op mijn kosten bereid en om de 10 dagen een grote hoeveelheid wijn. Ondanks dat heb ik geen aanspraak gemaakt op de toelage van een landvoogd, want het lot van het volk was al zwaar genoeg. O God, reken mij ten goede aan wat ik voor het welzijn van dit volk gedaan heb.

Nehemia, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 19. Sambalat, Tobia, Gesem de Arabier en onze andere vijanden hoorden dat ik de muur weer opgebouwd had en dat er geen bres meer overgebleven was. Op dat ogenblik had ik de deuren nog niet in de poorten geplaatst. Daarom stuurden Sambalat en Gesem mij de volgende boodschap. Kom, laten wij een ontmoeting hebben in Kefirim in de Onovlakte. Maar zij waren mij kwaadgezind. Ik stuurde daarom boden naar hen met de boodschap: ik heb een groot werk onderhanden en daarom kan ik niet komen. Het werk zou blijven liggen als ik het in de steek liet om naar u toe te komen. 4 keer stuurden ze mij dezelfde boodschap, maar ik gaf hun steeds hetzelfde antwoord. De 5e keer dat Sambalat op deze wijze een boodschap stuurde, had zijn dienaar een open brief in de hand. Daarin stond: onder de volken heeft men vernomen, en Gesem bevestigt het, dat u met de Judeërs een opstand voorbereidt en dat u daarom de muur opbouwt. Het heeft er alle schijn van dat u koning wilt worden. Zelfs profeten laat u optreden om in uw belang in Jeruzalem af te kondigen dat er een koning is in Juda. Dit alles zal de koning ter oren komen. Laten wij daarom samen overleg plegen. Ik stuurde hem de volgende boodschap terug. Van wat u gezegd hebt is niets waar. U hebt dit alles maar verzonnen. Ze wilden ons namelijk schrik aanjagen, in de hoop dat wij het werk wel in de steek zouden laten en dat het nooit af zou komen. Geef mij sterkte. Op een dag ging ik naar het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabel. Hij zat opgesloten. Hij zei: laten we naar het huis van God gaan, in de tempel. En laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen.

De familiehoofden brachten voor het bouwfonds 20.000 gouden drachmen bijeen, 2.100 zilveren minen. De rest van het volk bracht 20.000 gouden drachmen bijeen, 2.000 zilveren minen en 67 priestergewaden. De priesters, de levieten, de poortwachters en de zangers, een gedeelte van het volk en de tempelknechten, vestigden zich in hun eigen steden. De anderen van Israël vestigden zich ook in hun steden. En de zevende maand was aangebroken.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Nehemia, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 18. Alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden, stroomden samen op het plein voor de waterpoort en verzochten Ezra, de schriftgeleerde, om het boek te gaan halen van de leer van Mozes, die de Heer aan Israël opgelegd heeft. En Ezra, de priester, bracht de leer bij de vergadering van mannen en vrouwen en iedereen die de voorlezing kon volgen. Het was de eerste dag van de zevende maand. Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra eruit voor op het plein voor de waterpoort, verstaanbaar voor de mannen en vrouwen en iedereen die het kon volgen. Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het boek van de leer. Ezra, de schriftgeleerde, ging op een houten verhoging staan die voor die gelegenheid gemaakt was. Aan zijn rechterhand stonden Matitja, Sema, Anaja, Uria, Gilkia en Maasea. Aan zijn linkerhand Pedaja, Misael, Malkia, Gasum, Gasbadana, Zekaria en Mesulam. Tegenover heel het volk opende Ezra het boek.

Hij stak immers boven iedereen uit. Op dat ogenblik ging iedereen staan. En Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde: Amen, amen. Zij staken hun handen omhoog, zij bogen het hoofd en zij vielen neer voor de Heer met het gezicht op de grond. En Jezua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Ganan, Pelaya en de Levieten verklaarden het volk daar ter plaatse de leer. Zij lazen voor uit het boek van Gods leer, legden het uit en verklaarden de betekenis, zodat iedereen de lezing begreep. Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd, Ezra de priester en schriftgeleerde en de Levieten die de uitleg gaven tegen heel het volk: deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Wees dus niet treurig en ween niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de leer hoorde. En ze zeiden hun: kom, ga eten en drink er zoete drank bij. En deel met wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, maar laat de vreugde die de Heer u schenkt uw kracht zijn. De Levieten stelden het volk gerust en ze zeiden: wees nu stil. Dit is een heilige dag. Wees dus niet bedroefd. En het volk ging eten en drinken en deelde de maaltijd met anderen. Ze vierden uitbundig feest, want ze hadden begrepen wat hun bekend was gemaakt. De volgende dag kwamen de familiehoofden van het volk, de priesters en levieten bij Ezra, de schriftgeleerde, samen om zich te verdiepen in de woorden van de leer. En zij ontdekten dat er in de leer, die de Heer via Mozes gegeven heeft, geschreven staat dat de kinderen van Israël tijdens het feest van de zevende maand in loofhutten moeten wonen. En dat men overal in de steden en in Jeruzalem moet afkondigen: trek de bergen in, haal takken van olijf, oleaster, myrt, palm en loofboom en vier het loofhuttenfeest zoals dat voorgeschreven is. Het volk trok erop uit en haalde takken en ieder bouwde zijn loofhut op zijn dak, in zijn binnenhof, in de voorhoven van het huis van God, op het plein voor de waterpoort en op het plein voor de Ephraimpoort. En heel de gemeenschap van de teruggekeerde ballingen vierde het loofhuttenfeest en woonde in hutten. Sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op die dag hadden de Israëlieten dit niet meer gevierd. Er heerste een uitbundige vreugde. Dagelijks, van de eerste tot de laatste dag, werd er voorgelezen uit het boek van Gods leer. Het feest duurde 7 dagen lang. En op de 8e dag vierde men, volgens voorschrift, het slotfeest.

Nehemia, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 37. Op de 24e dag van dezelfde maand kwamen de Israëlieten opnieuw bijeen om in zak en as te vasten. Zij verbraken alle banden met de vreemdelingen, stonden op en beleden hun zonden en de misdaden van hun voorvaderen. Daar, ter plaatse, besteden zij een vierde van de dag aan de lezing van het boek van de leer van de Heer hun God, en een vierde aan de belijdenis van hun schuld, waarbij zij zich voor de Heer hun God neerbogen. Op de verhoging van de Levieten ging Jezua staan met Bani, Kadmiel, Sebanja, Buni, Serebja, Bani en Kenani, en hardop riepen zij de Heer hun God aan. En de Levieten Jezua, Kadmiel, Bani, Chasabnea, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja riepen: Kom, prijs de Heer uw God tot in de eeuwigheid. Laat zijn glorierijke naam, die alle lof en roem te boven gaat, geprezen zijn. U alleen bent de Heer. U hebt de hemel geschapen en de hemel der hemelen, met heel het leger van de sterren, de aarde met alles wat zich erop bevindt, de zeeën met alles wat erin is. U geeft leven aan alles, en heel het leger van de sterren is aan u onderworpen. U bent de Heer, onze God. U hebt Abraham uitverkoren en hem weggeleid uit Ur in Kasdim. En u hebt zijn naam veranderd in Abraham. U bevond zijn hart trouw aan u, en u sloot een verbond met hem, om het land van de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Jebusieten en Girgassieten aan zijn nakomelingen te geven. U hield uw woord, want u bent rechtschapen. U zag de ellende van onze voorvaderen in Egypte en hoorde hun noodkreten bij de Rietzee. En u zond wonderen en tekenen naar de farao, naar al zijn dienaren en al het volk in zijn land. Want u zag hoe die hen mishandelden, en u verwierf roem die nog altijd stand houdt. Voor hun ogen spleet u de zee in tweeën, en droog voets zijn ze midden door de zee getrokken, maar hun achtervolgers wierp u in de kolken, als een steen in het bruisende water. Overdag ging u hun voor in een wolkkolom, 's nachts in een vuurzuil, om de weg te verlichten die zij moesten volgen. U daalde van de berg Sinai af en sprak uit de hemel tot hen. U gaf hun juiste voorschriften, betrouwbare verordeningen en voortreffelijke wetten en geboden. Uw heilige Sabbat openbaarde u hun. Geboden, wetten en verordeningen gaf u hun via Mozes, uw dienaar. Brood liet u uit de hemel neerkomen om hun honger te stillen. En water liet u aan de rots ontspringen om hun dorst te lessen. U beval hun om het land in bezit te nemen dat u hun onder ede beloofd had. Maar onze voorvaderen verzetten zich. Zij waren hardnekkig en wilden niet naar uw geboden luisteren. Zij weigerden te luisteren en dachten niet meer aan de wonderen die u voor hen verricht had. Hardnekkig als ze waren, stelden ze een leider aan en wilden ze terug naar de slavernij van Egypte. Maar u, God van vergeving, genadig, barmhartig, langmoedig en grootmoedig, liet hen niet aan hun lot over. Zelfs toen ze een gouden kalf hadden gegoten en riepen: Dit is uw God die u uit Egypte heeft geleid. En zij zich schuldig maakten aan zware godslasteringen, liet u hen in uw grote mededogen toch niet in de woestijn aan hun lot over. De wolkkolom week overdag niet van hen, maar bleef hun voorgaan.
en de vuurzuil verdween niet, maar bleef 's nachts hun weg verlichten. U gaf hun uw goede geest om hen te onderwijzen. Het manna weigerde u hun mond niet, en water gaf u hun tegen de dorst. 40 jaar lang zorgde u in de woestijn voor hun onderhoud. Zij kwamen niets tekort. Hun kleren zijn niet versleten, hun voeten niet gezwollen. Koninkrijken en volken schonk u hun en wees u hun toe als randgebied. Zij namen het land van Sichon in bezit, het land van de koning van Gesbon en het land van Och, de koning van Bassan. Hun zonen maakten u zo talrijk als de sterren aan de hemel. En u voerde hen het land binnen dat u hun vaderen bevolen had in bezit te nemen. Hun zonen namen het land in bezit en u liet de Kanaanieten, de bewoners van het land, zich aan hen onderwerpen. U leverde de koningen en de volken aan hen uit om ermee te doen wat ze wilden. En zij veroverden versterkte steden en vruchtbare grond. Zij namen huizen in bezit, voorzien van alle goeds, met gehouwen putten, wijngaarden en olijftuinen en talloze vruchtbomen. Zij aten en verzadigden zich en ze werden vet. Ze zwelgden in uw grote goedheid. Toen zijn ze opstandig geworden, maakten oproer tegen u, keerden uw leer de rug toe, doden uw profeten, die hen vermaanden zich tot u te bekeren, en maakten zich schuldig aan grove godslasteringen. Toen leverde u hen over aan hun vijanden, en die onderdrukten hen. In hun ellende riepen zij u aan, en u hoorde dat vanuit de hemel, en gaf hun in uw grote barmhartigheid redders, die hen bevrijden uit de macht van hun vijanden. Maar nauwelijks werden ze met rust gelaten, of ze bedreven weer hetzelfde kwaad tegen u. Weer leverde u hen uit in de macht van hun vijanden, en weer onderdrukten die hen. Opnieuw riepen zij u aan, en opnieuw verhoorde u hen vanuit de hemel. En in uw medelijden verloste u hen talloze malen. U vermaande hen zich weer te voegen naar uw leer. Maar zij waren te opstandig en luisterden niet naar uw geboden. En zij zondigden tegen uw wetten die de mens het leven geven. Zij waren opstandig en hardnekkig en weigerden te luisteren. Jarenlang toonde u uw toegevendheid aan hen en waarschuwde u hen door uw geest bij monden van uw profeten. Maar zij hebben niet geluisterd. Daarom leverde u hen uit aan de macht van de omwonende volken. Maar in uw grote barmhartigheid vernietigde u hen niet en liet u hen niet in de steek. Want u bent een genadige en barmhartige God. Daarom, o God, onze grote en machtige en ontzagwekkende God, die uw verbond en uw barmhartigheid trouw blijft, onderschat toch niet de beproevingen die wij, onze koningen en prinsen, onze priesters en profeten, onze voorvaderen en heel uw volk ondervonden, vanaf de dagen van de koningen van Assur tot op de dag van vandaag. U liet dit alles terecht gebeuren. U bleef steeds trouw, maar wij braken ons woord. Onze koningen, prinsen, priesters en voorvaderen onderhielden uw leer niet. Zij sloegen geen acht op uw geboden en op de voorschriften die u hun gaf. Ofschoon u hun het koningschap verleende en hun grote welvaart schonk,
En ofschoon u hun een uitgestrekt en vruchtbaar land gaf, hebben zij u niet willen dienen en zich niet bekeerd van hun wandaden. Zie, vandaag zijn wij niet meer dan slaven in het land dat u onze voorvaderen schonk om er de heerlijke vruchten van te genieten, zijn wij slaven. De opbrengst komt slechts de koningen ten goede die u over ons aanstelde vanwege onze zonden. Zij beschikken naar eigen goeddunken over onze persoon en over ons vee. Wij leven in grote ellende.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden. Wij bidden de rozenkrans voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

We zijn in het jaar 1903 tijdens de geestelijke oefeningen voor de wijding tot het diaconaat. En we zijn gekomen aan nummertje 4. Het berouw is in deze wereld een essentieel element voor een goed leven. Een noodzakelijk middel voor een volmaakt geluk na de dood. Ik moet mij dus niet met ijdele hoop vleien. Ik moet mij er tijdig aan wennen om in deze mooiste jaren van mijn leven te lijden en de versterving lief te hebben. De heiligen na te volgen in al hun gestrengheid lijkt mij onmogelijk. Maar ik moet mij wel vertrouwd maken met de versterving. Altijd, in de kleinste dingen en vooral bij het eten. Ik mag niets lekkers aan mijn lippen zetten dat geen bittere bijsmaak heeft. Brengt ook de goddelijke voorzienigheid dit trouwens niet in toepassing, die ons nooit een vreugde zendt, die niet vergezeld of gevolgd wordt door een of ander verdriet? Ik zal vooral mijn ogen in bedwang houden. Ik kan niet op mijzelf vertrouwen en de begeerlijkheid der ogen zou vreselijke gevolgen voor mij kunnen hebben. Mijn wijn zal ik steeds zeer aangelengd drinken. Dit is gezonder en houdt het hoofd koel. Onder de dingen die voor mij onbegrijpelijk zijn, is nog het volgende. De mogelijkheid waarin ook mijn ziel zich bevindt, eenmaal naar de hel te gaan. Ik kan hier niet aan denken zonder van vrees te verstijven. En toch is er in dat oord ook een plaats voor mij. Het is voldoende dat ik mij overgeef aan een gemakzuchtig leventje om mijzelf op de rand van de afgrond te brengen. Eén zonde kan mij de laatste stoot geven, zoals aan iedere andere ongelukkige zondaar. Ach, ik ellendige, deze gedachte alleen al moet mij nederig doen blijven. Ook ik kan vallen en ik denk er bijna nooit aan. O Heer, ik herhaal het nu nog eens. Als Gij mij maar van dit oord redt, ben ik tot alles bereid. Ook om mij, gelijk het stof van de weg, te laten vertrappen. Verteer mij hier op aarde met de vlam van uw liefde. 6. O dood, uw beslissing is goed. Wat zal ik nog denken aan de dag van morgen, aan het proefschrift, aan de dokterstitel en aan zoveel andere onbelangrijke zaken, als de stem van God mij geen zekerheid geeft over het heden en mij geen belofte doet voor de toekomst. Ik moet met alle inspanning van mijn geest dat doen wat God op ieder ogenblik van mij verlangt en aan Hem de zorg voor de toekomst overlaten. Ik moet zorgen mij vertrouwd te maken met de gedachte aan de dood die meester is over het leven. Ik zal vooral oppassen mij niet te hechten aan enig voorwerp, hoe onbeduidend ook. Kleren, schilderijen, boeken, geschriften en zelfs devotionalia, gezien het feit dat ik er eens afstand van zal moeten doen, aangezien ik zelf door alles en door allen verlaten zal worden. 7. De gedachte aan de examens maakt mij van streek. Ik weet niet hoe ik het moet aanleggen om een leraar, het gehele lerarenkoor, te laten zien wat ik gestudeerd heb. Maar wat zal mijn ziel, de eenzame, arme, zondige ziel, doen ten overstaan van het gehele hemelse hof, tegenover Jezus, de goddelijke en zeer gestrenge rechter? De heilige beefde van schrik alleen al bij de gedachte hieraan. Zij verborgen zich in de woestijn en dat waren heiligen. Hoe dwaas ben ik eigenlijk. Ik vrees waar er niet te vrezen valt. En daar waar ik vrees zou moeten gevoelen, komt het begrip vrees niet eens bij mij op. Ik moet dus wat objectiever worden.
minder angst voor de examens hier op aarde en grotere inspanning voor het verwerven van diensten en het verrichten van goede werken die mij het oordeel van God minder angstwekkend moeten maken. Een andere opmerking: waarom zo'n angst en bezorgdheid voor mijn slagen en de goede afloop van mijn studie? Goed beschouwd gebeurt alles met het oog op de mening die anderen over mij kunnen vormen, want ik ben afhankelijk van het oordeel van de mensen, slaaf van mijn eigen liefde. Welk een dwaasheid! Wat deert mij het oordeel van de mensen? Zijn zij het die mij moeten belonen? Is niet God het doel van mijn werken? Het is nodig dat ik leer het oordeel van de mensen het hoofd te bieden. Het naast mij neer te leggen en mij er niet om te bekommeren. Want maar al te dikwijls zal ik bij het uitoefenen van het priesterambt genoodzaakt zijn dit oordeel te bestrijden en te trotseren, zo ik waarlijk iets goeds tot stand zou willen brengen. Als ik de mensen wilde behagen, zei de heilige Paulus, zou ik geen dienaar van Christus zijn. 8. Mijn geestelijke leidsman dringt erop aan dat ik mij tijdens de oefeningen vooral met mijn eigen liefde bezig moet houden, met mijn tweede ik, omdat ik nooit werkelijk groot zal zijn en ergens voor zal deugen, zolang ik geen afstand gedaan heb van mijn eigen ik. De eigen liefde. Wat een probleem als je er eigenlijk eens goed over nadenkt. Wie heeft ooit vastgesteld wat dit eigenlijk is? Welke filosoof heeft er zich mee bezig gehouden? En het is het belangrijkste probleem waarmee wij te maken krijgen. Een zaak van het grootste gewicht. En wie bekommert er zich om? En toch doet Jezus Christus, ik zie het iedere dag in mijn meditaties, in zijn grote leringen niet anders dan ons tonen hoe men in de praktijk deze zeer gevaarlijke vijand, die al onze daden teniet doet, bestrijdt. Zijn leer bevat een grote reeks bewonderenswaardige vermaningen die mij tot nadenken stemmen. Ofschoon ze mij niet nieuw in de oren klinken, tonen deze mij toch zekere aspecten die mij nieuw lijken en ontsluieren zij mij bepaalde onbekende wonderschone dingen. Maar, en hier neemt onze verbazing toe, het leven van Jezus is in dit licht beschouwd een ommekeer van de hele wereld, een algehele tegenstelling van de beschouwingen en ziens- en denkwijze, ook van vrome en werkelijk goede mensen. Wij van onze kant zijn of helemaal vroom, en wij proberen althans de derde graad van nederigheid te bereiken, te lijden en veracht te worden, of wij zijn niets. Wanneer wij slechts tot de eerste graad geraken, werpen de leerlingen van Christus bijna geen vruchten af en is de eigenliefde slechts schijnbaar verdwenen. Dat is de conclusie. Maar wanneer de conclusie zo luidt, wat begin ik dan, die nog niet eens de eerste graad van nederigheid bereikt heb? O zoete Jezus, ik zet mij aan uw voeten, daar ik ervan verzekerd ben dat gij dingen tot stand zult kunnen brengen die ik niet eens kan bevroeden. Ik wil u dienen, zoveel als gij wilt, tot iedere prijs en met ieder mogelijk offer. Alleen vermag ik niets te doen. Ik ben niet in staat mij te vernederen. Dit alleen kan ik zeggen, en ik zeg het u met overtuiging. Ik wil mij vernederen. Ik wil de vernedering liefhebben. De onverschilligheid van mijn naaste voor mij. Ik werp mij met gesloten ogen en met een zekere wellust in deze vloed van miskenning, van lijden, van verachting, waarin het u behaagt mij te brengen. Ik schrik ervoor terug om het u te zeggen. Het is als een steek door mijn hart, maar toch beloof ik het u. Ik wil voor u
lijden. Ik wil voor u veracht worden. Ik weet niet wat ik zal doen. Ik geloof niet eens in mezelf. Maar ik houd niet op dit van harte te verlangen. Lijden, lijden en veracht worden voor u.

9. Bij het lezen van het waardevolle boek van Pater Faber, Het Heilig Sacrament, heb ik een gedachte gevonden die door de auteur op magistrale wijze ontwikkeld is en die op mij een grote indruk maakte. Onder de altaarbloemen, dit wil zeggen de vruchten van een goede devotie tot het Allerheiligste Sacrament, neemt de geestelijke vreugde de eerste plaats in. De vreugde als een zeer belangrijk element van het geestelijk leven, atmosfeer van heldhaftige deugden, als geest, instinct, aanleg en onbeschrijfelijke genade. De vreugde moet vooral beschouwd worden als een factor van die geestesvrijheid die bij uitstek geschikt is om eigenschappen van het geestelijk leven die op het oog onverenigbaar lijken, te verenigen. Zij geeft de strenge teugels van de tucht in handen van de vertrouwelijke liefde. Vervolgens moet zij beschouwd worden als onafscheidelijke vriendin van de versterving. Wij moeten ons om onze vreugde bekommeren om tot versterving te geraken en de versterving beoefenen om onze vreugde te vergroten. Ik moet dus altijd dezelfde opgewektheid bewaren, terwijl ik nooit één moment zal ophouden verstervingen te beoefenen. Het is de eigenliefde die de ontwikkeling van de geest verlamt en ons van droefheid vervult. De versterving roept het leven, de sereniteit en de vrede op. De heiligen zijn zo opgewekt, de broeders en zusters in de kloosters zijn zo opgeruimd van aard, omdat zij, evenals de heilige Paulus, hun lichaam kastijden en het met onverbiddelijke strengheid en grote omzichtigheid in bedwang houden. Wie de versterving beoefent, is vervuld van een blijdschap van zuiver hemelse oorsprong. 10. Het geloof is een zo algemeen verbreide deugd dat zij vooral door de geestelijke bijna niet opgemerkt wordt. Het is als de lucht van het christelijk leven. En wie let er nu op de lucht die we inademen? Desalniettemin vind ik de praktische toepassing van deze deugd heden ten dage van groot belang. Ik wil mijn geloof goed bewaren als een heilige schat. Ik wil er mij speciaal op toeleggen om mijzelf te vormen volgens de geest van geloof die langzamerhand door de zogenaamde eisen van de kritiek en in het licht van de nieuwe tijd aan het verdwijnen is. Als de Heer mij een lang leven zal geven en mij in de gelegenheid stelt om als priester van enig nut voor de kerk te zijn, wil ik dat men van mij zeggen zal: en ik zal er mij meer op beroemen dan op welke andere titel ook, dat ik een priester geweest ben met een levend en eenvoudig geloof, die zich volledig en altijd voor de paus inzette, ook bij de niet uitvoerig beschreven aangelegenheden, ook in de nietigste ziens- en denkwijze. Ik wil zijn als de goede oude Bergamaskerpriesters van weleer, wier herinnering in gezegende nagedachtenis voortleeft en die niet verder zagen en niet verder wilden zien dan de paus, de bisschoppen, het gezond verstand en de geest van de kerk. Ik zal er altijd op bedacht zijn om bij alle gewijde wetenschappen en bij alle theologische en bijbelse kwesties allereerst de traditionele doctrine van de kerk na te gaan en op grond hiervan de recente gegevens van de wetenschap te beoordelen. Ik veracht de kritiek niet en daarom zal ik mij des te meer hoeden voor een verkeerde gedachtegang of voor een gebrek aan respect tegenover de critici. Ik ben integendeel op kritiek gesteld. Ik zal met belangstelling de laatste resultaten van haar onderzoekingen volgen. Ik zal mij van de nieuwe systemen en van haar voortdurende ontwikkeling op de hoogte stellen. En ik zal er de strekking van bestuderen. De kritiek is voor mij licht, waarheid.
En de waarheid is heilig en alleen geldend. Ik zal er mij evenwel toe zetten om in deze discussies, waarin dikwijls vermetel enthousiasme en verblindende schijn de overhand krijgen, een grote gematigdheid, harmonie, evenwicht en onpartijdig oordeel aan de dag te leggen, tezamen met een verstandige en bepaalde ruimheid van blik. Op zeer twijfelachtige punten wil ik liever zwijgen als onwetende dan veronderstellingen maken die ook maar een duimbreed afwijken van de juiste opvattingen van de kerk. Ik zal mij nooit over iets verwonderen, ook indien bepaalde gevolgtrekkingen een beetje wonderlijk mochten aandoen, als de geloofsschat maar onaangetast blijft. De verwondering is doorgaans kind van de onwetendheid. Maar ik troost mij in de wetenschap dat God alles zo zal beschikken dat hij de gaveschat van zijn openbaring steeds helderder en zuiverder zal maken. Over het algemeen zal ik er een regel van maken alles en alle aan te horen, zeer veel te denken en te studeren, zeer bedachtzaam te zijn bij mijn oordeel, niet onnodig te praten, geen opzien te baren en steeds het oordeel van de kerk voor ogen te houden en daar geen duimbreed van af te wijken. Want, zei een bekend wijsgeer, hersenschimmen worden door de tijd ontzenuwd, maar de waarheid blijft, krijgt meer en meer de overhand, leeft en rijkt tot in de eeuwen der eeuwen. Intussen zal ik er mij in het bijzonder op toeleggen alles zo eenvoudig mogelijk te willen zien en met alles rekening te houden, met iedereen mee te voelen en bij het oordelen niet tot haarkloverij te vervallen, speciaal bij die dingen die van groot geestelijk nut kunnen zijn voor mijn eigen vroomheid en voor die van het volk. Vooral hier in Rome moet ik in ieder ding, zelfs wanneer het onbetekenend is, zelfs wanneer dit niet geheel en al bevestigd is door gegevens of vastomlijnde bewijsgronden, een aanleiding zien om mijn geloof te versterken, om het nooit te laten verouderen, om het te ontwikkelen tot onwankelbare en vurige standvastigheid en tegelijk tot onzegbare tederheid en eenvoudige argeloosheid. Ook in dit geval geldt de wijze raad van Jezus. Als gij niet wordt als kinderen, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan. 11. Wat zal ik doen als de geestelijke oefeningen achter de rug zijn? Het grote aantal ideeën en gevoelens van deze dagen, vooral waar het de beoefening van de heilige nederigheid betreft, heeft mij een bepaald scepticisme gegeven ten opzichte van mijn geestelijke groei en mijn ware vorderingen op de weg naar de christelijke volmaaktheid. Niets is ijdeler dan dit scepticisme. Het is een verleiding van de duivel, om niet te veel op mijn schouders te nemen en mij onnodig in de war te laten brengen, moet ik slechts één ding doen. Het is mijn geestelijke leidsman die het mij gelast. Niet van de ene dag op de andere leven, zoals de heilige Stanislaus Kostka, maar van uur tot uur, zoals de heilige Johannes Bergmans. Ik moet mij slechts bezighouden met de handeling die onmiddellijk gebeuren moet. Hierop moet ik mij speciaal toeleggen. En dit is de beste oefening tot volmaaktheid. Het verband tussen handeling en handeling, ja, tussen reekse handelingen onderling, hun onderlinge harmonische samenwerking om van mij een deugdzaam en volmaakt mens en priester te maken, zal een natuurlijk, ofschoon op het eerste oog, onopgemerkt gevolg zijn van de volmaaktheid waarmee ik zal trachten iedere afzonderlijke handeling te volbrengen. God kijkt niet naar het aantal handelingen, maar naar de wijze waarop ik deze ten uitvoer breng. Hij eist ons hart en verder niets.
Een verheven gevoel van Gods tegenwoordigheid als einddoel van alles en een volledig vergeten van mijzelf. Deze twee dingen, en dat is voldoende. Dan is mijn handeling, welke deze ook mogen zijn, volledig. Heel terecht zegt pater Faber dat al onze daden moeten zijn als knielende beelden met liefdevol gelaat, met gevouwen handen en met ten hemel gerichte ogen, vol aanbidding en in een totale vergetelheid van zichzelf. Ik zal met kalmte, ingetogenheid en uiterste eenvoud mijn handelingen ten uitvoer brengen, naarmate deze zich aan mij voordoen, als ware ik slechts op de wereld gekomen voor deze handeling alleen. Alsof Jezus zelf mij deze persoonlijk had opgedragen en erbij aanwezig was en mij gadesloeg. Aan de rest, aan de andere verplichtingen, zal ik later wel denken, als deze aan de beurt komen, zonder enig gevoel van haast, zonder mij om iets anders te bekommeren, zonder

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Iedere maand maken we in dit programma kennis met één van de leraars of doctors van de kerk. En vandaag met Petrus Canisius, een naam die u misschien wel kent van de Petrus Canisius-vertaling. Hij is een kerkleraar uit onze contrije en werd op 8 mei 1521 als Petrus Canis geboren in Nijmegen. Destijds was Nijmegen een onafhankelijke stad, maar vandaag maakt de stad deel uit van Nederland. Op diezelfde 8 mei werd Martin Luther door het edict van Worms geëxcommuniceerd. Symbolisch wordt dit beschouwd als het formele begin van de protestantse reformatie. Biografen van de heilige Petrus Canisius zien hierin een opmerkelijk toeval, aangezien hij later een prominente figuur zou worden in de katholieke contra-reformatie in Duitsland. Petrus' moeder Egidia overleed toen hij nog klein was. Zijn vader Jacob bleef achter met 3 jonge kinderen, Petrus zelf en zijn 2 zussen Wendelina en Philippa. Jacob hertrouwde en kreeg minstens 8 kinderen uit die tweede huwelijk. Over zijn stiefmoeder Wendelina schreef Petrus dat zij als een echte moeder voor hem was. Een van zijn halfbroers, Theodric, trad in navolging van zijn broer Petrus ook toe tot de Sociëteit van Jezus, de Jezuïeten. In een document dat bekend staat als zijn belijdenissen en ook in zijn testament beschrijft Petrus zichzelf in zijn jeugd als een twistziek en opvliegend kind, met neigingen tot jaloezie, haat, arrogantie en onnadenkend spreken over belangrijke zaken. Een neiging die hij zelf omschrijft als een blinde die over kleuren spreekt. Zijn woorden tonen aan dat hij een karakter had dat moest gevormd en gedisciplineerd worden. Tegelijkertijd kon hij al in zijn jeugd bij momenten diep religieus geraakt worden en speelde hij bijvoorbeeld graag de rol van priester, waarbij hij misvieringen nadeed, preekte, zong en bad. Soms voor een groep speelkameraadjes. Hij diende ook graag de mis. Een belangrijke invloed op de roeping van de heilige Petrus was zijn vriendschap met de jonge priester Nicolaas van Essen, die hem geestelijk begeleidde toen hij in Keulen studeerde. Petrus Canisius was toen 15 jaar oud. In zijn belijdenissen uit hij zijn dankbaarheid aan God voor zo'n meester en dagelijkse raadgever van vroomheid. Petrus ging niet alleen biechten bij Pater van Essen, maar zocht hem vaak op om zijn valkuilen, dwaas gedrag en geestelijke worstelingen van die dag met hem te delen. Deze openheid en bereidheid om zich te laten leiden droegen zeker bij aan zijn geestelijke groei. Op zijn verjaardag in 1543, tijdens een retraite onder leiding van de later zalige Pater Petrus Faber, een van de eerste jezuïeten, besloot Petrus Canisius toe te treden tot de net opgerichte Sociëteit van Jezus. De heilige Ignatius van Loyola was op dit moment nog in leven en Petrus Canisius zou er ook een correspondentie mee hebben. Kort daarna begon hij zijn noviciaat. In datzelfde jaar spoedde hij zich naar het sterfbed van zijn vader. Op 12 juni 1546 werd hij in Keulen tot priester gewijd. In 1548 stuurde de heilige Ignatius hem naar Rome voor verdere spirituele vorming en vervolgens naar het college van Messina voor eenvoudige huishoudelijke taken. Na het behalen van zijn doctoraat in de theologie aan de Universiteit van Bologna in 1549 werd hij door de heilige Ignatius toegewezen aan een missie in Duitsland. Op 2 september dat jaar bezocht Petrus Paulus III en bad hij vervolgens in de Sint-Pietersbasiliek, waar hij hulp vroeg aan de apostelen Petrus en Paulus voor zijn missie. In zijn dagboek noteerde hij het volgende: "Ik heb toen gevoeld dat mijn grote steun en de aanwezigheid van de genade gegeven werd door de tussenkomst van deze voorsprekers, Petrus en Paulus. Zij bevestigden mijn zending in Duitsland en het leek of zij mij als apostel van Duitsland de steun gaven van hun welwillendheid. Gij weet, Heer, op hoeveel manieren en hoe dikwijls gij mij diezelfde dag Duitsland hebt toevertrouwd, waarvoor ik mij zal laten aansporen, waarvoor ik zal verlangen te leven en te sterven."
In die periode van de Lutherse hervorming leek het katholiek geloof in de Germaanse gebieden steeds verder terug te lopen vanwege de grote aantrekkingskracht van de reformatie. De taak van Petrus Canisius om het katholieke geloof in deze regio te versterken en te vernieuwen leek haast onmogelijk en kon alleen slagen door krachtig gebed en een diepe persoonlijke relatie met Christus, gevoed door de Eucharistie. Later in deze uitzending zullen we meer spreken over zijn spiritualiteit. Petrus begon zijn missie in 1549 dus en werkte vervolgens 30 jaar voornamelijk in Duitsland. Hij was actief in Beieren, waar hij de functie vervulde als decaan, rector en vicekanselier aan de Universiteit van Ingolstadt. En hij zorgde voor zowel de academische als religieuze vormingen. In Wenen oefende hij als administrator van het bisdom zijn pastorale zorg uit en bereidde hij zijn catechismus voor. Dit is iets anders waar de heilige Canisius erg bekend om is geworden. Hij richtte in 1556 het College van Praag op en diende tot 1569 als eerste overste van de Jezuïtenprovincie in Hoog-Duitsland. In zijn encycliek van 1 augustus 1897 noemt paus Leo XIII Petrus Canisius de tweede apostel van Duitsland na Bonifatius. De paus benadrukt hoe Petrus met buitengewone toewijding werkte om Duitsland, dat verscheurd was door de religieuze conflicten, weer tot eenheid te brengen. En hij prees zijn ijver in het verdedigen van het geloof en zijn inspanningen om zielen te redden. Een zeer belangrijk deel van het leven van Petrus Canisius was het onderwijs. Hij speelde een essentiële rol in de oprichting van het Jezuïtische onderwijssysteem in Europa. Hij hielp mee met de oprichting van scholen in steden als Keulen en Wenen, Praag en Ingolstadt, zoals gezegd, en Freiburg in Breisgau. In Fribourg, in Zwitserland, waar hij de laatste 17 jaar van zijn leven doorbracht, hielp hij bij de oprichting van de universiteit. Zijn werk versterkte het katholiek geloof in Zwitserland aanzienlijk. Paus Benedictus XV merkte in 1921 op dat de Zwitsers het katholiek geloof vooral te danken hadden aan de waakzaamheid en wijsheid van deze heilige man. Na God het meest dankzij Petrus Canisius, zei Benedictus XV. De heilige Petrus Canisius stierf er op 21 december 1597. Hij werd zalig verklaard door paus Pius IX in 1864. Werd in 1897 door paus Leo XIII uitgeroepen tot de tweede apostel van Duitsland, zoals al gezegd, en door paus Pius XI in 1925 heilig verklaard en uitgeroepen tot kerkleraar. Toen Petrus in 1580, na meer dan 30 jaar van toewijding, Duitsland verliet om naar Zwitserland te gaan, had hij een gemeenschap van meer dan 1100 Jezuïeten achtergelaten. Niet te vergeten dat zij 30 jaar eerder met 3 Jezuïeten als eerste in Duitsland waren toegekomen. Zijn invloed reikte tot aan paus Gregorius XIII, die bekend stond als de paus van de seminaries en die dankzij Petrus' invloed de seminariebeweging wereldwijd stimuleerde. Zijn aanwezigheid op de latere zittingen van het Concilie van Trente hielp zelfs keizer Ferdinand om een koers te behouden die het concilie niet in gevaar bracht. Petrus Canisius was van gemiddelde lengte, stevig gebouwd, met een ascetisch gezicht dat zowel strengheid als zachtheid uitstraalde. Zijn portretten tonen hem met dik haar en een korte baard, waarbij zijn gelaat een ingetogen kracht weerspiegelt.

En dat was O Bone Jesu van Hieronymus Praetorius, een Duitse tijdgenoot van Petrus Canisius, de kerkleraar waar we vandaag over spreken. Er zijn veel geschriften uit de tijd van de heilige Petrus Canisius bewaard gebleven, en niet in het minst van zijn eigen hand. En daaruit kunnen toch verschillende eigenschappen van zijn persoonlijkheid ontrokken worden. Sint Petrus Canisius was een werkpaard. Hij toonde tijdens zijn carrière een ongelooflijke werklust en veelzijdigheid. Hij vervulde verschillende officiële functies, zoals leraar en bestuurder, maar hielp daarnaast ook de armen en de zieken. En hij was ook biechtvader en prediker. En vooral ook een schrijver. Naast boeken schreef hij talloze brieven over religieuze kwesties die later in 8 delen werden verzameld. Deze correspondentie, waaronder brieven aan prominente tijdgenoten zoals de heilige Carolus Borromeus, maar ook de heilige Ignatius van Loyola en 3 pausen, biedt een uniek inkijkje in de politieke en religieuze gebeurtenissen van die woelige 16e eeuw. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij ook levensbeschrijvingen van heiligen, vooral van Zwitserse heiligen. Het was ook in het Zwitserland dat hij de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. En hij beschreef die levens vooral om de devotie te bevorderen. Zijn werk over Maria, het Opus Marianum, nam zoveel tijd en inspanning in beslag dat het zijn gezondheid schaadde en zijn assistenten overbelastte. Zijn overste bekritiseerde hem om zijn intense schrijfwerk en vond dat Canisius' schrijfdrang niet altijd een goede kwam aan de orde. Maar de overste wilde anderzijds ook wel dat er heel goed gezorgd werd voor de gezondheid van Petrus Canisius, zodat hij zichzelf niet letterlijk zou doodwerken. Ondanks weerstand en kritiek liet Canisius met zijn geschriften een blijvende invloed achter op de katholieke theologie en spiritualiteit. Petrus Canisius verkondigde het woord van God ook in het spreken, naast het vele schrijven. Zijn preken waren vaak lange toespraken doorspekt met bijbelteksten. En ze waren gericht op zowel geleerden als gewone luisteraars en brachten velen terug naar de sacramenten. In Wenen was hij al op 32-jarige leeftijd hofprediker. En in Augsburg, waar hij stadsvoorganger was, hield hij 90 preken in 9 maanden. Zijn eenvoudige directe stijl, zonder opsmuk, raakte mensen diep en leidde vaak tot tranen en bekeringen. Zijn invloed in Fribourg was zo groot dat na zijn komst een enorme toename in het ontvangen van de sacramenten door de mensen meebracht. Canisius' preken hielpen niet alleen om het geloof te versterken, maar ook om mensen terug te brengen naar de katholieke kerk die waren overgestapt naar het protestantisme. Zijn levensvoorbeeld en zijn gebeden en vasten ondersteunde zijn missie. Zoals paus Pius XI opmerkte, Canisius gebruikte vooral gebedswakens en vasten als krachtbronnen om de hindernissen in zijn leven te overwinnen. Hoewel hij soms streng sprak, toonde hij altijd veel mededogen, zoals blijkt uit zijn opmerkingen over matigheid en de waarde van de sacramenten. Hij benadrukte dat de waarde van de communie niet afhing van de levenswijze van de priester, maar van de sacramentele genade zelf. Hij was ook zeer begaan met de armen. Hij was een man met een groot hart en dat was zeer duidelijk zichtbaar in zijn zorg voor de zieken en de kwetsbaren. Hij bekommerde zich ook om de gezondheid van zijn medebroeders en geloofde sterk in het heilzame effect van iemands geboortestreek. Daarom stuurde hij zieke priesters en broeders soms terug naar hun geboortedorp voor herstel. Aan een priester met wie hij eerder oneenigheid had gehad, schreef hij op latere leeftijd: "Ik bid en zal graag blijven bidden dat hij u een heilig geduld schenkt, dat u nu het meest nodig hebt. Ik kijk er naar uit u te zien in ons hemels vaderland, waar we elkaar liefdevol zullen omarmen." Canisius noemde de armen vaak de geliefde armen en moedigde stadsbestuurders aan om hun situatie te onderzoeken en te verbeteren. Hij stelde voor dat het geld voor grote feesten, zoals huwelijksbanketten, beter besteed zou worden aan de armen. Tijdens een preek sprak hij indringend over ongelijkheid. "Is het niet onvergeeflijk dat er zoveel mensen in lompen lopen, terwijl kisten vol overvloed opgeslagen liggen?" zegt hij. Daarnaast hechtte hij groot belang aan liefdadigheid en herinnerde hij aan de woorden van de aartsengel Raphaël in het boek Tobit:
Beter gebed samen met waarheid en aalmoezen samen met rechtvaardigheid dan rijkdom samen met onrechtvaardigheid. Aalmoezen redden van de dood, ze reinigen van alle zonden. Hij benadrukte dat Christus op de laatste dag degene zou prijzen die barmhartig waren geweest voor de armen. Canisius was ook gehecht aan vriendschap en genegenheid. Hij waardeerde de zuidelijke uiting van liefde boven de noordelijke gereserveerdheid. Hij kende de twee kanten natuurlijk, doordat hij zelf uit Nederland kwam en de stichter een Spanjaard was. Hij schrijft ergens: ik zou graag zien dat alle leden van de sociëteit elkaar omarmen bij vertrek of aankomst. Italiaanse hartelijkheid in plaats van Duitse terughoudendheid moet onze praktijk zijn. Aan een neef schreef hij kort voor zijn dood: zorg dat je de oude Canisius niet vergeet, die nu zelf een zieke man is en de anderen niet meer kan helpen. De heilige Petrus Canisius beschouwde zichzelf niet als een groot theologisch schrijver, maar zijn doel was vooral om de devotie te bevorderen. In zijn handboek voor katholieken schreef hij: er is niets voortreffelijker of aangenamer voor God, of nuttiger en noodzakelijker voor mensen om een goed en heilig leven te leiden dan de ijverige en constante meditatie over het leven en het lijden van onze Heer Jezus Christus. Canisius vroeg vaak om gebeden voor zichzelf. Aan het begin van een preek vroeg hij de mensen om samen een Onze Vader en een Weesgegroet te bidden. Opdat, zo zei hij, ik het woord van God op de juiste manier mag overbrengen en u het vruchtbaar mag horen. Hij bad zelf gemiddeld 7 uren per dag. 4 uur in de ochtend, beginnend om 4 uur, en 3 uur in de avond. Zelfs tijdens zijn laatste ziekte, toen hij zwaar verzwakt was, hield hij vast aan dit gebedsritme, hoewel hij zichzelf verweet: ik ben voor iedereen zichtbaar een nutteloze, vruchteloze luiaard die het brood dat ik eet en de vriendelijkheid van mijn broeders niet waard is. Een vast ritueel van hem was het bidden voor het slapen gaan. Na het naar bed gaan nam hij 5 diepe ademhalingen, waarbij hij bij elke ademhaling een gebed uitsprak dat zijn liefde voor God en de mensen uitdrukte. Versterkt door deze 5 zuchten zult u gelukkig slapen, en hij die niets weigeren kan aan de verlangens van een liefhebbende ziel zal in zijn goddelijke macht deze verlangens vervullen, zei hij erover. In 1549, voor zijn vertrek naar Duitsland, bad Sint-Petrus Canisius in de Sint-Pieterskerk in Rome en ontving een speciale genade die hij later beschreef. Gij, mijn verlosser, opende uw hart voor mij op zo'n wijze dat ik leek binnenin te kunnen kijken. En gij nodigde mij uit om de wateren van het heil te drinken uit die bron. Groot was op dat moment mijn verlangen, dat stromen van geloof, hoop en liefde mijn ziel zouden binnenstromen. Over zijn spiritualiteit dadelijk nog meer. Maar hier komt toch al sterk naar voren hoe hij een zeer actieve en ook praktische man was, maar tegelijkertijd ook met een groot en diepvoelend hart. Een van de mooiste eigenschappen van de heilige Petrus Canisius was zijn gematigdheid. De Zwitserse bisschoppen schreven op 1 mei 1921 dat Petrus Canisius in zijn verdediging van het geloof tegen de toenmalige bezwaren nooit zijn tegenstanders persoonlijk noemde. Hij adviseerde een jonge schrijver Lindanus om terughoudender te zijn, met de volgende woorden: geleerden zijn het met mij eens dat veel in uw geschriften met meer terughoudendheid kan worden uitgedrukt, vooral wanneer u oneerlijk speelt met de namen van Calvin, Melanchthon en soortgelijke mensen. Het is het voorrecht van de volksredenaar om zich in dergelijke zaken te begeven, maar niet de zaak van een theoloog. Canisius moedigde Lindanus aan om zijn toon te verzachten met het advies: ik smeek je om harde passages te matigen, zodat we de dwalenden met een geest van zachtmoedigheid vermanen in plaats van hen uit te dagen. Hij benadrukte vaak dat de waarheid wijs, op tijd en sober

generaal van de Jezuïten, ik twijfel er niet aan dat deze verandering van provinciaal niet alleen voor mij persoonlijk een troost zal zijn, maar ook voor de anderen in Christus onze Heer een genoegen en een voordeel. De heilige Franciscus Borgia was geraakt door de manier waarop Petrus Canisius de last neerlegde die hij 14 jaar lang met geduld, ijver, integriteit en wijsheid had gedragen.

Gij, Heer, licht van eeuwig licht, laat mij u mogen zien, oog in oog. Laat mij ontdekken wat de zin is van mijn roeping. Leer mij waartoe ik geroepen ben. Help mij met uw genade en genegenheid, opdat ik mij met hart en ziel kan inzetten voor het geluk en de heelheid van mijzelf en mijn medemensen. Geef mij kracht, Heer, en richt mij op, opdat ik mij volledig wijden kan aan wat voor mij ligt. Want ik wil u volgen van zo nabij mogelijk. Hoezeer zou ik willen dat mijn hart bezit was van u alleen, die mijn rust, mijn leven en mijn redding zijt. U alleen wil ik zoeken. U alleen liefhebben. Met u innig verbonden zijn. Wat zou ik buiten u verlangen? Wat heeft alles voor zin als u er niet bent, die als enige mijn ziel volkomen vervullen kunt? Gij, licht van mij, roem van mij. Wanneer zal ik u mogen zien? Gij, mijn vrede, mijn rust, wanneer zal ik bij u zijn? Gij, mijn troost, mijn hoop, mijn zekerheid, wanneer zal ik ontbonden worden en vrij u tegemoet vliegen om met de heiligen u ten volle te kennen, lief te hebben en te prijzen? Heer Jezus, ontferm u over mij. Mijn schat, mijn alles, met heel mijn ziel vertrouw ik op u. Dit gebed van de heilige Petrus Canisius, de kerkleraar over wie we het vandaag hebben, vormt een mooie overgang naar zijn geschriften en spiritualiteit. Hiervoor nemen we graag een catechese van paus Benedictus de 16e over de heilige Petrus Canisius ter hand. De heilige Petrus Canisius was een groot deel van zijn leven in contact met de grootste sociale personaliteiten uit die tijd en had vooral invloed door zijn geschriften. Hij heeft de volledige werken uitgegeven van de heilige Cyrillus, van Alexandrië en van de heilige Leo de Grote, de brieven van de heilige Hieronymus en de gebeden van de heilige Nicolas van Floë. Hij publiceerde devotieboeken in meerdere talen, biografieën van meerdere Zwitserse heiligen en vele teksten over homiletiek. Maar zijn meest verspreide teksten waren de drie catechismussen die hij schreef tussen 1555 en 1558. De eerste catechismus was voor studenten bestemd die elementaire begrippen van theologie konden begrijpen. De tweede voor een eerste godsdienstonderricht aan jongeren. De derde voor jongeren met een schoolopleiding van het secundaire en hogere niveau. De katholieke leer werd uiteengezet in de vorm van vraag en antwoord, kort, in bijbelse termen, zeer helder en zonder enig polemisch accent. Nog tijdens zijn leven kende deze catechismus reeds meer dan 200 oplagen. En honderden oplagen zijn daarop gevolgd, tot in de 20e eeuw. Mensen in Duitsland, van de generatie van mijn vader, Benedictus XVI spreekt hier, noemden de catechismus gewoon de Canisius. Hij is werkelijk de catechismus doorheen de eeuwen. Hij heeft eeuwenlang het geloof van de mensen gevormd. Het is een karakteristiek van de heilige Petrus Canisius. Trouw aan dogmatische principes, harmonieus weten te koppelen aan de eerbied die me verschuldigd is aan elke persoon. De heilige Canisius heeft het onderscheid gemaakt tussen bewuste, schuldige geloofsafvalligheid en onschuldig verlies van het geloof door de omstandigheden. En hij verklaarde ten opzichte van Rome dat de meerderheid van de Duitsers die tot het protestantisme waren overgegaan, daaraan geen fout hadden. Op een historisch moment van krachtige confessionele tegenstellingen vermeed hij, en dat is buitengewoon in die tijd, scherpheid en de retoriek van de woede. Wat, zoals ik zei, zeldzaam is in die tijden van discussie onder de christenen. En hij beoogde uitsluitend de spirituele wortels en de heropleving van het geloof binnen de kerk. Daartoe diende zijn uitgebreide en diepe kennis van de Heilige Schrift en de kerkvaders. Op die kennis steunde ook zijn persoonlijke relatie met God en de spirituele gestrengheid die hij van de moderne devotie en de Rijnlandse mystiek had meegekregen.
De spiritualiteit dan van de heilige Canisius is gekenmerkt door diepe persoonlijke vriendschap met Jezus. Hij schrijft bijvoorbeeld op 4 september 1549 in zijn dagboek Spreken tot de Heer: omdat gij tenslotte voor mij het hart geopend hebt van uw allerheiligste lichaam, dat ik voor mij leek te zien, hebt gij mij bevolen aan deze bron te drinken, door mij uit te nodigen het water van mijn heil aan uw bronnen te putten. O mijn verlosser. Vervolgens ziet hij dat de verlosser hem een drieledig kledingstuk geeft, die vrede, liefde en volharding heten. En met dat kledingstuk, dat samengesteld is uit vrede, liefde en volharding, heeft Canisius zijn vernieuwing van het katholicisme geleid. Zijn vriendschap met Christus, die het centrum uitmaakt van zijn persoonlijkheid, gevoed door liefde voor de Bijbel, liefde voor het sacrament, liefde voor de kerkvaders, was duidelijk verenigd met het besef dat hij in de kerk de zending voortzette van de apostelen. En dat herinnert ons eraan dat elke authentieke evangelist steeds een instrument is. En dat maakt hem juist vruchtbaar, verenigd met Jezus en zijn kerk. De heilige Petrus Canisius had zich in de vriendschap met Jezus gevormd in het spirituele milieu van de Carthuizen of de Chartreuse van Keulen, waar hij in nauw contact was met twee Carthuizer mystici: Johan Lansperger, gelatiniseerd Lanspergius, en Nicolas von Hesche, of Hessius in gelatiniseerde vorm. Hij verdiepte zich vervolgens in de ervaring van deze vriendschap. Familiaritas stupenda nimis, zo omschrijft hij het, wat betekent door een steeds wonderlijker vertrouwelijkheid. Door contemplatie van de geheimen van Jezus' leven, die een groot deel beslaan van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius. Zijn intense devotie tot het heilig hart van Jezus, die haar hoogtepunt bereikt in de toewijding aan het apostelambt in de Vaticaanse basiliek, vindt hier haar fundament. In de christocentrische spiritualiteit van de heilige Petrus Canisius ligt een diepe overtuiging. Er is geen ziel die begaan is met haar volmaaktheid en niet het gebed dagelijks beoefent, de meditatie. Het gewone middel dat de leerlingen van Jezus toelaat om met de goddelijke meester vertrouwelijk om te gaan. Daarom benadrukt onze heilige in de geschriften die bestemd zijn voor de geestelijke opvoeding van het volk het belang van de liturgie, door zijn commentaren op de evangeliën, feesten, de ritus van de mis en van andere sacramenten. Maar hij is tegelijk bezorgd aan de gelovigen de noodzaak en de schoonheid van het persoonlijk gebed te tonen, dat de deelname aan de publieke eredienst van de kerk begeleidt en doordringt. Het gaat om een oproep en een methode, zo schrijft Paus Benedictus XVI, die heel hun waarde behouden, vooral omdat ze op het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw voorgesteld werden en zo gezag kregen in de constitutie Sacrosanctum Concilium. Het christenleven groeit niet indien het niet gevoed wordt door deelname aan de liturgie, vooral de zondagsmis, en door het dagelijks persoonlijk gebed, het persoonlijke contact met God. Onder de duizenden activiteiten en vele aansporingen rondom ons is het nodig elke dag ogenblikken van bezinning te vinden bij de Heer, om naar Hem te luisteren en met Hem te spreken. Het voorbeeld dat de heilige Petrus Canisius ons niet alleen in zijn werken, maar vooral door zijn leven heeft nagelaten, is tegelijk steeds actueel en van blijvende waarde. Hij onderricht klaar en duidelijk dat het apostelambt slechts impact heeft en in de harten vruchten voortbrengt voor het heil, indien de prediker een persoonlijke getuige van Jezus is en een instrument dat te zijner beschikking weet te zijn. Innig met hem verenigd door het geloof in zijn evangelie en in zijn kerk. Door een leven dat moreel coherent is en door gebed dat even onophoudelijk is als de liefde. En dat geldt voor elke christen die zijn aanhankelijkheid aan Christus geëngageerd en trouw wil beleven.

En we kunnen nu nog eens de integrale tekst lezen zoals de heilige Petrus Canisius die zelf heeft nagelaten over die bijzondere ervaring die hij kreeg nadat hij van paus Paulus III de zegen ontvangen had om zich op weg naar Duitsland te begeven, waarvan hij later terecht de tweede apostel genoemd zou worden. Die geestelijke ervaring omschrijft hij als volgt. Eeuwige hoge priester, in uw oneindige goedheid heeft het u behaagd dat ik de vrucht en de bevestiging van die apostolische zegen met grote ijver aan uw apostelen toevertrouwde, die u in het Vaticaan bezoekt en die daar onder uw leiding wonderen verrichten. Daar ondervond ik veel troost en de aanwezigheid van uw genade, die mij ten deel viel door zulke grote voorsprekers. Ook zij gaven mij hun zegen en bevestigden mijn zending naar Duitsland. En het leek of zij mij als een apostel van Duitsland hun welwillendheid beloofden. Gij weet, Heer, hoezeer en hoe dikwijls gij mij op die dag Duitsland toevertrouwd hebt, waarvoor ik sindsdien vol zorg ben gebleven en waarvoor ik verlang te leven en te sterven. Ten slotte dacht ik voor mij het geopende hart in uw heilig lichaam te zien. En gij beval mij uit die bron te drinken. Gij, mijn heiland, gij nodigde mij uit water te putten uit de bronnen van het heil. Ik verlangde echter ten zeerste dat stromen van geloof, hoop en liefde vandaar naar mij toe zouden vloeien. Ik dorstte naar armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ik begeerde geheel door u gewassen, gekleed en getooid te worden. Daarom, toen ik het waagde tot uw beminnelijk hart te naderen en mijn dorst eraan te lessen, beloofde gij mij een kleed, geweven uit drie delen, die de naaktheid van mijn ziel moesten bedekken en geheel en al betrekking hadden op mijn verbintenis. Dat waren de vreugde, de liefde en de volharding. Beschermd door dit kleed van het heil was ik vol vertrouwen dat er mij niets zou ontbreken, maar dat alles zou gelukken tot uw eer. En nog uit de werken van Canisius een passage met als ondertitel Troostredenen. Het is hier de plaats enige beweegredenen aan te geven, dienstig om treurenden en lijdenden een vaste en ware troost te schenken. Daarmee zullen wij in de geest van onze leermeester Christus treden, die volgens Isaïas gezonden is om allen in hun leed en droefenis te troosten. Voor eerst is het van groot belang het geloof in Gods waakzame voorzienigheid in ons te verlevendigen en ons te bevestigen in de overtuiging dat er in dit sterfelijk leven niets zonder reden gebeurt, niets toevalligs, niets dat niet voorzien was en geregeld. Want alles is door het woord geworden en buiten hetzelfde is er niet één ding geworden. En hij heeft alles wel gedaan. Dit blijft de waarheid, of wij Gods plannen begrijpen of niet. Want, zo zegt Paulus, in hem leven we en bewegen we ons en zijn we. Dan moeten wij al stellig en zeker aannemen dat God de schepper en bestuurder van alles is. Het goed, het hoogste goed is. Hij wil, hij kan de oorzaak niet zijn van zonde. Want gij zijt geen God die lust heeft aan boosheid. Hij werkt alles tot welzijn van die hem beminnen. En hij is de grote beminnaar van het menselijk geslacht. Daarom noemt de profeet Joël hem niet alleen Heer en God, maar zegt, goedertieren en barmhartig is hij, langmoedig en rijk aan ontferming en verzoenlijk ten opzichte van het onheil. Daarbij is hij voortdurend waakzaam en als het ware vol bezorgdheid voor ons. Want getrouw is God, die niet zal toelaten dat gij bekoord wordt boven hetgeen gij kunt. Maar hij zal met de bekoring ook uitkomst geven om haar te kunnen verdragen. En ofschoon hij aan niets behoefte heeft en de bron en oorsprong is van alle goeds, is hij toch vol ontferming over de arme mens, heeft medelijden ook met de geringste die in lijden is, reikt hem de behulpzame hand en draagt niet minder zorg
voor de minste der armen dan voor de rijke en machtige. Deze ellendige daar riep en de Heer verhoorde hem en redde hem uit al zijn noden. Kan er iets begerenswaardigers, iets heerlijkers uitgedacht worden dan dat God onze Vader genoemd wil worden? En inderdaad is. Het is waar, soms torent hij, slaat en straft hij de zondaar, maar juist daardoor toont hij zich als de beste Vader die ons welzijn beoogt. Want zo staat in de schrift, die de Heer lief heeft, tuchtigt hij en hij geestelt elke zoon die hij aanneemt. Oefent lijdzaamheid in de tucht, als jegens zonen gedraagt zich God. Want wat zoon is er die de vader niet tuchtigt? Is er één vader welwillend als hij, de vader der barmhartigheid, de God van alle vertroosting, wiens wijsheid en goedheid geen grens, geen maat, geen einde kent? Niemand is in staat al de genees- en hulpmiddelen op te noemen die de goddelijke goedheid schenkt en dagelijks toereikt, opdat wij bestand zouden zijn tegen bekoringen, aanvechtingen, onheilen en gevaren, en opdat zowel wij zelf als anderen daarin degelijke en waarachtige troost zouden vinden. Hebben wij niet het gesproken en geschreven woord Gods als veilig tegengif en onfeilbaar geneesmiddel? Zien wij Christus, ons hoofd, het kruis niet voor ons dragen, het zwoegend torsen? Maar zien wij ook niet hoe dat kruis hem verheft? Is hij niet ons volmaakte toonbeeld? Ook behoeven wij niet te zoeken naar de getuigenissen van onze voorvaderen. Ze zijn talloos. Wij zien de voetstappen van hen die ons zijn voorgegaan. Wij kunnen die voetstappen, als we willen, volgen. Schitterend zijn de voorbeelden van jongelingen en jeugdige maagden die de wreedste folteringen voor God en deugd hebben doorstaan. Moed dus. Wat zij konden, kunnen wij nadoen.

0: En tot slot willen we het ook nog hebben over de plaats van Maria in het leven en werk van de heilige Petrus Canisius. Zoals reeds gezegd was hij een belangrijk figuur ten tijde van de Contra-Reformatie. In 1555 publiceerde hij zijn Latijnse catechismus in vraag- en antwoordvorm met de gewone gebeden, waaronder de definitieve versie van het Weesgegroet. Het werk kende een overweldigend succes, zoals al gezegd, met vele uitgaven in 26 talen. En 11 jaar later werd de formulering van het Weesgegroet overgenomen in de catechismus van het Concilie van Trente. Het Weesgegroet is het populairste gebed van de katholieke kerk geworden. En in zijn uitleg over het Weesgegroet in de catechismus, uitgegeven in Antwerpen in 1587, toont de heilige Petrus Canisius een groot vertrouwen in de voorspraak van Onze Lieve Vrouw. Hij beschrijft haar als een krachtige bemiddelaarster die volgens hem in staat is te luisteren, naar, bij te staan en gunst te verlenen aan arme stervelingen, wanneer zij zich tot haar richten en haar moederlijke voorspraak vragen. Hij heeft dan ook nog een groot werk over Onze Lieve Vrouw geschreven, zijn Opus Marianum, en hij schrijft hierin over de liefde die hem aanzette tot deze toewijding. Ik citeer: "Zeer verheven koningin en trouwe moeder Maria, die nooit te vergeefs wordt aanroepen, wil dit arme getuigenis van mijn liefde aanvaarden." Hij moedigde in Keulen een broederschap aan om met vertrouwen en vastberadenheid hun devotie tot Maria voor te zetten. Met de belofte dat vereerders van Maria kunnen rekenen op de bescherming en genade van God. En dit niet alleen aan het begin, maar nog overvloediger naarmate zij in haar dienst vorderen. Paus Pius XI benadrukte de titel van Canisius' werk over Maria en prees zijn liefde voor de onvergelijkbare Maagd Maria. De paus wees ook op het geloof dat Canisius op zijn sterfbed werd bijgestaan door de moeder van de Heer. Over Genesis hoofdstuk 3 schreef Canisius dat Maria door Christus de kracht kreeg om tegen de oude slang te strijden, waardoor zij en anderen over zo'n machtige vijand triomferen. Petrus Canisius was een sterk bepleiter van de Rozenkrans en heeft deze devotie ook echt verspreid. Aan het einde nog een korte anekdote uit het leven van Petrus Canisius. Op een dag maakte Canisius een ommetje door de stad. Zijn rechterhand verborgen in zijn toog, onmerkbaar de Rozenkrans biddend. Plotseling komt er een jongetje de hoek omgevlogen en botst tegen hem op. De oude man wankelt, maar weet zich juist staande te houden. De jongen verwacht nu een draai om zijn oren te krijgen en krimpt al in elkaar. Maar de oude priester vraagt vriendelijk: "Ah wel, heb je haast?" "We deden wie het eerste hoek om zou zijn," zei het jongetje. Intussen was er een hele groep kinderen om hen heen komen staan. "Zo, en waar gaan jullie naartoe?" "Naar huis, we komen van de les." "En heb je vandaag interessante dingen geleerd?" "Ja, een paar vragen uit de Canisius." "Uit de Canisius?" "Ja, zo heet ons boek voor godsdienst." "Ik hoop dat je er zo blij mee bent dat je het nooit meer vergeet," zei de oude priester. "Tot ziens maar weer." De Canisius. Toen hij weer verder schuifelde, was het alsof zijn gebed helemaal was opgefleurd. En zo komen we, beste luisteraars, aan het einde van deze inleidende uitzending over de kerkleraar Petrus Canisius, de enige kerkleraar uit de Lage Landen. Hij werd in 1925 tot kerkleraar verheven. Op afbeeldingen is hij onmiddellijk te herkennen vanwege zijn karakteristieke gelaat en haardracht. Heel vaak heeft hij een catechismusboek in de hand en ook vindt men veel afbeeldingen van hem met een leerling aan zijn voeten. Vaak vinden we de letters IHS. Deze letters vormen een monogram dat dierbaar is aan de Jezuïetenorde. En er worden twee betekenissen aan toegekend. De eerste is in hoc signo, in dit teken, met een afbeelding van het kruis erbij. Of twee, Jezus hominum salvator, Jezus mensenredder. Maar het zijn ook de drie eerste letters in het Grieks van de naam Jezus. Petrus Canisius overleed op 21 december 1597, maar zijn feestdag is op 27 april. In 2021 nog kreeg de heilige een kerkleraar waarvan de relieken zich in Fribourg, waar hij overleed, bevinden, een nieuw reliekschrijn. Dat werd ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van zijn geboorte in de Sint-Nicolaas-kathedraal van Fribourg geplaatst. Hij werd toen ook gekozen als patroon van de toekomstige jezuïetenprovincie van Midden-Europa, die sinds april 2021 leden van de Sociëteit van Jezus uit Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Litouwen en Letland samenbrengt. In de volgende uitzending maken we kennis met een andere kerkleraar, maar we zullen zeker nog terugkomen op Petrus Canisius in de toekomst. Tot binnenkort.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezing in dienst op deze vrijdag in de 12e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 716, voorafgaand natuurlijk de openingspsalm, bladzijde 662, zoals iedere dag. Bladzijde 662, dan 716 voor de hymne. En voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1175.

Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is ons goedgezind, zegend zijn naam. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is ons goedgezind, zegend zijn naam. O eenheid der drievuldigheid, die heerst op aarde wijd en zijd. Hoor hoe ons vroege lied u prijst, ons psalmgezang u eer bewijst. Vroeg in de nacht reeds opgestaan, roepen wij u in stilte aan. O Heer, wilt gij het medicijn voor alle pijn en wonden zijn? Als ons de boze in de nacht verleid heeft en tot kwaad gebracht. O Heer, dat dan uw majesteit ons reinigt en van kwaad bevrijdt. Ons hart is, Heer, tot u gericht. Vervul ons met uw heerlijk licht, zodat vandaag geen zondeval ons werk en wezen schaden zal. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn God, houdt u niet te doof voor mijn smeken, zondaars hebben mij onder onrecht bedolven. God, aanhoor mijn gebed, houdt u niet te doof voor mijn smeken. Schenk mij uw aandacht, verhoor mij. Ik ben ontdaan en verward door het boosaardige schreeuw, door het getreiter van zondaars. Zij hebben mij onder onrecht bedolven. Hun gramschap was mij een drukkende last. Mijn hart krimpt ineen in mijn borst en doodsangst heeft mij bevangen. Ik sta te beven van vrees. Ik voel mij verlamd van ontzetting. Ik zei, had ik vleugels zoals een duif? Dan vloog ik weg en ging rusten. Dan zou ik de vlucht nemen ver van hier en in de woestijn blijven wonen. Ik zie naar bescherming uit, een schuilplaats voor storm en noodweer. Verstrooi hen, Heer, en maak hen oneens, want vol is de stad van geweld en tweedracht.
Bij dag en bij nacht gaan zij rond op de muren, daarbinnen is onrecht, getop en verraad, bedrog en list in de straten. Ach, was het een vijand die mij beschimpt, dan zou ik het wel verdragen. Of werd ik gehoond door een die mij haat, dan zou ik hem wel ontlopen. Maar gij, een man van mijn eigen volk, mijn vriend en mijn lotgenoot, met wie ik altijd aangenaam omging, en tussen het volk in de tempelhof liep. Ik zal tot God blijven roepen, de Heer zal mijn redder zijn. Mijn klacht in de avond, de morgen, de middag. Mijn stem zal hij zeker horen. Hij zal mij verlossen van mijn bestrijders, al vallen zij mij met velen aan. God luistert en zal hen beschamen, hij die voor de eeuwen bestond. Zij komen toch nooit tot inkeer. Godvrezendheid kennen zij niet. Zij heffen de hand op tegen hun naaste, en vriendschap bezoedelen zij. Hun mond is zo zacht als boter, maar stekelig is hun hart. Als olie zo glad zijn hun woorden, maar zelf zijn ze scherp als een zwaard. Werp dan uw zorg op de Heer, hij zal u het nodige geven. Nooit laat hij een vriend in de steek. Maar gij, God, gij stort deze mensen de kuil van de ondergang in. Die mannen van bloed en bedrog, zij zullen de helft van hun dagen niet halen. Maar ik, Heer, stel mijn vertrouwen op u. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn God, houd u niet doof voor mijn smeken, zondaars hebben mij onder onrecht bedolven. Mijn kind, schenk aandacht aan mijn wijsheid en neig uw oor naar mijn inzicht. Uit het boek Nehemia. Gedenkschriften van Nehemia, de zoon van Gakalia. In de maand Kislev van het 20e jaar bevond ik, Nehemia, mij in de hoofdstad Susan. Toen een van mijn broeders, Hanani, met mannen uit Juda mij kwamen opzoeken, polste ik hen over de rest van de Joden die de ballingschap overleefd hadden en over Jeruzalem. Zij deelden mij mee dat diegenen die de ballingschap overleefd hadden, daar in de provincie gebukt gingen onder allerlei rampspoed en schande, dat de muur van Jeruzalem grotendeels in puin lag en dat de poorten door brand verwoest waren. Toen ik dit alles hoorde, zette ik mij neer en barstte in tranen uit. Ik treurde dagen aan één stuk en ik vastte en ik smeekte tot de God van de hemel. En ik riep uit, ach Heer, God van de hemel, grote en ontzagwekkende God, die uw genaderijk verbond gestand doet aan allen die u liefhebben en uw geboden onderhouden. Neig uw oor, open uw ogen en luister naar het gebed dat ik, uw dienaar, nu dag en nacht tot u richt voor de zonen van Israël, uw dienaren. Ik belijd de zonden die wij, zonen van Israël, ook ikzelf en mijn familie, jegens u bedreven hebben. Wij hebben tegen u misdaan. Wij hebben uw geboden, uw wetten en voorschriften niet onderhouden, die gij, Mozes, uw dienaar, gegeven hebt.
Wel hebt gij aan Mozes, uw dienaar, gezegd, wanneer gij tegen mij in opstand komt, zal ik u onder de volken verspreiden. Maar weet dat gij ook gezegd hebt, als gij u dan tot mij bekeert en mijn geboden weer onderhoudt en ze naleeft, dan zal ik u uit uw ballingschap weer bijeenbrengen, al was het van de uiteinden der aarde, en dan voer ik u terug naar de plaats die ik uitverkoren heb om er mijn naam te doen wonen. Zij zijn uw dienaren, uw volk, dat gij verlost hebt met grote macht en sterke hand. Ach Heer, neig uw oor naar het gebed van uw dienaar en het smeken van uw dienaren, die uw naam van harte eren. Laat het vandaag toch uw dienaar gegeven zijn, genade te vinden bij de koning. Ik was immers schenker bij de koning. Het gebeurde in de maand Nisan van het 20e regeringsjaar van koning Artaxasta. De wijn stond op tafel, ik nam de wijn en reikte hem de koning aan. Nooit had ik mij bedroefd getoond in zijn tegenwoordigheid, maar nu zei de koning tot mij, waarom kijk je zo treurig? Ziek ben je niet, dus moet er iets zijn dat je treurig stemt. Ik ontstelde hevig en zei tot de koning, de koning leeft in eeuwigheid. Hoe zou ik er niet treurig uitzien, nu de stad, de plaats waar mijn voorvaderen begraven liggen, een woestenij is geworden en haar poorten door het vuur verteerd zijn? Daarop vroeg de koning, wat is je verlangen? Ik bad tot de God van de hemel en zei tot de koning, als het de koning behaagt en als uw dienaar genade gevonden heeft in uw ogen, mogen u mij naar Juda zenden, naar de stad waar mijn vaderen begraven liggen, om haar weer op te bouwen. De koningin zat naast de koning. De koning vroeg, hoe lang duurt de reis en wanneer kom je terug? Ik noemde hem een termijn. De koning stemde daarmee in en gaf mij verlof te vertrekken. Toen zei ik tot de koning, als het de koning behaagt, mogen hij mij brieven meegeven voor de stadhouders aan de overzijde van de rivier, zodat zij mij op mijn reis naar Juda doortocht verlenen. En ook een brief voor Asaf, de koninklijke houtvester, dat hij mij boomstammen moet leveren om er balken van te maken voor de poorten van de tempelburcht, voor de stadsmuur en voor een huis voor mijzelf. Omdat mijn God genadig was, voldeed de koning aan mijn verzoek.

Heer, grote en ontzagwekkende God, neig uw oor, open uw ogen en luister naar het gebed van uw dienaar. Ik belijd de zonden die wij jegens u bedreven hebben. Luister naar het gebed van uw dienaar. Uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux, gestorven in het jaar 1153. De kleine kudde toont na de hemelvaart van haar heer een prijzenswaardig doorzettingsvermogen. Weliswaar moest zij de vertroosting van de herder ontberen, maar toch twijfelde zij er geenszins aan dat hij voor hen zorg droeg en zijn liefdevolle bezorgdheid voor hen tentoonspreidde. Met vrome smeekbeden klopte de kleine kudde aan bij de hemel. Zij was ervan overtuigd dat de woorden van de rechtvaardigen tot daar zouden doordringen en de smeekbeden van de armen niet door de Heer zouden worden veracht of zonder overvloedige zegen zouden terugkeren. Met groot geduld bleven zij standhouden zonder te verzwakken naar het woord van de profeet. Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Terecht dus heeft het oor van God naar de verlangens van hun hart geluisterd en hen niet beschaamd in hun verwachting, omdat zij grootmoedig, geduldig en eensgezind waren. Dit zijn immers de meest overtuigende bewijzen van geloof, hoop en liefde. Het is toch wel duidelijk dat hoop geduld voortbrengt en liefde eensgezindheid. Maar is het ook zo dat geloof grootmoedig maakt? Ja, en wel het geloof alleen. Immers, alles wat men zonder geloof onderneemt, is geen teken van onwankelbare grootmoedigheid van geest, maar van onbestendige opgeblazenheid en ijdele verwaandheid. Wilt u een grootmoedig man horen? Alles vermag ik in hem die mij kracht geeft, zegt de heilige apostel Paulus in zijn brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 13. Laten wij deze drie deugden navolgen, broeders en zusters, als wij verlangen de geest in overvloedige mate te verkrijgen. Immers aan iedereen, behalve aan Christus, wordt de geest met mate gegeven. Maar die maat is groter dan men mag verwachten. Duidelijk was de grootmoedigheid bij onze bekering. Mogen er ook geduld zijn bij de voleinding en eensgezindheid bij de onderlinge omgang. Immers, het hemelse Jeruzalem moet worden herbouwd met mensen die niet tekortschieten in groot geloof bij het opnemen van Christus' lasten, nog in onwankelbare hoop, nog in de liefde die de band der volmaaktheid is.

Ik blijf hopen op God die mij zal redden, ik blijf wakend uitzien naar de Heer. Op uw redding hoop ik, Heer mijn God, ik blijf wakend uitzien naar de Heer. En laat ons bidden. Heer, Gij wijst de weg, Gij laat ons nooit alleen, want in uw liefde hebt Gij ons gegrondvest. Geef ons ontzag voor uw heilige naam en liefde, die stand houdt voor altijd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We zijn aangekomen aan de vierde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Antwerpen. Waar we vorige keer nog te gast bij zuster Maria Margaretha van de Engelen in de Karmel van de Rozier, een echt slotklooster, waar de zuster

Dus het karmelitaanse spiritualiteit, het karmelitaanse ideaal, beleven, zeker ook gebed, contemplatie, onthechtheid ook aan de wereld. Ze leggen namelijk de drie geloftes af van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. En op een steenworp daar vandaan ligt een van de beroemdste winkelstraten van ons land, en zeker de beroemdste van Antwerpen, De Meir. Wel, we gaan toch even richting dat gebruis van het commerciële leven in de stad. Want we komen zo voorbij het Paleis op de Meir. Dat is onze volgende halte. Echt bezoeken kunnen we het paleis niet onmiddellijk, maar het is toch een impressionant gebouw. Dus we gaan er zeker even blijven bij stilstaan, alvorens wij van daaruit verder gaan naar de Sint-Jacobskerk. We nemen u zeer graag mee, trek uw wandelschoenen maar stevig aan. Wij gaan ook vandaag opnieuw op stap.

Alvorens wij langs de Meir verder gaan en ook het paleis van de Meir zullen ontmoeten, komen we nog voorbij een andere belangrijke trekpleister van Antwerpen, het Rubenshuis. En dat is de voormalige stadsresidentie van niemand minder natuurlijk dan Peter Paul Rubens. De beroemde kunstenaar, en hij woonde aan de Wapper 9 tot en met 11 te Antwerpen. Sinds 1946 is het ingericht als stedelijk museum. Hoewel op het moment dat wij er voorbij gingen, was het helaas gesloten. Er is namelijk een renovatie aan de gang vanaf 9 januari 2023 en dat zal 4 jaar lang gesloten zijn. Het diende dus dringend gerestaureerd te worden. De collectie wordt tijdelijk ergens anders ondergebracht. Nu, dat houdt ons zeker niet tegen om toch even stil te staan bij deze stadsresidentie nadat hij in 610 met Isabella Brandt huwt, laat hij een woning verbouwen in de toenmalige Vaartstraat, vandaag dus de Wapper, aan de Herentalse Vaart. Hij had zelf de plannen voor zijn paleis gemaakt, geïnspireerd op Italiaanse Renaissance paleizen. Maar het werd een woning en atelier met een monumentaal portiek op de binnenplaats. Ook de tuin achter het Rubenshuis werd in Vlaams-Italiaanse Renaissance-stijl aangelegd. Architectonisch vormde hij een geheel met de gebouwen en met het tuinpaviljoen in barokstijl. Naast het woonhuis richtte hij een groot atelier in waar leerlingen grote panelen en doeken beschilderden. En een 25.000-tal in totaal. Een echte schilderijenfabriek dus. Maar de meester stond garant voor de kwaliteit. En dit liet Rubens toe hoge prijzen te vragen aan de vele buitenlandse vorsten die hij als klant had. In zijn privéatelier op de bovenverdieping maakte Rubens zelf tekeningen, portretten en kleinere schilderijen en voerde hij een uitgebreide correspondentie met het binnen- en buitenland. Zo zijn er ongeveer 5000 brieven bewaard gebleven, zowel in het Nederlands, het Frans, het Latijn en het Italiaans. En daarna zijn er verschillende andere functies geweest voor het huis, maar dus vooral met de bedoeling om daar de collectie in dit paleis onder te brengen, het Rubenshuis in Antwerpen. U zal dus enkele jaren moeten wachten alvorens het mogelijk zal worden om het huis opnieuw te bezoeken. We gaan verder in onze tocht richting de Meir en het paleis dat men er aan de Winkelstraat kan vinden.

0: Samen met de Keizerlei, de Teniersplaats en de Leistraat vormt de Meir als het ware de verbinding tussen het Centraal Station en het historische centrum van de stad Antwerpen. De Meir is helemaal autovrij en de pre-metro rijdt hier onder de straat. Het is zeker een van de belangrijkste commerciële trekpleisters van Antwerpen. Het oudste gedeelte aan de Huidevettersstraat, thans nog steeds het breedste stuk, was oorspronkelijk in de 13e eeuw enkel een stilstaand water. Vandaar de benaming Meere, waarschijnlijk ook gebruikt als houtdok. Het werd in 1291 tot 1314 bij de tweede stadsvergroting verder uitgebreid tot de Wapper en in 1410 tot aan de Jezusstraat. In 1489 werd een vaart getrokken tussen de Meirbrug en de Wapper met twee bruggen ter hoogte van de Twaalfmaandenstraat en de Klarenstraat, die aansloot op de Herendalse Vaart, via de Wapper en zorgde zo voor zoet water. Vervolgens werd het water in 1541 gedeeltelijk overwelfd en spoedig werd de Meir een voorname aristocratische straat. Terwijl de benaming tijdens de 18e eeuw evolueerde naar Meer, Meir, Place de Meir en Meirplaats. Vanaf 1527 tot het einde van de 18e eeuw prijkte tegenover de Huidevettersstraat een monumentaal kruisbeeld van de talrijke 16e en 17e eeuwse kloosters, de Onze Lieve Vrouwenbroeders, het Sint-Jan Bergmanscollege, de Minimen en de Cellenbroeders is helaas niets meer zichtbaar. Uit de 18e eeuw zijn echter twee prachtige patricierswoningen overgebleven. Het zogenaamde Osteriethuis en het Paleis op de Meir. En daar staan wij nu. De drang naar pronkerig machtsvertoon in de 19e en de 20e eeuw deden het kleine pittoreske verdwijnen voor imposantere representatieve gebouwen. Onder meer talrijke banken en verzekeringsmaatschappijen. Nu goed, we staan dus aan het Paleis op de Meir. Het Koninklijk Paleis op de Meir, moeten we zeggen, want het is een voormalige 18e eeuwse stadspaleis. Het was dus ook een keizerlijke en een koninklijke residentie, tot het in 1969 aan het volk werd geschonken. En we zullen in deze aflevering toch even de ruimte maken om het een beetje te verkennen. Maar als we kijken naar de oorsprong van het gebouw, dat zo tekenend is voor de Meir, het werd opgetrokken in opdracht van de rijke koopman Johan Alexander van Susteren. En die leefde van 1719 tot 1764. Hij vergaarde zijn vermogen met beleggingen in de Oostense Compagnie. En het werd gebouwd door de Antwerpse architect Jan Pieter van Bouwscheid de Jonge. In 1745 liet Van Susteren daarvoor drie panden afbreken op de Meir om er zijn droompaleis op te laten trekken. Nu, de koopman die woonde eigenlijk in een kasteel in 's-Gravenwezel, maar hij bouwde ook in de stad Antwerpen een residentie. Nu, helaas heeft hij zijn droomstek nooit volledig afgewerkt gezien, omwille van zijn kinderloze dood in 1764. Na zijn dood werd het goed verkocht aan jonkheer Johannes de Fraula, die zorgde voor de verdere afwerking van de woning, de bouw van de stallingen en de aanleg van de tuin. In 1777 verkocht hij het gebouw aan de graaf Jean-Alexandre Rose de Bessy en zijn echtgenote Marie-Anne-Joseph van de Werve. Hun dochter, Caroline Marie-Joseph, gehuwd met de graaf Charles-François de Broekhoven de Bergijk, erfde het gebouw in 1798 en verkocht het in 1812 aan Napoleon. Het was de gunstige ligging die de aandacht wekte van de Franse keizer Napoleon Bonaparte toen onze gewesten na de Franse revolutie in zijn handen kwamen. Hij betaalde er 170.000 francs voor. Hij liet het paleis ombouwen tot 4 appartementen. Eentje voor zijn grootmaarschalk, de hofdame, de keizerin en eentje voor zichzelf. Hij liet de salons ook verfraaien en inrichten met Franse empiremeubels. Parijse decorateurs, zoals Pierre Fontaine, werden hiervoor belast. Verder liet hij ook meubels uit Frankrijk en uit het Paleis op de Dam in Amsterdam aanbrengen. Kandelaars, wandtafels, meubels van rood-bruin mahoniehout werden vervaardigd, net als ornamenten in verguld brons. Ja, Napoleon zag het groots voor zijn paleis. En u raadt het al, ondanks alle inspanningen heeft hij er nooit verbleven. Want wanneer het paleis klaar was, zat hij al op het eiland Elba in ballingschap. Heel bijzonder is dat het paleis in handen kwam van de Russische tsaar Alexander de I, die er in 1814 zijn intrek nam. Op 28 juni verscheen hij op het balkon om de bevolking van Antwerpen te groeten. Het was een begin van een lange traditie. Na de verdrijving van de Fransen werden de zuidelijke Nederlanden onderdeel van het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En het paleis ging daarbij naar zijn nieuwe koning, Willem de I der Nederlanden. En deze gaf opdracht tot het inrichten van de zaal van de 17 provinciën. 1830, u hoort het al, de Belgische opstand en revolutie. Het paleis wordt opgeëist door het Belgische voorlopig bewind en kwam in de handen van het allereerste Belgische staatshoofd, de regent Érame Louis Surle de Chouquier. Een jaar later zou het paleis op de Meir het middelpunt zijn van de festiviteiten naar aanleiding van de blijde intrede van de eerste koning der Belgen, Leopold de I. De vorst zou hier regelmatig verblijven. Ook de Britse koningin, Victoria, is 2 maal hier geweest en werd feestelijk ontvangen. Maar ook andere belangrijke gasten hebben hier verbleven, zoals de Britse premier Winston Churchill, die hier op het balkon kwam om het volk te groeten en begroet te worden. Ze gebruikten het ook als ontvangstdecor voor gasten die via de haven in het land aankwamen. Het was koning Leopold II die het paleis liet verfraaien tijdens zijn regeerperiode en hij bouwde onder andere een grote spiegelzaal. Hij gaf de opdracht voor het bouwen van een verbindingsgalerij tussen de twee zijvleugels en modern sanitair werd ook pas in zijn periode geïnstalleerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het een tijdje de residentie van koning Albert I... toen hij moest vluchten uit Brussel. En in de jaren 60 achtte de koninklijke huishouding het paleis niet langer geschikt en dacht men eerder aan een culturele bestemming voor het geheel. Het was dan ook koning Boudewijn die het paleis aan het volk schonk en het werd samen met het meubilair in 1969 overgedragen aan het ministerie van Cultuur. Er heeft zich vervolgens een hele restauratieperiode voorgedaan. En in 2010 keerden 150 historisch waardevolle meubels terug op hun oorspronkelijke bestemming. De zalen en de salons op de eerste verdieping hebben een museale functie. Men kon toen het paleis als monument bezoeken, inclusief de empire meubels en de decoraties. Spiegelzaal werd gebruikt voor allerhande evenementen. En dan vroeger het salon van Napoleon, de blauwe zaal, waar de portretten van Napoleon en Leopold II hangen. En op het gelijkvloers is er een winkel van Dominique Persone en een koffie- en theehuis. De opbrengst van de verhuur wordt door de erfgoedorganisatie Herita aangewend voor het onderhoud en de ontsluiting van het monument. Het is toch wel een bijzondere locatie, hè, met toch een bijzondere geschiedenis. Sta mij toe om u even mee te nemen in een kleine rondleiding in dit historische gebouw. Het begint al bij de traphal. Een schitterende façade en een grootse traphal, dat was ook de manier waarop je indruk kon maken op je gasten in de 18e eeuw. En dat was natuurlijk ook de bedoeling van de bouwheer van Susteren. De monumentale eikenhouten trap stamt nog uit de bouwperiode van het paleis in het midden van de 18e eeuw. Dat herkennen we aan de rococo-motieven op de lambrisering en de treden. De smeedijzeren balustrade wordt vernieuwd tijdens de regeerperiode van Leopold II. Komen wij op de eerste verdieping, waar dus eigenlijk Napoleon dat inrichtte als keizerlijk appartement, dan is de balkonzaal de eerste kamer van 5 salons en heeft in die tijd de functie van wachtkamer. De decoratie is in de typische empire-stijl. Voor Napoleons tijd kon je in deze ruimte een trap nemen die je naar de Belvedere bracht. En van op dit kleine dakterras kon je van een prachtig uitzicht over de stad genieten. Het balkon vervult een belangrijke rol in de geschiedenis van het paleis op de Meer. U hoorde het al, dit was de plaats waar de Russische tsaar Alexander I verscheen om het volk van Antwerpen te groeten. We gaan een beetje verder naar het Blauwe Salon. In de 18e eeuw is dit salon aangekleed in het blauw. Willem I die maakt er een eetkamer van, waar ook werk van eigentijdse kunstenaars kon worden getoond. Hij is echter te kort koning om dat nog waar te maken. De huidige wandbespanning in zijde is een reproductie. Ze werd gemaakt volgens oude technieken in de nog steeds bestaande fabrieken in Lyon. Het Blauw Salon is de enige ruimte op de eerste verdieping waar nog een originele 18e-eeuwse marmeren schouw staat met de oorspronkelijk gietijzeren haardplaat. Gaan we verder naar het Hollands Salon. In 1829 krijgt de Antwerpse kunstenaar en directeur van de Antwerpse Academie, Mathieu van Bree, de opdracht van koning Willem I om 3 kamers te decoreren. Dit audiëntiesalon wordt het orgelpunt van de herinrichting. 23 portretten van beroemde, vooral Noord-Nederlandse mannen illustreren het roemrijke verleden van de Verenigde Nederlanden. De namen staan in het Frans, destijds ook de taal aan het hof. En om de grootsheid van de vorst extra te benadrukken, voorziet Van Bree in elk van de 4 wanden een bas-relief, dat een memorabel feit uit de Nederlandse geschiedenis voorstelt. Van Bree voltooit de decoratie van het Hoeksalon in juli 1830. Amper een maand later breekt de Belgische revolutie uit en Willem I zal het aangepaste salon nooit te zien krijgen. Het salon van de keizerin dan. Onder Napoleon worden in het paleis op de Meer 4 appartementen ingericht, zoals we al eerder zeiden. Ieder appartement bestond uit een serie salons, uitlopend op een slaapkamer. De linkervleugel op de eerste verdieping werd na Napoleons verbouwingen het appartement van de keizerin. Daar rest nu enkel nog 1 salon en de slaapkamer. De gerestaureerde blauwe gordijnen dateren wel degelijk van het begin van de 20e eeuw en zijn dus meer dan 100 jaar oud. Het kleine Empire Salon. Wanneer Napoleon het paleis laat verbouwen, blijft hij dus kiezen voor die empire-stijl. Meubilair, luchters, pendules en andere siervoorwerpen in deze kamer komen uit Parijse ateliers en uit het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De meeste van deze meubels staan nu opnieuw in het paleis op de Meer. De beschildering van de wanden en het plafond dateert uit de tijd van Leopold II. Net zoals de gordijnen en de kolenemmers. Wanneer je hier binnen gaat, dan krijg je ook een glimp in de slaapkamer van de keizer. Hij slaapt gewoonlijk op een veldbed, maar toch laat hij in zijn Antwerpse appartement ook een slaapkamer inrichten met een gewoon bed, niet wetende dat hij er nooit in zal slapen. De inrichting gebeurt opnieuw volgens de regels van de Empire-stijl. In de ruimte links naast de slaapkamer van Napoleon lag zijn werkkabinet. En in de Belgische tijd wordt deze slaapkamer de slaapruimte van de koningin. En dan misschien last but not least, nadat we voorbij de verbindingsgalerij gaan, zien we ook nog de spiegelzaal gebouwd door koning Leopold II. In Italië zal hij betoverd raken door de balzaal in het paleis van de prinsen Borromeus, gelegen aan het Lago Maggiore. En hij laat in dit Antwerpse paleis de eerste twee salons van het appartement van de keizerin ombouwen tot een grote spiegelzaal voor feesten en banketten. De plafonds worden verhoogd en vervangen door een tongewelf. De zaal baat in lichtblauw en goud en de plafondversieringen zijn geïnspireerd op de oudheid. Dat hij de bouwheer was, dat zien we hier duidelijk, trouwens net zoals men in het Centraal Station van Antwerpen kan zien, de monogrammen van Leopold II. Een beetje een rondleiding in dit historische gebouw dat op de Meir terug te vinden is voor de liefhebbers van geschiedenis. Toch een plaats om even aan te doen wanneer men in Antwerpen rondwandelt, wanneer men door Antwerpen trekt. Van deze geschiedkundige parel gaan wij naar een kerkelijke parel. En gaan we naar de Sint-Jacobskerk hier in Antwerpen. Jammer genoeg, in de periode waarin wij de kerk bezochten, was ze in restauratie. We hopen ze terug te zien op een ander moment, wanneer ze weer naar volle glorie kan getoond worden aan de gelovigen en aan de bezoekers. Toch gaan we er zeker even binnen en treffen er een oude bekende. Ondertussen ben ik aangekomen in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen. Zo zetten wij onze weg verder richting de kathedraal van Onze Lieve Vrouw. En dit is een kerk die momenteel in restauratie is. Dus het is helaas niet mogelijk om de indrukwekkende schoonheid van deze kerk helemaal tot ons te laten komen. Toen ik de kerk binnenkwam, zag ik al een oude bekende van ons, eerwaarde heer Pierre-François, die hier momenteel biecht hoort. En zo komen we van het gedruis van de stad, van de drukte van de Meir, terecht in deze kerk, waar trouwens Rubens begraven ligt, laatste rustplaats van de grote kunstenaar. De kerk werd gebouwd tussen 1491 en 1656 in de stijl van de Brabantse gotiek en toegewijd aan de apostel Sint-Jacobus de Meerdere. In de zuider- en westerportalen zien we invloeden van de Renaissance met de bijhorende versieringen. De bouw van de toren werd begonnen omstreeks 1491, maar de kerk werd slechts gedeeltelijk gerealiseerd. In tegenstelling tot wat men soms beweert, was het nooit de bedoeling om een grotere kerk te bouwen dan de Onze Lieve Vrouwenkerk, wat kan worden afgeleid uit de breedte van de kerk. Uiteindelijk werd het een vijfbeukig bouwwerk, terwijl de hoofdkerk zevenbeukig is. Wat wel de bedoeling was, dat was dat de toren 150 meter hoog diende te worden en daarmee de hoogte van de toren van de kathedraal van Straatsburg overtrof. Hoe hoog de toren van de huidige Onze Lieve Vrouw kathedraal zou worden, was toen nog niet helemaal duidelijk. Een ander bijzonder iemand die verbleven heeft in Antwerpen en een bezoek heeft gebracht aan deze kerk, is niemand minder dan de heilige Ignatius van Loyola. En het is natuurlijk een kerk die toegewijd is aan de heilige Jacobus. En in die zin is het een bedevaarderskerk, een pelgrimskerk, op weg naar het graf van Jacobus in Santiago de Compostela. Maar nu is dus slechts een klein deeltje van de kerk zichtbaar. Hier vlak naast mij wordt er eucharistische aanbidding gehouden. Het heilige sacrament is uitgesteld in het tabernakel. En de gelovigen hebben de mogelijkheid om onze Heer Jezus Christus in het allerheiligste sacrament van het altaar te aanbidden. Het contrast tussen De buitenwereld en hier kan niet groter zijn. U hoort ondertussen dat er ook nog rondleidingen worden gegeven en dat heeft natuurlijk te maken met het grote kunstpatrimonium van de kerk. We gaan kijken of we zo meteen even in gesprek kunnen gaan met eerwaarde heer Pierre-François en zetten zo onze tocht in Antwerpen verder. Ja, beste luisteraars, zoals ik daarnet al zei, toen we de Sint-Jacobskerk binnenkwamen, zagen we al een oude bekende van Radio Maria, eerwaarde heer Pierre-François. Ik ben even bij hem komen staan, nadat er toch wel enkele biechtelingen hier zijn langs geweest. Eerwaarde, kan u misschien even uitleggen hoe vaak u hier eigenlijk biecht komt horen in de Sint-Jacobskerk?
1: Wel, ten eerste, wat een verrassing voor mij om een bekende figuur te zien ineens in mijn kerk, mijn bescheiden kerk. Ik ben maar hier onderpastoor en parochievicaris. Maar ik kom hier heel graag omdat ze meer ruimte geven, vooral om biecht te horen met het Heilig Sacrament uitgesteld. En zoals je gezien hebt, er is biechtgelegenheid in Sint-Jacob elke zaterdag van 3 tot 5. Alle zaterdagen van het jaar, als ik er niet ben, zorgen er altijd voor dat er een vervanger is die mij komt vervangen. Dus de mensen weten dat er biechtgelegenheid hier is. Om een anekdote te vertellen, eens was een gelovige aan het zeuren bij de bisschop. Dingen wat we niet moeten doen natuurlijk. Hè. Hij zei, ah, monseigneur, waar kunt je nog biechten? En monseigneur Bonny zei, ja, je kunt biechten bij de paters conventuele. En je kunt ook in Sint-Jacob elke zaterdag namiddag gaan biechten. Hè. Dus ik denk wel dat de plaatselijke kerk dankbaar is voor deze taak. Trouwens, in de kathedraal hebben ze ook een aantal biechturen erin gehoord, vooral sinds het jaar van de barmhartigheid. De pastoor van de kathedraal is ook ervan overtuigd dat het sacrament van de toekomst er zoveel gebrokenheid bij onze medemensen, zoveel hoogmoed van te denken, we kunnen het zonder God en daar veel zondigheid mee gepaard, dat wanneer de mensen struikelen en vallen, ze in het donker tasten totdat ze de weg vinden naar de biechtstoel, naar het licht. En dan herleven ze. Ik heb hier magnifieke dingen zien gebeuren door hier biecht te horen. Maar dus, dat is wat ik hier doe. Elke zaterdag van 3 tot 5. En dan voor een ander publiek, namelijk de grote studenten. Jonge studenten zijn een beetje speels. Maar grote studenten, master en doctoraat en zo, die beginnen al wat meer inhoud te hebben. En dan de young professionals. Die mensen die werken al. Die zijn nog niet getrouwd en die beginnen zich serieuze vragen te stellen in het leven. Ze ontdekken hoe, als ze stranden in hun christelijk leven, dat de biechten manier is om ze weer in gang te krijgen. En voor die mensen heb ik de tweede donderdag van de maand van 7 tot 9, 's avonds, daar hebben we een biechtgelegenheid maandelijks voor dat ander publiek. Dus ik heb er twee. Een wekelijkse zaterdag van 3 tot 5 en een maandelijkse tweede donderdag van de maand van 7 tot 9, 's avonds. Dat is een van de dingen die ik blij ben te mogen aanbieden aan de plaatselijke kerk, namelijk biechtgelegenheid en mogelijkheid om te genezen. Ik denk dat de bisschop daar ook tevreden mee is, want onlangs heb ik nog mogen getuigen in het Theologisch en Pastoraal Centrum van al die genezingen, die geestelijke genezingen, verzoeningen die plaatsvinden in het sacrament van de barmhartigheid. En ik zie dat veel van mijn medepriesters daar ook naar opkijken, want soms zitten ze te wachten op biechtelingen. Maar je moet echt kunnen erven, zoals ik het geluk heb gehad, te kunnen erven van een bestaande biechtgelegenheid die goed draaide, die gelanceerd werd destijds, ik denk 30 jaar geleden, door eerwaarde heer Didier van Haveren. En heeft deze plaats gekozen omdat hij goed bevriend was met de toenmalige pastoor van Sint-Jacob. Ze hebben echt een mooi werk verricht. En nu zit ik hier biecht te horen elke zaterdag van 3 tot 5.
0: Misschien toch een vraag die ik wil stellen is, hoe komt het dat men tijdens de biecht een paarse stola draagt?
1: Paars is eigenlijk de kleur van de boetedoening in de liturgie. Wanneer draagt men paarse gewaden? In de advent en in de vastentijd. Dat zijn tijden van bekering. Wanneer dragen we het ook? In een mis voor overledenen. Er is keuze tussen zwart en paars. En plaatselijke gebruiken gebruik soms ook grijs en dergelijke alternatieven. Maar dus die kleur betekent bekering, boetedoening. In een zekere zin een beetje rouw ook. Alhoewel men de zwarte kleur probeert nu niet meer zoveel te gebruiken in de nieuwe liturgie na het Tweede Vaticaanse Concilium, om een tintje vreugde in te zetten. Want in paars heb je ook een beetje rood, daar verwijst aan de martelaren. Het is een beetje lichter dan zwart. Daar verwijst een beetje naar de vreugdevolle sacramenten, zoals de Eucharistie, dat in wit wordt gevierd. Dus ja, die paarse kleur heeft wel een dimensie van boetedoening. Dat is eigen aan de Roomse, de Latijnse rite, dus de Roomse kerk. Want in het oosten bijvoorbeeld wordt paars gebruikt als een soort dagelijkse kleur, zonder een speciale dimensie. Maar je ziet toch dat de liturgie in het algemeen houdt van een aantal kleuren. Groen, paars, rood, wit. Dus ik denk dat dat de beste manier om die vraag te beantwoorden. Dus het is een vreugdevolle boetedoening, laat het ons zo zeggen.
0: Ik denk dat dat een goede omschrijving is van wat de biecht eigenlijk is. Bovendien, onze huidige paus, Franciscus, is een grote advocaat, zal ik maar zeggen. Een grote promotor van het sacrament van de biecht. Merkt u dat daar een verandering is in gekomen in de loop van de jaren? Dat er toch ergens een beetje een revival bezig is daarmee?
1: Ja, de grote ommekeer is gekomen in 1983, een heilig jaar van de verlossing. Toen heeft Johannes Paulus II dat heilig jaar uitgeroepen en een bekende apostolische exhortatie uitgegeven. Reconciliatie uit penitentia, bekering en boetedoening, denk ik dat ik het moet vertalen, waarin hij herinnerde dat ten eerste de ontmoeting met Christus gepaard gaat met een beweging van bekering. Punt 1 en punt 2, dat de biecht de gewone weg is voor de verzoening met God. Dus er zijn andere wegen om ons te bekeren, maar de biecht is de gewone weg voor de gedoopte. Dan is er een heel aantal jonge priesters die zich gesteund hebben gevoeld om meer biecht te horen. En men heeft ook gezien dat bij de jongeren vooral, bijvoorbeeld in gebeurtenissen of events zoals de Wereldjongerendagen, dat er veel biecht werd gehoord, dat de mensen daarmee gelukkig waren. Iemand die gebiecht heeft, is vrolijk en vredevol. Dus de biecht brengt vreugde en dat is op dit ogenblik zich enorm aan het ontwikkelen. Men ziet dat de Heilige Geest bezig is. Want wat was het probleem van de jaren 60? De mensen waren heel vroom, persoonlijk, maar hun sociale uitstraling van hun geloof liet een beetje te wensen over. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft de christenen herinnerd aan het belang van de eenheid van leven en de persoonlijke heiligheid. Maar bepaalde mensen die te oppervlakkig de teksten van het concilie hebben gelezen, dachten, ja, nu in plaats van te bidden moeten we zorgen voor de armen. Het ene moest wel, maar het andere moest niet nagelaten worden. Dus het is belangrijk dat we dat inzien. En ik denk dat in de jaren 60 men te veel is gaan kijken naar het sociaal engagement. Ik zou zeggen een horizontale beleving van het geloof. Men naasten gaan helpen en ondersteunen, maar te weinig heeft gekeken naar ik ben een arme zondaar, ik heb de hulp van God nodig. En het evangelie is hoofdzakelijk een oproep tot bekering. Wat hebben de eerste christenen gezegd? Bekeert u en geloof in het evangelie. Dat heeft Johannes de Doper gezegd, heeft Jezus gezegd. Veel christenen zeiden het belangrijkste is de persoonlijke bekering. Dat was een beetje in een schaduwzone geraakt, maar door een heel scherp inzicht van Johannes Paulus II is hij erin geslaagd om heel die antropologie, die christelijke antropologie te veranderen, om te zeggen, mannen, vergeet niet dat de moderne mens met zijn verstand, niet tegenstaande al de verwovenheden van de techniek, kwetsbaar blijft. En je ziet het aantal mensen met burn-out, depressie, suicidale neigingen. Men ziet dat deze maatschappij ergens tekort schiet. We hebben God nodig. En wat hebben we nodig? We hebben nodig te zeggen tegen God, Heer Jezus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig. Zo begint trouwens de mis. Na de geloofsbenijdenis zegt de priester, moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Ik denk dat we moeten teruggaan naar de kern van de zaak. En dan zullen we ook oog hebben voor de armen, voor de zwakken, voor de zieken, omdat we kracht gaan opdoen in onze persoonlijke relatie tot God, die herstelt, geheeld wordt dankzij die innerlijke bekering. En natuurlijk de barmhartigheid van God, die de oorzaak is van onze bekering en het mogelijk maakt. En daarom hebben we ook een sacrament gekregen, het doopsel 2, Toosten en de Victory eigenlijk, van de ziekenzalving ook, om ons de zekerheid te geven dat God barmhartig is. Anders kunnen we hopen dat God barmhartig is, maar wie zegt me dat hij mij vergeeft? De biecht zegt echt, ik ontsla u van uw zonde. Je kunt er zeker van zijn, als je gebiecht hebt oprecht, dat uw zonde vergeven zijn. Anders, hier het spijt me, ja, maar was uw spijt oprecht en gaat God u vergeven? Wie weet, hè?
0: Ik vind het fantastisch om een kleine catechese moment te hebben over de biecht. En trouwens, dank u wel om een beetje publiciteit te geven aan Reconciliatio et Penitentia. Want we hebben dat voorgelezen op Radio Maria, zeer recent nog in de Kerk Spreekt.
1: Ik ben altijd blij met wat jullie doen, of wat wij doen in Radio Maria. Ik ben ook een beetje lid van jullie familie. Ja, en een bedevaart, je zet een bedevaart in eigen land, wel. Een bedevaart houdt heel dikwijls in een démarche van bekering, trouwens. Bedevaarders, ik zie ze dikwijls biechten. Ik heb nog onlangs gezien, enkele minuten geleden, 6.
0: Ja, voilà, voor de goede verstaander. Nu, goed, ik dank u van ganser harte voor dit kort moment dat we zo in de mooie Sint-Jacobskerk mochten hebben. Ja. Wij zien elkaar ongetwijfeld binnenkort en op een andere gelegenheid terug.
1: Met veel plezier.
0: Tot ziens.

Zo komen we aan het Begijnhof. Dat is altijd een interessante plaats om toch even halt te houden wanneer men een stad bezoekt, omdat het meestal een plaats is waar enige rust te vinden is en waar je even kan verpozen. Je vindt er vaak ook een kapel of een mogelijkheid om te bidden. En dat is zeker in het Begijnhof van Antwerpen niet minder het geval. De Begijnen die vestigden zich in 1545 aan de Rode Straat. Het was een gebied dat tot het eerste kwart van de 16e eeuw was ingenomen door raamhoven, blekerijen en boomgaarden. Het vroegere Begijnhof, met de naam Curtis Sion, dat voor het eerst vermeld werd in 1240... was in 1522 door de stadsmagistraat in brand gestoken om een belegering door Maarten van Rossum te voorkomen. Het bevond zich buiten de vesten, ter hoogte van het oude gerechtshof en leeft tot op vandaag door in twee straatnamen in deze wijk, de Begijnenstraat en de Begijnenvest. Op het door ruil verkregen grondstuk aan de Rode Straat kwamen als eerste de kerk, de pastorie en de infirmerie tot stand, waarna het aan Sint Catharina gewijde hof in 1549 werd ommuurd. Van 1581 tot 1585 verdreven de Calvinisten de Begijnen en gebruikten dit hof en de kerk als militair depot. Later, in 1619, werd een nieuwe, grotere kerk gebouwd, een driebeukige kruisbasiliek, in de Brabantse bak- en zandsteengotiek. Door de aankoop van een rij van 10 huizen aan de Ossenmarkt in 1640 kreeg het Begijnhof in hetzelfde jaar aan de zuidzijde een uitbreiding met het zogenaamde Strateken. En vanaf dan besloeg het Sint-Catharina-hof een terrein van 2,5 hectare, opgedeeld in een plein Begijnhof met achterhof, infirmerie, kerk en voorhof en een straatbegijnhof ontsloten door een L-vormige steeg. Op zijn hoogtepunt omvatte het een 80-tal begijnhuizen, waaronder 3 conventen, opgetrokken in de periode tussen 1650 en 1690. In 1794 zou het Franse bewind de belangrijkste schilderijen uit de kerk roven. Deze werden openbaar verkocht en in 1799 op het hoogkoor na gesloopt. In 1807 verlieten de Begijnen hun hof, dat tot inkwartiering van Franse soldaten was bestemd, in afwachting van de bouw van een nieuwe kazerne op de terreinen. Sinds 1810 wordt het Begijnhof eigendom van de stad Antwerpen, die in 1819 het achterhof en de infirmerie liet slopen en verkavelen. In 1821 kwamen de Begijnen opnieuw in het bezit van de restanten van het Begijnhof, gereduceerd tot een 40-tal woningen, en namen er na de nodige herstellingswerken in 1822 opnieuw hun intrek. Er werd ook begonnen met het herbouwen van de kerk, die dan uiteindelijk op 30 november 1830 werd ingewijd. Onder pastoor Johannes Baptista Duflo onderging het Begijnhof in de periode van 1905-1906 een eerste restauratie in neogotische stijl. Na de Eerste Wereldoorlog volgde nog een tweede nieuwbouwproject in opdracht van Begijn Maria Paulina Melania Gijssen, de voorzitter van de in 1922 voor het beheer van het Begijnhof opgerichte VZW Begijnhof van Antwerpen. De huisjes Bernadette Soubirou, Heilig Hert van Jezus, Heilige Theresia van het Kind aan de noordzijde van het voorhof tegen de kerk.
In 1925 zouden alle Begijnen hun intrek nemen in het oud-convent, waarna de huizen werden verhuurd aan behoeftige vrouwen. En in 1964 droegen de vier laatste Begijnen het beheer van het Begijnhof over aan het bisdom Antwerpen en verhuisden in 1968 naar het nieuwe convent. Uiteindelijk zou het een woongelegenheid worden voor bejaarde priesters, alleenstaande vrouwen en echtparen op leeftijd. Een mooie parel van rust hier te midden van de stad Antwerpen. Zeker de moeite om even langs het oude Begijnhof te gaan. Heel lang gaan we hier niet verpozen. We nemen opnieuw de Ossenmarkt en gaan zo via de Pieter van Hoobokenstraat richting de kerk van Sint-Paulus. En dat wordt onze laatste halte voor vandaag.

Zo arriveren wij aan een echte parel van Antwerpen, de Sint-Pauluskerk. Een laat-gotische kerk aan de Veemarkt hier in Antwerpen, in het hart van het Schipperskwartier. Toegewijd aan de heilige apostel Paulus. Ze ligt in het oude stadscentrum op een steenworp van de rivier de Schelde, in de stadswijk waar vroeger de zeelui woonden. De kerk is in de 16e eeuw gebouwd als een Dominicaner kloosterkerk. Ze verving vanaf 1517 een gebouw dat in 1256 nog was ingewijd door Albertus Magnus. Ze was een intellectueel centrum van aanzienlijk belang en een plaats van waar predikheren werden uitgezonden naar het voornamelijk protestantse Noord-Europa. De voorgevel van de kerk vertoont renaissance-kenmerken. Na een brand in 1679 werd een barokke toren toegevoegd. Ook het interieur is eveneens voor het grootste deel in barokke stijl. Tussen 1699 en 1747 werd naast de Sint-Pauluskerk een Calvarieberg opgericht als levend theater, in een tuin versierd met talrijke beelden op sokkels langs een pad dat tot de heuvel leidt waar het kruis is geplaatst. Na de gedwongen sluiting van het klooster door, jawel, de Franse Revolutie in 1796 werd de kerk door de stad aangekocht en bestemd als parochiekerk. In 1968 werd de kerk door brand zwaar beschadigd. Omwonenden, voor een groot deel parochianen, vormden een mensenketting en wisten een groot deel van de kunstwerken in de nacht uit het interieur te redden. Schilderijen werden letterlijk met messen uit hun kaders gesneden. De restauratie van de kerk liet hierna lang op zich wachten. Pas na 20 jaar kreeg het gebouw opnieuw een dak. Het had een gebinte uit gewapend beton omwille van brandbestendigheid. En wat moeten wij die parochianen dankbaar zijn uit 1968? Want in de kerk is nog steeds een schilderijenreeks te zien, de 15 mysteries van de Rozenkrans. Het bood eigenlijk de gelegenheid aan mensen die niet konden studeren of ongeletterd waren uit de 17e eeuw, een leidraad te vinden om de belangrijkste passages uit het leven van Jezus en Maria te overwegen. De Antwerpse school is vertegenwoordigd door grote meesters hier als Peter Paul Rubens, Disputa van het Heilig Sacrament, en de Geesteling van Christus, Jacob Jordaans, Antoon van Dijk, je vindt hier de kruisdraging van Christus en Cornelis de Vos. De aanbidding der herders van omstreeks 1609 zou een van de eerste werken zijn die Rubens na zijn terugkeer uit Italië in Antwerpen schilderde. Het marmeren hoogaltaar werd in opdracht van bisschop Marius Ambrosius Capello ontworpen door Frans van Sterbeek. Het altaar van de heilige Rozenkrans bevat een kopie van de Madonna del Rosario van Caravaggio. Het origineel werd opgeëist door keizer Jozef II van Oostenrijk en is thans te bezichtigen in het Kunsthistorisches Museum van Wenen. De kopie werd vervaardigd door Bernardus de Quertemont, de toenmalige directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Ook de Franse revolutionairen roofden kunst uit de rijk bedeelde kerk in het kader van hun confiscatiepolitiek. Een werk van Rubens, het groot visioen van Sint-Dominicus, hangt daardoor in het Musée des Beaux-Arts van Lyon. En een werk van Theodor Boeiermans, de marteldood van Sint-Paulus in de Église de la Madeleine van Aix-en-Provence. De Sint-Paulusvrienden Antwerpen zijn een vereniging van vrijwilligers die voornamelijk in de periode van 1982 tot 2008 een substantiële bijdrage geleverd hebben tot het herstel, behoud en promotie van de Antwerpse Sint-Pauluskerk,
nadat die in 1968 dus door die zware brand beschadigd werd. In 1999 kreeg Raymond Sir Jacobs, afgevaardigd bestuurder en drijvende kracht achter de vereniging, de stadsmedaille van de stad Antwerpen, uit erkentelijkheid voor zijn bijdrage, samen met de Sint-Paulusvrienden aan de restauratie van de Sint-Pauluskerk. Helaas voor ons was de kerk zelf op die dag gesloten op het tijdstip waar wij hier aan de laatste halte voor vandaag zijn gekomen. Maar het is zeker de moeite om hier eens binnen te wandelen en ook op hun website te gaan kijken, stpaulusantwerpen.be, omdat u daar nog veel meer informatie over de rijke geschiedenis van deze kerk en vooral ook van het kunstpatrimonium hier kan terugvinden. En zo zijn we aan het einde gekomen, dierbare medepelgrims, van onze vierde aflevering van onze pelgrimstocht in Antwerpen. Van hieruit aan de Sint-Pauluskerk gaat het verder naar Het Steen, want daar dien ik de sleutel te gaan halen van de bijzondere locatie waar ik komende nacht zal overnachten. Jawel, het is ondertussen al beginnen schemeren en een volgende keer gaan wij naar onze locatie om te overnachten. De sleutel halen we in Het Steen. Vervolgens zullen we een bijzondere persoon mogen ontmoeten, een zogenaamde hospitalero. En dat is voor de volgende keer. Dan hoop ik dat u opnieuw uw wandelschoenen aantrekt, met ons tot aan Het Steen gaat en naar het Sint-Julianen Gasthuis. Graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden. Wij zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden. Het ochtendgebed van de kerk. Op deze vrijdag in de 12e week door het jaar en waar we in de kerk de heilige José María Escrivá gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 717. Bladzijde 717 voor de hymne. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1177. 1177 voor de psalmen en daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 1180. Bladzijde 1180 voor de korte schriftlezing.
2: God, kom mij te hulp, Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan. Van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Reik onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid, opdat ons hart u toegewijd van ijver voor het goede brand.
2: Reeds straalt de heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag. Weer wijst geduister van de nacht, uw heilig licht zijn niet meer ver.
1: Blijf met dit licht ons steeds nabij, verdrijf de aardse duisternis. Maak dat ons hart weer zuiver is,

0: Wees ons behoud te allen tijd.
1: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
0: Gij ziet met liefde op ons neer, o Christus die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid en derf mijn zondigheid in uw erbarmen.
0: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
1: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
0: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
1: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond.
0: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
1: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
0: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
1: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
0: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
1: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
0: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
1: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
0: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
1: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
0: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
1: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
0: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
1: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. En bouw de muren van Jeruzalem weer op.
0: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt een weer offeren op uw altaar.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. Verheug u, Jeruzalem, van verre komen de volken tot u en loven de eeuwige Heer.
1: Gij uitverkorenen, zegent de Heer, komt allen zijn majesteit loven. Viert feest en verheerlijkt hem.
0: Jeruzalem, heilige stad. Nu tuchtigt hij u om wat ge gedaan hebt.
1: Verheerlijk de Heer zoals het betaamt. En zegen de koning der eeuwen.
0: Dan zal men verheugd uw tempel herbouwen. En maakt hij in u alle ballingen blij.
1: Dan zal gij alle beproefden in u zijn liefde tonen voor eeuwig.
0: Een schitterend licht zal dan stralen, dat heel de aarde verlicht.
1: Van verre komen tot u vele volken uit iedere streek naar de heilige naam, met offers gewijd aan de koning des hemels.
0: Geslacht na geslacht zal u vreugde brengen. En uitverkorene blijft steeds uw naam.
1: Verheug u dan, Sion, wees blij, want weerkeren zullen de zonen der vromen en loven de eeuwige Heer.
0: Gelukkig is elk die u lief heeft, die zich in uw vrede verheugt.
1: Verheerlijk mijn ziel dan de machtige koning, omdat in Jeruzalem weer wordt herbouwd, zijn huis voor de komende eeuwen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verheug u, Jeruzalem, van verre komen de volken tot u en loven de eeuwige Heer. Sion, verheerlijk uw God, die zijn woord uitzendt over de aarde.
1: Loof de Heer Jeruzalem, Sion, verheerlijk uw God.
0: Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
1: Hij laat u in vrede uw land bewonen en voedt u met tarwebloem.
0: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord.
1: De sneeuw laat gij vallen als vlokken wol en rijp stroos gij uit als as.
0: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkidding verstijft het water.
1: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
0: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
1: Nooit was er een volk dat gij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Sion, verheerlijk uw God, die zijn woord uitzendt over de aarde. Uit de brief aan de Galaten. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.
1: Ik roep tot God de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
0: Ik roep tot God de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
1: Dat gij mij redding zendt vanuit de hemel.
0: De Heer die voor mij zorgt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Ik roep tot God de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt. Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
1: Zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal gij onze vaderen barmhartig zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
1: God is vol zorg voor allen die Gij heeft geschapen en door zijn Zoon verlost. Vol vertrouwen op Hem bidden wij: Heer, voltooi wat Gij in ons begonnen zijt.
0: Vader vol ontferming, leid onze schreden op de goede weg. Laat onze aandacht gericht blijven op al wat waar is en edel, wat rechtvaardig is en rein.
1: Heer, voltooi in ons wat Gij begonnen zijt.
0: Heer, blijf ons nabij omwille van uw naam en doe uw verbond gestand.
1: Heer, voltooi wat Gij in ons begonnen zijt.
0: Wijs een vermorzeld en vernederd hart niet af. Op u hopen wij, beschaam ons vertrouwen niet.
1: Heer, vertrouw wat Gij in ons begonnen zijt.
0: Gij hebt ons in Christus geroepen voor een profetische taak. Laat ons uw grote daden verkondigen.
1: Heer, voltooi wat Gij in ons begonnen zijt. We willen samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, verhoor ons gebed en schenk uw genade in overvloed om met uw bijstand de weg van uw geboden te gaan. Laat ons kracht en steun vinden voor dit leven en eens de eeuwige vreugde ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, Hij bewaarde ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Bora, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en gids. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
2: Welkom in deze Eucharistieviering. In deze hittegolf waar we nog altijd in zitten. Hier in de kapel, hier in Borain, is het zeer warm. Ik hoop dat het bij u thuis wat koeler is. Maar hoe het ook zij, we zijn verheugd om samen tot de Heer te kunnen bidden. Naar zijn woord te kunnen luisteren. En ons open te stellen voor zijn genade. Laten we beginnen met deze Eucharistieviering God om zijn barmhartigheid vragen. Erkennen we dat we, ondanks onze inspanningen die we leveren, dat we toch zwakke mensen zijn die soms wel eens uit de bocht gaan, anderen kwetsen, God teleurstellen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons.
3: Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
3: Christus, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
3: Heer, ontferm u over ons.
2: En laat ons bidden. Genadige God, we zijn gevangen in onze onmacht en onze schuld, maar wij betrouwen op uw erbarmen. Want bij u is vergeving. Maak ons rein en schep in ons een zuiver hart, dat wij elkaar vergeven en de weg wijzen naar hem die onze verlosser is, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
3: Amen.
4: Lezing uit het tweede boek der koningen. In het negende regeringsjaar van Sitkia, in de tiende maand, op de tiende dag van de maand, trok Nebukadnessar, de koning van Babel, in eigen persoon met heel zijn krijgsmacht op tegen Jeruzalem. Hij sloeg er zijn kamp op en wierp er een wal omheen. De belegering duurde tot aan het elfde regeringsjaar van Sitkia. Op de negende dag van de maand, toen de hongersnood al zo nijpend was geworden dat er voor het volk van het land geen brood meer was, werd er een bres in de stadsmuur geslagen. Ofschoon de Chaldeeën rondom de stad lagen, verlieten de krijgslieden 's nachts de stad door de poort tussen de beide muren bij de koninklijke tuin en vluchtten in de richting van de Araba. Het leger van de Chaldeeën zette koning Sitkia achterna en haalde hem in op de vlakte van Jericho, nadat zijn leger uiteengevallen was. Ze namen de koning gevangen en brachten hem naar de koning van Babel in Ribla. Deze sprak het vonnis over hem uit. De zonen van Sitkia werden voor zijn ogen afgeslacht. En vervolgens liet hij Sitkia de ogen uitsteken en hem geboeid met twee bronzen kettingen naar Babel wegvoeren. In de vijfde maand, op de zevende dag van de maand, in het 19e regeringsjaar van Nebukadnessar, de koning van Babel, trok Nebuzaradan, commandant van de lijfwacht en adjudant van de koning van Babel, Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de Heer, het koninklijk paleis en alle huizen van Jeruzalem in brand. Alle grote gebouwen liet hij in vlammen opgaan. Het leger van de Chaldeeën, dat onder het bevel stond van de commandant van de lijfwacht, sloopte de muur van Jeruzalem. Wat van het volk in de stad nog was overgebleven, als ook degenen die naar de koning van Babel waren overgelopen, de rest van de bevolking, werd door Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, in ballingschap weggevoerd. Alleen de armsten van het volk liet de commandant van de lijfwacht achter om te zorgen voor wijngaarden en akkers. Tot zover deze lezing.
2: Wij danken God.
4: Psalm. Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven als ik aan u niet meer denk. Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven als ik aan u niet meer denk. Wij zaten aan Babylons stromen en weenden denkend aan Sion. En aan de wilgen die daar staan hingen de citers. Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven als ik aan u niet meer denk. Onze aanvoerders, onze ontvoerders vroegen gezangen. Onze verdrukkers een vrolijk lied, zingt ons van Sion. Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven, als ik aan u niet meer denk. Zouden wij dan van de Heer kunnen zingen, hier in dit vreemde land? Als ik, Jeruzalem, u ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen. Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven, als ik aan u niet meer denk. Mogen mijn tong in mijn mond blijven kleven als ik aan u niet meer denk. Als ik Jeruzalem zou willen ruilen voor wat plezier. Mogen mijn tong in mijn mond blijven kleven als ik aan u niet meer denk.
0: Alleluia, alleluia. Alleluia.
5: De God van onze Heer Jezus Christus mogen ons innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.
5: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
5: Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus.
3: Lof zij Christus.
5: Toen Jezus van de berg was afgedaald, volgde hem een talrijke menigte. Een melaatse kwam naar hem toe en smeekte hem op zijn knieën. Als gij wilt, Heer, kunt gij mij reinigen. Jezus stak de hand uit, raakte hem aan en zei: ik wil, word rein. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. Jezus sprak tot hem: zorg ervoor dat ge het niemand zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer de gave die Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren. Woord van de Heer.
3: Wij danken God.
5: Als gij wilt, Heer, kunt gij mij reinigen. Dat hoorden we in het evangelie, een melaatse vragen aan Jezus. Hij vraagt om zijn genezing. Als gij wilt, Heer, kunt gij mij reinigen. De melaatse had dat op heel andere manieren kunnen vragen. Bijvoorbeeld, genees mij, Heer. Met andere woorden, op een meer gebiedende toon. Of bijvoorbeeld, heb medelijden met mij, Heer. Dat is meer op een wanhopige manier. Maar deze melaatse zegt tegen Jezus, als gij wilt, Heer, kunt gij mij reinigen. Het drukt een diepe geloof van deze melaatse uit. En ook zijn grote respect of ontzag voor Jezus. Als gij wilt, Heer, kunt gij mij reinigen. Hij gebiedt het Jezus niet. Hij is niet buiten van zinnen, wanhopig. Hoewel hij, zo zegt de tekst van het evangelie, al smekend op zijn knieën valt. Hij houdt voor eerst rekening met wie hij in Jezus ziet. Iemand waarvoor hij heel veel ontzag moet hebben. Aan wie hij zijn persoonlijke wil niet mag opdringen. En dus zegt hij, als gij wilt, Heer, kunt gij mij reinigen. Zijn eigen persoonlijke wil stelt hij onder de wil van God. Als gij wilt, Heer. Het mag onze vraag doen stellen hoe wij ons tot de Heer richten als we hem iets te vragen hebben. Doen we dat met aandringen? Doen we dat met een bevelende toon? Met een eisende toon? Of doen we het met groot ontzag en respect, zoals deze melaatse? Op andere plaatsen in het evangelie zien we andere mensen zich tot Jezus richten op andere manieren. Maar het is mooi om te zien, of ik ben alleszins wel geraakt en ik vind het een voorbeeldende manier om je tot de Heer te richten. Door beginnen met te zeggen, als gij wilt, Heer, kunt gij mij reinigen. Als gij wilt, Heer, kunt gij mij dit of dat geven. Als gij wilt, Heer, kunt gij bekomen dat dit of dat gebeurt. Broeders en zusters, als we vandaag of in de komende tijd ons tot de Heer richten met een wens, met een vraag, proberen we het misschien eens te doen zoals deze melaatse. Door te beginnen met zeggen, als gij wilt, Heer. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: harten in. Je wilt in ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit de milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Besef van onze onmacht en onze schuld, vrouw, dat onze verander voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid.

0: Weet, broeders en zusters, dat mijn offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn Heilige Kerk.
0: Heer, aanvaard dit offer van lof en verzoening. Geef dat het verrichten van deze dienst ons loutert en ons in staat stelt ons vanzelf aan u op te dragen, als een gave waarin gij wel behagen hebt. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: We zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Ja, het is een voorrecht, een hoog en heilzame plicht, dat wij u, Heilige Vader, altijd en overal danken, door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en uw heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en we juichen en zeggen: heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Ze nam na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf die doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis indachte God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. We danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk. Met Leo onze paus en Fabien onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop van de verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. We vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, ik heb aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
1: ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
1: geef ons de vrede.

zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Dit zegt de Heer. Ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven voor mijn schaap.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen hier te communie gaan, bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat we zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Heer, door de kracht van het heilige lichaam en het kostbaar bloed zijn wij gesterkt en vernieuwd. Wij vragen u, laat ons eens en voorgoed het heil verwerven dat wij met vroomheid en toewijding in deze Eucharistie hebben gevierd. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: Laten we aan het einde van deze Eucharistieviering ons met vertrouwen en vreugde richten tot onze Heilige Moeder. De Heilige Moeder Gods. Zij die hier in Boran zich getoond heeft aan 5 kinderen en hen haar hart heeft laten zien als een hart van goud. Bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd met het gouden hart, bid voor ons. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: En zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het heiligdom van onze juffrouw van Boran, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijn dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese over de heilige José María Escrivá, de stichter van het Opus Dei.
1: De stichter van het Opus Dei heeft ook gezien dat hij priesters nodig had. En dat is ook gebeurd in diezelfde mis op 14 februari 43. God heeft hem laten zien op een concrete manier hoe priesters in het Opus Dei konden geplaatst worden. En dat ze ook zouden komen vanuit de leken die celibatair zijn in het Opus Dei. Dat zij uit die groep enkele tot het priesterschap zouden gekozen worden door een goddelijke roeping, die zich concretiseert door een subjectieve roeping van de betrokkenen zelf en het oproepen tot het priesterschap door degene die aan het hoofd van het Opus Dei staat. En dan is het Opus Dei beginnen groeien. De eerste priesters werden gewijd in het jaar 44 en de wijdingen hebben elkaar opgevolgd. Toen de stichter gestorven is, in 1975 waren er meer dan 1000 priesters in het Opus Dei. Interessant kenmerk van die priesters van het Opus Dei, ze hebben eerst in het beroepsleven gestaan. Want om geestelijke leiding te geven aan mensen die belangrijke verantwoordelijkheden soms kunnen hebben in het beroepsleven, is het belangrijk dat je ook zelf in die beroepsmilieus hebt gestaan. Het is niet onmisselijk, maar het past. En zo doen we dat ook in het Opus Dei. Iedereen die priester wordt, heeft eerst een aantal jaren gewerkt als in een of ander beroep. En dan, pas later, is hij priester gewijd. Ik werd gewijd in het jaar 83. Op dat moment werd het Opus Dei, was het Opus Dei onlangs veranderd in een prelatuur. Ik kan je afvragen hoe is het mogelijk dat na de dood van de stichter het Opus Dei van kerkrechtelijke vorm verandert. Maar het is omdat de stichter het altijd heeft gevraagd en gewild. Het is een opvolger, de eerbiedwaardige Alvaro del Portillo, binnenkort zalige Alvaro del Portillo. Hij is het geweest die het Opus Dei tot de laatste stap van zijn juridische ontwikkeling heeft gebracht binnen de kerk. Namelijk door ervoor te zorgen dat het Opus Dei werd opgericht als een prelatuur. Wat is een prelatuur? Wel, het is een stukje van het volk van God, met aan het hoofd een prelaat, dat kan een priester zijn of een bisschop, bepaalde priesters die die prelaat helpen, en dan een aantal leken. Waarom is het Opus Dei een prelatuur en niet een bisdom bijvoorbeeld, binnen de kerk? Omdat de leden van het Opus Dei niet hoeven onttrokken te worden aan de plaatselijke bisschop, integendeel. De bisschoppen verheugen zich over het feit dat hun gelovigen die van het Opus Dei worden meer dan tevoren ten dienste staan van de plaatselijke kerk en meer dan tevoren naar de parochiekerken gaan en de verschillende kerken in een bepaald bisdom om daar de sacramenten te ontvangen. Maar voor wat retretes betreft, voor wat geestelijke leiding betreft, bijvoorbeeld biecht horen, iemand van het Opus Dei gaat heel dikwijls te biecht, dan is het ook logisch dat het Opus Dei zijn eigen biechtvaders heeft. Anders, arme pastoor, die zou zeggen, bij mij, in mijn parochie zijn er 10 leden van het Opus Dei. Oei, dat geeft me veel werk, want ik moet biechten van al die mensen elke week. Nee, daarvoor zijn de priesters van het Opus Dei gewijd. Om biecht te horen van die leden, hè, om geen gewicht te leggen op de plaatselijke kerk, maar in tegendeel om de plaatselijke kerk te helpen en te steunen en te ondersteunen. Mijn wijding was merkwaardig, want op dat ogenblik was dus de eerbiedwaardige Alvaro del Portillo aan het hoofd van het Opus Dei in opvolging van de stichter. En we waren met meer dan 70 die gewijd zouden worden. We werden dus in 2 groepen gedeeld. Ik zat in een groep van 37 en ik zat in Rome toen. En we werden gewijd door niemand minder dan de heilige Johannes Paulus II. Ik heb natuurlijk fantastische herinneringen aan die wijding, maar dat ga ik nu vertellen. Wat ik wel wil zeggen, dat is dat op dat ogenblik onze prelaat zijn eigen priesters nog niet konden wijden. Een beetje later is het gebleken aan de paus dat de tijd rijp was geworden om de prelaat van het Opus Dei bisschop te maken. Dat paste ook, want hij helpt enorm de plaatselijke bisschoppen. Hij hoort er ook bij in dat bisschoppencollege. Misschien niet om te zorgen voor een bepaald territorium, maar wel met een groep mensen die een specifieke vorming hebben om de plaatselijke kerk overal in de wereld te kunnen dienen.

Alles wat ik verteld heb over het leven van het Opus Dei is heel mooi, maar heel wat mensen vragen zich af, wat doen dan de mensen van het Opus Dei? Want wat u daar vertelt, dat is toch zo doodgewoon? Inderdaad, dat is doodgewoon. En de eerste christenen beleefden eigenlijk de geest van het Opus Dei op een tamelijk spontane manier. En dat is misschien de beste manier om een lid van het Opus Dei te beschrijven. Dat is iemand die probeert te leven met diezelfde ijver en bezieling als de eerste christenen. En daaruit ga ik er eentje uitpikken en dat is onze lieve vrouw. Wilt je weten wat de heiligheid is in het dagelijks leven? Het is heel eenvoudig. Kijk naar onze lieve vrouw. Zij is het meesterwerk van de schepping. Door naar haar te kijken zie je wat de bedoeling van God is wanneer hij mensen heeft gebracht op aarde en geschapen. Het is om heilig te worden. En Maria, die vol van genade is, helpt ons om te laten inzien hoe het moet zijn. Dat is fantastisch wanneer veel christenen zijn die proberen zich te laten leiden door de Heilige Geest. Ik ga terug naar die fameuze homilie van de heilige Johannes Paulus II over de heiligheid en naar aanleiding van de zaligverklaring van José María Escrivá. Ik citeer de paus: de wil tot God verheffen en van binnenuit omvormen, dit is het ideaal dat de heilige stichter jullie voorhoudt, beminde broeders en zusters, die jullie verheugen op zijn verheffing tot de eer der altaren. Hij blijft jullie herinneren aan de noodzaak niet bang te zijn voor een materialistische cultuur die de meest zuivere identiteit van de leerlingen van Christus wil aantasten. Hij herhaalt dan met kracht dat het christelijk geloof zich verzet tegen het conformisme en de innerlijke inertie. Dat is eigenlijk een beetje een probleem dat we hebben in ons ooit zo christelijk Westen. Dat is de inertie van de gelovigen. Het lijkt alsof het zo is dat ze geen enkele eigen kracht meer hebben. Terwijl de eerste christenen juist een soort hoop hadden om de wereld van toen om te bouwen, om te vormen, om het meer te laten gelijken op het project dat God had met de mensheid. Wel, iedereen in zijn beroep moest ik de vraag stellen, wat kan ik doen om deze wereld een beetje beter achter mij te laten dan wat ik gevonden heb? En dat brengt ons tot een nieuw thema en dat is het thema van het persoonlijk apostolaat. Mensen van het Opus Dei proberen niet alleen maar zich te heiligen in hun werk, door hun werk goed te doen, en zichzelf te heiligen door allerlei deugden te ontwikkelen, ze proberen ook andere mensen te doen delen in die heiligheid. En hoe doen ze dat? Het is heel simpel. Het geloof kan je niet voor jezelf houden. Jezus heeft ook gezegd, wanneer hij tegen de apostel heeft gezegd, ga onderricht alle volken, doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, heeft hij dat niet alleen maar gezegd tegen de missionarissen die de wereld zouden bekeren, zo gezegd, maar ook tegen de ouders die kinderen hebben, tegen de vrienden die omgaan met hun vrienden. Als jij het geheim van het geluk hebt ontdekt, dan wil je dat natuurlijk delen, maar je kan het niet voor jezelf houden. Wij zo moeten ook doen met de heiligheid. En de kanalen om apostolaat te doen zijn niet uitsluitend de kanalen van de predicatie aan grote groepen. Je zou je kunnen installeren in een winkelstraat van een of andere van onze Belgische steden, met een gitaar beginnen te zingen om de aandacht van de mensen te trekken en dan getuigen van je geloof, fotocopies uitdelen en tegen de mensen zeggen, en nu zing Halleluja met mij. Dat is fantastisch, bepaalde mensen doen dat. Maar de mensen van het Opus Dei, die doen iets veel eenvoudiger. Ze doen eigenlijk wat ik denk dat de eerste christenen hebben gedaan. Zij proberen hun vrienden warm te maken voor het geloof door te laten zien hoe mooi dat ons geloof is. En dat gebeurt via een soort apostolaat dat de stichting van het Opus Dei omgedoopt heeft in het apostolaat van vertrouwen en vriendschap. Uit vertrouwelijk vriendelijk gesprek. Veel mensen hebben het geloof ontdekt omdat ze een vriend hebben of een vriendin die christen is. Ik zie heel wat
verhalen van bekering die begonnen zijn met vriendschap. Iemand die gelovig is, wordt bevriend met iemand die iets mist. En wanneer hij de vreugde en het geluk ziet van die gelovige, begint hij zich vragen te stellen. Soms is dat ook zo dat het een van de twee een jongen is en het andere een meisje. En dat ze verliefd zijn op elkaar en ze willen een gemeenschappelijk project opbouwen. En een van die twee partners ziet dat de andere een soort uitstraling heeft die hem of haar gelukkig maakt en die bepaalde antwoorden biedt in het leven. Wel, dat is wat we kunnen doen met het persoonlijke apostolaat. Dat is ons geheim verklappen. Het persoonlijke apostolaat is eigenlijk niets anders dan de natuurlijkheid. Als je vraagt aan pubers wat de natuurlijkheid is, voor hun is dat niet opvallen en doen zoals de anderen. Maar ik ga niet akkoord met deze definitie van de natuurlijkheid. Voor mij is de natuurlijkheid van buiten eruit zien zoals ik van binnen ben. En als ik gelovig ben, dan ben ik gelovig. En de anderen hebben het gezien, so what? Hoeveel christenen zijn bang hun christelijke identiteit te laten zien? Waarschijnlijk omdat ze niet de diepe overtuiging hebben dat die christelijke identiteit ze juist gelukkig maakt. En dat we zoveel problemen van de wereld zouden verhelpen door wat meer christenen te hebben. Toen ik een kleine scout was, ben ik ooit eens op verkenningstocht gegaan. Dat heet een hike of een exploratie. En ik ben met een vriend van mij gegaan. Ik was toen waarschijnlijk 16 jaar oud, die andere was een beetje jonger dan ik. En ik had al de gewoonte om dagelijks een tijdje gebed te doen. En ik had een heel mooi meditatieboek mee in mijn rugzak. En dat boek heet De Weg. Het is een boek geschreven door de heilige Jozef Maria. En het bestaat uit meditatiepunten. Die meditatiepunten helpen ons om een gesprek aan te knopen met God. Ze herinneren ons allerlei mooie dingen van het geloof. En ze laten ons zien dat wij op een vriendschappelijke manier moeten omgaan met God, met Jezus, met onze lieve vrouw, met God de Vader, zelfs met de Heilige Geest. Waarom zouden we speciale moeten doen? Want eigenlijk zijn we mensen en we moeten God beminnen zoals mensen dat doen. Dat betekent door sympathiek te zijn en te beseffen dat het geloof niet zomaar een idee is, maar een ontmoeting met levende mensen. Wel, zo is het dat ik tijdens die tocht gezegd heb tegen mijn vriend, ik heb de gewoonte elke dag enkele minuutjes te bidden, aan meditatie te doen. Wil je dat we dat samen doen? We hadden onze tent net opgezet, hè? We gingen daarin slapen, maar er was nog een beetje licht. En dan zijn we daar in de stille natuur ergens gaan zitten. En ik weet nog heel goed dat een van de puntjes van de weg die ik toen las, luidt op, met veel tijd tussenin om dat te mediteren, dat het ging over de wereldcrisissen die we nu moeten en altijd moeten ondergaan. Er zijn zoveel crisissen in de wereld. En wel, het puntje van de weg zei, die wereldcrisissen die ontstaan door tekort aan heiligen. Jezus Christus heeft een handvol mensen nodig die zijn geest beleven. En dan gaat de Pax Christi in Regno Christi, de vrede van Christus en het recht van Christus komen. Die vriend van mij heeft me gezegd na dat gebed dat punt hem enorm getroffen heeft. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, terwijl ik het luid op las, mij ook. Want dat laat ons inzien dat wij iets kunnen doen om het geloof aan te wakkeren. Dat is mensen één voor één winnen voor Christus. Maar dat gaat niet over zielenwinnerij. Want zielenwinnerij is mensen tegen hun zin duwen in een bepaalde richting, bijna met een ideologische achtergrond. Daarover heb ik het niet. Ik heb het over mijn geloof laten uitstralen en echt vriend zijn van mijn vrienden en dus mijn geheim verklappen. Het zou eigenlijk niet fair, niet eerlijk zijn van mij, dat ik niet zou vertellen naar de buitenkant toe wat ik van binnen ervaar. Als je vraagt aan de jeugd van vandaag, waar hebben ze het meest afschuw van,
9 op de 10 jongeren gaan nu waarschijnlijk antwoorden hypocrisie. Dat is hetgene waarvan ze walgen. Hij wil iemand die gelovig is en dat naar buiten niet laat uitstralen, die leidt aan hypocrisie. Soms heb je problemen, want je wordt onrechtvaardig behandeld op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren, als je te veel laat blijken dat je gelovig bent, maar dat is onrechtvaardig. Want dat geloof geeft ons juist deugden. En overal waar we gaan werken, zijn die deugden welkom. Er is een tekort aan deugden, tekort aan trouw, tekort aan loyaliteit, tekort aan nederigheid, tekort aan gehoorzaamheid in zoveel sectoren van de maatschappij. Wij zeuren daarover, maar wat doen wij om eigenlijk die deugden wat beter te beleven en uit te leggen aan de mensen? En vooral ons daar niet over te schamen. Wil ik de natuurlijkheid beleven, wil ik geen hypocriet zijn, dan moet ik durven zeggen, ik ben christen, so what? En dan? Ik denk dat daar een soort radicale omwenteling moet komen in het klimaat. De vijanden van de katholieke kerk zijn erin geslaagd om de christenen schuldig te maken en schaamtevol van hun geloof. Dat is absurd. Daarom moet het op wie ook veel vorming geven om de mensen te laten inzien hoe absurd dat die situatie is. Soms zijn er ook, door het feit dat we te lang hebben gedacht dat de heiligheid voorbehouden was alleen maar aan priesters en kloosterlingen, hebben we de neiging om te zeggen, om uit de crisis van de kerk te komen waarin we nu zitten, moeten we wachten op richtlijnen van de bisschoppen. Moeten we wachten op een verandering bij de priesters. Wie heeft dat gezegd? Waarom kan ik niet veranderen? De zalige Theresa van Calcutta werd ooit eens ondervraagd over, door een journalist, over wat de kerk zou moeten veranderen. En ze zag die vraag aankomen en ze heeft met een glimlach geantwoord, ik weet wat er zou moeten veranderen aan de kerk. En ik ga het u vertellen. De journalist natuurlijk was ongelooflijk nieuwsgierig. Misschien had hij het nieuws van de week. En moeder Theresa zei lachend, hetgeen dat moet veranderen in de kerk, dat zijn u en ik. Daar moet het veranderen. En dat is eigenlijk waar. Dat is eigenlijk de boodschap die José María Escrivá is komen vertellen aan de mensen. Willen wij iets veranderen aan deze wereld, dan moeten wij veranderen. En moeten dat beginnen doorgeven aan andere mensen. Iemand van het Opus Dei is eigenlijk enorm gevaarlijk voor de vijanden van de kerk. Ik ga je vertellen waarom. Omdat hij begrepen heeft dat hij zijn geweten moet volgen. Als een dokter, aan een verpleegster, als iemand die werkt in de zorgsector, christen wordt en begint vorming te krijgen, ga je bepaalde onethische handelingen niet meer willen doen, ook al zouden die door een wet toegestaan worden. Want die man weet uit eigen ervaring, dat kan gewoon niet. En dan gaat die man gemakkelijker begrijpen dat hij recht heeft, zoals ieder mens die waardigheid waard is, dat hij recht heeft om gewetensbezwaarder te zijn. Wel, als er veel mensen zijn die beginnen te luisteren naar hun geweten, dan denk ik dat de koers van de maatschappij gaat veranderen. Dat bepaalde manipulaties die er komen van enkele verlichte cenakels die proberen heel het volk te manipuleren om hun ideologische agenda op te leggen. Als dat begint te gebeuren, dan gaat er een grote verandering komen in de kerk en in de maatschappij. Dat is wat we noemen eigenlijk de nieuwe evangelisatie, waarin het op u zich geroepen is een belangrijke rol te spelen samen met zoveel andere jonge en dynamische instellingen van de kerk. We moeten daar een rol in spelen en die rol is enorm doeltreffend. En daarom zijn er mensen die aan het bibberen zijn, ook al zijn er maar een handvol mensen, zeker in dit land. Men is bang van die omwenteling dat dit met zich meebrengt. De beste manier om de mensen daarvan te overtuigen dat het een mooie boodschap is, dat is wanneer wij mensen kennen die volgens die geest leven. Want het zijn meestal gelukkige mensen, evenwichtige mensen, vrolijke mensen. Mensen die niet altijd veel talent hebben,
maar die toch proberen elk talent die God hun gegeven heeft wel vrucht te laten dragen. En soms kan je meer doen met heel wat mensen die middelmatig zijn, maar in eenheid kunnen werken met nederigheid en met een gevoel van liefde om aan elkaar, met elkaar een ploeg te vormen. Die mensen kunnen soms veel beter en meer doen dan een absolute genie, maar die een beetje wispelturig is, een beetje hoogmoedig, een beetje eigenwijs. Persoonlijk moet ik zeggen, ik ben al meer dan 40 jaar lid van die instelling, dat ik altijd heel gelukkig ben geweest. En daarvoor dank ik God, dank ik onze lieve vrouw, aan wie ik ook een stuk van mijn roeping te danken heb, want het is bij het bidden van het Angelus dat ik mijn roeping als leek in de wereld zo duidelijk heb gezien. Later ben ik priester geworden, maar aanvankelijk was mijn roeping de roeping van een celibataire leek ten dienste van de kerk. Die heb ik gekregen dankzij onze lieve vrouw, door ineens in het Angelus te begrijpen hoe mooi die woorden zijn. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wel, ik denk dat heel wat mensen zouden begrijpen dat de Heilige Geest ook hetzelfde wil bewerken in hun ziel. Leven naar het woord van God, zich laten omvormen door de boodschap van Christus en met de kracht van de Heilige Geest op weg gaan naar de heiligheid die ons zoveel vreugde geeft hier op aarde, maar vooral ons toegang geeft tot het eeuwige leven.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de heilige José María Escrivá, de stichter van het Opus Dei, ons gegeven door eerwaarde heer Pierre François. Een volgende keer staan we stil bij een ander catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand naar de stad Sint-Truiden getrokken om de mensen daar aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan. We hebben hier Pieter in de studio bij ons zitten. Welkom, Pieter.
3: Dank je, Marieke. Fijn om hier te zijn.
2: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Zeker. Ik ben Pieter. Ik kom uit Bilze. Ik ben al een paar jaar regelmatig naar de kerk. Hij was dan ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Zeer leuk. Dan stel ik voor, beste luisteraars, dat wij er onmiddellijk invliegen. We gaan een eerste fragmentje laten horen. Dit is het fragmentje waarbij de mensen die we gesproken hebben hun naam zeggen en waarbij we ook een paar van hun antwoorden of andere dingen hebben uitgelegd om aan jullie te laten luisteren en jullie een beeld te geven van met wie we gesproken hebben. Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis op stap in Sint-Truiden om de mensen aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben een mevrouw gevonden die wil meedoen. Dankjewel daarvoor. Zou ik je voornaam mogen weten?
4: Marie-Claire.
2: Marie-Claire, aangenaam. Ik ben Marieke.
4: Ah.
2: En dit is Pieter.
4: Ah, ja. Allee, goed begonnen.
2: Ja, mooi begin, mooi begin. Het heidense Rome, heb je de mythe hè, van Romulus en Remus, waar dat Romulus Remus vermoordt. En dat is dan de stichting van de stad. En op dezelfde wijze heb je Paulus en Petrus, eigenlijk de stichting van het nieuwe Rome, het christelijke Rome, waar dat niet de ene de andere vermoordt, maar dat ze beide uit liefde sterven. Twee broers in het geloof die sterven, dat is een beetje de... Het is de abdij van Sint-Truiden.
4: Oh, daar zo.
2: Dat zal u beter weten dan ik waar het
4: ja,
2: precies is.
4: Als je hier naar rechts gaat, daar is de abdij. Ja.
2: Oké. Okay.
4: Ja, ik zeg Onze Lieve Vrouwkerk. Is dat de goede naam?
2: Ja, ja. Ja, dat is helemaal juist. Dat, ja? dat is de naam van de kerk.
4: Ah.
2: Ja. En, onder haar portaal mogen wij schuilen van de regen. Dat is heel sympathiek.
4: Ja.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier voor het programma Quo Vadis in Sint-Truiden. En wij hebben een koppel gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden wij jullie voornaam mogen weten?
4: Ik ben Lili.
5: En ik ben Wim.
4: We hebben toch nog iets onthouden tot nu toe.
2: Ja. Het is mooi.
4: Het is lang geleden allemaal.
6: Ja, Peter.
2: Stel. Is dat weer in de weg?
6: Een beetje. Oh ja, ja, ja.
2: Maar de naam zegt
6: maar ik ben nog volop bezig. Ik ben pas sinds een jaar terug naar de kerk aan het gaan. Ik moet even snel bijlezen. Zo, hè.
2: Ja,
6: iedereen geeft me bijbels. Hè. Wat is het allemaal? Hè?
7: Komt iedereen één keer.
5: Laat me die vast maar. Ik voel mijn show dan.
7: Pak samen.
2: Oh. Laat me die vast maar. Ik ben klein, boys. Ik pak die vast. Beste luisteraars, we zijn er nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En we hebben een groepje jongeren gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
8: Ik ben Naomi.
9: Mimoun. Pierre. Maxime. Scar.
2: We zijn het grootste internationaal radionetwerk ter wereld.
4: Wow.
2: Ja. Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En we hebben drie jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
10: Matthias.
11: Ahmed.
12: Jad.

0: Maite.
1: En Jana.
0: Dan nog twee vragen over Sint-Truiden. Zijn jullie van Sint-Truiden, of niet?
1: Ja, dat wel. Maar...
0: Ja. Maar niet enthousiast.
1: Nee.
0: Meestal is er enige opluchting als mensen dat horen. Dan zijn ze van, oké, dan gaan we ook kunnen antwoorden. Maar...
1: Nee, sorry.
0: Wij staan hier op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben twee jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Maar voor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
2: Mijn naam is Milan.
3: En mijn naam is Erdi.
4: Ja, voilà.
5: Allee, we zijn er geraakt.
0: Dat was even denken,
6: man. Ik dacht dat dat te voor de hand liggend was.
2: Dat was niet moeilijk, maar we zijn gewoon dom. Dat was eigenlijk niet moeilijk. Hè.
0: Soms kun je gewoon niet opkomen, ja, dat is heel oké. Zou jij je voornaam mogen weten?
1: Jana.
0: Beste luisteraars, wij zijn hier op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben een gezin gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
7: David.
8: Kiana.
9: Hilaire.
0: Aangenaam Hilaire, ik ben Marieke. Okay. En dit is Pieter. Dankjewel.
9: Ik wens je nog een geweldige avond.
0: Dank. Jullie ook, enorm bedankt.
9: Moedig, moedig.
0: Dank je. Zo, beste luisteraars, hebben jullie al een beetje een beeld gekregen van met wie we allemaal gesproken hebben deze maand. En misschien ook al, als jullie goed hebben opgelet, een beetje welke vragen we gesteld hebben. Pieter, zou je aan onze luisteraars ook een beetje willen schetsen waar we precies naartoe gegaan zijn en hoe het daar was op dat moment?
10: Zeker. We waren in Sint-Truiden op het Grote Marktplein voor de Onze Lieve Vrouwenkerk, die we nog veel gaan horen in deze aflevering. Het was redelijk laat, hè? 6 uur of zo. Niet meer zo heel veel volk, maar de mensen die er waren, die stonden wel open voor een interview en een paar vragen.
0: Ja, inderdaad. Het was een vrijdagavond.
10: Ja.
0: En... Ja, er was zeker geen massavolk, maar genoeg mensen die passeerden, dat we genoeg volk hadden om te kunnen vragen.
10: Inderdaad, om een paar minuten.
0: Ja.
10: Er kwam al iemand langs.
0: Ja, inderdaad. En in het begin heeft het even geregend. Het eerste interview hebben we gedaan in het portaal van de Onze Lieve Vrouwenkerk. Ja. Maar eigenlijk daarna is de regen gestopt ook. Dus...
10: Zeker, we hebben al bij al veel goed mee. En Onze Lieve Vrouw heeft ons droog gehouden.
0: Ja, inderdaad. Oké, dan gaan wij naar de... Eerste 4 vragen luisteren. De eerste 2 vragen gaan zoals altijd over Radio Maria. En de 3e en 4e vraag gaan ook zoals altijd overigens over het Oude Testament. Onze eerste vraag is, kennen jullie Radio Maria?
5: Nee.
11: Nee.
12: Ik ook niet.
0: Allebei nog nooit van gehoord?
5: Nee.
13: Nee, nee. Is dat hier een centraal?
5: Nee.
12: Nee.
0: Niemand?
5: Nee.
0: Van naam wel, of niet?
5: Nee. Nee. Ook niet. Nee.
8: Nee,
5: ik ook niet.
2: Ik heb er nog nooit van gehoord, eigenlijk niet.
3: Ik ook eigenlijk niet.
5: Ik heb je gehoord.
0: Oké, en weet je waar dat je ervan gehoord hebt?
5: Mijn tante lost er soms.
8: Nee.
12: Nee.
0: Ook nog nooit van gehoord?
8: Nee.
14: Van gehoord wel, maar...
0: Ah ja, en enig idee van waar dan dat je ervan gehoord
14: nee.
0: hebt?
14: Nee.
0: Gewoon van naam, zegt ja. iets.
9: Nee, nooit van gehoord.
0: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in België. Maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, heeft u enig idee in hoeveel landen Radio Maria's bestaan? We gaan u een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
5: Oh, dat is veel. 90. Ik gok op 60.
13: Dat is voor heel de wereld bekend, hè?
0: Ja.
13: Ik denk toch wel 1 miljard of zo.
0: Een miljard luisteraars dan. Ja, geen miljard landen, want dat wordt moeilijk.
13: Met heel de wereld dan, heel de wereld bedoel ik.
0: Goeie vraag, ik weet eigenlijk niet wat het bereik is. Maar de vraag is in hoeveel landen we actief zijn. Maar we gaan die opties geven. Rond...
13: Ja, wacht. 20-tal? 20?
0: Het is meer dan dat. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen.
13: Ja, 60
0: landen.
15: Oké, jij eerst.
5: Ik denk rond 90.
0: Jullie wat iets anders, Gok?
7: Ik denk 30 of zo, toch? Want anders, stel dat was zo populair, dan hadden we het toch wel van gehoord of zo, toch?
14: Ja, dat is wel waar.
15: Ik denk 60.
16: Ja, ik denk ook 60.
7: Ik denk 30.
17: Ik denk 60 landen.
18: 90.
19: Rond 60.
20: Ik denk rond 60 landen.
21: Ja.
2: Oh. Ik denk... waarschijnlijk 30 landen.
3: Ik ga voor de 60 landen.
20: 60?
9: 60.
17: Ik denk ook 60.
9: Ik heb er geen idee van.
0: Gewoon een gokje wagen dan.
9: 60.
0: Dan gaan we naar onze vraag over het Oude Testament. Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament werd gebouwd om de hemel te bereiken?
5: Dat weet ik niet.
0: Nee. Dus in het Oude Testament is een verhaal dat de volken hoogmoedig worden en ze willen op hun eigen krachten God bereiken door een heel hoge toren te bouwen. De toren van... Het is een plaats...
5: De toren van Babel. Babylon...
12: Van Babylon,
5: ja. De toren van Babylon, ja.
13: Dat weet ik niet meer.
0: Het is de toren...
13: Van Babel? Van Babel.
0: Of de wat? Om de hemel te bereiken.
5: Wauw.
0: Iemand enig idee?
15: Wat liefst, kun je nog zeggen? Ja.
0: Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament wordt gebouwd om de hemel te bereiken? Het is de toren van...
15: Is dat niet hemeltoren?
0: Dat vind ik een goede gok, maar dat is niet wat we zeggen.
12: Oh, low, weg.
0: Het is een plaatsnaam. De toren van...
12: Is dat niet zo...
15: Is het van België?
12: Nee.
0: Het is
12: dat niet van Israël of zoiets zo daar rond?
0: Het is in Irak, ja. Als ik mij... Ja, Irak,
12: Pyramide.
0: Denk ik.
12: Pyramide.
0: In is dat niet Egypte?
12: Oh la la.
2: Oh ja.
12: Pyramide.
2: Ja. Nee, ik weet het niet.
0: Is iemand enig idee? Het begint met een B.
5: Oh.
15: Burj Khalifa.
5: Oh, nee, nee.
0: Dat bestond nog niet. Dat is lang geleden, hè? Heel, heel lang geleden. Eeuwen en eeuwen.
5: Dat is heel lang geleden.
0: Ja.
15: Ziet het niet, man. Weet jullie het?
12: Kunnen we joker?
0: Het heeft iets met taal te maken. Taal. Weet niet, we zullen zien of jullie dit verhaal ooit gehoord hebben. Dus heel vroeger, zowat de vroegste mensen, spraken allemaal één taal.
14: Latijn.
0: Mooie gok, want niet Latijn. Nee.
12: Grieks.
0: Ik denk niet dat het gespecificeerd wordt welke taal het is. Een taal die al lang verloren gegaan is. En ze bundelen hun krachten, omdat ze allemaal één taal spreken, gaat dat makkelijk. En ze willen eigenlijk op eigen krachten de hemel bereiken en God eruit laten. En dus ze beginnen een heel hoge toren te bouwen. En God ziet dat en God zegt, kijk wat ze nu proberen in hoogmoed. Daar gaan we een stokje voor steken. En hij zorgt ervoor dat ze allemaal andere talen spreken. En sinds dan kan de mensheid niet meer één hoge toren bouwen, want we komen niet overeen of we verstaan elkaar niet.
12: Maar gebaren taal. Ah, wie stulpje.
0: Enig idee hoe die toren genoemd wordt. De toren van... Nog nooit gehoord van dit verhaal?
7: Wola, ik heb dat gehoord bij godsdienst toen ik in het 6e leerjaar zat. Maar ik weet dat niet meer.
12: Nee. Dat is nog aan het luisteren, dus ja.
7: Ja, jij moet het niet.
19: Oh, dat weet ik niet meer. Ahmed...
5: Daar kan ik niet op antwoorden.
19: Geen idee.
0: Kennen jullie dit verhaal of helemaal niet?
14: Nee.
0: Oké, dan wordt het moeilijk. Het is een stad. Het begint met een B. Als jullie denken aan oude rijken die heel machtig waren. Een van de rijken heeft ook diezelfde naam eigenlijk. Hmm. Nog voor de Romeinen.
19: Mogen we weten welk land of is dat... een landnaam of is het een steednaam?
0: Momenteel bestaat het land niet meer. Het is in het huidige Irak, als ik het goed heb.
19: Ach, maar die moet je weten. Je bent dichtst bij Irak.
17: Ik heb geen idee.
19: Geen idee.
17: Maar die ook niet.
0: Het is een stad waar dat ze die toren hebben proberen bouwen. Heb je enig idee? Zeg.
17: Nee, geen idee.
0: Dit verhaal zegt jullie helemaal niets. Nee.
2: Weet je...
3: Wij zijn eigenlijk niet katholiek, maar ook al als we katholiek waren, zou ik het nog steeds niet kunnen beantwoorden.
0: Oké.
2: Ja, ik heb geen idee.
0: Ja. Zegt het verhaal jullie iets of niet?
2: Nee, ik heb nog nooit gehoord van dit verhaal.
0: Ik weet niet. Heb je enig idee waar ik het over heb of helemaal niet?
14: Ja, wel. Maar die Oude Testament ken je zo goed.
9: Dat weet ik niet.
0: Hebben jullie enig idee waar we het over hebben of niet? Oké, okay. Dus heel lang geleden spraken alle mensen dezelfde taal. En daardoor konden ze heel goed samenwerken. En dan komen ze op het idee om een heel hoge toren te bereiken, te bouwen. Om zo eigenlijk de hemel te bereiken zonder dat ze God nodig hebben. Ze denken, oh God, whatever, we kunnen dat zelf. En ja, God ziet dat en is daar niet heel erg blij mee. En dan zorgt hij ervoor dat ze allemaal verschillende talen beginnen spreken. En dus we zoeken de naam van die toren. Dus de toren van... En dan een plaats.
4: Dus ook... Dat werkt niet.
0: Nee, geen flauw idee. Het is ook wel een begrip dat wel gebruikt wordt om op spraakverwarring en dat soort dingen te duiden. Nee? Het is de toren van... En dan met een B begint het.
4: Ik weet het niet.
9: Van Babel.
0: De volgende vraag is, Esau was de oudste zoon van Isaac, dat is de zoon van Abraham. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Enig idee hoe die broer heet? Geen flauw idee. Het is eigenlijk dus vanuit de jongere broer dat dan de stammen van Israël voortkomen. Hij krijgt op een gegeven moment in het Oude Testament de naam Israël, maar dat is niet zijn geboortenaam. Nee?
11: Nee. Ismaël.
0: Mooie gok, dat is de oudste zoon van Abraham.
11: Oh.
0: Dus niet wie we zoeken.
11: Ja.
4: Geen idee.
11: Dan gaan we er niet geraken, denk ik, deze.
0: Het is dus de jongere zoon dat de 12 stammen van Israël voortkomen. Hij heeft 12 zonen. En dat is dan het begin van de stammen van Israël. Nee?
13: Nee, dat weet ik echt niet.
0: Geen flauw idee.
13: Je kent het niet, maar... Nee, ik zou het niet weten.
0: Een gokje, een naam uit het Oude Testament?
13: En was er al sprake van de Messias of zo, toen?
0: Oh, er was zeker al sprake van de Messias, maar hij was er nog niet.
13: Oh, ja. Nee, ik wist het echt niet.
0: Dus uit deze man dat de 12 stammen van Israël voortkomen, hij heeft 12 zonen.
13: Isaac of... Nee, ik wist het niet.
0: Ja, dus Isaac is de zoon van Abraham.
13: Ja, ja.
0: Wij zoeken de zoon van Isaac.
13: Nee.
11: Oké, wacht, laat me denken, ja.
7: Wat was de vraag?
11: Dus wat was de...
0: Je moet een beetje opletten,
7: ja,
0: hè,
7: mensen. Wel.
0: De vraag is, Esau was de oudste zoon van Isaac. Isaac is de zoon van Abraham. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet de jongere broer? Het is uit de jongere broer dat de stammen van Israël voortkomen.
11: Mozes.
0: Mooie gok. Dat is iets later in het Oude Testament. Het is er nog voor.
11: Oké, wacht. Wacht. Ik ken deze hoor.
4: Ze heeft veel over te geloof.
7: Volgens mij kent hij.
11: Jawel, boy. Ik ben echt gelovig, man. Oh la la.
0: De naam begint met een J, als dat kan helpen.
11: Jula.
7: James.
11: Julas. Jula. Jake.
0: Ja, eigenlijk moet ik zeggen, James is eigenlijk wel de Engelstalige naam. We zoeken de Nederlandstalige naam.
7: Jams.
0: Heb je idee wat James is in het Nederlands?
7: James.
0: We kunnen het misschien goed rekenen, James. Ik wil dat wel goed rekenen, maar...
11: James? Ik denk Jonathan. Ik heet dat gewoon... Geen idee.
0: Jonathan was geen slechte gok. Het is de juiste eerste letter alvast. We hebben hier in Vlaanderen een kinderliedje. En ze delen dezelfde naam.
11: Is mijn J. Ik weet het niet.
0: Nee. Enig idee hoe die jongere broer heet. Dus we zoeken dus...
18: Wacht. Ik ben aan het denken.
0: Ja, denk maar luid op.
18: Denken is moeilijk tegenwoordig. Nee, ik weet het niet. Weet jij het, Marty?
11: Nee.
0: Je hebt dus Abraham, zijn zoon Isaac. Isaac heeft 2 zonen, Esau en... Het begint met een J.
18: Nee, geen idee.
0: Dat is een moeilijkere vraag, hoor. Ja. Enig idee. Zeggen deze dames jullie ook maar iets, of niet?
2: Isaac dus... Nee. Ja, ik weet niet.
0: Zeggen de namen Abraham en Isaac jullie
2: ja,
0: iets, of
2: ja.
0: ook niet?
2: Ja, Abraham wel.
0: Zijn naam begint met een J.
2: Nee, niet echt.
1: Hebben jullie enig idee? Er is een heiligdom in Spanje, Santiago. Dat is aan een heilige gewijd. De heilige... Dat is dezelfde naam.
2: Oh, ik heb gehoord van dat.
6: Nee.
1: Ik kan maar proberen. Misschien kennen jullie dat.
2: Santiago, oh.
1: Ja, Santiago is de Spaanse variant van de naam. Dat is op zich juist, eigenlijk.
2: Ja, maar je zei dat net. Maar ik
1: heb ik Santiago zelf gezegd? Ja. Okay. Never mind.
2: Ah, is dat naam?
1: Dat is de Spaanse naam, ja. Ah. De Spaanse versie.
22: Ik heb geen idee.
1: Dus het is de jongere broer, dus die dan 12 zonen heeft. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël. Hij krijgt ook de naam Israël van God. Maar we zoeken zijn eerste naam. Begint met een J.
22: Met een J.
1: Er zijn ook twee apostelen die dezelfde naam hadden. Met een J. Jacob.
23: Kiana. Ah, dat is dochter. Dus, zou het nou weten?
1: Dat is al iets moeilijker.
23: Isaac.
1: Isaac is de naam van de vader.
23: Ja.
1: Dus het gaat over zijn twee zonen. Je hebt Esau en... Dat is nog vroeger. Dat zijn de zonen van Adam en Eva. Dit is al iets later. Het is dus de persoon die we zoeken. Hij krijgt 12 zonen. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël die daaruit voortkomen. Enig idee. Hij krijgt van God de naam Israël, maar dat is niet waarmee hij geboren is. Nee?
23: Hilaire.
1: Er zijn ook apostelen die zo noemen. Het begint met een J.
23: Judas.
1: Er zijn inderdaad twee...
23: Johannes.
1: Het is nog een andere naam bij J.
23: Oh.
22: Jeremia?
1: Dat is geen apostel, dat is een profeet. Uit het Oude Testament.
22: Jacob.
1: Welkom terug, beste luisteraars in het programma Quo Vadis. Wij zijn er nog altijd vandaag in de studio met Pieter om het te hebben over de gesprekken die we gehad hebben deze maand toen we naar Sint-Truiden zijn getrokken. En natuurlijk om jullie de antwoorden van de mensen te laten beluisteren. Pieter, toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
2: ja,
1: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
2: Nee, ik heb niet getwijfeld. Natuurlijk niet. Dat het fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet. Maar het is wel leuk geweest. Veel, veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
1: Ja, de fragmenten die we nu geluisterd hebben zijn niet de beste antwoorden die we gehad hebben. Er zijn vragen die echt wel goed geantwoord zijn. En ook hier, de tweede vraag uit het Oude Testament was echt gewoon een moeilijke vraag. Dat vind ik vrij logisch dat mensen dat eigenlijk niet wisten. Dat lag eerder aan de vraag dan aan de mensen, denk ik.
2: Ja.
1: En ook wel opvallend vond ik dat in Sint-Truiden blijkbaar de radio niet zo heel veel gekend is. Want andere steden die we al gedaan hebben, hebben we veel meer antwoord gehad van, ah ja, ik ken deze persoon die luistert. Of ik heb het al gezien in de lijst van radio's. Maar dat was hier eigenlijk echt heel weinig.
2: Nee, maar één of twee.
1: Ja inderdaad. Dat was wel ook een verschil. Dan gaan wij nog luisteren naar de vijfde en de zesde vraag. Over het Nieuwe Testament. Twee vragen over Jezus. Maar wij gaan eerst luisteren naar muziek.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
1: Oh.
0: Jezus vertelt de parabel van het zaad over zaad dat op 4 verschillende soorten bodems valt.
1: Oh, ja.
0: Zouden jullie 2 van deze soorten bodems kunnen benoemen?
2: Nee. Hè.
0: Het is een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En eerst valt er wat zaad op de weg zelf, is een van de antwoorden. Enig idee wat de andere antwoorden zijn? Nee?
2: Nee.
0: Zegt het verhaal u iets of helemaal niet?
2: Nee.
0: Oké, dan ga ik het gewoon vertellen. Nu moet ik zelf even nadenken over de derde. Dat ik zeker juist ben.
2: Over het op het vruchtbare gedeelte.
1: De aarde.
3: Rots.
1: Ja. Woestijn, zand.
3: Ja, dat hoort bij aarde misschien.
4: Water,
3: maar toch.
4: Water.
3: Ja, ik zat ook met water, maar ik dacht, dat lijkt me, daar kun je toch niet iets op zaaien. Hè?
4: Nee.
0: Heeft u...
4: Zand, vuur, elementen?
0: Nee, het zijn geen elementen. Heeft u al eens van deze parabel gehoord of niet?
4: Nee, nog niet.
0: Oké.
4: Nee.
0: Dus het is een parabel over een zaaier die... die vertrekt om te zaaien. En zijn zaad valt een beetje op verschillende soorten bodems. Mm-hmm. Maar het is dus gewoon... Het is niet vuur en water of dat soort dingen.
4: Nee.
0: Het is gewoon een soort bodem dat je kunt tegenkomen. Enig idee?
4: Petrus? Ook niet?
0: Petrus is
4: daarop
0: de rots.
4: Heeft hij zijn kerk gebouwd, toch? Hè? Op Petrus, dacht
0: dat ik, is
4: hè?
0: Absoluut waar.
4: Ja.
0: Dus eigenlijk, een van de juiste antwoorden is wel rotsige bodem.
4: Ah,
0: dat is een zekere
4: zin. Ja, zo had ik het ook wel begrepen. Ja, echt waar, in inzicht.
0: Maar misschien is de laatste bodem eentje dat je zou kunnen raden. Dat is eigenlijk waar dat je zou op moeten zaaien.
4: Ja, vruchtbare grond. Misschien moeras. Had je gekund.
0: Ja, dat had je gekund. Ja. Dat is niet, zijn parabels hebben altijd te maken met de streek waar hij woont. Ik denk niet dat ze veel moeras hadden in het Midden-Oosten.
4: Nee.
2: Oppervlak.
5: Woestijn. Woestijn toch.
0: Woestijn, goede gok, maar geen van de opties.
5: Savanne.
0: Had ook gekut, maar nee. We zoeken geen bodemtypes in die zin.
5: Ah, bodem.
0: Dus,
4: niet.
0: Nee.
1: Kijk, daarvoor moet ik echt goed nadenken. Ik haat denken.
0: Dus de zaaier vertrekt met zijn zaad. En het eerste wat we zoeken is eigenlijk, terwijl hij nog op weg is naar zijn veld, valt er zaad op. Waar je op wandelt.
6: Aarde.
0: Ja, dat is een van de eerste antwoorden.
1: Wauw.
6: Wauw, zo smart.
1: Ik ben echt slim, man.
5: We zitten hier niet in Moslem.
6: Jawel.
0: Meer specifiek, goede aarde is een van de juiste antwoorden. Maar waar wandel je op als je ergens naartoe bent?
1: Ah, de grond. Grond.
6: Beton.
0: Ja, wij op beton. Maar dit is natuurlijk veel voor het beton.
1: Grond, toch?
0: Gewoon, maar hoe heet dat gewoon?
1: Een steen.
0: Waar je op wandelt.
5: Ah.
0: Zoals een straat of een...
5: Ik denk dat de ding aan.
0: Ja, inderdaad. Dus een van de dingen is op het pad.
1: Ah,
0: op het pad waar je op wandelt. Is het eerste waar zaad op valt.
1: Ah.
0: En dan zoeken we nog 2... oppervlakte niet ideaal is om op te zaaien. Om op te zaaien, ja. Waar je zaad niet goed gaat vergaan. Toch geen gokje? Nee.
5: Een plaats.
0: We hebben dus al op het pad en in de goede aarde.
1: Zijn we echt zo dom, boys?
5: Ja, dat is echt dom, hè?
1: We zijn echt dom.
0: Een soort slechte aarde, waar je zo... Wat maakt aarde slecht om in te zaaien?
5: Slechte mensen.
1: Nee. En daarvoor zijn we onder de grond.
5: Misschien modder, niet? Ja, modder.
0: Wat modder, ja. Te vochtig slecht, zou een optie kunnen zijn. Dat is niet wat we zoeken, nee.
1: De hel.
0: Dat is waarschijnlijk niet goed zaaien, nee. Het is dus een verhaal van een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En er zijn 4 verschillende soorten bodems waarin het zaad valt.
1: Bedoelt u zoals een natte bodem en een droge bodem? Zoiets?
0: Ja, zoiets inderdaad.
1: Een natte bodem en een droge bodem, denk ik dan.
0: Dat had je kunt, maar dat is niet de antwoorden die we zoeken.
1: Ik weet het gewoon niet.
7: Ik weet het ook niet.
0: Dan misschien een... wat zou de goede optie zijn?
1: Ik weet het niet.
0: Waar wil je je zaad zaaien?
1: Ja, nat meestal. Of ja, eigenlijk gewoon nat wil je toch zaaien, dat dan beter groeit.
0: Je moet in ieder geval genoeg vocht krijgen, ja. Dat is helemaal waar. De goede optie is vruchtbare grond of goede grond. Ik moet zeggen, ik kan misschien je droge grond ook wel goedkeuren, want een van de juiste antwoorden is rotsige grond. Dan zoeken we nog twee opties. Het eerste zaad valt eigenlijk gewoon wanneer hij nog onderweg is. Op wat valt het dan?
1: Normale grond.
0: Als je nog onderweg bent naar je veld te wandelen, dan valt het op.
1: Ja, mis op steen.
0: Dit is lang geleden, hè. En paden waren meestal nog niet geplaveid. Dus dat is nog een juist antwoord. En dan nog het vierde laatste antwoord. Is iets waar alle personen, alle boeren mee te kampen hebben. Het is een soort onkruid dat je planten doet sterven, omdat het verstikt.
1: Oh, ik ken niks van planten.
0: Je kunt altijd een gokje aan.
6: Ik snap de vraag niet.
0: Ah, wel, dus,
6: sorry.
0: Nee, dat is oké, hoor. Jezus vertelt dus een verhaal.
6: Ja?
0: Van een zaaier. En hij is op stap met zijn zaad om te proberen graan of iets te zaaien. En het zaad valt op vier verschillende soorten oppervlakken. Oh, sorry. Vier verschillende soorten oppervlakken. We zoeken dus de vier, maar twee is goed, van de gronden waarop het zaad valt.
6: Ik heb oprecht geen idee. Ik ook niet.
0: Wel, een van de juiste antwoorden is wanneer hij nog onderweg is naar het veld, valt er zaad op. Wat is dat als je aan het wandelen bent naar ergens?
6: Op de grond?
0: Ja, en meer specifiek, grond is alles natuurlijk, hè?
6: Op gras.
7: Dus twee bodems.
0: Ja.
8: Zo aarde bodems.
9: Zou dat in een stad kunnen zijn, ergens? Of?
0: Het is niet specifiek in een stad, nee.
8: Klei.
0: Ah, wel, maar aarde is eigenlijk een juiste antwoord. Een van de juiste antwoorden is goede grond, vruchtbare grond. En we zoeken nog drie andere plaatsen waar het niet zo goed is om te zaaien. Een van de juiste antwoorden... Wat zei je?
8: Rotsen, hij zei rotsen.
9: Bij de rotsen ergens.
0: Ken je het verhaal of niet?
6: Ja, ik ken het verhaal, maar dat is heel lang geleden.
0: Ik vind dat een gokje wagen, hè? Misschien het makkelijkste antwoord is het goede, waar dat het in zou moeten vallen. Enig idee wat dat is?
6: Oh.
0: Het is een simpel antwoord, hè? Je moet het niet te ver zoeken.
6: Ik weet niet de naam in Nederlands. Ja, ik weet het niet.
0: Kan je het in Portugees zeggen? Misschien dat we het eruit kunnen oppakken.
6: Terra.
0: Is dat aarde?
6: Zo, ja.
10: Zo, nou weet.
0: Je mag een gokje wagen, hè. Een van de antwoorden die we zoeken is een goed iets waar dat je wil dat je zaad opvalt.
10: Op de grond.
0: Ja, en wat voor grond dan?
10: Vruchtbare grond.
0: De andere drie bodems zijn niet goed. Enig idee wat dat zou kunnen zijn?
10: Zand.
11: Zeg je het maar, de
10: rotsen. De rotsen.
0: Nog eentje?
10: Woestijn.
0: Nee. Dat is niet een van de antwoorden. Een van de juiste antwoorden is waar dat je wil dat het zaad geplant wordt. Wat zou dat zijn?
11: Vruchtbare bodem, hè? Ja.
3: Op een vruchtbare bodem.
0: Nog een laatste vraagje over Jezus.
3: Ja.
0: Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij werd verraden door Judas? Enig idee, hij bidt op de Olijfberg. Bidt hij tot God de Vader. En hij heeft zoveel angst dat het een fysiek verschijnsel is dat je kon zien. Enig idee wat het is? Nee. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
3: Nee, weet het niet. Zweette hij, dacht ik.
0: Ja, en er is iets specifiek met het zweet.
8: Bloedpijn, hè?
0: Kan u het in de micro zeggen?
8: Er was bloed bij. En tranen.
0: Aan welk fysiek verschijnsel? Dus je kon het...
4: Bij de Heer, bij Jezus. Ja,
0: inderdaad. Dus je kon het aan hem zien dat hij doodsangsten doorstond. Omdat hij...
4: Ik dacht juist dat hij zijn lot aanvaard heeft zonder probleem.
0: Hij heeft zijn lot aanvaard, absoluut. Maar dus juist voordat hij wordt verraden door Judas, gaat hij gaan bidden op de Olijfberg.
4: Ja.
0: Hij neemt zijn leerlingen mee. En dan gaat hij een beetje afgezonderd bidden.
4: Ja.
0: En daar bidt hij in doodsangst tot de hemelse vader. Dus hij zegt, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar u wil geschieden, niet
4: ja.
0: Dus hij aanvaardt zijn lot, maar hij is wel angstig. Hij doorstaat echt doodsangst. En er is een bepaald fysiek verschijnsel waaraan je dat kunt zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
4: Nee, echt niet. Ik zou het niet weten met zijn zweet te maken.
0: Ja.
4: Nee.
5: Zei je niet aan tafel zo, ja, het is mijn laatste... Oh nee, wacht, die had ik.
0: Wacht, wil je zijn micro even?
5: Ja, hij zit er aan tafel. Het is mijn laatste maaltijd met jullie. Ik deel mijn brood en mijn wijn met jullie. En de wijn is het teken van mijn bloed. En de brood is het teken van mijn huid of zoiets.
0: Van mijn lichaam, dat van mijn lichaam, gebroken wordt. Exact, dat is helemaal juist. Maar daarna gaan ze weg uit dat gebouw. En gaan ze naar de Olijfberg, waarop Jezus... gaat bidden in zijn eentje. En het is eigenlijk daar dat we het over hebben. Ja. Dus hij bidt tot zijn hemelse vader.
4: Mm-hmm.
0: Hij is doodsbang. En je kunt zien dat hij bang is aan zijn gezicht. Eén idee hoe?
5: Dat hij wist dat iemand had hem verraden, denk ik.
0: Ja, dat wist hij al. Ja. Daarom dat hij zo bang was. Hij wist dat hij ging sterven. En op de meest gruwelijke wijze dat hij ging sterven.
4: Mm-hmm.
0: En je kunt zien dat hij bang is. Als je naar hem gekeken had, je zou het fysiek kunnen zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
5: Hij had meer zweet dan normaal misschien, zoiets.
0: Maar het is nog veel uitzonderlijker dan dat.
5: Meer.
1: Gaan bidden in de Olijvenwijk.
0: Ja, exact. Hij gaat bidden op de Olijfberg. Dat is waar we het over hebben. Maar terwijl hij bidt, zegt hij aan God dat hij, als het kan, dat hij dit niet wil doorstaan, want hij weet dat hij gaat sterven. Maar dat God zijn wil moet geschieden en niet zijn eigen wil. Maar terwijl dat hij dat bidt, is hij zo bang dat je dat fysiek kon zien. Enig idee hoe je dat kon zien?
1: Ik weet niet.
0: Het heeft iets met zijn zweet te maken.
1: Met druppels van zijn zweet op de grond laten vallen, dat hij het ziet door in het water. Geen idee.
0: Het heeft met zijn zweet te maken.
1: Werd dat bloed of zo?
9: Ja, zijn handen. Zo een gat aan zijn hand.
0: Dat is nadat hij verraden wordt. Ah. Omdat hij aan het kruis genageld wordt. Dan komen er gaten in zijn handen. We zoeken voordat hij...
9: Aan zijn
0: voordat
9: ogen?
0: Hij gekruist wordt.
9: Aan zijn ogen misschien?
0: Ja, is geen slecht antwoord.
12: Dus
0: Jezus, hij weet dat hij gaat sterven.
12: Ja.
0: Hij weet dat hij gaat verraden worden. En hij is aan het bidden. Omdat hij mega bang is. Want hij weet dat het mega veel pijn gaat doen. En terwijl dat hij bidt, kun je eigenlijk zien aan hem dat hij mega bang is. Hoe zou je dat kunnen zien?
12: Ja, trillingen. Dat hij trilt. Zo.
0: Ja, het is iets wat heel uitzonderlijk is. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
9: Zweet. Wacht, hoe kan... Ja, hij zweet veel.
0: Ja, en er gebeurt iets specifiek met zijn zweet.
9: Die zweet wordt bloed.
12: Oh, wat? Wat?
1: Oh, nee, ik heb geen idee.
0: Nee. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
1: Ruilen of zo? Ruilen?
0: Wat van je?
1: Crying? Wenen, ja.
10: Ik weet niet weten.
0: Het heeft met zijn zweet te maken.
10: Zweet?
1: Bloed, zweet en tranen.
10: Ja. Dat is lang geleden.
0: Zegt u maar...
13: De kelk wil hij op de bodem leggen. Hij moest op de bodem.
3: Maar fysiek.
0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. We hebben zo net naar de vijfde en de zesde vraag geluisterd die wij hebben gesteld in Sint-Truiden deze maand. Dat waren de vragen over Jezus, over het Nieuwe Testament. Wat vond je, Pieter, over het algemeen? Vond je dat de mensen reageerden op het onderwerp waar we het eigenlijk over hadden?
14: Ja, toch wel. Zeker bij de tweede vraag, over het lijden van Jezus, daar wisten mensen toch wel wat van. Dat leek hen wel te pakken. Veel mensen wisten dat hij ging bidden bij de Olijfberg en zo.
0: Ja, inderdaad. En denk je over het algemeen... Want we spreken zo mensen uit het niets aan om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat ze dan een houding was er tegenover?
14: Ja. Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. En het ook af en toe wel goed gedaan hebben.
0: Ja, ik vond... Ze hebben allemaal hun best gedaan.
14: Mm-hmm.
0: En veel mooie antwoorden ook gegeven, vind ik. Mm-hmm. Ja.
14: Ja, absoluut.
0: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
14: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was, die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook echt wel. Dat hij is op zoek gegaan in de Bijbel naar de onderwerpen waar we het over gehad hebben.
14: Mm-hmm.
0: Om eens te gaan kijken wat het eigenlijk echt is.
14: Ja.
0: Ja, en ik denk ook enkele van de jongeren die we gesproken hebben, dat die ook wel ook heel aantal van hen waren gelovig. De meeste waren moslims, maar we hebben ook enkele christenen
14: mm-hmm.
0: gesproken. Die dan ook allemaal zeiden dat het geloof belangrijk is voor hen. Dat gaan we straks nog horen.
14: Mm-hmm.
0: Ik denk ook wel dat we hen ertoe hebben aangezet om meer naar de Bijbel te grijpen dan ze misschien nu doen.
14: Ja, absoluut. We zullen toch nog eens aan gedacht hebben die avond.
0: Dan is het nog tijd om naar fragmentjes te luisteren. We gaan luisteren naar de zevende en de achtste vraag. Die gingen over meer specifiek katholieke vragen waren. En dan ook naar de negende en de tiende vraag. En die gingen over Sint-Truiden. Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
15: Oei, oei.
0: Waaraan is de maand juni gewijd?
15: Juni?
0: Ja. Geen idee?
15: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
0: Exact. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
15: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
15: Nee. Is dat Maria maand?
16: Dat is mij.
15: Nee, dat is mij. Just.
0: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
15: Juni. We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
0: Nee. Dus, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinepolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
15: Och.
0: Ik weet niet of jullie dat gezien hebben of niet, nee. Ik dacht er maar aan,
15: nee,
0: dat is misschien een hint.
15: We hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij
0: wel,
15: komen.
0: Ja, iets van reclame of zo, nee.
15: Maar,
0: het heeft iets met Jezus te maken.
15: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
0: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
15: Verlos ons uit ons lijden, ja.
4: Oogst?
0: Dat zou je kunt hebben.
4: Ik weet het niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken.
4: Ah. Nee, sorry dat ik zo weinig weet, maar...
0: Maar je moet dus geen zorgen maken.
4: Oké.
0: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt... Ja, dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant zien van het schilderij.
4: Die daar hangt?
0: Ja, enige wat daarop afgebeeld
4: is. Nee, daar hebben we ook nog niet op gelet tot nu toe.
0: Nee. Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
16: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus, toch?
0: Ja, het heeft te maken met Jezus.
16: Is dat misschien
17: LGBT,
16: de dag?
17: LGBT,
16: misschien dat je maand misschien dat hij terug op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien met zijn vader.
0: Dat had gekund, ja. Het is,
9: Ja, je bent wel slim, hè?
16: Ik weet dat je
9: van. Jezus is het eerste.
0: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
1: Maand juli.
0: Juni, ja.
1: Juli of juni?
0: Onze huidige maand, juni.
1: Die pas begonnen, juni.
0: Ja.
1: Ik weet het niet. Ik ook niet. Ik ook niet. De maand juli. Dat is deze maand.
0: Ja, juni, deze maand.
1: Ik weet het niet.
0: Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
9: Is het iets relevant met Jezus? Of?
0: Ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
9: Hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
0: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
9: Ah, zo, maar u zei dat die vrouw...
0: Heb ik dat gezegd dat hij een vrouw had?
9: Nee, wat heeft hij niet? Iets met vrouw. Het heeft hij niet.
0: Heb ik
12: gezegd? Liefde, gewoon iets met liefde.
9: Ah, met liefde.
0: Ah, oké, okay, ik snap het. Ah, ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
12: Met zijn liefde voor de... Voor de wat?
0: Voor alle mensen.
9: Genezing.
0: Als je... Het heeft ook met een... lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
9: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo, zoiets?
15: Nee.
0: Nee?
15: Geen idee.
0: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken?
15: In juni?
0: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde, als je dat wilt tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor...
15: Hart.
17: De maand juni?
0: Ja.
17: Dat ik verjaar, dus dat weet ik.
0: Proficiat. Ja.
17: En dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn vandaag.
0: Echt? Ah, mega dus, leuk, voilà. Proficiat.
17: Dus.
0: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
17: Ja.
0: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
17: Wat? Het hart.
0: Het hart.
15: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik er niet meer. Dat is de hooimaand. Nee. Juno. Juni. Nee.
0: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
15: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij. Nee,
0: Pinksteren is voorbij, ja.
15: Is voorbij.
18: Moeilijke vragen.
0: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
15: Een roos.
0: Had je gekund?
15: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè?
0: Ah, is dat zo?
15: Ja, het heilig hartplein.
0: Ah, ja, inderdaad. In welke stad stierven de heiligen Petrus en Paulus de marteldood? Het is voor...
15: Welke stad? Jeruzalem. Nee, nee.
0: Dat is een goede gok. Een andere heel belangrijke stad voor katholieken?
15: Rome. Daar gaat Rome toch niet meer geweest zijn, hè?
4: Rechts in de buurt van Israël, hè, denk ik.
0: Dat zou... goed gekund hebben, maar we moeten het iets westelijker zoeken.
4: Westelijker? Die kan ik niet zeggen, echt niet. Ik weet het nog niet.
0: Een van de belangrijkste steden voor katholieken?
4: Ah ja, natuurlijk. Ja, in Italië. Hè? Vaticaanstad, hè.
16: En wacht, ik weet dat het is in Israël, maar wacht.
0: Het is niet Israël.
16: Oh.
0: Het is...
16: Jeruzalem.
0: Jeruzalem had gekund... We zoeken een andere, heel belangrijke stad voor katholieken.
16: Bethlehem.
0: Het is niet in het Heilig Land.
15: Nee. Wacht, laat me denken.
0: Als je denkt aan de paus, waar denk je dan aan?
19: België.
16: De paus die...
0: Denk je aan België als je aan de paus denkt?
16: Ja, ik denk aan Italië. Die van Italië, toch?
0: Ja.
19: Italië?
16: Italië.
0: We zoeken een plaats in Italië.
16: Rome.
19: Die weet ik niet.
0: Heb je het al eens gehoord van Paulus en Petrus?
19: Nee.
0: Nee?
19: Ik wel.
0: Het zijn eigenlijk de twee, nadat Jezus in de hemel is opgenomen, de twee belangrijkste figuren. En zij zijn alle twee gemarteld. Dus ze hebben hen vermoord omwille van hun geloof. In dezelfde stad. Het is een van de belangrijkste steden voor katholieken. Een gokje? Kan je een stad opnoemen die belangrijk is voor katholieken? Enig idee of niet?
19: Jeruzalem.
0: Jeruzalem is inderdaad een zeer belangrijke stad. Het is niet de stad die we zoeken. Het is iets dichter in de buurt voor ons. Het is in Europa. Weet jullie waar de paus woont?
19: Vaticaan. Ah, Italië. Vaticaan? Geen idee. Geen gokje.
0: Het is een van de belangrijkste steden voor het christendom.
19: Vaticaanstad.
9: Jeruzalem.
0: Mooie... Ja. Nee, sorry. Ah. Mooie gok, ging ik zeggen.
20: Oké.
0: Okay. Het is een andere, heel belangrijke stad. Voor katholieken.
12: Een stad in... Moet je dat weten?
0: Het is niet in het Midden-Oosten.
20: Oh, zot. Het is niet in het Midden-Oosten.
0: Als je aan katholieken denkt, waar denk je dan aan?
20: Aan... Okay. Toch ergens
9: in Europa dan?
0: Het is in Europa,
12: Engeland,
0: ja.
12: Engeland misschien.
20: Ik denk Spanje.
0: Nee.
20: Vaticaanstad?
12: Oh. Ja.
0: Geen idee. Nee. Het is een van de meest belangrijke steden voor katholieken.
6: Italië of zo?
0: En een stad in Italië die we zoeken is?
6: Milaan of zo. Ik weet niet.
0: Het is niet Milaan, nee. Waar de paus woont...
6: Wacht. Oh. Ik heb de naam vergeten.
17: Jeruzalem.
0: Het is niet in het Heilig Land. Een logische gok, maar het is iets dichterbij.
17: Oekraïne.
0: Nog iets dichterbij.
17: Mag ik zo uit naar buiten?
0: Het is een heel belangrijke stad voor katholieken.
6: Rome.
3: In Rome.
0: Dan nog twee laatste vraagjes over Sint-Truiden.
3: Oké, dat kunnen we.
0: Sint-Trudo, dus de heilige waarnaar Sint-Truiden is genoemd, heeft de stad niet gesticht, maar wel iets anders, waarom de stad is ontstaan. Enig idee wat hij gesticht heeft. Geen idee. Nee. Bent u van Sint-Truiden? Of niet?
3: Ja, een deelgemeente van Sint-Truiden.
0: Een idee wat zou kunnen zijn wat de heilige Trudo zou gesticht hebben?
3: Nee. Dat is iets wat we wel zouden moeten weten. Nee, want ik heb ooit meegedaan aan de Trudo-feesten. Zoveel jaren geleden. Oh, wat heeft Sint-Trudo weer gesticht? Een broederschap?
0: Ja. Wat soort broederschappen bestaan er in de katholieke kerk?
3: Ja, je hebt van alles. Jesuiten, assumptionisten.
0: Het hoeft niet zo specifiek te gaan.
3: Jesuiten.
0: Het hoeft niet zo specifiek te gaan. We zoeken gewoon hier
3: ergens een... Ja.
0: De naam van het gebouw. Want u weet het antwoord eigenlijk, hè?
3: Maar het komt niet.
0: Het is hier blijkbaar een beetje verder.
3: Het seminari, hier is het. De abdij.
20: Een abdij.
3: De abdij gezegd, ja.
4: Daar heb ik zoveel tijd aan gespendeerd. Ik kan hier niet antwoorden. Ik zou graag genoeg antwoorden, maar...
0: Het is er niet zo ver af, heb ik mij laten vertellen. Het is een typisch... Als je denkt aan een heilige, wat zou die stichten?
4: Ah, zo, een parochie of een dorp of een kerk of een...
0: Of een...
4: Vrede, wereldvrede.
0: Graag. Maar dat is iets concreter dan dat.
4: Ah. Ja, Sint-Trudo, dat was een heel jaar gewacht nu, hè. Nee, ik weet het echt niet meer.
0: Het is iets heel typisch christelijk, een manier van samenleven.
4: Ja, een gezin dan.
20: Ik weet dat de stad een katholieke stad, gaan we zeggen, is. Maar wacht, dat is toch door... Misschien omdat Sint was toch vroeger voor... hoe zeg je dat? Belangrijke mensen zoals Sinterklaas. Dat is ook iemand belangrijk, toch? Sint?
0: Ja,
20: een
0: Sint is een heilige die uitzonderlijk geleefd heeft.
20: Misschien is dat niet misschien iemand die Sint niet Trudeau noemde, maar zo een beetje zoals Trudeau. Zoiets misschien.
0: Maar de heilige die waarnaar Sint-Truiden vernoemd is, is de heilige Trudeau. Hè? Mm-hmm. Trudeau is zijn naam. En hij was van deze streek. Mm-hmm. En hij heeft hier iets gesticht. En daar rond is Sint-Truiden ontstaan. Maar we zoeken wat hij gesticht heeft. En ik weet niet of jullie...
20: De abdij misschien?
3: Nee, dat was toch letterlijk in... Dat was in mijn hoofd. De abdij.
6: Ik denk dat je een broedergebouw wat we hier hebben in Sint-Truiden.
0: Weet je wat de naam is van zo'n gebouw?
1: Nee, maar ik weet wel dat het dicht bij het cultureel centrum is.
19: Was dat niet de plantages en zo?
0: Nee, het heeft niets met landbouw of zo te maken.
1: Geen idee dan.
0: Je kan de toren van het gebouw daar nog zien?
1: Ah ja, ja, dat deed.
9: Katholiek verspreiden?
0: Dat is helemaal juist, maar we zoeken iets specifieker.
9: De woord van Jezus verspreiden, denk ik.
0: Ja, dat is helemaal juist, maar hij heeft dus hier echt iets heel concreet begonnen. Het is een gebouw. Je kunt daar de toren zien.
20: We hebben dat toch bezocht?
12: Ja, denk ik. Waarom ben ik de naam van die gebouw vergeten?
20: We zijn daar geweest in een twee jaar geleden, maar...
12: B.
20: Toren van...
0: Het is iets heel specifiek voor katholieken. Ah. Mensen die... mannen die samen gaan wonen. Of vrouwen die samen gaan wonen. Om samen een gemeenschap te leven. Enig idee hoe dat heet?
12: Oh my god, ik heb dat geleerd in geschiedenis. Ik weet dat nog, maar ik ben die naam vergeten.
20: Ik
12: haal dat letterlijk voor examens had ik dat. Ik weet dat niet meer. Ik weet het eigenlijk niet.
1: Nee, ja,
0: het is iets heel typisch katholiek. Weet je wat ik bedoel, of niet?
1: Nee, ja, maar ik weet niet. Ik ken niet de verhaal, sorry.
17: Trudeau, ik heb die film nooit gezien, zo. Maar...
0: Is daar een film van?
17: Ja, ja, echt een film van. Dat wist je niet, ja.
0: Nee?
17: Ja. Die ligt thuis nog, denk ik. De kerk? Kerkske?
0: Het is... Ja, het is niet een kerk dat we zoeken, maar het is iets dat er heel nauw mee te maken heeft.
17: Of een ding, een kapel ergens?
0: Het is juist nog iets waar dat je gaat wonen. Allee, als gemeenschap.
17: Ik niet meer weten.
0: Ik heb mij laten vertellen dat die toren er nog een deel van is.
17: Oh, dat kan, ja. Dat kan. Dat is... Hoe noemt dat overigens? Goh. Ik weet dat niet meer. Ik weet dat ze afdenken branders, maar...
0: Ja.
17: Wat een? Klooster, ja.
0: Ja, en dus een soort klooster. Je hebt daar ook een beetje een ander woord voor. Dat is het woord dat we zoeken.
17: Ja, ik weet het kan.
2: Een abdij, ja.
17: Abdij.
15: De abdij van Sint-Trudeau.

0: waar de fonteintjes staan.
1: Ik weet het niet.
2: Ik ook niet.
3: Ik ook niet.
4: We kunnen hem zien, de kerk.
5: Deze.
6: Maar ik weet de naam er niet van.
5: Ja, ik weet de naam er niet van. Ik weet het echt niet.
4: Het heeft met de moeder van Jezus te maken?
7: Maria.
2: Ja, Maria. Mariam of Maria.
8: Wacht. Ik ben daar geweest.
4: Wil je het is in de micro zeggen?
8: Is dat niet de Minderbroederkerk of zoiets?
4: Dat is een kerk in Sint-Truiden, maar dat is niet wat we zoeken.
8: Is dat niet deze? Exact. Ja, toch, hè?
4: Exact.
8: Ik weet wel niet hoe die noemt. Hoe noemt die?
4: We hebben heel veel kerk in Sint-Truiden.
8: Hoe noemt die?
4: Ja, je kunt het niet echt zien, hè?
8: Nee, eigenlijk niet.
4: Eigenlijk niet wel zien. Wie is daar... Wie staat daar in het midden? De beelden, er zijn drie beelden boven de deur. Hier.
8: Ah. Maria.
9: Het is toch maar één kerk, deze.
10: Ja, maar.
9: Het is niet maar één kerk.
4: Ik bedoel, deze kerk is het juiste antwoord. Er zijn wel degelijk meer kerken in Sint-Truiden dan deze.
9: Ah, ja, maar, dat is waar.
10: In het centrum rond, ja.
4: Maar dit is het juiste antwoord. Dan weten jullie deze kerk heet?
9: Geen idee.
4: Nee?
10: Nee, niet echt.
4: Je kunt daar het beeld zien. Zie je, boven de deur zijn er drie beelden.
10: Ja.
4: Enig idee wie de middelste is?
10: De moeder van...
4: Ja, ja, zeg maar.
11: De moeder van Jezus, denk ik.
8: Ja, hier. En de liefste vrouw, denk ik.
12: Hier, denk ik. Ja, van onder in het kelder, ja. Ja.
4: En weet je hoe de kerk hier heet?
12: Dat weet ik nog. Sint Matte kerk is kinder, dat weet ik. Sint Matte, dat is hij. Dat weet je ervan.
4: Je kan het zien, er zijn hier drie beelden. Wie is de middelste?
12: Maria.
13: De Onze Lieve Vrouw kerk.
4: Welkom terug, beste luisteraars, bij ons in de studio. We hebben hier nog altijd Pieter zitten. Pieter Kovadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn of niet?
11: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
4: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
11: Ja, is wel.
4: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld en mensen die jou vragen gesteld hebben of zo?
11: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
4: Dus. Ja, oké. Okay. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
11: Ja, toch wel.
4: Dan gaan we nog luisteren naar ons voorlaatste fragmentje. We hebben nog het fragmentje waarin mensen getuigen, waar men vragen of dat zij zelf gelovig zijn of in contact komen met gelovige mensen. En daarna is het tijd voor de statistieken. Dan gaan we te weten komen hoeveel vragen juist beantwoord zijn door hoeveel mensen. Maar eerst gaan wij nog luisteren naar muziek.

0: Enorm bedankt, mevrouw, dat u wou meedoen.
1: Graag gedaan.
0: Zou ik u nog mogen vragen, is geloof iets waar u mee bezig bent of niet echt?
1: Ja, ik kom regelmatig bijna al dagelijks de kerk binnen voor een kaarsje te branden en voor een beetje te bidden.
0: Ja.
1: En af en toe kom ik naar de misvering, maar niet elke week.
0: Oké, maar het heeft wel iets van betekenis.
1: Ja, ja, ik ben katholiek grootgetrokken, ja. Daar blijft u toch achtervolgen, hè. Ja, dat automatisch vind ik dat ik dat moet doen, ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen of niet echt?
2: Ik ben katholiek opgevoed. Altijd naar de mis geweest met mijn ouders. Maar dan is dat wel verwaterd. Maar ik geloof wel ergens in... Dat geloof is nu op de proef gesteld, want een klein 2 jaar geleden heb ik mijn zoon, onze zoon, moeten afgeven. Dus dan is het wel even moeilijk. Wim, mijn man, stamt ook uit een heel gelovig gezin.
0: Oké.
2: Ja, dus we zijn er toch allebei mee grootgebracht.
0: Enorm bedankt dat u hier wel meedoet.
3: Graag gedaan.
0: Ik zou u graag nog een laatste vraag stellen. U heeft een paar keer gezegd dat u eigenlijk sinds een jaar echt naar de mis komt.
3: Terug naar de mis,
0: terug naar de mis komt. Ja. Zou u daar iets over kunnen zeggen? Hoe is dat gebeurd?
3: Het geeft me vooral ingerust. Ik voel een zekere tekortkoming in mijn leven door het ontbreken van iets transcendent. Iets transcendents. En dat heb ik dan christelijke geloof genoemd. Hè, en zo ben ik dan terug naar hier gekomen. Hè.
0: Oké, en was er een specifieke aanleiding of zo? Of?
3: Nee, toch niet. Nee.
0: Meer gewoon een algemene...
3: Ja, een gevoel. Zo van, een buikgevoel. Hè. Je kan dit en dat weten. En als evolutietheorie aanhangen en zo. Maar dat is ook ergens door een transcendent iemand in gang gezet. Hè. Ik bedoel, maar ik weet wat ik aan het schrijven ben. Ik schrijf graag vanuit psychologie en filosofie. Het hiernamaals beschrijven. Ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Is dat belangrijk voor jullie?
4: Ja.
5: Ik ben wel niet katholiek.
4: Ja. Nou, ik ben daar echt amper mee bezig.
0: Oké.
6: Okay. Ja, ik ben katholiek.
0: Jij bent katholiek?
6: Ja.
0: Oké, okay. En is dat belangrijk voor jou of niet?
6: Ja, het is belangrijk, maar ik ben niet echt zo diep in, snap je?
0: Oké. Okay. Ja. Er is nog veel ruimte voor verdieping dan.
5: Voor mij is dat anders.
0: En jij zegt, wat ben je dan?
5: Ik ben orthodox.
0: Ah ja, oké. Okay. En dat is iets... Hoe beleef je dat dan?
5: Dat is moeilijk om te zeggen. Dat is echt moeilijk.
0: Is dat iets wat je met je familie doet? Of?
5: Nee, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar het is wel een heel groot verschil tussen katholiek en orthodox, eigenlijk.
0: Hangt er vanaf op elk vlak, denk ik.
5: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Oké.
7: Ik ben moslim.
0: Je bent moslim, oké.
8: Okay. Ja, hij ook. Ik ben ook moslim.
0: Zou ik jullie nog mogen vragen? Geloof, is dat iets waar jullie in contact mee komen, ooit of niet echt?
9: Ja.
0: Ja?
9: Ik ken hem, zijn niet christelijk. We geloven in islam.
0: Oké. Okay.
9: Dus daarom kunnen jullie niet de helft van de vragen niet antwoorden.
0: En is dat belangrijk voor jullie?
9: Ja.
0: Ja?
9: Ja.
0: Oké. Okay. En jij zei ook ja. Ja. Op welke manier dan? Ben je...
9: Christelijk.
0: En is dat belangrijk voor jou?
9: Ja.
0: Dus je zegt dat is belangrijk voor jou. Wat betekent dat dan?
9: Ik vind dat dat veel uitmaakt persoonlijk voor mij. En ik geloof daar ook in. Maar het is ook omdat in mijn thuisland zijn ze daar ook zo heel religieus. Omdat ook het eerste christelijk land is.
0: Ben je van Armenië?
9: Ja.
0: Dankjewel, alle twee. Wat mee te willen doen.
9: Ja, alsjeblieft.
0: Een laatste vraag mogen stellen.
9: Tuurlijk.
0: Niet zo heel makkelijk om op de vragen te antwoorden.
9: Nee.
0: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of eigenlijk niet?
9: Het afgelopen jaar, anderhalf jaar, heb ik me heel veel verdiept in het geloof. Maar toen heb ik een paar stukken uit de Bijbel gelezen, waarvan ik dacht van, nu ga ik afhaken. Een beetje de laatste tijd. Ja.
0: En jij?
10: Ik gewoon niet.
0: Gewoon niet?
10: Nee.
0: Zou ik nog als laatste mogen vragen, is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen, waar jullie mee bezig zijn of niet?
11: Ja. Godsdienst is een van mijn eerste prioriteiten. Het is eigenlijk heel belangrijk voor mij. Want ja, rond mijn familie is... ik ben moslim, dus islam is heel belangrijk in mijn familie. Want ja, meestal van mijn familieleden bidden en zo. En ik ook. En ja.
0: Oké. Okay.
12: Ja, 100%. Dat is niks belangrijker dan geloof. Ik wil altijd gelovig zijn. Ik wil nooit weggaan van het geloof. Ja, dat is heel belangrijk.
0: En wat ben jij?
12: Ook moslim. Ik ben ook moslim.
0: Is geloof iets belangrijk voor jou? Ben je zelf gelovig?
13: Ja. Ja, maar niet zo die verhaal van de Bijbel en zo. Maar ik geloof wel in God.
0: En is dat belangrijk voor jou?
13: Ja, mijn hele familie is katholiek.
0: Enorm bedankt om mee te doen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen of niet?
13: Nee.
0: Nee?
14: Niet echt.
0: Oké, het zegt jullie niet echt iets.
14: Ik kan wel af en toe naar de dingen gaan een kaart brannen. Hier, dat doe ik wel, maar voor de rest...
0: Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn of niet?
15: Eigenlijk wel. Ja, daar zijn we mee bezig.
0: En wat betekent dat dan voor u?
15: Ja. Het hiernaam als...
16: Met ouder worden, hè?
15: Ja.
0: Het is een vraag die zich wel opwerpt dan? Of...
15: Ja, ik denk dus persoonlijk... dat er nog iets is na dit.
0: Ja, oké.
15: Okay. Ik geloof daarin.
17: Welkom terug, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden voor het laatste onderdeel van deze uitzending. Wij gaan de statistieken overlopen om te zien hoeveel juiste antwoorden wij gekregen hebben op onze vragen in de stad Sint-Truiden. En we gaan natuurlijk beginnen met onze eerste vraag. En die ging over Radio Maria. Die luidde: kent u Radio Maria? Dat is natuurlijk geen... vraag met een juist antwoord. Gewoon een antwoord dat we altijd liever horen. En daar hadden 19 mensen nee op geantwoord en 1 persoon had ja geantwoord. We hebben 10 gesprekken gehad in totaal. Maar we hebben eigenlijk over alle gesprekken heen 20 mensen gesproken. Maar voor de rest van de antwoorden is het dus altijd op 10 gerekend voor de 10 gesprekken. Dan was de tweede vraag ook over Radio Maria. Radio Maria is een katholiek radio. Wij zijn actief hier in Vlaanderen, maar maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief?
7: In ongeveer 90 landen.
17: Exact. En dat hadden 3 mensen juist, of 3 groepjes juist. Dan de vragen over het Oude Testament. Op een gegeven moment proberen de mensen een toren te bouwen om de hemel te bereiken. Hoe wordt deze toren genoemd?
7: De Toren van Babel.
17: Helemaal correct. En dat hadden 4 mensen hebben dat juist geantwoord. Hebben Babel gezegd en 1 persoon Babylon. Dus evengoed. De tweede vraag over het Oude Testament. Hoe op een de Esau... de oudste zoon van Isaac, die de zoon is van Abraham, verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet deze broer?
7: Jacob.
17: Inderdaad. En dat wist eigenlijk niemand. Niemand heeft dat juist kunnen antwoorden. Maar er zijn wel 3 groepjes die na wat hints op de naam Jacob zijn kunnen komen. Of 1 keer de naam James. Dus Jacob. Maar eigenlijk heeft dus eigenlijk niemand dat juist geantwoord. Maar ook wel echt, het was ook wel de moeilijkste vraag die erin zat, dus heel begrijpelijk. Het Nieuwe Testament. Jezus vertelt de parabel over het zaad, waar een zaaier erop uittrekt om te zaaien. En zijn zaad valt op 4 verschillende soorten bodems, of ja, 4 oppervlakken. Kunnen jullie er 2 van opnoemen? Maar jij kan er 4 van opzommen, niet Pieter?
7: Ik zal mijn best doen, na de vraag 20 keer gehoord te hebben. Goede grond, het pad, rotsgrond en tussen de distels.
17: Helemaal correct. Er zijn 5 groepjes die 2 juiste antwoorden hebben kunnen geven. Het ging eigenlijk altijd over goede grond en rots. Zo goed als we hebben wel vrij ruim gerekend. Ook wel juist antwoorden, maar dat was vrij goed. En dan ook 4 groepjes die nog 1 juist antwoord hebben gegeven. Dat was dan meestal aarde of vruchtbare aarde. We hebben ook trouwens Petrus als juist antwoord gerekend. Aangezien dat rots betekent. En rots was een juist antwoord.
7: Absoluut.
17: En ook gewoon omwille van de schoonheid van het antwoord. Dan hadden we nog een vraag over Jezus. Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij verraden werd door Judas?
7: Jezus zweette bloed.
17: Inderdaad, en dat hadden 4 mensen juist geantwoord. Er waren echt wel een aantal mensen die, over het algemeen, er is eigenlijk niemand die echt spontaan geantwoord heeft, hij zweette bloed.
7: Nee.
17: Maar wel een aantal mensen die onmiddellijk gezegd hebben bloed, zweet en tranen, dus dat was juist. En ook, ik vond dat wel opvallend, dat er echt een aantal mensen waren die, wanneer dat we zeiden, het heeft met zijn zweet te maken, die dan konden zeggen, ah ja, het is veranderd in bloed.
7: Dat is toch 2 keer gebeurd?
17: Ja, dat is 2 keer gebeurd, dat vond ik veel. Mm-hmm. Ik denk niet.
7: Nee, had ik ook niet verwacht.
17: Mm. Ja, dan moet dan, ik zou denken dat ze dan toch ergens het verhaal moeten kennen, want anders denk je daar toch niet aan.
7: Nee, het is een bizar verschijnsel eigenlijk. Hè. Moet in een achterhoofd gezeten hebben.
17: Ja, dat denk ik ook. Of het moeten, ik weet niet, medische studenten zijn of zo, want het is wel, ik heb eens gehoord, we moeten misschien niet voor waarheid aannemen, maar ik heb eens gehoord dat wel iets is dat vastgesteld is dat als mensen doodsbang zijn, dat ze wel degelijk bloed kunnen zweten. Dus misschien, als ze bepaalde mensen met die niche kennis, dan hadden we nog 2 meer specifiek katholieke vragen. De eerste daarvan luidde als volgt. Waaraan is de maand juni gewijd?
7: Aan het Heilig Hart van Jezus.
17: Ook wel echt een moeilijke vraag. Als je niet katholiek bent, ga je dit nooit tegenkomen zomaar. Dus uiteindelijk niemand juist, maar wel een aantal mensen naar hints. En je kunt zien dat in de loop van de gesprekken mijn hints beter werden, want de laatste 4 hebben dat kunnen raden na een hint. De eerste 6 niet.
7: De meimaand, Mariamaand, die was wel bekend.
17: Ja, dat weten mensen echt wel.
7: Ja, dat speelt nog.
17: Ja, en dat is ook een vraag die we al eens gesteld hebben, vorige keer. Mm. En dat hadden echt wel een mooi aantal mensen mooi geantwoord. Ja. Dat weten mensen wel. De 8e vraag. In welke stad stierven de apostelen Petrus en Paulus de marteldood?
7: In de stad Rome.
17: In de stad Rome, en dat wisten 2 mensen spontaan. En dan waren er nog wel heel wat mensen die Rome of Vaticaanstad geantwoord hebben. Maar dat was dan eerder omwille van de vraag, som een belangrijke stad op voor katholieken of christenen. Maar 2 mensen wisten dat. Dan nog 2 vragen over Sint-Truiden. De heilige Trudo, naar wie de stad Sint-Truiden is genoemd, heeft niet de stad zelf gesticht, maar heeft een andere stichting gedaan en daar rond is dan de stad gegroeid. Wat heeft hij gesticht in wat nu Sint-Truiden is?
7: Hij stichtte de abdij.
17: Inderdaad, de abdij van Sint-Trudo of de abdij van Sint-Truiden. En dat hadden 4 mensen juist.
7: Ja.
17: En 2 die daarop konden komen na een beetje hints gekregen te hebben. Dus.
7: En de eerste dame toonde ons de abdij. Dat kwam zeer goed uit.
17: Inderdaad, fantastische timing. Goed dat dat zij was en niet de laatste persoon. Want dat heeft ook wel geholpen voor sommige groepjes om het dan te weten. En die stond ook echt vlakbij.
7: Ja, want dat moeten weten, maar.
17: Ja, want Sint-Truiden, eigenlijk de grote markt, zijn eigenlijk allemaal verschillende pleinen naast elkaar een beetje.
7: Ja.
17: Je hebt een parking.
7: Mm-hmm. Voor het gemeentehuis.
17: Ja, inderdaad, voor het gemeentehuis. En dan heb je naast de centrale kerk, de Onze Lieve Vrouwkerk, daarnaast is een plein, daarvoor is een plein, en eigenlijk aan de andere kant is er ook nog een plein, wat dan bleek het Heilig Hartplein te zijn.
7: Ja.
17: En dus, het was dus aan aan de andere kant van het plein naast ons Lieve Vrouwkerk, daar staat er nog een toren van de abdij. We hebben trouwens ook een beetje over al deze pleinen gewandeld, maar zijn redelijk rond de kerk gebleven altijd om mensen te vinden. Goed, en dan hadden we nog de laatste kennisvraag, en die ging over de kerk. Die luidde, in welke kerk of waar zijn de relieken van Sint-Trudo bewaard?
7: In de Onze Lieve Vrouwenkerk.
17: Inderdaad, en dat wisten heel veel mensen. 5 mensen hebben de kerk benoemd, Onze Lieve Vrouwenkerk. En 4 mensen wisten dat is deze kerk hier, maar die konden niet, of wisten de naam niet. Mm-hmm. Nou, dus eigenlijk zo goed als iedereen kon daarop antwoorden. Dan hebben we nog een laatste statistiek, Pieter. Wil jij een gokje wagen voor hoeveel rozenkransen en hoeveel balpennen wij hebben uitgedeeld?
7: Oh. Ik denk dat de rozenkrans populairder was. Ik hoop het stiekem. Hoeveel? 19 mensen, hè?
17: Ja, we hebben in totaal 20 mensen 20 gesproken mensen. Eigenlijk, maar we hebben 19 voorwerpen uitgedeeld.
7: Ah, oké. Ik denk 11 rozenkransen en 8 balpennen.
17: Dat zit er helemaal niet zo ver naast. Ah. Ik snap de hoop dat er meer rozenkransen zijn uitgedeeld. Maar het is juist niet zo.
7: Oh.
17: Dus 9 rozenkransen en 10 balpennen hebben we uitgedeeld.
7: Tja, ze schrijft goed.
17: Ja, dat is mooi, hè? Ik vind het altijd heel leuk als mensen de rozenkrans kiezen. Dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze uitzending. Is er nog iets dat je graag zou willen zeggen, Pieter? Over de ervaring, hoe dat je het vond?
7: Ik vond het vooral heel mooi bij die laatste vraag dat het geloof toch wel belangrijk was voor zeer veel van de mensen die we geïnterviewd hebben.
17: Ja, dat is eigenlijk echt wel. Dat was heel opvallend deze keer.
7: Ja, vooraf vrees ik daar een beetje voor, maar de ene na de andere vond het belangrijk.
17: Ja, inderdaad. Dat is een mooie bedenking om op te eindigen. Dan gaan wij nog luisteren naar het allerlaatste fragmentje waar dat je gaat kunnen horen wat de mensen gekozen hebben, de rozenkrans of de balpen. Maar wij nemen nu al afscheid. Hartelijk bedankt voor het luisteren, iedereen. Jullie kunnen, zouden jullie willen, deze uitzending herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Als u naar programma's gaat, dan zal u daar Quo Vadis kunnen terugvinden. En daar kan u deze uitzending herbeluisteren en trouwens ook al onze voorbije uitzendingen. Nog eens hartelijk bedankt, Pieter, om mee te komen.
7: Heel graag gedaan.
17: Jullie allemaal bedankt om te luisteren en tot een volgende keer. Maar eerst nog het fragmentje met het uitdelen van de rozenkrans en de balpen. Enorm bedankt alle twee om te willen meedoen.
0: Dat is graag gedaan.
17: Ik wil jullie graag nog een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
1: Oh, ik geef de rozenkrans.
17: Rozenkrans, oké, zeer goed.
1: Ja.
17: Alsjeblieft.
18: Ja, dan vind ik de rozenkrans wel veel mooier.
1: Ik ook.
17: Ja. Oké, fantastisch. Ja. Ik kan jullie alle twee eentje geven. Ik moet voor de andere even vissen wel in mijn
1: Maar zak. Als we eentje hebben, is het goed.
17: Zeker?
1: Eentje is goed. Ja, ja.
3: Ah, ja, een stilo is altijd stilo? Meer gedenkteken voor mij.
17: Alsjeblieft.
3: Oké.
17: Okay. Ja, dankjewel, hè. Fijne avond, hè.
3: Ja, succes ermee, hè.
17: Ja.
18: Zeker.
17: Ah, de micro hebben we wel terug nodig.
3: Dankjewel.
17: Enorm bedankt allemaal om te willen meedoen. Ik zou jullie graag een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
18: Een
17: die
18: roze,
17: zien er zo uit. Een rozenkrans.
18: Oh, okay.
1: Die.
17: Oké, zo goed. Kan jullie, zouden jullie allemaal even in de micro willen zeggen dat jullie, wat jullie gekozen hebben?
18: Een, hoe zeg je dat?
17: Rozenkrans.
18: Een rozenkrans.
17: Krans.
12: Een rozenkrans. Dat.
18: Oh, een rozenkrans.
12: Ik een pen.
18: Een pen.
17: Oké, zeer goed.
12: Kan ik nog één ding in de micro zeggen misschien? Zo voor mijn vrienden als het gaat.
17: Ja, we zullen zien of we het afspelen, maar zeg maar.
18: Allee, Avengers.
12: Jij bent echt een...
18: No. Oh my god.
12: Oké.
17: Alsjeblieft.
18: Dankjewel.
17: Alsjeblieft.
18: Dankjewel.
17: Alsjeblieft.
18: Of we gaan
19: naar deze. De stilo. Ik heb geen pennen thuis.
17: Oké. Okay. Wat willen jullie graag hebben?
18: De pen.
17: De pen?
18: Ja.
17: En jij?
20: Ook de pen.
19: Ik wil een roze krans.
17: Alsjeblieft.
19: Dankjewel.
20: Ja?
21: Ik heb de pen gekozen.
12: Dat was stil.
22: Ja, geef maar een stil. Dat was wel moeilijk, ja. Sommige vragen. Ja.
20: Voorzekans? Ja. Oké, top.
21: Dank je.
20: Alsjeblieft.
21: Een pen.
20: Oké. Wilt u ook iets?
14: Nee, dank u.
21: Oké. Voor de roze krans.
20: Oké, zeg goed.
21: Voor de roze krans, dank je.
20: Alsjeblieft.
15: Dus we hebben een paternoster gekozen.
20: Zeer goed. Dank je wel.
15: Ik wens u nog een geweldige avond.
20: Jullie ook. Enorm bedankt.
15: Moedig.
20: Dank je.

0: Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Maria. Zo is het 12:00 en wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: omdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, wij bidden u het middaggebed op deze vrijdag in de vierde week van het getijdenboek. U kan de hymne volgen op pagina 758, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 1181. En de korte schriftlezing volgt daar gewoon op. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid.
3: Zij die uw wet lief hebben, Heer, leven in vrede.
1: Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht.
2: Ik ben gelukkig met uw beloften. Als iemand die kostbare schatten vond.
1: Ik haat en verafschuw het onrecht. Uw wet heb ik lief.
2: Ik prijs u 7 maal elke dag. Omdat gij oordeelt naar recht.
1: Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Zij struikelen niet op hun weg.
2: Ik stel mijn vertrouwen, Heer, op uw bijstand. Ik doe al wat gij gebiedt.
1: Mijn geest neemt in acht alles wat gij verordent. Dat heb ik van harte lief.
2: Ik houd mij aan wat gij gebiedt en voorschrijft. Want al mijn wegen zijn u bekend.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij die uw wet lief hebben, Heer, leven in vrede.
3: De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel.
1: Hoe schoon en hoe weldadig is eendracht onder broeders.
2: Als kostelijke olie op het hoofd, die afdruipt op de baard van Aaron.
1: Die afdruipt op de boord van zijn gewaad. Als Hermondouw die neerdaalt op de Sion.
2: Daar schenkt de Heer zijn zegen. En leven voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel.
3: Bevrijd mij uit kwaadwillige handen, Heer, die mijn bachtige bondgenoot zijt.
1: Bevrijd mij, Heer, van kwaadwillige mensen. Bescherm mij tegen de man van geweld.
2: Zij denken alleen aan gemene streken en zoeken voortdurend twist.
1: Hun tongen zijn scherp als slangentongen. Vol addergif is hun mond.
2: Bevrijd mij, Heer, uit kwaadwillige handen. Bescherm mij tegen de man van geweld.
1: Zij zijn erop uit om mij te doen vallen. Arglistig zetten zij mij een strik.
2: Zij vlechten koorden en spannen netten. En leggen een klem op mijn pad.
1: Ik sprak tot de Heer, Gij zijt toch mijn God. Heer, luister naar mijn gebeden.
2: Heer God, die mijn machtige bondgenoot zijt. Gij dekt mijn hoofd bij het strijden.
1: Vervul, Heer, de wensen der boosdoeners niet, maar laat hun plannen mislukken.
3: Ik weet dat de Heer de behoeftige recht doet, de armen rechtvaardig behandelt.
1: Zo toch zullen vromen uw naam steeds loven en deugdzamen veilig zijn onder uw oog.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Bevrijd mij uit kwaadwillige handen, Heer, die mijn machtige bondgenoot zijt.
4: Wat liefde is, hebben wij geleerd van Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig.
1: Eindeloos is zijn erbarmen. En laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd Gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden U, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
3: Amen.
1: Loven wij de Heer.
3: Wij danken God.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, zo zijn wij in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Het is vrijdag en we bidden ook zeer speciaal voor het zielenheil van de overledenen, bijzonder ook voor de overleden luisteraars van Radio Maria. We bidden en bemediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Kana. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde mysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
0: Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: U. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods,

0: Bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Heilige Jozef,
3: bid voor ons. Beste luisteraars, bidden wij nu nog het volgende gebed tot onze lieve vrouw, in eenheid met het heiligdom van Montlignon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
4: Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, omdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed, ook hier op aarde, vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaarders op deze aarde, om elke dag beter te leven met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel, die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk wakers hunkeren naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, voor de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. Dan bidden en mediteren wij de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij onze verlosser brengen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Gaan wij deze kruisweg met Maria, in het vertrouwen dat Jezus ons door lijden en dood heen leidt, om ons te doen opstaan uit zonde en dood, omdat wij leven met Hem, nu, al onze dagen en eens in het paradijs, het huis van de Vader, waarheen Hij ons is voorgegaan. De eerste statie. Jezus wordt door dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Pilatus vroeg hun: wat zal ik doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Zij riepen allen: aan het kruis met hem. Hij hernam: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar zij schreeuwden nog harder: aan het kruis met hem. Daarop liet hij omwille van hen Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geeselen en gaf hem over om gekruisigd te worden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Toen namen de soldaten van de landvoogd Jezus mee in het praetorium en verzamelden de hele afdeling rondom hem. Zij trokken hem zijn klederen uit en hingen hem een rode mantel om. Ook vlochten zijn kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Daarna vielen ze voor hem op de knieën en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning der Joden. Ze bespuwden hem, pakten de rietstok en sloegen hem op het hoofd. Nadat ze hun spel met hem gedreven hadden, ontdeden ze hem van de mantel, trokken hem zijn eigen kleren weer aan en voerden hem weg ter kruisiging. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De derde statie. Jezus valt voor de eerste maal. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam en onze smarten die hij heeft gedragen. Wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonden gebroken. Hij werd gestraft. Ons bracht het vrede. Dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Simeon zei tot Maria: zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, omdat de gezindheid van vele harten openbaar mogen worden en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Toen ze de stad uitgingen, ontmoetten ze een Cyreneer, Simon genaamd, en vorderden hem tot het dragen van Jezus' kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De zesde statie. Veronica droogt het gelaat van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Zijn uiterlijk, noch zijn schoonheid waren het bekijken waard. Hij was geen verschijning die bewondering wekt. Geminacht en gemeden werd hij door de mensen. Man van smarten, met ziekten vertrouwd. Een mens die zijn gezicht voor ons verbergt. Geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Om onze zonden is hij gebroken. Hij werd gestraft. Ons bracht het vrede. En dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Op hem heeft de Heer laten neerkomen de schuld van ons allen. Hij werd gefolterd en diep vernederd. Maar hij heeft zijn mond niet geopend. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, U wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De achtste statie. Jezus richt zich tot de weeklagende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Een grote volksmenigte volgde Jezus. Ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hen en sprak. Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uw kinderen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De negende statie. Jezus valt voor de derde maal. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Wij hebben een hoge priester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Heer Jezus, ruw zijn uw kleren van uw bebloed en zwaar gepijnigd lichaam afgetrokken. Zo werd u beroofd van het laatste restje menselijke waardigheid. Naakt en weerloos ging u voor ons uw kruisdood tegemoet. Open ons hart, onze ogen en handen om de anderen te bekleden met de liefde en de eerbied die gij van ons verlangt. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Toen zij op de plaats kwamen die schedel heet, sloegen zij Jezus daar aan het kruis. En zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links. En Jezus zei: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: De 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Hierna wetend dat alles was volbracht, zei Jezus, omdat de schrift vervuld zou worden: Ik heb dorst. Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hisopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij: Het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Heer Jezus, wij danken u omdat u voor de vergeving van onze zonden en omwille van ons heil ten einde toe alles hebt volbracht. Geef ons uw geest, omdat wij leven als uw beminde leerlingen. Ontferm u over onze dierbare doden en ontferm u over hen die naamloos gestorven zijn, voor of na hun geboorte. Ontferm u over hen die nu stervende zijn, vooral zij die eenzaam heen gaan. Dat allen zich kunnen toevertrouwen aan u en dat zij met u mogen zijn in het paradijs. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Op het zien van wat er gebeurd was, loofde de 100 man God en zei: Deze mens was waarlijk een rechtvaardige. Al het volk dat voor dat schouwspel samengestroomd was, keerde terug toen zij aanschouwd hadden wat er gebeurd was en sloegen zich op de borst. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: De 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Vervolgens legde Jozef van Arimathea Jezus in een graf dat in een steen was uitgehouwen en waarin nog nooit iemand was neergelegd. Het was voorbereidingsdag en de Sabbat brak aan. De vrouwen die uit Galilea meegekomen waren, volgden en bekeken het graf en zagen toe hoe zijn lichaam er werd in neergelegd. Heer Jezus, om heel ons menselijk leven te delen, bent u voor ons afgedaald in het graf. Een diepe leegte kwam in het leven van hen die u zo lief hadden. Leer ons omgaan met groot verlies, met intens verdriet, dat wij niet vertwijfeld en doelloos achterblijven. Blijf bij ons wanneer het avond wordt. Wees ons nabij als wij eenzaam zijn en wanneer wij ons bevinden in het uur van onze dood. Dat wij ons aan u kunnen toevertrouwen, dat wij bij u ons mogen weten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen.
1: Heer Jezus, we danken u, omdat u alles voor ons gegeven hebt, om ons te verzoenen met God en met elkaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we, zoals beloofd, stilstaan bij het pastorale bezoek dat de Heilige Vader heeft afgelegd naar onder meer Pavia, waar hij de relieken van de heilige Augustinus van Hippo heeft vereerd en ook afgereisd is naar Sant'Angelo Lodigiano. Zoals beloofd heeft u daar nog enkele fragmenten van ons te goed. Daar gaan we dus in deze aflevering kunnen naar kijken. Verder gaan we ook het werkschema van de kardinalen overlopen, die op 26 en 27 juni samenkomen met de Heilige Vader op zijn uitnodiging in een buitengewoon consistorie. En ook dus de werkagenda die zal gevolgd worden is bekendgemaakt, die gaan we samen bekijken. Als er nog ruimte en tijd is, dan zullen we ook nog luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven op woensdag 24 juni tijdens de generale audiëntie. Laten we eerst samen binnengaan in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo ontving hij op woensdag 24 juni de apostolische nuncius in Australië, monsieur Charles Daniel Balfo. Ook werd een audiëntie verleend aan een groep schrijvers, en dat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Libreria Editrice Vaticana. Op donderdag 25 juni werd de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer ontvangen, kardinaal Victor Manuel Fernandez. En ook de metropoliet aartsbisschop van Mexico in Mexico, kardinaal Carlos Aguiar Retes. De leden van het presidium van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen, als ook de prins en grootmeester van de soevereine militaire orde van Malta, samen met zijn gevolg, Fra John Timothy Dunlap. De leden van het presidium van de Franse bisschoppenconferentie werden door de Heilige Vader diezelfde dag nog in audiëntie ontvangen, als ook de apostolische nuncius in Oekraïne, de titulaire aartsbisschop ook van Martana, monsieur Visvaldas Kulbokas. De leden van de Association of Jesuit Colleges and Universities werd door de Heilige Vader ontvangen in audiëntie, als ook de leden van de Italiaanse Zwemfederatie. Diezelfde dag nog had hij een ontmoeting bij het Algemeen Secretariaat van de Synode en ontving hij ook de bisschoppen uit Bangladesh tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Tijd dus om even te gaan kijken naar de bezoeken die de Heilige Vader heeft afgelegd in het kader van zijn pastoraal bezoek naar Pavia. Nu, het is zo, die pastorale bezoeken passen dus in het kader van een hele reeks. We hebben de vorige ook samen kunnen overlopen. En Pavia is eigenlijk een stad die ten zuiden van Milaan terug te vinden is. Dus u moet het daar ongeveer gaan zoeken, geografisch gesproken. En dus gaat dat gepaard met ook opnieuw een bezoek aan een aantal belangrijke monumenten. In dit geval ging het zelfs ook over een reliquie van de heilige Augustinus die daar bewaard wordt. Heel belangrijke reliquie. En uiteraard als zelf Augustijn zijnde en daar hij ook de heilige Augustinus echt als een spirituele vader beschouwt, kon het niet anders dat de heilige vader daar zeker aandacht heeft aan besteed. Er is ook altijd een sociaal luik aan, een bezoek aan een ziekenhuis, een gevangenis en dergelijke meer. Het zijn allemaal zaken die op de agenda van de paus kunnen staan tijdens zo'n bezoek, zo'n pastoraal bezoek. Nadat hij het Apostolische Paleis heeft verlaten en uiteraard nadat hij was teruggekeerd vanuit Spanje. Ja, u ziet, de paus die zit zeker niet stil. Hij is onmiddellijk opnieuw aan het werk gegaan. En hij heeft dus een bezoek gebracht op 20 juni, was dat, aan Pavia. Hij ging daarbij naar de regio rond 1 uur. Hij is er geland met de helikopter om 3:20. En dat op het rugbyveld in Gravino. Daar werd hij verwelkomd door de bisschop van Pavia, monsieur Corrado Sanguinetti. Ook de heer Attilio Fontana, de voorzitter van de regio van Lombardije, de prefect van de regio, burgemeester en voorzitter van de provincie waren allen aanwezig. Vervolgens begaf de heilige vader zich per wagen naar het Nationaal Centrum voor Oncologische Adrotherapie. Bij zijn aankomst werd de paus bij de ingang van het CNAO verwelkomd door dokter Gianluca Vago, voorzitter, en dokter Sandro Rossi, directeur. Tijdens het bezoek aan het centrum ontmoette de heilige vader enkele leidinggevenden en het medisch personeel en begroette hij hen. En natuurlijk kon een ontmoeting met de patiënten zelf ook niet ontbreken.
3: Possiamo vincere anche questa battaglia. Bisogna essere forti. Bisogna credere. E quando le cose sono difficili, bisogna anche mettere tutta la fiducia in Dio che è con noi e ci aiuta con la sua benedizione.
2: Ook deze strijd kunnen we winnen, zei de paus aan de zieken. We moeten sterk zijn, we moeten blijven geloven. En als het moeilijk wordt, dan moeten wij ook al ons vertrouwen stellen in God die bij ons is en ons met zijn genade helpt. Vervolgens ging het naar het klooster van de Augustijner paters. Daar werd hij verwelkomd door pater Joseph Farrell, prior-generaal, pater Gabriele Pedinico, de provinciaal prior, en pater Gianfranco Casagrande, de prior van het klooster. En vervolgens was er een kort ontmoeting, kort gesprek met de Augustijner gemeenschap. Niet enkel met de paters, maar ook met de mensen die zeg maar verbonden zijn aan de gemeenschap, die er vaak te gast zijn. Na de begroeting door de prior-generaal richtte paus Leo XIV enkele woorden tot de aanwezigen, waarbij hij eraan herinnerde dat de heilige Augustinus niet van ons is, maar van de kerk, en dat het onze missie is om hem in de kerk bekend te maken, omdat hij in deze tijd zoveel te bieden heeft, aldus de paus. Met zijn gedachten bij de vele pelgrims die naar de basiliek komen, benadrukte hij dat dit een teken is dat mensen op zoek zijn naar iets. Naar iemand, God, en dat het noodzakelijk is de boodschap van liefde voor Christus en liefde voor de kerk aan te bieden, die de kern vormt van het gedachtegoed van de heilige Augustinus. En tenslotte bedankte hij ook de aanwezigen, wenste hij dat de heilige Augustinus ons altijd mag helpen om deze missie te beleven. In het klooster, voordat hij in processie naar de basiliek van San Pietro in Celdoro trok voor de viering van het woord van God, ontmoette hij de bisschoppen van Lombardije, enkele medewerkers en richtte ook enkele woorden van begroeting en dank aan de aanwezige gelovigen die op hem wachten. Iets voor 4 uur begaf de paus zich dan naar de basiliek, waar de bisschoppen van Lombardije, de priesters, de godgewijden en de permanente diakens aanwezig waren voor de viering van het woord van God en de vereering van de reliquieën van de heilige Augustinus. En dat in aanwezigheid van zowat 1800 gelovigen, zowel binnen als buiten de basiliek. Na de begroeting heeft de Heilige Vader een homilie gehouden en aan het einde heeft de paus de reliquieën van de heilige Augustinus vereerd en met wierook bewierookt en tenslotte ook de votieflamp aangestoken. We luisteren naar een kort fragment.
3: La figura di Sant'Agostino brilla di luce preziosa. Il suo pensiero, la storia della sua conversione, la sua spiritualità ci ricordano il valore e il primato dell'interiorità.
2: De figuur van de heilige Augustinus straalt een kostbaar licht uit. Zijn gedachtegoed, het verhaal van zijn bekering en zijn spiritualiteit herinneren ons aan de waarde en het primaatschap van het innerlijke leven. Aldus de paus. Om 16:50 dan, nadat hij de basiliek had verlaten, begroette de Heilige Vader de gelovigen op het voorplein, richtte ook enkele woorden van begroeting tot hen en gaf de zegen. Vervolgens ging het in de pausmobiel naar het Piazza Duomo. Om 17:00 dan verliet hij de basiliek van San Pietro in Cildoro naar Piazza Duomo voor de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en de verering van de reliquieën van Sint Ciro. Bij zijn aankomst aldaar ontving de paus een bloemenhulde van verschillende kinderen en enkele animatoren die hem begroeten. De Heilige Vader begroette in het bijzonder de Zuid-Amerikaanse gemeenschap en de aanwezige kinderen en richtte ook enkele woorden van begroeting en dank aan de zowat 1500 mensen die voor de doom op hem stonden te wachten. En vervolgens ging hij binnen in de kathedraal waar hij werd verwelkomd door de leden van het kapittel. Daarna volgde de aanbidding van het Allerheiligste, een moment van gebed en stilte voor het altaar van Sint Ciro, de eerste bisschop en patroonheilige van het bisdom en de stad. Om 17:30 ging hij te voet naar het Piazza Vittoria, waar om 17:35 een ontmoeting met de burgers, de inwoners van de stad plaatsvond. Vervolgens om 18:55 stapte hij terug in de helikopter en ging naar het gemeentelijk stadion Carlo Chiesa in Sant'Angelo Lodigiano. Per pausmobiel ging hij naar de parochie van de heilige Antonio Abate en Francesca Cabrini voor de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en ook de verering van het hart van de heilige Francesca Cabrini. Onderweg werd de Heilige Vader begroet door zowat 5000 mensen. De Heilige Vader zei daarbij het volgende bij het bezoek aan deze twee heiligen.
3: Sono qui per rendere omaggio a Madre Cabrini, patrona dei migranti, prima santa degli Stati Uniti d'America, nata qui a Sant'Angelo Lodigiano nel 1850 e morta a Chicago, la mia città natale. Nel 1917. Quando ho saputo che Sant'Angelo Lodigiano dista pochi chilometri da Pavia, ho pensato subito di cogliere l'occasione. Ed eccomi qua. Grazie della vostra calorosa accoglienza.
2: Ja, mooie woorden toch weer van de paus. Ik ben hier om hulde te brengen aan moeder Cabrini, de beschermvrouwen van de migranten, de eerste heilige van de Verenigde Staten van Amerika, die hier in Sant'Angelo Lodigiano in 1850 werd geboren en in 1917 in Chicago, mijn geboortestad, overleed. En toen ik hoorde dat Sant'Angelo Lodigiano slechts enkele kilometers van Pavia lag, dacht ik toch van de gelegenheid gebruik te maken om u te bezoeken. Hier ben ik dan. Ik dank u hartelijk voor uw warme ontvangst. Een mooie ontmoeting aldaar. Dus hij ging dan naar het stadion, waar hij natuurlijk ook nog vele mensen heeft ontmoet en heeft dan ook afscheid genomen van de autoriteiten die hem bij aankomst hadden verwelkomd. Alvorens het stadion te verlaten richtte hij zich nog tot de zowat 2200 mensen die er bijeen waren gekomen, waaronder talrijke jongeren en kinderen. En vervolgens terug de helikopter in, om 7:45 ging hij terug naar het Vaticaan. Zo, dierbare luisteraars, we hadden het u beloofd om nog terug te blikken dus op dit pastorale bezoek van Paus Leo XIV naar Pavia en Sant'Angelo Lodigiano. In het bijzonder dus om Madre Cabrini.

Er is een inleiding en een eerste zitting die zal plaatsvinden van 9:30 tot 13:15 in de Paulus de Zesde Hal. Nu, die Paulus de Zesde Hal, dat is diezelfde hal waar de generale audienties doorgaan wanneer er minder goede weersomstandigheden zijn, vooral regen en koude, dan wordt die meestal ook binnen gehouden. Maar het is ook de plaats waar toen kardinaal Prévost samen met paus Franciscus heeft gezeten tijdens de synode over de synodaliteit. U kent wel die beelden met de ronde tafels, dat was in die zaal. Een inleiding dus op de eerste dag. Om 9:30 wordt het Veni Creator Spiritus gezongen en gebeden. Er zal een openingsrede zijn met een begroeting door kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen, gevolgd door een inleidende toespraak van de Heilige Vader, waarbij ook een presentatie van de bijeenkomst en de werkwijze zal worden toegelicht. En dan volgt de eerste sessie. Die draagt de titel: In welke wereld zijn wij geroepen om het evangelie te verkondigen? En dat gaat eigenlijk van start met een bijbelmeditatie die gegeven wordt door kardinaal Gregorge Riche om 10:00, gevolgd door een moment van stilte en persoonlijk gebed. Om 10:30 is er uitwisseling in groepen aan de hand van enkele vragen. Ten eerste, welke vormen van lijden, spanningen en vragen spelen vandaag de dag de grootste rol bij de volkeren en kerkgemeenschappen die aan uw zorg zijn toevertrouwd? Tweede vraag, welke tekenen van hoop, trouw aan het evangelie en mogelijke verzoening is het belangrijk om gezamenlijk te bespreken? Dat wordt gevolgd door een pauze. Elke groep bepaalt zelf het meest geschikte moment voor een pauze, zo staat er in de handleiding, zeg maar, die deze werkdagen zal begeleiden. Dan is er verslaggeving om 12:00 in de plenaire vergadering. Alle groepen zullen hun bijdrage per e-mail doorsturen en de groepen zullen dan enkele andere zaken die worden dan verzameld en worden dan eigenlijk voorgesteld in de zaal, zodat de andere groepen ook op de hoogte zijn van wat er werd besproken in de andere deelgroepen. Om 12:15 bidden zij samen het Angelus. Dat is het einde van de eerste sessie. De tweede sessie die dag gaat van start om 16:00 en duurt tot 19:30, eveneens in de Paulus de Zesde Hal, met de titel De cultuur van de macht en de beschaving van de liefde. Deze sessie wordt geopend met gebed om 16:00, met een inleiding op het thema, gegeven door kardinaal Victor Manuel Fernandez. U weet wel, dat is de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. En dat op basis van het vijfde hoofdstuk van de eerste en laatste encycliek van paus Leo de XIV, Magnifica Humanitas. Nummers 182 tot 192 zullen dus het basisstuk zijn waarop men hier zal nadenken en werken. Om 16:20 is er een groepssessie en dan aan de hand van opnieuw twee vragen. Op welke wijze beïnvloeden de spanningen, verdeeldheid en conflicten in de wereld vandaag het leven van onze kerken en onze volkeren? Tweede vraag. Welke taal, houdingen en praktijken kunnen helpen bij het tot stand brengen van verzoening, samenleven en vrede? Dit wordt gevolgd om 18:00 door opnieuw een pauze. En dan om 18:30 is er de plenaire vergadering. Alle groepen zullen dus terug hun verslagen doorsturen en deze worden voorgesteld in de algemene zaal.

0: Om 19:30 dan is er een afsluitend gebed. Dat was dus bij de eerste sessie ook al het geval natuurlijk. Zaterdag 27 juni dan. Om 7:30 is er een heilige mis die zal worden gecelebreerd in de Sint-Pietersbasiliek. En deze wordt gecelebreerd door kardinaal Giovanni Battista Re. Nu, deze kardinaal, die kent u misschien ook nog van toen het moment dat paus Franciscus overleed, want het is hij die de heilige mis heeft gecelebreerd voor de uitvaart van paus Franciscus en toen ook een zeer beklijvende homilie heeft gehouden. Hij wordt echt beschouwd als een heel belangrijke kardinaal. Als deken van het College der Kardinalen kan dat ook niet anders. Zeer gerespecteerd, zeer erudiet ook. Ondanks zijn hoge leeftijd nog altijd heel actief en zeer levendig. Dat merken we bij iedere ontmoeting en duidelijk ook een hele goede, vriendelijke relatie met paus Leo XIV. De derde sessie begint dan eigenlijk op zaterdag. Bouwen aan het goede, de bouwplaatsen van onze tijd. Dat is het thema van deze derde sessie. Die vindt plaats opnieuw van 9:30 tot 1:15. En in de Paulus de Zesde Hal. Beginnende om 9:30 dus met het gebed. De werkzaamheden worden hervat. Een inleiding op het thema door kardinaal Stephen Brislin. Op basis van de inleiding en de conclusie van de encycliek Magnifica Humanitas. Om 9:50 gaan de groepen opnieuw aan het werk. En dan zullen zij dat doen op basis van 2 vragen. Wat zijn vandaag de dag in jullie context de scheidslijnen die het moeilijker maken om het algemeen welzijn op te bouwen? En de tweede vraag. Welke verwachtingen en vragen komen naar voren bij de mensen en de volkeren naar wie de kerk geroepen is te luisteren en waarnaar wij misschien nog niet genoeg luisteren? Derde vraag. Welke steun, richtlijnen of initiatieven van de lokale kerken en de universele kerk zouden het streven naar het algemeen welzijn het meest effectief kunnen ondersteunen? Opnieuw zal elke groep zelf bepalen wanneer er een geschikt moment is om een pauze te houden. Vervolgens, als we verder kijken naar het schema, dan zien we om 11:30 de plenaire vergadering. Dus dan gaan we terug in de algemene zaal. Alle groepen sturen opnieuw de verslagen door en deze worden voorgesteld. De sessie eindigt met het Angelus om 1:15. De vierde zitting. Het traject van de uitvoering van de synode. Opnieuw van 4:00 tot 7:30 in de nieuwe synodezaal deze keer. Om 4:00 begint men met het gebed. Inleiding op het thema aan de hand van het document op weg naar de synodale vergaderingen 2027-2028. Mijlpalen, criteria en instrumenten voor de voorbereiding. En dit wordt gegeven door kardinaal Mario Grech. Ook niet verwonderlijk, want hij is de secretaris-generaal van het generaal secretariaat van de bisschoppensynode. Aansluitende vragen ter verduidelijking kunnen gemaakt worden. Om 5:00 is er dan een pauze en dan zullen zij in dialoog gaan met de Heilige Vader om 5:30. Er zullen vrije bijdragen zijn van maximaal 3 minuten. En afsluitend is er een toespraak van de Heilige Vader. Het Te Deum zal gezongen worden. En daarna volgt een diner met de paus. Om 7:45 in de Paulus de Zesde hal. Maandag 29 juni, dat is natuurlijk het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, zal de paus de heilige mis celebreren om 9:30 in de Sint-Pietersbasiliek. En zo zullen we dus een verzameling krijgen van een 170 kardinalen die zich zullen verzamelen rond paus Leo de XIV om op deze vragen te proberen antwoord te formuleren en er althans met elkaar over te bidden en na te denken. Voor ons is het een uitnodiging om te bidden hiervoor en wij zullen u zeker erover berichten eens het heeft plaatsgevonden wat er eventueel door het Vaticaan wordt bekendgemaakt. Dat is altijd een beetje afwachten. Voor ons is het uitnodiging om er zeker voor te bidden, om het mee te nemen in ons eigen gebed. En dat kunnen wij onmiddellijk doen. We gaan samen met paus Leo de XIV het Angelus bidden. Daarna komen we graag bij u terug en zal u nog kunnen luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven op woensdag 24 juni en waar hij voor een derde keer stilstaat bij de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de Heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium. Dat is voor zo dadelijk. Bidden wij samen.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae,
2: et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunquat usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 24 juni, waar hij dus voor een derde keer een catechese heeft gegeven over de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de Heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium.
4: Proseguiamo
1: le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II.
0: Laten wij verder gaan met de catechesis over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, in het bijzonder over de Constitutie Sacrosanctum Concilium over de liturgie. Wanneer de heilige Augustinus het mysterie van het lichaam van Christus aan de nieuwe gedoopten wil uitleggen, verwijst hij naar het stukje van Paulus dat we hebben gehoord. Jullie zijn het lichaam van Christus en ieder afzonderlijke leden ervan. En hij voegt eraan toe: het is jullie mysterie dat jullie ontvangen. Op wat jullie zijn, antwoorden jullie amen. En jullie antwoord is als jullie handtekening. Er wordt tegen jullie gezegd: het lichaam van Christus, en jullie antwoorden amen. Wees dus leden van het lichaam van Christus, zodat jullie amen echt is. Wees wat je ziet en ontvang wat je bent. Direct na het oproepen van het laatste avondmaal van Jezus spreekt de Constitutie over de liturgie, over de Eucharistie met deze Augustijnse accenten. Voor christenen betekent deelnemen aan de maaltijd van de Heer, namelijk dat ze gevormd worden door het woord van God, herstel vinden aan de tafel van het lichaam van de Heer, dank aan God brengen. Door hem te ontvangen in zijn woord en in de Eucharistie worden wij wat we ontvangen. We worden het lichaam waarvan het hoofd Christus is, die is verrezen en gezeten aan de rechterhand van de Vader, die ons een plaats in de hemelen bereidt. De Eucharistie is zo het sacrament van het komende Koninkrijk. Het is het brood voor onderweg dat ons leidt naar het hemelse Vaderland, tot de zalige dag waarop God alles in allen zal zijn. De liturgische vergadering brengt het offer op, niet enkel door de handen van de priester, maar ook samengevoegd met hem. Vanuit dit perspectief is de Eucharistie de vorm van het geestelijk offer van de christenen, als weg van eenheid met God en onderling verbonden zijn. Door eraan deel te nemen, leren ze zichzelf aan te bieden en dag aan dag verbruikt te worden door Christus, in eenheid met God en met elkaar. Zo, door ons met Christus te verenigen, leert de Eucharistie ons de levensstijl van de Heer Jezus zelf aan te nemen, gekenmerkt door het gratis geven van zichzelf. Dit geschenk brengt ons dus in de dynamiek van de eenheid, die een krachtig tegengif biedt tegen de kiemen van verdeeldheid die onze wereld, onze gemeenschappen, onze gezinnen en ons hart ondermijnen. Dierbaren, wanneer wij deelnemen aan de Eucharistie, worden we uitgenodigd om naar het woord van God te luisteren en ons te voeden aan de tafel van de Heer, waar Hij zichzelf aan de Vader aanbiedt. Deze twee onderdelen van de mis, de liturgie van het woord en de Eucharistische liturgie, zijn zo nauw met elkaar verbonden dat ze één enkele handeling van aanbidding vormen. Wat het woord betreft, moeten we onthouden dat het niet alleen gaat om intellectuele kennis van de schrift, maar om het ontvangen van het levende en werkzame woord, gericht door God tot iedereen en tegelijk tot ieder afzonderlijk. Een woord dat voedt en samen met het Eucharistisch brood versterkt en ons leidt van de ondergang door de zonde naar het nieuwe leven in Christus. De Eucharistie opent ons voor het begrijpen van de Heilige Schrift, zoals de Heilige Schrift op haar beurt de Eucharistische mysterie verlicht en uitlegt. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft gevraagd om de schatten van de Bijbel breder te openen, zodat de tafel van het woord van God de gelovigen overvloediger kan worden aangeboden. De liturgische hervorming heeft dit verzoek vertaald in de schat die het lectionarium is. Het boek dat alle bijbellezingen voor liturgische vieringen verzamelt. Die breedte is gehaald uit de zuiverste bron van de levende traditie, die trouw aan de traditie combineert met openheid voor rechtmatige vooruitgang. Het begin van hoofdstuk 2 van de Constitutie over de liturgie is doordringd met verwijzingen naar de grote rivier van de traditie die loopt van de kerkvaders tot ons. En ik citeer: onze Verlosser stelde tijdens het laatste avondmaal, in de nacht waarin hij werd verraden, het eucharistisch offer van zijn lichaam en bloed in, om zo het offer van het kruis door de eeuwen heen tot aan zijn terugkeer te blijven onderhouden en om het geheugen van zijn dood en opstanding toe te vertrouwen aan zijn geliefde bruid, de kerk. Een sacrament van liefde, een teken van eenheid, een band van naastenliefde, een paasmaal waarin Christus wordt ontvangen, de ziel wordt vervuld van genade en ons het teken van toekomstige glorie wordt gegeven. Dierbare broeders en zusters, laten wij met geloof putten uit deze bron van goddelijk leven en ons laten transformeren door het mysterie dat wij vieren. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 24 juni. We zijn aan het einde gekomen van onze aflevering vandaag, dierbare luisteraars. We kijken dus vooruit naar het buitengewoon consistorie dat Paus Leo XIV samenroept. En dat is, zoals het eigenlijk de titel zelf zegt, buitengewoon. De paus ziet dus de mogelijkheid om dit te doen wanneer hij denkt dat er zaken zijn in het leven van de kerk die dringend moeten besproken worden. En dat bepaalt natuurlijk ook zeer zeker de agenda die we zo net hebben gehoord. Het zijn de aandachtspunten die de paus zelf naar voren brengt. En ook de wijze waarop Paus Leo XIV dit doet, het is een tweede keer dat hij een consistorie zal samenroepen, met vooral de bedoeling om te luisteren naar de kardinalen en ook hun werk te gebruiken als een soort van raamwerk, een beginwerk om daarop verder te bouwen. Dat is toch een bijzondere manier ook van communiceren die we ook al onder het pontificaat van Paus Franciscus hebben gezien. Hij heeft er ook twee tijdens zijn pontificaat samen geroepen. We volgen het voor u op de voet en u ongetwijfeld met uw gebed en ons gebed samen. We gaan nog luisteren naar de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de Heilige Vader eerwaarde heer Geraldo Ramírez Torres benoemd tot bisschop van Ponce in Puerto Rico. Hij benoemde monseigneur Christophe Guizzo tot hulpbisschop van Rzeszów in Polen. Hij heeft eerwaarde heer Anand David Zaikso benoemd tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van Ranchi in India. Eerwaarde heer Johannes Zehe werd benoemd tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van Hamburg in Duitsland. De paus benoemde ook kardinaal Pietro Parolin, de kardinaal staatssecretaris, als pauselijk legaat voor de viering van de 900ste verjaardag van de terugkeer van de reliquieën van de heilige Agatha Martelares in Catania. En dat gebeurt op 16 en 17 augustus 2026. Tot slot heeft de paus ook nog eerwaarde heer Elimar Gerardo Carvajal Duran benoemd tot bisschop van Puntarenas in Costa Rica. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Maria en Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit, ook zeer zeker in het komende buitengewoon consistorie. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Bidden wij dan in groot vertrouwen op de liefde van God voor elk van ons, voor elke mens, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader,
Ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus,
Ik vertrouw op u.

bidden wij nog met de heilige zuster Faustina. O zeer barmhartige God, oneindige goedheid, vandaag roept de hele mensheid het vanuit de afgrond van haar ellende uit tot uw barmhartigheid, tot uw mededogen, o God. Met de krachtige stem van de ellende schreef ze het uit. Genadige God, wijs het gebed van de ballingen van deze aarde niet af. O Heer, goedheid die ons begrip te boven gaat, u die door en door bekend bent met onze ellende en die weet dat we door onze eigen kracht niet tot u kunnen opklimmen, wij smeken u, kom ons met uw genade voor en blijf uw genade in ons vermeerderen, zodat wij uw wil gedurende ons hele leven en in het uur van de dood trouw mogen doen. Laat de almacht van uw barmhartigheid ons beschermen tegen de pijlen van de vijanden van onze redding, zodat we als uw kinderen in vertrouwen op uw wederkomst op die dag die alleen aan u bekend is, wachten. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid steeds in uw hart zijn.

wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag is onze gast Rob van Duren, voormalig inspecteur voor het godsdienstonderwijs. Maar vandaag komt hij ons spreken over Christina Mirabilis, Christina de Wonderbare, of ook wel gekend in het buitenland als Christina the Astonishing. Een bijzondere vrouw uit onze contreien, maar niet echt zo bekend, denk ik, bij ons hier in Vlaanderen. Ik heb deze ochtend als voorbereiding van ons gesprek eens gepolst bij mijn collega's van de redactie of ze al van haar hadden gehoord. En eigenlijk had nog niemand van haar gehoord. Er is dan wel dat nummer van Nick Cave, die bekende Australische muzikant. Hij heeft over haar een lied geschreven, maar hier in België zelf is ze niet zo bekend.
1: Nee, echt niet, Nele. En dus we zijn volop bezig met daar iets aan te gaan doen en dat te gaan veranderen. Ja. En dus we denken dat het een fascinerende figuur is die het echt wel verdient om terug in de aandacht gezet te worden. Ja. Ja, en we denken ook dat haar verhaal, haar wonderlijk verhaal, dat dat heel veel betekenis kan hebben voor mensen van vandaag.
0: Aangezien ze niet zo bekend is, zullen we het eerst over haar persoon hebben. Ja, ik ga u zeker heel haar leven laten vertellen. Maar ze is ook echt een heilige van uw streek. Wat is uw persoonlijke band met haar? U bent uit Borgloon.
1: Ik ben uit Borgloon. Ja, Christina is afkomstig is geboren in Brustem. Brustem is een dorpje op dit moment in de buurt van Sint-Truiden. En dat ligt tussen Sint-Truiden en Borgloon. Ja, zij is afkomstig van daar en zij heeft eigenlijk deze streek, ja, Haspengouw, heeft zij bewoond en rondgezworven heel haar leven lang. Ze heeft heel veel verbleven in Sint-Truiden, maar ze heeft ook 9 jaar verbleven in Borgloon. Ja, dus ze is echt iemand die verbonden is aan die mooie streek.
0: Ja. En u zegt echt rondgezworven, is dat een rode draad in haar leven, dat ze nooit op dezelfde plaats is gebleven?
1: Zeker weten. Ja. Ja, zeker weten. Dus vanaf een bepaald ogenblik tot aan haar dood eigenlijk heeft zij zich nooit ergens blijvend gevestigd. Ja. Nee, ze is, heel haar leven lijkt wel getekend geweest zijn door een zekere onrust. Ja, en het verlangen om te zwerven en met name ook de natuur, telkens opnieuw de natuur op te zoeken.
0: We weten wel het een en het ander over haar. Er is een vita over haar leven.
1: Ja, heel bijzonder. Ja. Hè? Al zeer snel. Ik zei dat zij in 1224 is gestorven, maar reeds in 1232, dat is dus 8 jaar na haar dood, is de eerste versie van haar vita geschreven. Door een befaamde Dominicaner geleerde, Thomas van Quentin-Pré, die ook heel wat andere publicaties trouwens op zijn naam heeft. En hij schrijft in de inleiding van zijn vita dat hij, om Christina te leren kennen, speciaal naar Haspengouw is gekomen. Naar dit stukje, zegt hij, van Luik. Ons gebied behoorde toen tot het prinsbisdom Luik, tot Luiks gebied. En hij is gekomen en hij zegt dat hij een aantal mensen heeft bevraagd, getuigenissen heeft ingezameld. Met name ook is hij een kluizenares die Christina zeer goed gekend heeft, een kluizenares Jutta, die in Borgloon woonde, die noemt hij als een van zijn belangrijkste getuigen. Naast ook de abt van de abdij van Sint-Truiden. Ja, maar hij heeft dus wel degelijk getuigenissen ingezameld.
0: Ja. Ja, mensen die haar echt gekend hebben.
1: Ja.
0: Zullen we meteen beginnen met een chronologie van haar leven?
1: Ja, dat is heel goed. De chronologie zoals Thomas het heeft neergeschreven. En de redactie eigenlijk van Thomas, moet je weten. Hè? En dus hij vermeldt haar opgroeien, haar geboorte in Brustem. Ja? En hij vermeldt nadrukkelijk dat zij op jonge leeftijd wees wordt. Wij weten uit de geschiedenis ook dat de streek rond die tijd erg geteisterd werd door oorlog en geweld. Zo hebben we het gisteren na wat de reden is van het overlijden van haar ouders. Is er een verband met die oorlogstoestanden? Heeft zij zelf ook als kind traumatische ervaringen meegemaakt? Daar hebben we het raden naar. Ja, maar in elk geval, als jonge wees blijft zij over met 2 zussen. twee oudere zussen. Haar wordt de zorg voor de kudde toevertrouwd. Maar op jonge leeftijd wordt zij overrompeld door een soort crisis, door oververmoeidheid, door uitputting, schrijft Contemporary. En zij sterft. Zij wordt naar de kerk overgebracht voor haar uitvaart. Maar dan tijdens de uitvaart staat zij op van haar lijkbaar. Ze staat op uit de kist en, zo schrijft Contemporary, zij stijgt op naar het gebinte van de kerk. Ja, waar ze blijft zitten tot aan het einde van de uitvaartmis, tot aan het Agnus Dei. En zij komt terug naar beneden op bevel van de priester. Dan is er een lange passage waar zij vertelt wat zij ondertussen tijdens haar vermeende dood heeft meegemaakt. Zij vertelt dat zij de hemel en de hel heeft gezien. En ook het vage vuur. Dat zij de zielen heeft gezien. En dat zij tijdens haar periode van dood voor de keuze is gesteld: je kan hier blijven of je kan terugkeren naar de aarde, maar dan ga je terug met een roeping, met een zending, ja, om je lijden op te dragen als boete voor de zielen. En zij kiest, zo gaat het verhaal, zij kiest voor het tweede. Ja, dus zij is op die manier teruggekeerd. Dat is het verhaal, een monoloog die Contemporary in haar mond legt. Hoe het ook zij, vanaf dat moment, vanaf die ingrijpende gebeurtenis, die dood, misschien zouden we vandaag zelfs zeggen een soort schijndood. Vanaf die dood is haar leven grondig veranderd. Zij begint dan eigenlijk aan een zeer getormenteerd leven. In die zin dat zij wegvlucht, dat ze als het ware de aanwezigheid van andere mensen niet meer kan verdragen. Zij vlucht weg, ze zoekt de eenzaamheid op en met name ook de hoogte. Ja, er wordt van haar verteld dat zij wegtrekt naar de hoogte. Vandaar ook dat ze vaak als een vogel wordt afgebeeld met vleugels. Zij verblijft in torens, zij verblijft dagenlang in de bomen. Ja, als een vogel, inderdaad. Maar ook pijnigt zij zich. Ja, zij heeft... Zij moet getormenteerd geweest zijn, zouden we nu denken. Ja, zij zoekt ook de pijn op, zelfs. Zij werpt zich in de oven. Zij werpt zich in ijskoud water. Zij gaat op het molenrad staan. Ja, een aantal gruwelijke ervaringen die zij zelf opzoekt. Ja, wat drijft haar daartoe? Wie zal het zeggen? Ook haar omgeving merkt dat op en krijgt angst van haar. Ze wordt gezien als een demonische vrouw. Ze wordt als het ware gedemoniseerd. Tot twee keer toe wordt ze door haar eigen familie ook aan kettingen gelegd of vastgebonden aan een juk, tot bloedens toe. Als je daar nu bij stilstaat, dan kan je denken, wat heeft die vrouw aan pijn meegemaakt? Het moet heel erg geweest zijn. Men start vanuit Sint-Truiden ook een soort gemeenschapsgebed voor haar. Ja? Opdat haar lot, haar lijden zou verlichten. Omdat men ook schrik heeft eigenlijk dat heel haar gedrag en haar reputatie, dat een ongezonde belangstelling van wereldwijd zou op gang brengen. En daar vooral had men schrik voor, schrijft Contemporary. Dus maar telkens opnieuw ontsnapt zij. Ook aan haar verwondingen lijkt zij telkens opnieuw te genezen. Zij overleeft. Ze wordt gedreven door een heel sterke overlevingsdrang. Of zij ontvangt de genade, misschien liever, om door al die omstandigheden heen te overleven. En ze gooit zich in de doornen. Ze laat zich op een bepaald moment achtervolgen door een meute honden. Het zijn gruwelijke verhalen, hoor. Ja, maar zij overleeft. Ja, en hier vertelt Quentin-Pré ook twee wonderlijke gebeurtenissen. Hè? Dus dat zij, als zij in de eenzaamheid honger lijdt, hè, dus geen voedsel heeft, dat zij op een bepaald moment gevoed wordt met de melk uit haar eigen borsten. Hè? Een metafoor die we ook wel in andere heilige verhalen tegenkomen. En haar wonden op een bepaald moment worden gevoed ook met olie die uit haar borsten komt. Ja? Dus twee tekens, denk ik, waardoor heel duidelijk zo de overlevingswil of de genade om te overleven worden verduidelijkt. Er doet zich een kentering voor in het verhaal. Thomas verbindt dat moment van kentering, van verandering in haar leven, van matiging, zeg maar, verbindt hij aan het moment dat zij op een bepaald moment uitgeput, radeloos, terechtkomt bij de kerk in het nabijgelegen Wellen. Dat is een klein dorpje in de buurt. Zij loopt die kerk binnen en zij ziet daar de doopvont openstaan en zij werpt zich in die doopvont. Na die periode, na deze gebeurtenissen, matigt inderdaad haar leven. Het is niet zo dat haar rusteloosheid, haar pijn dan voorbij zijn. Dat is zeker niet zo. Die pijn en die onrust zal ze haar leven lang meedragen. Maar vanaf deze periode wordt zij wel in staat terug om zich in de mensengemeenschap te begeven. Ze kan zich opnieuw verbinden, zeg maar. En zij doet dit ook, heel actief. Ze zoekt met name de aandacht op, of ze wil nabij zijn liever, met name bij mensen ook die kwaad doen, hè, die verdorven zijn in hun gedrag. Dat trekt zij zich aan. Ze gaat die mensen ook wijzen op hun gedrag. En dan heel bijzonder ook gaat zij stervende nabij zijn. Zij wijst ook stervende op het perspectief dat ze hebben na hun dood. Ja. Zij kan blij zijn, schrijft Quentin-Pré, met mensen van wie zij ziet dat zij na de dood de zaligheid zullen ervaren. En ze kan huilen als ze weet dat mensen sterven die een flinke kerfstok hebben. Hè? Maar zij zal ook, en dat is heel bijzonder, zij zal ook haar lijden vanaf die periode ook opdragen aan andere mensen. Je hebt hier het thema, het bekende thema van het plaatsvervangend lijden. Daar gaat zij eigenlijk haar leven aan besteden. En ze gaat haar leven opdragen, zeg maar, voor anderen.
0: U spreekt dus over een kentering, waarna zij terug meer in verbinding komt met de mensen. Ze zoekt de zieken op, de stervende, de mensen, ja, ook die criminele feiten plegen. Heeft ze een bijzonder groot hart voor op een manier.
1: Ja.
0: Heeft zij ook verbinding met, ja, hoe zou ik het zeggen, de gewone mensen die initieel schrik voor haar hadden?
1: Bij die mensen wordt zij vanaf die periode stilaan, hè, een raadgever. Ja, mensen gaan haar raadplegen, gaan bij haar terechtkomen omwille van haar wijsheid, omwille van haar inzicht. Ja, en meer wordt zij ook door de brede gemeenschap erkend als een levende heilige. Hm. Ja? Benadrukken, iemand waarvan de mensen zagen van in deze vrouw is iets van God aanwezig. Ja? Die zijn een levende heilige. Mm-hmm. Haar bijzondere aandacht voor stervende en ook voor kwaaddoende mensen, hè, voor criminelen, zeg maar, blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat zij op een bepaald moment gaat vertoeven in de buurt van de galg, ja, waar de gehangenen zijn. Zij trekt zich ook het lot aan, ook het lot van andersgelovigen. Dat is een heel merkwaardig gegeven eigenlijk in die tijd. Hè? Er waren Joodse gemeenschappen, ook in Sint-Truiden was een Joodse gemeenschap. En de zorg voor stervende Joden neemt zij zich evenzeer ter harte. En dus in die zin, je moet weten, ja, we zitten nog in de periode van de kruistocht. Er gebeurde in die tijd pogroms tegen de Joden. Ja? Zij trekt zich daar niks van aan. Zij gaat wel degelijk de stap zetten. Ook naar Joodse gemeenschappen. In die zin, in die mate zelfs, dat haar naam en haar verhaal genoemd wordt in een van de Joodse bronnen uit die tijd. Ja?
0: Dus wat we over haar weten is niet beperkt tot de Vita?
1: Hoofdzakelijk wel. Mm-hmm. Ja, maar er is ook een Joodse bron, de Sefer, van een bundeling van rabbijnse geschriften, waarin haar naam genoemd wordt. En heel grappig, dus zij vermelden haar. En als een heiden in hun ogen. Mm-hmm. Ja. En ze vertellen van haar dus dat zij in de hel bisschoppen heeft gezien. Ja. En dat zij in de hemel Joden heeft gezien. Ja. Mm. Dat wel grappig. Dus het getuigt er ook van, het getuigt ook van de kritische ingesteldheid die Christina had. Er wordt herhaaldelijk ook vermeld dat zij zeer kritisch was ten aanzien van de verdorven levensstandaard van veel klerici in haar tijd. Ja.
0: En dat ze eigenlijk ook teruggekomen is met een opdracht. Dat ze dat zo ook wellicht beleefd heeft.
1: Ja, precies. Ja. En dus of dat in de bron van die Sefer staat, bedoel je? Of wat?
0: Nee, ik bedoel dat zij ook het zo beleefd heeft. Ze is teruggekomen met een opdracht.
1: Ja.
0: Dus dat ze zich ook, dat ze die opdracht trouw wilde blijven.
1: Ja, maar dat was vooral dus die opdracht om boete te doen. Hè?
0: Ja, ja.
1: Dat is, daar wordt niet in vermeld dat zij ook die kritische rol zou moeten vervullen naar de kerk toe.
0: Mm-hmm.
1: Dat niet zo. Dat wordt daarin niet expliciet vermeld. Maar op meerdere plekken in haar vita komt dat wel ter sprake. En Thomas sluit zich daar trouwens bij aan. Hè? Thomas, die een Dominicaan was, hè, die al overgestapt was, zeg maar, van een reguliere kanunnik orde naar de toen nieuwe, vrij nieuwe nog, Dominicaner orde. Hè, de armoedebewegingen, die ook een kritische tegenbeweging waren in de kerk van die tijd. Ja. In die periode komt zij in contact met andere vrouwen. Hè, dus ze gaat vanaf die periode heel veel te gast zijn bij in het Katharina-klooster. Een vrij jonge gemeenschap in Sint-Truiden. Later Cisterciënzer-klooster. Pardon, later Benedictijner-klooster. Ik vergis mij hier. Maar ook 9 jaar gaat zij verblijven bij een kluizenares. Een recluse die zich eigenlijk in een kluis had laten inmetsen tegen de kerk van Borgloon. Uit die periode weten we vrij veel van haar. Ja, Jutta is een van de bronnen geweest voor Thomas van Quentin-Pré, bij wie hij veel van te weten gekomen is over Christina. Zij verblijft daar 9 jaar. Hij vermeldt uit die periode dat Christina 's nachts deelneemt aan het gebed van de kanunniken in de kerk. En dat zij 's nachts als laatste, na het middengebed, het gebed na het ochtendgebed, dat zij de deuren sluit. En dat zij dan op haar eentje door de kerk begint te wandelen, te dansen, zeg maar, en te zingen. Ja? En hij vermeldt erbij dat zij zingt, Het zijn Latijnse gezangen die zij zingt, alhoewel zij ongeletterd was. Maar dat zij zingt op melodiewijze, op tonen die eigenlijk voor de mensen van die tijd nieuw waren, onbekend waren. Ja? Het is niet uitgesloten dat zij kennis heeft kunnen maken op een bepaald moment met de muziek die Hildegard van Bingen heeft gemaakt. Hildegard heeft enkele tientallen jaren eerder heeft Hildegard een codex van liederen bezorgd aan de abdij van Villers. Een codex die bewaard is, wordt op dit moment in de bibliotheek in Leuven, denk ik. En die Villers had een hoeve in de buurt van Borgloon. Dus daar zaten monniken van Villers. Het is niet uitgesloten dat zij vertrouwd was met die nieuwe muziek. Maar nogmaals, ik zeg dat is een hypothese, ik kan dit niet hard maken. Ja, maar het is niet uitgesloten. Dus in die periode ontwikkelt zij zich ook echt wel meer en meer als een mystieke vrouw. Ja, zij ervaart heel sterk de vereniging met Christus, met Gods liefde. Zoals typisch ook voor die vrouwen van die tijd, beleven zij die mystieke vereniging ook op een heel lichamelijke wijze. Ja, bij Christina, dus door haar dansen. Maar ook door een bepaald moment heeft ze ook intense mystieke ervaringen, waarbij ze ook in stemmen gaat zingen. Dat is nog een tweede passage. In Sint-Truiden doet zich dat voor, op een bepaald moment. En wordt ze gezien dat ze gaat zingen in stemmen. Maar ook door het feit dat zij telkens opnieuw de eenzaamheid blijft opzoeken. Ze gaat de natuur in, ze wil opnieuw op de hoogtes vertoeven. Contemporé vermeldt zelfs op een bepaald moment dat zij, als ze wil bidden, dat ze op de paaltjes van de omheiningen gaat staan. Ja, om niet op de grond te staan. Ze wil dichter bij God zijn. Zij wordt ook erkend als een zienster. Dus als iemand die ook dieper in de tijd kan kijken, die ook gebeurtenissen kan zien, interpreteren en mensen waarschuwen. En in die periode van 9 jaren in Borgloon, als meisje van zeer schamelijk komaf, als ongeletterde van de laagste stand in de middeleeuwen. Als voormalig demonische vrouw, zeg maar, trekt zij de aandacht van de toenmalige graaf van Loon. Het graafschap Loon had als zetel, als hoofdstad in die tijd, Borgloon. En dat graafschap stelde wel wat voor in het toenmalige Duitse keizerrijk. En dat had op zijn hoogtepunt, waar we het nu over hebben, had dat de contouren van de huidige provincie Limburg. Dus die graaf van Loon behoorde zeg maar tot de hoogste adel. En zijn vrouw was trouwens de gravin van Holland. Ja, graaf Lodewijk II, die krijgt echt wel heel veel respect voor Christina. Heeft een boontje voor haar, zeg maar. Alhoewel zij degene is die hem onbevangen zijn levieten leest. Zij zal hem voortdurend wijzen op zijn tekortkomingen. Hem de mantel uitvegen. Ja, maar zeer kritisch, maar ze benadert hem ook alsof ze alsof ze zijn gelijk is. Maar als Lodewijk sterft, dan wil hij aan zijn sterfbed niemand anders dan Christina. Een heel bijzonder gegeven, hè? Hoe iemand echt wel het volle vertrouwen heeft gewonnen in Christina. En zij belooft hem dan ook om verder in haar leven na zijn dood in zijn plaats ook of haar lijden voor hem op te dragen. Zij zegt dat zij de helft van zijn boete zelf zal uitvoeren. Ja. Het is een heel mooie passage, vind ik. Hè? Hoe zo'n Christina, als je haar geschiedenis een beetje kent, hoe zij op een bepaald moment in hoog aanzien komt te staan. Ja. Haar leven ontwikkelt zich verder. Ze wordt raadgeefster. Maar ze blijft ook altijd zwerven. Ze zal zich nooit ergens vestigen. Ze is heel veel te gast in het Catharina-klooster. In datzelfde Catharina-klooster is een hele periode, of een korte periode, Lutgard van Tongeren priorin geweest. Dus Christina en Lutgard hebben elkaar zeer goed gekend. En het is ook mee op advies eigenlijk van Christina dat Lutgard op een bepaald moment het Catharina-klooster in Sint-Truiden verlaat en kiest voor de nieuwe Cisterciënzerbeweging. Ze gaat dan naar een klooster, een Waalsprekend, Franssprekend klooster, eerst bij Luik, het Avier, en dan naar Waals-Brabant, waar die nieuwe gemeenschap een groter klooster krijgt, in het huidige Evière, waar je nog resten ziet van die abdij. Dus Lutgard gaat naar daar en zal daar de rest van haar leven in stilte doorbrengen. Maar beide vrouwen, Lutgard en Christina, hebben elkaar zeer goed gekend. Zij behoren trouwens beide tot een merkwaardig verschijnsel. Van een verschijnsel dat gekend is in de mystiek. In de mystiek en in de medievistiek als de mulieres religiosae. Dus een merkwaardige verzameling van onafhankelijke, vrije vrouwen die zich in het grote bisdom Luik, die daar allemaal leven, die daar aanwezig zijn, allemaal tijdgenoten van elkaar, die allemaal op hun eigen manier een gelovige ontwikkeling doormaken, in mystieke zin. Denk aan Ida van Leeuwen, denk aan Juliana van Cornillon. Ik kan zo'n heel rijtje opnoemen. En die allemaal vallen onder die noemer van de mulieres religiosae. Die vaak een studie op zich uitmaken. Dat is een heel merkwaardig verschijnsel. Men noemt ze soms ook de Luikse vrouwen. Ja. Dus ook Christina en Lutgard kan je mee opnemen in dat rijtje. Het is kardinaal Jacques de Vitry die de pleitbezorger is geweest voor deze vrouwen bij de paus. In het Concilie van Lateranen wilde eigenlijk een paal en perk stellen aan de wildgroei van nieuwe bewegingen. En Dvitri kon niet aanwezig zijn op dat concilie, maar is daarna bij de paus Innocentius gaan bepleiten om toch een kans te geven aan die Luikse vrouw, aan die mulieres religiosae. Een term die trouwens van hem komt. Ja. En heel kort nadien eigenlijk zijn dan de Begijnhoven ontstaan. Ja.
0: Zou je stellen dat in het verlengde ligt van die...
1: Ja.
0: Van dat zij in beweging hebben.
1: Ja, dus dat is een nieuw statuut. Hè? Ja. Dat ligt, hè? Dus Begijnhoven waren plekken ook waar dit soort vrouwen op een zelfstandige wijze konden wonen en leven. Ja. Heel veel van de abdijen waren eigenlijk niet toegankelijk voor gewone vrouwen. Je moest al van een zekere stand zijn vaak. Ja. En dat, terwijl in de Begijnhoven konden vrouwen terecht en konden ze hun eigen leven leiden en hun eigen spiritualiteit ontwikkelen. En zo zijn de Begijnhoven ontstaan. Vanuit onze streek eigenlijk, hè. Ja.
0: Want het feit dat Christina zich nooit tot een orde heeft bekend, heeft dat meer te maken met haar afkomst dan met haar eigenheid? Want ze heeft ook iets heel moeilijk, iets onvatbaar.
1: Ja. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Mm-hmm. Dat is heel moeilijk te zeggen. Of dat of haar afkomst een rol gespeeld heeft, of dat het eerder haar rusteloosheid was. Haar onvermogen eigenlijk om zich te vestigen. Ik ben geneigd eerder voor het tweede te gaan. Thomas van Cantempré vermeldt naar het einde toe van haar leven dat zij vanaf die tijd meer en meer ook een mystica wordt. Hij schrijft op een bepaald moment dat mensen haar als het ware over de aarde zien zweven. Ja? En zo, dus zij, haar aureool, haar uitstraling moet op dat moment heel sterk geweest zijn. Ik zei meer en meer wordt zij een mystica. Ja, en wordt ze ook zo erkend en gezien. Mensen deinzen als het ware terug als ze haar zien. Omwille van de uitstraling die ze heeft. Zij is te gast telkens opnieuw in het Katharina-klooster. Maar Thomas van Cantempré vermeldt dat zij daar langskomt. Dat zij mee eet. Maar dat zij niet meer zoals vroeger zich in het gezelschap van de zusters onderhoudt, dat ze niet meer in gesprek gaat, maar dat zij onmiddellijk na het avondeten terug de wildernis ingaat. Terug de bossen in, zeg maar. De eenzaamheid opzoekt. En dan is ze al op een serieuze leeftijd. Dus zij blijft dat opzoeken. Die eenzaamheid,

0: nog even een tweede keer terugkomt. Vooraleer zij definitief inslaapt, zeg maar, en sterft. In die zin dat men soms spreekt van Christine alsof ze 3 keer gestorven zou zijn. Maar dat die laatste dood is maar een kleine passage eigenlijk. Maar eigenlijk is ze dus gestorven in het gezelschap van de Benedictinessen in het Catharina-klooster, die dan ook meteen haar zich ontfermd hebben over haar stoffelijk overschot. Dus ook vrij snel is de aandacht en de verering voor Christina en voor dus ook voor de plek waar ze opgebaard lag, op gang gekomen. En een tijdje later gemeenschap, die abdijgemeenschap van Catharina, is verhuisd naar een abdij verder buiten Sint-Truiden, naar Nonnenmiele. Naar Miele. Miele wordt daarom Nonnenmielen genoemd. En daar is de eeuwen door, is daar de abdij geweest, waar ook de relieken, het stoffelijk overschot van Christina werd vereerd en bewaard. En waar volgens de bronnen, zeker ook op 24 juli, zeg maar, men in grote getale naartoe kwam. Ja. Ook Dionysius de Kartuizer, ja, die een Kartuizermonnik, die afkomstig was van Rijkel. Rijkel ligt op, zeg maar, 4 kilometer van Brustum. Ja. Hij was Kartuizermonnik in Roermond, een van de laatste grote geleerde theologen van de middeleeuwen. Hij heeft een bibliotheek bijeengeschreven en hij vermeldt op meerdere plekken dat als hij nog eens thuis komt, Dionysius, dat hij op bezoek ging in Nonnenmielen. Dus in zijn tijd, en dat hij over haar nog hoorde spreken. Dus hij geeft aan dat in zijn tijd die traditie rond Christina nog zeer levendig was. En hij had ook heel veel bewondering voor Christina. Hij was zelf ook een mysticus, Dionysius.
1: We gaan er nu tussenuit met een stuk muziek. Een lied geschreven door Hildegard van Bingen, O Magne Pater, gezongen door de eigentijdse groep Arpa Dei.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de kerk. Leeft waar we vandaag in gesprek zijn met Rob van Duren, die ons spreekt over de heilige Christina Mirabilis, een heilige uit onze contreien, uit de Fruitstreek, uit Haspengouw. Zij leefde meer dan 800 jaar geleden. Er is een vita enkele jaren na haar leven geschreven. Het feit dat deze vita er al zo snel kwam, wijst er misschien op dat er al heel snel ook een verering was voor deze vrouw.
1: Zeker. En dat die verering zelfs ook los heeft gestaan van de vita zelfs.
0: Ja.
1: Vind ik ook goed om op te merken. Ja. Misschien terug naar de vita. Het is een afschrikwekkend verhaal als je het leest. Heel bizar. Eigenlijk, ik begrijp dat, dat veel van onze tijdgenoten erg veel moeite hebben met dit verhaal. Ja.
0: Omwille van het vele lijden dat erin naar voren komt.
1: Ja, en de wonderen, ook de wonderen die erin verteld worden. Hè. Ja, je verwacht niet dat mensen kunnen als een vogel naar de hoogte inschieten. Hè. Of dat ze gevoed worden met melk uit eigen borsten. Dat zijn dingen die je... Ja, waar veel van onze tijdgenoten natuurlijk wel voor terugschrikken. En ik begrijp dat ook. Maar het belangrijke is, denk ik, dat we zo'n verhaal ook weten te lezen en te interpreteren. Misschien mag ik drie lagen aangeven. We zeiden al, denk ik, dat je het verhaal... Dat Thomas zelf aangeeft... dat hij om zijn verhaal te schrijven wel degelijk ook getuigenissen heeft ingezameld. Hij heeft verhalen ingezameld. Dus we mogen ervan uitgaan, denk ik, dat hoe dan ook... Ja, herinneringen aan de levende Christina verwerkt zijn in het verhaal. Dus dat het niet allemaal verzonnen en uit de duim gezogen is. Ja, dat je... Het is moeilijk om een hart zicht te krijgen op wie zij nu echt geweest is. Dat is heel moeilijk. Ja, maar dat er herinneringen aanwezig zijn. Trouwens, Thomas geeft aan dat hij sommige dingen moet vertellen, omdat hij ze gehoord heeft. Hij geeft aan dat hij er zelf te zeer verbaasd van is. Ja, maar hij verontschuldigt zich als het ware... Hij moet het zeggen omdat hij het gehoord heeft.
0: Ja, dat werd ook mij ook maar gezegd, ja.
1: Zo,
0: ja.
1: Hè? Dat is wel leuk, ja. Een tweede gegeven dat we moeten zien als we de vita lezen... is misschien de eigen agenda van Thomas zelf. Ja? Hij ziet in Christina en heel haar leven... ziet hij de perfecte illustratie van... een vage vuurheilige. Ja. Christina is een vrouw die lijdt, plaatsvervangend lijdt, die boete doet voor de zielen, voor de gestorven zielen, die van het vage vuur. Nu, dat thema van het vage vuur is in de periode dat Thomas zijn verhaal schrijft nog heel nieuw. Het is zelfs nog niet geformuleerd. Ja? Dat thema van het vage vuur... Ja, het is Georges Duby, de grote Franse historicus... die geschiedenis heeft geschreven... over de ontwikkeling van het dogma van het vage vuur. En dat dogma zal pas geformuleerd worden... op het einde van de 13e eeuw. Dus eigenlijk, terwijl Thomas schrijft... is heel dat denken rond vage vuur nog in de maak. Maar hij is wel een grote fan. Hij is een grote fan van dit denken. Ja, en waarom vage vuur? Ja, eigenlijk ontstaat het vage vuur vanuit een dieper inzicht, denk ik, in de liefde van God. Ja? De keuze tussen hel en hemel wordt in dat licht als... te streng, te zwart-wit ervaren. Ja? Men wil openheid, ja, om een liefde te kunnen denken... die ruimte laat, ja, tot boete, tot uitboeting... ook voor mensen die dat zware kwaad op hun kerfstok hebben. Ja? Het vagevuur ontstaat eigenlijk vanuit een dieper inzicht in de barmhartigheid. Ja? En daarom dat Thomas daar zo fan van is. En hij herhaalt dus heel zijn verhaal. Als je in dat licht de Vita gaat lezen, dan zie je hoe hij overal zijn accenten legt. Ja? Hoe hij benadrukt bijvoorbeeld dat Christina inderdaad een soort tussenwezen is. Ja? Iets tussen mens en engel. Een soort ziel. Niet echt een mens van vlees en bloed. Dat gaat hij beklemtonen. Ja? Christine heeft als het ware het karakter van het doorzichtige, transparante van een ziel. Hè? En het licht ook. Ja, hij gaat dat beklemtonen ook, dat zij wegvliegt. En dat zij, ja, zij lijkt niet aards te zijn. Ze is teruggekeerd als een ziel.
0: Een soort middelares ook?
1: Een middelares, ja. Absoluut. Ja? Ja, maar in de gestalte van een teruggekeerde ziel. Dat wil hij beklemtonen. Ja. En dan ook het thema voortdurend van die boete die Christina doet. Hè? Hij beklemtoont dat. Dat is dus duidelijk, denk ik, de redactie van Thomas die we hier mogen ontdekken in zijn verhaal. Wat niet wegneemt dat dit, vind ik ook, zelfs voor mensen van vandaag, een heel mooi thema is. Ja? Welke mate kunnen we ook solidair zijn in het lijden en solidair zijn in het kwaad ook dat we doen. Ja? Welke mate kunnen we daar ook vandaag ook verbinding rond maken? Blijf dat een mooi thema vinden ook. En dan de derde benadering. Wat we binnen onze werkgroep hebben willen doen. Hè, we zijn aan de slag gegaan eigenlijk met een vrij grote onderzoeksgroep bij het begin van het project. En dan zijn we gaan inpikken ook op het idee dat wordt aangereikt door velen. Hè, dat mensen in de Vita, of in het hele profiel, het levensverhaal van Christina, parallellen zien, gelijkenissen zien met een getraumatiseerde persoon. Of minstens toch een persoon met heel veel psychisch lijden en mentale kwetsbaarheid. We hebben de vrijheid genomen, zeg maar, ja, om ook het verhaal van Christina in die zin te gaan recontextualiseren. Hoewel we weten dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Ja? Maar we meenden dat te mogen doen. Dat er voldoende aanwijzingen zijn en gronden zijn ook om die oefening te doen.
0: Want zij wordt ook wel aanroepen als beschermheilige voor die mentale kwetsbaarheid, denk ik. Hè?
1: Klopt, ja. Klopt. Dus kerkelijk wordt dat ook aangegeven, ja, dat zij mag aanroepen worden door mensen met psychisch lijden en mentale kwetsbaarheid en voor mensen die ook de zorg dragen, voor mensen met die zorg dragen voor psychisch lijdende en voor mantelzorgers.
0: Ja. Zeg je niet duidelijk al verering van tijdens haar leven, hè? Maar wat is haar statuut binnen de kerk? Want ze wordt zowel zalige als heilige genoemd. Ik heb haar niet teruggevonden in het Romeins Martyrologium. Maar wat is haar plaats eigenlijk? Wat is haar statuut? Soms
1: ja, er is nooit een officiële heiligverklaring geweest. En dus in die zin vind je haar inderdaad niet terug in de Romeinse heilige kalender. Ze is wel opgenomen in secundaire kalenders. En ook de laatste eeuwen nog is haar verering. Is haar verering goedgekeurd door de lokale bisschop, door de bisschop van Luik. Hè? Zodat er door de voorbije eeuwen, zowel in Sint-Truiden als in Borgloon, werden er ook kleine cultusplaatsen voor haar opgericht en waren er ook jaarlijkse novenen, gemeenschappelijke novenen die gehouden werden voor haar. Ja. Ja.
0: U zei dat de relieken bewaard zijn gebleven in de abdij van Nonmil.
1: Ja.
0: Zijn zij er nog, de relieken? Zijn zij nog bewaard of zijn ze verloren geraakt?
1: Ja, zoals alle abdijen is de abdij gesloten bij de Franse Revolutie. Ja, dus en dan zijn de relieken eigenlijk overgedragen uiteindelijk aan de redemptoristen. De redemptoristen hebben dan in Sint-Truiden ook een klein nieuw heiligdom voor haar geopend. Hebben de aandacht voor Christine in de verf gezet. En er zijn toen grote feesten geweest, ook Christina-feesten. Nog in 1950 bijvoorbeeld met massaspelen rond Christina. Ja, dat is allemaal gebeurd. En bij het verdwijnen van de redemptoristen uit Sint-Truiden, ook nu, zijn dan de relieken overgedragen aan de Onze Lieve Vrouwkerk. En dus de centrumkerk in Sint-Truiden, waar ze nu bewaard worden in de schatkamer.
0: Ja. Hoe vindt u er toe gekomen om zich daar zo voor in te zetten? Was Christina voor u altijd een bekende? Of heeft u haar leren kennen?
1: Van naam was ze mij bekend. Hè? En ook, ik heb van kindsbeen af heb ik ook haar beeldenis zien staan in de kerk. Meerdere plaatsen trouwens. Hè? En in de glasramen bij ons. Maar dat was voor mij een naam. Ja? En het was een beetje een vrome gestalte waar ik verder geen band mee had. En het is tijdens een vakantie dat we dus het nieuws ontvingen. Het bericht dat ons bereikte dat er een song was van Nick Cave, een rockzanger. Niet de eerste, de beste, nog eentje met erg wilde haren. Die over Christina een song heeft geschreven. Christina de Astonishing. Dat, zoals vele mensen werd ik getriggerd door die gedachte, door dat gegeven. En ik ben dan op zoek gegaan. Vooral ook omdat ik zeg, van hoe komt dat nu? Dat is iemand van onze streek en ik weet daar niet meer over. Ik ben dan gaan zoeken. En dan, tot mijn verwondering kwam ik erop uit dat er eigenlijk enorm veel aandacht ging wereldwijd naar Christina. Naar Christina Mirabilis, of in het Engels Christina the Astonishing, of in het Frans Christine l'Admirable. Je moet dat maar eens googlen. Het is ongelooflijk wat een lijst dat je tegenkomt. Zowel van publicaties rond haar, door heel veel middeleeuwenkenners, medievisten, of door theologen, of met name ook heel breed en ruim tot op de dag van vandaag in artistieke kringen. Ja. Vorig jaar bijvoorbeeld heeft nog een Frans auteur een roman over haar geschreven. Hè. De Cortance. Hè. Er is een dichtbundel over haar verschenen door twee Engelse dichteressen. Ja, waarvan we nu... Hè, onze koordirigent heeft nu onlangs op een van die gedichten muziek gezet, een lied van gemaakt. Dus ik kwam meteen op het spoor van de fascinatie blijkbaar, die heel veel mensen voor Christina ontwikkelen. Het lijkt alsof zij dat vermogen heeft. Wie met haar in aanraking, met haar levensverhaal in aanraking komt, wordt er door aangegrepen. Ja, wordt er door geboeid, wordt er door gepakt, zeg maar. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Het was mij ook al duidelijk, dat komt niet hoewel ik van die streek ben, omdat ze van onze streek is. Hè? Duidelijk niet. Ja, dat komt omdat mensen in dat verhaal van Christina, denk ik, iets op het spoor komen dat hen anders doet kijken. Dat een andere blik werpt op het leven en op de werkelijkheid en op de wereld waarin wij leven. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Je krijgt een beeld op wat kwetsbaarheid is. Je krijgt een beeld op wat... Ja, op wat lijden is. Het verhaal opent een andere kijk op de diepte van het leven, op de diepte van de werkelijkheid, op de mystiek. Het opent een spiritualiteit. Al die zaken, daar gaat dit verhaal over. En zoveel dingen, denk ik, die betekenisvol en belangrijk zijn voor onze tijdgenoten. Ja, ook naar armoede toe. De rijkdom bijvoorbeeld lijkt in haar leven geen rol te spelen. Ook macht niet. Het is echt, heel het verhaal is een oefening in anders kijken naar het leven en naar de wereld.
0: Ja, wat mij toch ook persoonlijk in aanspreekt, zo lijden in licht van de eeuwigheid. Hè? Dat,
1: ja, precies. Ja. Precies, het licht, het heden zien in het licht van de eeuwigheid. Ja? Een gegeven dat we zo verloren zijn in deze seculiere tijd. Ja? Om het heden te zien in een groter perspectief. Omdat boven, hè, dus om de eeuwigheid te zien. Ja? Niet de eeuwigheid als iets dat zich afspeelde in de tijd, maar de eeuwigheid die doorbreekt in het hier en nu. Mm-hmm. Ja.
0: En dus u bent dan ook gefascineerd geraakt?
1: Ik ben dan gefascineerd geraakt en gebleven. Mm-hmm. Telkens nog steeds en meer en meer. Ja, en ik ben dan gaan studeren daar rond. En ik heb een nota gemaakt. Ja, en ben die gaan delen.
0: Ik wil u heel hartelijk danken voor dit mooie en ook wel aangrijpende gesprek. Want ik vind het persoonlijk ook wel heel ontroerend, haar leven. Wat draagt u zelf mee van Christina, waar u intussen toch wel een band mee gekregen heeft, vermoed ik? Hè?
1: Mag ik even persoonlijk zijn?
0: Graag. Hè?
1: Ik heb een heel mooi leven, een heel mooie beroepscarrière. Ja, maar mijn leven is ook altijd een beetje getekend geweest door kwetsbaarheid. Ja, ik heb mijn deel daar wel wat van gehad ook. En, van mentale pijn. En dat schept een band, moet ik zeggen. Ik ervaar zelf heel veel inspiratie en troost en nabijheid ook in het verhaal van Christina. Ja, ervaar daar hier zelf ook steun in. Hè? Ik wandel ook graag, zeg maar, in haar voetsporen, zowel figuurlijk als ook heel letterlijk.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze vrijdag in de 12e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 719. We nemen de hymne naar keuze. Bladzijde 719. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1185. Bladzijde 1185. En de korte schriftlezing die kan u terugvinden op het midden van bladzijde 1187 daaropvolgend. Bladzijde 1187. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Looft hem die deze wereld schiep, haar uit de vloed tevoorschijn riep. Hemel en aarde bracht hij voort, in dun beginnen door zijn woord. Dit woord draagt het heelal, het is de hartslag der geschiedenis, de ademtocht van ons bestaan, de weg waarlangs wij mogen gaan. In Jezus, die de Christus is, zijn dood en zijn verrijzenis, sprak God zichzelf ten volle uit en werd de toekomst ingeluid. En zo gaat thans van mond tot mond dit scheppend woord de wereld rond, tot al wat is en al wat leeft een nieuwe naam ontvangen heeft. Looft hem die deze wereld schiep, haar uit de vloed tevoorschijn riep. Een nieuwe schepping brengt hij voort in de voleinding door zijn woord. U, Heer, wil ik prijzen iedere dag, de faam van uw wonderdaden verspreiden. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik prijzen iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden. Men roemt uw huiveringwekkende macht en spreekt met ontzag van uw grootheid. Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde. Men juicht uw rechtvaardigheid toe. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat hij maakte. Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend. De pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. De Heer is waarachtig in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. De Heer ondersteunt die dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op. De ogen van allen zien hoopvol naar u. Gij geeft hun de rechtertijd spijs. Gij opent uw hand voor alles wat leeft. Voldoet aan al hun verlangens. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen. En heilig in al wat hij doet. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. Voor elk die oprecht tot hem bidt. De wensen van hen die hem eren vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp. De Heer bewaart al wie hem bemint. Maar ieder die kwaad doet, verstoot hij. Mijn mond bezingt de lof van de Heer. En alles wat leeft, prijze eeuwig zijn naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U, Heer, wil ik prijzen iedere dag, de faam van uw wonderdaden verspreiden. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij koning der eeuwen. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij koning der eeuwen. Wie zou u, Heer, niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken, want Gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij koning der eeuwen. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Voor hen die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer. De wet van de geest die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Christus is gestorven voor onze zonden om ons tot God te brengen. Christus is gestorven om onze zonden om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd hij ten leven gewekt naar de geest om ons tot God te brengen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus is gestorven voor onze zonden om ons tot God te brengen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Hoog verheft u mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Op Christus hebben allen die zijn naam kennen hun hoop gesteld. Vol vertrouwen vragen wij hem: Heer, ontferm u over ons. Christus, van nature zijn wij tot vallen geneigd. Kom onze menselijke zwakheid steeds weer te hulp. Heer, ontferm u over ons. Heer, gemakkelijk vallen wij in zonde. Schenk ons altijd weer vergiffenis. Heer, ontferm u over ons. Door de zonde wordt gij beledigd en door boetvaardigheid wordt gij verzoend. Wend van ons de straffen af die wij om onze zonden verdienen. Heer, ontferm u over ons. Het verloren schaap vindt een rustplaats op uw schouders. De zondares mag van u vergiffenis krijgen. Wees ook ons genadig als wij zijn afgedwaald. Heer, ontferm u over ons. Open de poorten van het paradijs voor hen die op u hebben gehoopt. Omwille van hun redding hebt gij immers willen lijden. Heer, ontferm u over ons. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Almachtige en barmhartige God, gij hebt gewild dat Christus uw Zoon zou lijden voor het heil van de wereld. Wij bidden u, wek in uw volk het verlangen zich aan u als een levende offergave aan te bieden om geheel vervuld te worden van uw liefde. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is opnieuw het moment aangebroken waar wij even de gelegenheid zullen nemen om terug te blikken op de voorbije dagen, de voorbije uren, waar u naar Radio Maria kon luisteren. Sommigen van u zullen ongetwijfeld de mogelijkheid hebben om meer en langer te luisteren dan anderen. En dit weekoverzicht stelt u steeds in staat om korte fragmenten te horen van nieuwe uitzendingen die te horen waren deze week. En waar u, indien u dat wenst, misschien wel het programma integraal opnieuw wil gaan beluisteren, dan kan dat natuurlijk op onze website www.radiomaria.be. U heeft ook de mogelijkheid, als u vragen of bemerkingen heeft, om deze door te sturen via ons e-mailadres, dat is info@radiomaria.be. Of u kan telefonisch met ons contact opnemen tijdens de openingsuren van de radio. En dat is op 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, dan zal u op ons antwoordapparaat terechtkomen en daar kan u altijd een boodschap achterlaten. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk opnieuw te contacteren. Dat gezegd zijnde, dierbare luisteraars, mogen wij terugblikken op de voorbije week, beginnende bij maandag 22 juni. Op die dag hebben wij de heiligen John Fisher en Thomas More herdacht in de liturgie. En zij waren met de heilige Aloysius Gonzaga onderwerp van Elke dag telt in de ochtend van maandag. U gebracht door mijn collega Marianne. We gaan luisteren naar een fragmentje uit Elke dag telt van die dag.
2: We zijn in Londen.

0: 30ste, had hij al snel de aandacht van de koning getrokken, die hem onmiddellijk in zijn dienst had genomen. Thomas had de functies van minister van Financiën en voorzitter van het Lagerhuis bekleed voordat hij kanselier werd. Een ware prestatie voor die tijd. Een klein lachje van zelfspot schudt hem door elkaar wanneer hij aan die laatste functie denkt. Het is alsof die herinnering aan iemand anders toebehoort. De tijden waarin men hem respect en lof toezwaaide, zijn nu voorbij. Het is inmiddels 2 jaar geleden dat alles instortte. Koning Hendrik de 8e riep zichzelf uit tot hoofd van de Kerk van Engeland, verwierp de paus en verbrak de eenheid van de christenen. Dit alles om koningin Catharina van Aragon te verstoten, zodat hij met Anne Boleyn kon trouwen. Het geloof van de mensen mag niet onderworpen worden aan de grillen van een vorst. Thomas had zich niet over het onderwerp uitgesproken om zijn familie te beschermen, maar dacht er niet minder sterk over. Zijn katholieke geweten liet hem niet toe deze breuk te aanvaarden. En voor de anderen die mijnheid pleegden, was dat een teken van verraad. Er was niet meer nodig dan zijn stilzwijgen om hem voor het gerecht te slepen en te laten arresteren. Enkele eeuwen eerder had een andere Thomas de dood gevonden door zich op die manier tegen een andere Hendrik te verzetten voor de eer van Gods kerk. En helaas zal de geschiedenis zich herhalen. Omdat Thomas weigerde de eed af te leggen aan het nieuwe hoofd van de Kerk van Engeland, werd hij in maart 1534 opgesloten in de Tower. Na 15 maanden van slechte behandeling werd hij ter dood veroordeeld wegens hoogverraad. Hij heeft nog slechts enkele uren te leven en de angst begint zich te laten voelen. Toch verwarmt een kleine trots zijn hart. Tegenover alle rijkdom en glorie van Engeland heeft hij stand gehouden en zijn geloof niet opgegeven. Daardoor heeft Zijne Majesteit mij, dankzij God, een groter goed geschonken, de geestelijke vooruitgang die ik hier zeker zal vinden, had hij tegen zijn dochter Margaret gezegd. Dat is meer waard dan alle eerbewijzen en rijkdommen waarmee hij mij vroeger had overladen. Daarom kan het mij niet aan het vertrouwen in Gods genade ontbreken. Ofwel zal zij het hart van de koning tegenhouden, zodat hij mij niet strenger behandelt? Ofwel zal zij mij altijd de nodige kracht geven om welke beproeving dan ook geduldig, moedig en zelfs vreugdevol te dragen?
1: In het begin van deze week mochten wij luisteren naar de 3e aflevering in het programma Catechismus van een reeks die gegeven werd door eerwaarde heer Arthur Janssens. Met de titel Voor God is alles mogelijk. U hoort een fragment.
2: En weten jullie wie mij nu in gedachten komt? De jongste van alle heiligen. Een heilige van de 21ste eeuw. Tijdens de Wereldjongerendagen van 2013... in Rio de Janeiro werd hij bij de jongeren bekend als de cyberapostel. De cyberapostel. Iemand die thuis was op het internet en die daar Jezus verkondigde. Van jongs af aan was hij enthousiast over Jezus en zijn boodschap. Hij verspreidde ze eerst mondeling en gaandeweg digitaal over heel de wereld.

0: Hij was dan ook heel bedreven op de sociale media en bereikte alzo een groot aantal volgers, believers. Paus Franciscus noemde hem op de Wereldjongerendagen in Portugal de jongste Wereldjongerendagen, een werkelijke dienaar van God. Zijn naam? Carlo Acutis. Carlo Acutis. Een tijdje geleden had ik nog nooit van hem gehoord. Tot onverwachts een jonge man mij vroeg: meneer pastoor, weet je het al? Er is een nieuwe en een jonge heilige. Hij werd amper 15 jaar. Hij stierf van leukemie op donderdag 12 oktober 2006. Amper 4 dagen na de diagnose. Tot de laatste dag, meneer pastoor, bleef Carlo Acutis zijn positieve berichten naar ons doorsturen. Tot het einde van de wereld.
1: In de kerk Spreekt mochten wij opnieuw een document van de heilige paus Johannes Paulus II tot bij u brengen. Gratissimam sane. De brief aan de gezinnen. Apostolische brief van de heilige paus Johannes Paulus II, die gepubliceerd werd in 1994 tijdens het jaar van het gezin. In het programma Radio Vaticaan kon u luisteren naar twee korte meditaties van de Heilige Vader, respectievelijk gegeven tijdens het Angelus van 14 en 21 juni. En mochten we u ook een vordering melden in het zalig en heilig verklaringsproces van José María de Lombarde, een pater die in Waregem geboren is en uiteindelijk naar Brazilië trok. Daar ook zijn naam veranderde, althans zijn voornaam, maar die dus op weg is naar zalig verklaring. In het programma De Kerk Leeft ging Nede in gesprek met Claire Blondeau. Zij was 30 jaar kosteres hier in Tienen en zet zich nog steeds in voor de misdienaarswerking hier. In Tienen is er namelijk een groep van meer dan 20 misdienaars die wekelijks de heilige mis bijwonen en dus ook dienen. U hoort een fragment uit het gesprek met Claire Blondeau. Zo maken wij de overgang naar dinsdag 23 juni.
2: U zei daarnet, ik ben eigenlijk niet zo'n strenge, maar dat gaat altijd heel goed. Maar het is wel een groep van 28 jonge mensen. En u doet dat eigenlijk alleen, hè, die kampen. Dat is toch een bepaald talent dat u heeft, denk ik.
3: Dus alleen eigenlijk niet, want die groten helpen. Hè. Dus ik ben eigenlijk de begeleider en zien dat alles. De hoofdmonitor, zouden ze in het speelpleinwerking zeggen. Hè. Maar dus ik doe dat niet alleen en we bereiden dat goed voor. Maar dat heb ik van jongs af aan. Ik heb altijd zo een leidersfiguur gehad van als ik kind was. Omdat, van bij mij thuis, mijn 5 kinderen en zo, mijn mama die ziek was. Ik nam overal zo'n beetje de leiding en nu nog. Maar ik ben geen kwaai, geen strenge, maar wel rechtvaardig. Ik zal nooit, of ik zal mij ook nooit mijn stem verheffen naar, zeker niet naar kinderen of zo. Maar zij weten alleen aan een blik van mij of het mij aanstaat of niet. Dus ik heb eigenlijk niet heel veel woorden nodig.
2: Ja, gezag, zo. Natuurlijk gezag.
3: Ja, en dus ze zien dat dan en zo. Maar je moet vergelijken, een misdienaarsbeweging kun je niet vergelijken met een jeugdbeweging. Dus daar is al sowieso stilte voorzien, daar is eerbied voorzien in de mis. Daar ben je geen belhamel, hè? Dus dan moet je gewoon. Dus dat is een heel andere manier van aanpak als dat wij weggaan of als ik met de scouts op kamp ging of zo. Dus dat is totaal anders. Dus zij nemen dat goed aan, maar zij weten ook, dus als zij komen, spreek ik ook mee aan, dat ik graag heb, of zelfs eis, ik mag dat zeggen, dat het in de misviering, om de misviering gaat. En als ze hun daar kunnen in vinden, zijn ze welkom en ze mogen dat proberen. Maar als ze komen om zomaar, hoe moet ik zeggen, een beetje zo de belhamel uit te hangen of niet geïnteresseerd, dan zeg ik hun ook, kijk, je moet het zelf weten, maar je moet je hier aanpassen, of anders kan dat niet. Dat kun je niet met 28 anders. Hè. Ja, ja. Dus die moeten een beetje, ja, al een beetje, die moeten respect hebben voor hetgeen er gebeurt, maar ze moeten er ook iets aan hebben en het kunnen beleven.
2: Ja.
3: Dus dat is, want anders blijven die ook niet, hè.
1: In Elke Dag Telt ging het onder meer over een pastoraal bezoek dat kardinaal Pier Battista Pizzaballa heeft gebracht aan Gaza, samen met patriarch Theophilos III. Ook sprak ze over een hele bijzondere toespraak van paus Leo XIV op het moment dat hij de Société Jérôme Lejeune heeft ontmoet en ontvangen in audiëntie. Die dag mochten wij ook luisteren naar een catechese gegeven door professor Herman de Deyn over geloof, twijfel en zekerheid.
4: We hebben in het eerste deeltje van dit gesprek gezien dat het godsdienstige geloof zeer analogisch aan een vorm van geloof die we ook in het dagelijks leven tegenkomen, namelijk het geloof als trouw en vertrouwen. Het geloof als vertrouwen, dat samenhangt met de uitdrukking geloof in iemand. Ook het religieuze geloof is fundamenteel. Niet een of andere informatie die strijdig is of niet met wetenschappelijk inzicht. Nee, het is primair een relatie met iemand, met een goddelijk iemand. En een vertrouwen dat de woorden en de beloften van die iemand, dat die vertrouwbaar zijn. Dat we daar zeker kunnen van zijn. En dat we daar zeker van kunnen zijn, omdat die iemand het is die die belofte doet, die die woorden uitspreekt. Zo'n religieus geloof is, zoals ook het geloof in de vertrouwensrelaties tussen mensen, altijd een kwestie van gemeenschap. Ook het religieuze geloof veronderstelt dat wij in de relatie staan tot anderen, in een gemeenschappelijke relatie. De verdieping van dat geloof vraagt niet twijfel en verder onderzoek, zoals in het domein van informatie en techniek en nut. Wat een verdieping van het geloof kan betekenen, is niet meer twijfelen, meer nieuwsgierigheid. Het is integendeel een verdieping van de relatie zelf. En in de godsdienst betekent dat, die verdieping van de relatie, dat we ons werkelijk engageren in de religieuze praktijk, in de gemeenschappelijke religieuze praktijken.
1: In de kerkleraren mochten wij meer kennis maken met de heilige Petrus Canisius, de leraar van de catechismus. Een grote kerkleraar uit de woelige 16e eeuw, periode van de reformatie en de contra-reformatie. En dus vooral bekend geworden door zijn catechismus met vraag en antwoord. We gaan luisteren naar een stukje uit de kerkleraars van dinsdag.
5: Gij Heer, licht van eeuwig licht, laat mij u mogen zien, oog in oog. Laat mij ontdekken wat de zin is van mijn roeping. Leer mij waartoe ik geroepen ben. Help mij met uw genade en genegenheid, opdat ik mij met hart en ziel kan inzetten voor het geluk en de heelheid van mijzelf en mijn medemensen. Geef mij kracht, Heer, en richt mij op, opdat ik mij volledig wijden kan aan wat voor mij ligt. Want ik wil u volgen van zo nabij mogelijk. Hoezeer zou ik willen dat mijn hart bezit was van u alleen, die mijn rust, mijn leven en mijn redding zijt. U alleen wil ik zoeken. U alleen liefhebben. Met u innig verbonden zijn. Wat zou ik buiten u verlangen? Wat heeft alles voor zin als u er niet bent, die als enige mijn ziel volkomen vervullen kunt? Gij, licht van mij, roem van mij. Wanneer zal ik u mogen zien? Gij, mijn vrede, mijn rust. Wanneer zal ik bij u zijn? Gij, mijn troost, mijn hoop, mijn zekerheid. Wanneer zal ik ontbonden worden en vrij u tegemoet vliegen om met de heiligen u ten volle te kennen, lief te hebben en te prijzen? Heer Jezus, ontferm u over mij. Mijn schat, mijn alles. Met heel mijn ziel vertrouw ik op u. Dit gebed van de heilige Petrus Canisius, de kerkleraar over wie we het vandaag hebben, vormt een mooie overgang naar zijn geschriften en spiritualiteit.
1: In het programma Heiligen Getuigen gingen wij verder, samen met Mia van Heukelom, in het boek over de heilige paus Johannes de 23ste. We luisteren naar een stukje uit dit programma en maken zo de brug naar woensdag 24 juni.
3: Het jaar 1911. Geestelijke oefeningen met de bisschop de Martinengo van 1 tot 7 oktober 1911. 1. De gedachte aan het verleden is voor mij altijd een reden tot grote troost, maar ook tot grote schaamte. Nu ben ik met handen en voeten gebonden aan de dienst van Jezus Christus en zijn heilige zaak. Ik moet niets anders zoeken, maar trachten opgewekt en rustig te midden van mijn bezigheden te blijven, zonder haast en zonder treuzelarij, zonder drukte en zonder mij erdoor te laten overstelpen. 2. Ik neem mij voor, en ik hoop dit keer met groter succes, de regelmaat en de aandacht bij mijn godsdienstoefeningen zo nauwgezet mogelijk in acht te nemen. Daar heb ik ten zeerste behoefte aan. De metten en de lauden moeten 's avonds na de maaltijd gebeden worden. Ik moet om 5:30 opstaan. Daarna moet ik mediteren, assisteren bij de mis van de bisschop en zelf de mis opdragen. Na de dankzegging de kleine uren van het brevier. Ik moet een bezoek aan het Allerheiligste Sacrament brengen zodra ik van school ben teruggekeerd. En een tweede bezoek voor de middagles. De vespers na een korte rusttijd en al het overige op het vaste uur. Deze punten staan vast. Of er nog meer wordt gedaan, hangt af van de ijver. Dit jaar heb ik mij laten inschrijven als lid van het priestergenootschap van de eeuwigdurende aanbidding. Ik wil mij daarom trouw aan mijn aanbiddingsuur houden. In alle dingen moet ik de kalmte betrachten, maar evenzeer trouw en stiptheid. 3. Ik denk weer aan hetgeen ik mij verleden jaar voornam met betrekking tot het bewaren van mijn gehechtheid met hart en ziel aan de kerk en aan de paus. De heilige Alphonsus zei in dagen van vertwijfeling en droefheid: de wil van de paus is de wil van God. Dit zal mijn lijfspreuk zijn en mijn gevoelens zullen hiermee overeenstemmen. O Heer, help mij. Ik verlang slechts naar u.
1: Op woensdagochtend waren wij opnieuw helemaal live verbonden met de Heilige Vader en het Sint-Pietersplein en konden zo de generale audiëntie van paus Leo XIV bijwonen. Op woensdag weer klinken traditioneel de verhalen van Sint-Jozef, korte getuigenissen van mensen die de invloed en de voorspraak van de heilige Jozef in hun leven hebben mogen ervaren. In Anno Domini konden we nog eens luisteren naar de aflevering over het jaar 470. In het programma Katovisie, in de avond van woensdag, konden we luisteren naar de eerste aflevering van de bespreking van een hele bijzondere film, namelijk The Man Who Became Pope. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. We gaan luisteren naar een stukje uit Katovisie en gaan zo over naar donderdag 25 juni.
6: Anya, dear, I am so anxious to have news from you and Vadovice. I read and write all day long. My father is better, but we are short of money. I seldom see Tomas. He's with those who have lost all. Krakow cries with the tears of orphans and widows. A silent, suffering city.
7: I'm so scared.
6: When possible, we attend Professor Wojcik's lessons and hope to find out what's happening in the rest of Europe. The German governor, Hans Frank, called the entire faculty to discuss their programs. The university was closed to the students, but Victor and I went all the same.
8: En Hans Frank, de Duitse gouverneur, spreekt de vele professoren toe. Victor en Carol kijken stiekem mee. Maar jullie Polen, vooral jullie intellectuelen, zijn geboren samenzweerders. Polen zal blijven zwijgen, als een lijk. Ik heb besloten alle scholen en universiteiten te sluiten, kranten en kunstgenootschappen. En ik ga de Poolse bibliotheken vernietigen. Wat hebben jullie aan scholen, universiteiten en bibliotheken? Jullie hebben geen land, jullie hebben geen cultuur.
9: But you Poles, especially you intellectuals, are born conspirators. No. Poland will remain silent, like a corpse. I have decided to close down all schools and universities, newspapers and artistic associations, and I will destroy Polish libraries. What good are schools, universities, and libraries to you? You have no country. You have no culture.
8: De professoren reageren verbaasd over wat de gouverneur allemaal zegt, maar Hans Frank gaat zelfs nog verder.
9: Children who look Nordic will be taken from their families and raised as Germans. The others will work hard and eat little. And eventually they'll die. And Poland will die with them.
10: Poland will never die.
11: Poland will live. Long live.
8: Kinderen die er Noords uitzien, zullen bij hun ouders worden weggehaald en opgevoed als Duitsers. De anderen zullen hard werken en weinig eten. En uiteindelijk sterven ze. En Polen zal met hen sterven. De professoren reageren allemaal. Polen zal nooit sterven. Polen zal blijven leven. Lang leven Polen. Ondertussen zijn er veel Duitse soldaten toegekomen met voertuigen waarmee de intellectuelen zullen afgevoerd worden. Een van de professoren, die we reeds kennen, hoogleraar Poolse filologie, Wojcik, die ook aan Caron lesgegeven heeft, staat recht en spreekt Hans Frank aan. U staat daar en praat tegen ons. U beseft nog niet dat het leven u verlaten heeft. En als u dat beseft, is het te laat. En dan herinnert u zich aan de woorden van Wojcik, hoogleraar Poolse filologie. Hans Frank kijkt met een minachtende blik naar de oudere man en zegt dan tegen zijn soldaten: schiet hem dood.
1: Hoewel sommigen onder u de minder goede prestaties, we zullen het zo uitdrukken, van onze rode duivels moeten wegspoelen, sommigen onder u zullen de resultaten van de rode duivels tijdens het WK nog even moeten verwerken. Maar het was toch het thema in Elke dag telt op donderdagochtend. Zo sprak Marian onder meer over paus Leo XIII en voetbal, wat de verbinding daar was, en ook over 5 goede redenen om interesse te hebben in voetbal. Heiligen met passie voor sport en voetbal, dat stond allemaal op de agenda. Maar ook een heel belangrijk thema, namelijk tips om af te koelen. En daar gaan we toch nog even naar luisteren. En zeker in deze warme temperaturen is het de moeite om daar toch even te blijven bij stilstaan.
8: En deze nieuwe dag, beste luisteraars, wel weer een warme dag dat voor de boeg staat en de komende dagen ook. Zeker is het belangrijk dat je lichaam niet overhit geraakt. En we gaan eigenlijk zelfs 7 tips overlopen om af te koelen. Stel dat u zelfs geen ventilator zou hebben, wel, dan hebben we enkele tips. Een eerste tip is uiteraard een lauwe douche nemen. Dit is ongetwijfeld de meest doeltreffende manier. En wanneer u voelt dat uw lichaamstemperatuur stijgt, neem dan een lauwe of een frisse douche. Nooit ijskoud. Dat zeggen toch de gezondheidsautoriteiten. En vermijd om u volledig af te drogen. De waterdruppels zullen verdampen, waardoor het gevoel van verkoeling langer behouden blijft. En het is niet altijd gemakkelijk natuurlijk om midden op de dag een douche te gaan nemen. U kunt echter uw polsen, nek, de binnenkant van de ellebogen, de achterkant van de knieën besprenkelen met wat fris water. Dit zijn allemaal plaatsen waar de bloedvaten zich dicht onder de huid bevinden, waardoor de temperatuur snel kan dalen. En natuurlijk, een hele belangrijke, beste luisteraars, dat weet iedereen, maar we blijven het toch herhalen. Een andere essentiële maatregel is regelmatig drinken, zelfs wanneer u geen dorstgevoel hebt. Tijdens zo'n hittegolf dat we nu meemaken, wordt aanbevolen om tot zelfs 2 liter water per dag te drinken om voldoende gehydrateerd te blijven. Water, eerder dan suikerhoudende dranken natuurlijk, is de beste oplossing. En een andere belangrijke tip, beste luisteraar, spreekt redelijk voor zich, maar bij grote hitte is het goed om licht te eten en te kiezen voor voedingsmiddelen die rijk zijn aan water. Denk aan meloen, watermeloen, komkommer, tomaat, perzik enzovoort. Salades vormen een ideale oplossing om te eten, te hydrateren en niet urenlang in de keuken te hoeven staan. Een andere tip, beste luisteraars, ja, wel, zorg ervoor dat u zich aangepast kleedt. Vermijd synthetische en nauw aansluitende stoffen. Het wordt aanbevolen om losse, lichte kleding van katoen en in lichte kleuren te dragen. En dan eentje. Dames en meisjes, met lang haar bindt u haar vast. Het is niet nodig om de nek en schouders te bedekken. Vergeet niet deze regel ook toe te passen bij kleine meisjes die niet altijd zelf aanvoelen dat dit nodig is. En tenslotte, beste luisteraars, een tip eerder voor aan het einde van de dag. Een idee om fris in slaap te vallen is om uw kussensloop of zelfs uw zorgvuldig opgevouwen lakens enkele uren in een plastieke zak in de koelkast te leggen. Het gevoel van verkoeling duurt maar kort, maar is zeker aangenaam. En vergeet zeker ook niet, beste luisteraars, genoeg water drinken, gordijnen toe, lekker in uw zetel, Radio Maria aan. En zo krijgt u nog van alles te horen de komende dagen op Radio Maria. U gaat u niet vervelen, beste luisteraars. Radio Maria is u altijd nabij.
1: In het programma Catechismus hoorden wij eerwaarde heer Pierre François aan het woord. Hij is een priester van het Opus Dei, dat gesticht werd door de heilige priester José María Escrivá. Maar wie kent deze figuur nu eigenlijk goed? Wel, deze catechese handelt over het leven en de spiritualiteit van de heilige José María Escrivá in een eerste deel dat was te beluisteren op donderdag. We luisteren naar een fragment.
12: Het kan een beetje de mensen verrassen wanneer we de neiging hebben of hadden, vroeger in de kerk, voor het Concilie Vaticanum II was dat een veralgemeend standpunt, dat om heilig te zijn, dan moet je de wereld verlaten. Want de wereld is een oorzaak van bekoringen, dus moet je hier en daar oases gaan stichten voor het Rijk Gods. Maar die oases eigenlijk, die zijn goed, maar die zijn plaatsen waar mensen die geloftes afleggen leven. Ik heb het over de kloosterlingen, de monniken, de in allerlei vormen van kloosterleven ook, de eremieten die alleen in eenzaamheid leefden, al die mensen hadden een roeping om zich terug te trekken uit de wereld. En dat was ook een mooi getuigenis. En voor hen was vooral belangrijk de armoede, de zuiverheid en de gehoorzaamheid te beleven. Die drie deugden komen overeen met wat de kerk de evangelische raden noemt. Mensen van het Opus Dei, die gaan zich niet uit de wereld terugtrekken. Ze gaan zich niet specialiseren op die drie beloften of geloftes. Ze gaan veel eerder zeggen, wij willen alle deugden beleven, gewoon door een goed christen te zijn. En het eerste dat ze in handen hadden, dat was hun beroepswerk en hun familieleven. Dat zijn ze dus gaan heiligen. En daarvoor heb je vorming nodig. En samen met die vorming ook sacramenten. Heel vroeg is het gebleken dat het Opus Dei ook priesters nodig had met die eigen geest. Zodat iemand die zich wil verdiepen in die geest, in die spiritualiteit, terecht kon bij priesters die die geest door en door kennen. Want het is niet evident de weg naar de heiligheid te vinden. Ik lees hier een zin uit de homilie van de heilige Johannes Paulus II, naar aanleiding van de heilige verklaring van José María Escrivá. Hij zei, allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. Dat waren woorden uit de tweede lezing van die dag. Deze woorden van de apostel Paulus die we zojuist gehoord hebben, helpen onze betekenis te begrijpen van de heilige verklaring van Jozef Maria, of José María Escrivá, die wij vandaag vieren. Hij liet zich volgzaam leiden door de geest in de overtuiging dat alleen zo de wille van God ten volle vervuld kan worden. Die fundamentele christelijke waarheid kwam vaak in zijn prediking voor. Steeds nodigde hij zijn geestelijke kinderen uit om de Heilige Geest aan te roepen, opdat het innerlijk leven, dat wil zeggen de omgang met God, in het gezins, beroeps- en sociale leven, bestaande uit kleine aardse werkelijkheden, niet van elkaar gescheiden waren, maar één bestaan vormde dat heilig is en vervuld van God.
1: De nu reeds hoog oplopende zomerse temperaturen doen velen waarschijnlijk al verlangen naar vakantie. En dat is ook begrijpelijk, want het is traditioneel de periode natuurlijk waar vele mensen de mogelijkheid zullen nemen om een beetje vakantie te hebben, een beetje verlof. Wel, vakantietips die stonden centraal tijdens de Rots in de Branding om 10:30 bij Jos de Kok. En natuurlijk waren Mark en Marie-Christine van Klassiekuur ook opnieuw van de partij op donderdag. We hoorden onder meer een Ave Maria, een driedelig cello concerto en een gezongen credo, een lofzang aan Maria en een motet ter ere van de heilige Johannes de Doper. En een middel-Nederlands lied en om te besluiten een vierdelig concerto grosso. We gaan luisteren naar een stukje uit Klassiekuur van donderdag.
13: Het derde deel uit opus 4, cello concerto in C, do groot, is het slotdeel Ronde alla Cosaca. Anton Kraft schrijft hierin technische virtuose stukken, iets waar cellist Ettore Pagano wel weg mee weet. Het is een rondo met strofen en refrein op de wijze van een kozakkendans, waarin orkest en cello goed op elkaar inspelen. Merk naast de snelheid en vlotheid ook de enorme uitgestrektheid op van toonhoogte van de cello. Het zingende allegro, de fantastische timing, juistheid en balans met orkest, de prachtcadens en de trefzekerheid maken van deze live-uitvoering een hoogstaande beleving in de cello-literatuur. Met dank aan componist Anton Kraft, cellist Ettore Pagano en het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Vahan Mardi-Rossian. Het applaus is zeker dubbel en dik verdiend. Tot slot, nu deel 3, Rondo alla Cosaca van Anton Kraft uit zijn celloconcerto in C, opus 4.

In de wereld van Radio Maria bracht Marian ons meer nieuws over Radio Maria in Irak. Op donderdagavond dan om 17:30 mocht ik bij u komen met het programma Radio Vaticaan, waar we onder meer hebben stil kunnen staan bij het pastoraal bezoek van Paus Leo XIV aan Pavia en Sant'Angelo Lodigiano, waar hij onder meer de reliquieën van de heilige Augustinus heeft vereerd, maar ook hulde heeft willen brengen aan de heilig verklaarde zuster. Moeder wordt ze genoemd, Cabrini. Verder mochten we u laten luisteren naar een vertaling van de generale audiëntie van 24 juni. En konden we u het buitengewoon consistorie melden. Dat zal plaatsvinden van 26 tot 27 juni, waarbij alle kardinalen naar Rome worden geroepen rond de paus om na te denken over enkele thema's. En voor het college der kardinalen. In het inzicht om 19:30 hoorden wij opnieuw over het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. En in Pelgrim in eigen land mochten we verder gaan in onze pelgrimstocht door Antwerpen. En zo zetten wij onze weg naar de Onze Lieve Vrouw kathedraal verder. We kwamen nog langs het Rubenshuis en gingen langs de Meer. Daar vinden we een historische parel waar ooit een Russische tsaar op het balkon de bevolking toewuifde, het Paleis op de Meer. We gingen nog langs in de prachtige Sint-Jacobskerk en ontdekten samen het oude Begijnhof, om te eindigen met een stukje Dominicanengeschiedenis in de Sint-Pauluskerk. We gaan luisteren naar een fragment van Pelgrim in eigen land van donderdagavond. En daarmee maken wij de brug naar vrijdag 26 juni, daar u in de ochtend naar een herhaling kon luisteren van deze uitzending. En zo zijn wij aan het einde gekomen van ons weekoverzicht voor vandaag. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken. En dan wens ik u vooral veel afkoeling met de nodige tips die u daarnet nog kon horen uit Elke Dag Telt. En een zeer fijne dag. U luistert nog naar een fragment van Pelgrim in eigen land. Graag tot volgende week. Nu goed, we staan dus aan het Paleis op de Meer. Het Koninklijk Paleis op de Meer, moeten we zeggen, want dat is een voormalige 18e-eeuwse stadspaleis. Het was dus ook een keizerlijke en een koninklijke residentie, tot het in 1969 aan het volk werd geschonken. En we zullen in deze aflevering toch even de ruimte maken om het een beetje te verkennen. Maar als we kijken naar de oorsprong van het gebouw, dat zo tekenend is voor de Meer, het werd opgetrokken in opdracht van de rijke koopman Johan Alexander van Susteren. En die leefde van 1719 tot 1764. Hij vergaarde zijn vermogen met beleggingen in de Oostense Compagnie. En het werd gebouwd door de Antwerpse architect Jan Pieter van Bouwscheid de Jonge. In 1745 liet Van Susteren daarvoor drie panden afbreken op de Meer om er zijn droompaleis op te laten trekken. Nu, de koopman die woonde eigenlijk in een kasteel, in Schravenwezel, maar hij bouwde ook in de stad Antwerpen een residentie. Nu, helaas heeft hij zijn droomstek nooit volledig afgewerkt gezien, omwille van zijn kinderloze dood in 1764. Na zijn dood werd het goed verkocht aan jonkheer Johannes de Fraula, die zorgde voor de verdere afwerking van de woning, de bouw van de stallingen en de aanleg van de tuin. In 1777 verkocht hij het gebouw aan de graaf Jean-Alexandre Rose de Bessy en zijn echtgenote Marie aan Joseph van de Werve. Hun dochter, Caroline Marie-Joseph, gehuwd met de graaf Charles-François de Broekhoven de Bergijk, erfde het gebouw in 1798 en verkocht het in 1812 aan Napoleon.
Het was de gunstige ligging die de aandacht wekte van de Franse keizer Napoleon Bonaparte toen onze gewesten na de Franse revolutie in zijn handen kwamen. Hij betaalde er 170.000 francs voor. Hij liet het paleis ombouwen tot 4 appartementen. Eentje voor zijn grootmaarschalk, de hofdame, de keizerin en eentje voor zichzelf. Hij liet de salons ook verfraaien en inrichten met Franse empiremeubels. Parijse decorateurs, zoals Pierre Fontaine, werden hiervoor belast. Verder liet hij ook meubels uit Frankrijk en uit het Paleis op de Dam in Amsterdam aanbrengen. Kandelaars, wandtafels, meubels van rood-bruin mahoniehout werden vervaardigd, net als ornamenten in verguld brons. Ja, Napoleon zag het groots voor zijn paleis. En u raadt het al, ondanks alle inspanningen heeft hij er nooit verbleven. Want wanneer het paleis klaar was, zat hij al op het eiland Elba in ballingschap. Heel bijzonder is dat het paleis in handen kwam van de Russische tsaar Alexander de I, die er in 1814 zijn intrek nam. Op 28 juni verscheen hij op het balkon om de bevolking van Antwerpen te groeten. Het was een begin van een lange traditie.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is mijn

0: met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars. Het is vrijdagavond, bijna 7:30. En zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we ook vandaag op deze vrijdag verbonden zijn met de gemeenschap Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeuskerk, om samen met hen een avondgebed te bidden. We verenigen ons samen in gebed.

Uit het tweede boek der koningen. In het negende jaar van zijn regering ging op de tiende dag van de tiende maand kwam Nebukadnezar, de koning van Babylonië, met heel zijn leger bij Jeruzalem aan. Hij sloeg er zijn kamp op en wierp een wal rondom de stad. Het beleg van de stad duurde tot in het elfde regeringsjaar van koning Zedekia. Op de negende dag van de maand, de hongersnood in de stad was ondraaglijk geworden, er was voor de bevolking niets meer te eten, werd er een bres in de stadsmuur geslagen. Hoewel de Chaldeeën rondom de stad lagen, wisten alle soldaten 's nachts te ontkomen via de poort tussen de beide stadsmuren die uitkwam op de tuin van de koning. De koning vluchtte in de richting van de Jordaanvallei. Maar het Chaldeese leger zette de achtervolging in en haalde hem in op de vlakte van Jericho. Heel zijn leger werd uiteengeslagen.

En de koning zelf namen ze gevangen. Ze brachten hem naar Ribla, naar de koning van Babylonië. En daar werd hij berecht. Eerst werden zijn zonen voor zijn ogen afgeslacht en toen werden hem de ogen uitgestoken. Daarna werd hij naar Babel afgevoerd, geboeid met bronzen kettingen. Op de 7e dag van de 5e maand in het 19e regeringsjaar van koning Nebukadnezar van Babylonië trok diens zoon Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de Heer in brand en ook het koninklijk paleis en alle andere huizen van Jeruzalem. Alle huizen van de welgestelden gingen in de vlammen op. Het Chaldeese leger, dat onder zijn bevel stond, haalde de stadsmuren van Jeruzalem neer. De mensen die nog in de stad over waren, werden door commandant Nebuzaradan als ballingen weggevoerd. Evenals degene die naar de koning van Babylonië waren overgelopen. Kortom, iedereen die nog over was. Alleen de allerarmste liet hij achter om voor de wijngaarden en de akkers te zorgen. Dit is het woord van de Heer.

zussen en broers. De liturgie van vandaag houdt ons het verhaal voor van het beleg van Jeruzalem door het leger van de koning van Babylonië. De hongersnood van de bevolking van de stad tijdens dit beleg, de inname van de stad, de moord van de Joodse koningszonen, de verwoesting van de tempel, de afbraak van de stadsmuren en de wegvoering van een groot deel van de bevolking in ballingschap naar Jeruzalem. Voor het Joodse volk was dit een beslissend trauma in hun geschiedenis, zoals de Shoah in de vorige eeuw. Maar tegelijk betekent dat ook een beslissend moment voor ons, die de geestelijke nazaten zijn van onze voorvaders die in ballingschap werden gedeporteerd. Deze bladzijde van de Bijbel is de zoveelste beschrijving van de horror die elke oorlog betekent. Op 26 juni 1945 werd na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog het handvest van de Verenigde Naties getekend met de oprichting van onder meer de Veiligheidsraad en het Internationaal Gerechtshof, met de bedoeling een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Artikel 2 lid 4 stipuleert dat de lidstaten zich onthouden van de dreiging met of het gebruik van geweld tegen andere staten. Vandaag moeten wij vaststellen dat het nationalisme als een collectieve vorm van individualisme een van de meest levensverwoeste afgoderijen is die de voeten treedt met de afspraken van het handvest waarvan we vandaag de verjaardag vieren. Zo'n verdrag kan maar de vrede bewerken als de regeerders van de naties en ook degene die die regeerders aan de macht helpen door voor hen te stemmen of door ze om te kopen, ernstig bekommerd zijn om het welzijn van alle wereldbewoners. Dit vraagt een keuze die ieder elke dag opnieuw dient te maken. Dit vraagt van alle naties dat ze hun burgers opvoeden tot vrede en tot bezorgdheid voor de medemensen. Op 26 juni 1967, vandaag dus 59 jaar geleden, stierf de Italiaanse priester Don Lorenzo Milani, die in Barbiano, in de buurt van Firenze, een school voor arme kinderen begon. Zijn Scuola Popolare is de inspiratie van de school van vrede van de gemeenschap van Sant'Egidio die wereldwijd de inzet van Don Milano verder zet. Omwille van zijn inzet voor de armen werd hij als communist beschouwd en ook in kerkelijke kringen tegengewerkt. Zijn boek Pastorale Praktijken kreeg publicatieverbod van het Vaticaan. Zijn brief aan een lerares schreef hij samen met zijn leerlingen in het jaar van zijn dood en is een aanklacht tegen het klassenonderwijs dat de armen verstoken liet van deelname aan de cultuur. Don Milano verdedigde ook het recht tot dienstweigering in het leger, wat hem een proces kostte wegens aanzetten tot misdrijf, omdat dienstweigering uit gewetensbezwaar in die tijd in Italië onwettig was. Gelukkig heeft Paus Franciscus Don Lorenzo in eer hersteld door zijn graf te bezoeken en hem een voorbeeldige opvoeder te noemen. Don Milano is een voorbeeld van iemand die trouw aan de Heer en zijn kerk, zoals Franciscus zei, zich niet neerlegde bij de zonde van de kerk en van de wereld van zijn tijd, maar de revolutionaire kracht beleefde van het evangelie, ook al kostte dit hem tegenwerking en vernedering. Laten wij zijn gedachtenis eer aandoen door zelf mensen van vrede te zijn, die, of we nu als beroep opvoeder zijn of niet, door ons voorbeeld en onze raad jongeren helpen worden tot mensen van vrede.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Laten wij bidden dat de Heer Jezus over ons mag heersen en ons zijn vrede geven, opdat onze aarde bevrijd wordt van oorlog en geweld en iedereen weer in vrede kan leven. Dat onder de bescherming van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ieder de vrede mag vinden naar ziel en lichaam, nu en altijd.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de Sant'Egidio-gemeenschap een avondgebed hebben gebeden. We wensen u een zeer fijne vrijdagavond toe en alvast een mooi en gezegend weekend.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van het programma Anno Domini. Een programma waar wij stilstaan bij enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis van de kerk. En vandaag mogen wij het hebben over het jaar 470. Zoals wij kunnen lezen in het online magazine Historiek, belandde Odoacer rond 470 als soldaat in Italië. Hij steeg snel in de rangen van het Romeins leger en diende in de lijfwacht van Ricimer, de legerleider Magister Militum, die de werkelijke macht in het West-Romeinse Rijk in handen had van 456 tot 472. Het Rijk had nog wel keizers, maar dat waren louter marionetten die wel eens werden geëxecuteerd als dat de militaire leiders beter uitkwam. Het is Odoacer die aan deze praktijk een einde bracht door de laatste West-Romeinse keizer af te zetten en zelf koning te worden. Maar wie was deze Odoacer? Hij werd omstreeks 433 geboren als zoon van Edeco of Idico, een leider van de Skieren. En dat was een Oost-Germaanse stam die voor het eerst in de late derde eeuw wordt vermeld. Al moeten we zeggen dat hij ook soms aangeduid wordt als een Herul, ook zo'n Oost-Germaans volk. Het kan zijn dat Odoacer van gemengde Skyrische en Hunse afkomst was. Want Edeco, zijn vader, stond in hoog aanzien aan het hof van de Hunnenleider Attila en streed in de slag op de Catalonische velden aan de zijde van de Hunnen. Een slag gewonnen door de Romeinen en de Goten op de Aziatische Hunnen. Odoacer groeide waarschijnlijk op aan Attila's hof in Pannonië, in het huidige Hongarije. Veel Skyrische en Herulse krijgers sloten zich in de vijfde eeuw aan bij het Romeinse leger. En dat deed ook Odoacer, dat weten we zeker. En zo arriveerde hij rond 470 in Italië. Hij steeg snel in de rangen van het leger en voerde het bevel over Germaanse soldaten. Op 23 augustus 475, nadat een andere generaal, een opvolger van de Magister Militum Ricimer, zijn belofte om Odoacer en zijn Skyriërs land te geven niet nakwam, riepen zijn troepen hem, dus Odoacer, tot koning uit. Ze executeerden deze Romeinse generaal die de touwtjes in handen had, dus de persoon die deze belofte niet was nagekomen. Tot daaraan toe geen ongewone gebeurtenis voor deze tijd. Maar op 4 september 476 zette Odoacer ook de jonge keizer Romulus Augustulus, wat een verkleinwoord is voor Augustus, dus Augustusje, af. En hij werd zelf koning. En zo hield het West-Romeinse Rijk op te bestaan. In de geschiedschrijving is het een harde datum, een belangrijke overgang, maar zij die toen leefden hebben er waarschijnlijk weinig van gemerkt. Er was reeds zeer veel invloed van de barbaren, zoals ze genoemd worden. Ricimer, de machtige legerleider waar we het al over hadden, hij was Germaan, de zoon van een vorst van de Sueven en een Visigotische prinses. En Odoacer liet de Romeinse bestuurlijke instellingen en praktijken intact. Dus in de geschiedschrijving wordt die datum echt geprikt als het einde van het West-Romeinse Rijk. Maar dat is ook wel deels omdat je een datum moet kiezen. Odoaker respecteerde ook de gevestigde positie van de kerk, al zou hij zelf waarschijnlijk Ariaan geweest zijn. En dus een aanhanger van de ketterij, het Arianisme. In tegenstelling tot Ricimer zette Odoaker geen stroomman als keizer op de troon. Hij was wel zo sluw om als Rex de opperheerschappij van de nieuwe Oost-Romeinse keizer Zeno te erkennen en stuurde de keizerlijke insignia van het westen naar Byzantium met de boodschap dat één monarch volstaat om de wereld te regeren. Zeno schonk op zijn beurt de titels Patricius en Dux, leider, aan Odoaker. Maar Odoaker regeerde wel degelijk volledig zelfstandig als koning van Italië. En hij breidde zijn grondgebied gestaag uit. Hij deed dit echter naar Zeno's zin iets te succesvol. En onderhield daarbovenop nog contacten met een opstandige Oost-Romeinse generaal. En daarom besloot keizer Zeno, dus de Oost-Romeinse keizer, de keizer van Byzantium, om generaal Theodoric, een Ostrogoot, die hij liever ver van zijn eigen hof wou, twee vliegen in één klap, naar Italië. Hij stuurde Theodoric naar Italië aan het hoofd van een leger. Zij gingen de strijd aan met Odoaker, maar deze oorlog bleef maar aanslepen. En uiteindelijk kwam het tot een compromis. Theodoric en Odoaker zouden samen Italië besturen. Om de nieuwe samenwerking te vieren, nodigde Theodoric Odoaker uit voor een banket op 15 maart 493. Nauwelijks aan de dis gezeten, liet Theodoric zijn voormalige tegenstander vastgrijpen, stapte op hem af en kliefde hem van sleutelbeen tot dij doormidden. Waar is God? Zou Odoaker nog hebben uitgebracht. Waarop Theodoric antwoordde: dit heb jij ook mijn mensen aangedaan. Althans, zo verhaalt Johannes van Antiochië, een Byzantijnse geschiedschrijver uit de 7e eeuw. In 470 werd de heilige Finian geboren. Hij was abt, wonderdoener en stichter van de school Clonard in Ierland. Hij werd rond 470 geboren in het zuidoosten van Ierland. Op jonge leeftijd werd hij toevertrouwd aan de zorg van Sint Fortune, die hem volgens de overlevering naar Wales stuurde om zich onder de grote heiligen van dat land verder te bekwamen in heiligheid en goddelijke kennis. Na een langdurig verblijf daar in Wales, volgens het Salamanca-manuscript 30 jaar, keerde hij terug naar zijn vaderland. Hij trok van plaats tot plaats, predikend, onderwijzend en kerkenstichtend, totdat een engel hem uiteindelijk naar een plaats leidde vrij centraal in Ierland, ten westen van Dublin. Daar werd hem meegedeeld dat dit de plaats van zijn verrijzenis zou zijn. Hij bouwde er een kleine cel en een kerk van leem en vlechtwerk. Na verloop van tijd werd deze vervangen door een degelijk stenen gebouw. Vervolgens leidde hij er een leven van studie, versterving en gebed. De roem van zijn geleerdheid en heiligheid verspreidde zich snel en leerlingen van alle leeftijden stroomden van heinde en verre toe naar zijn kloosterlijk toevluchtsoord. Jonge leken en geestelijken, abten en zelfs bisschoppen, evenals de beroemde heiligen die later bekend zouden worden als de 12 apostelen van Ierland. In het officie van Sint Finian wordt vermeld dat er op een bepaald moment niet minder dan 3000 leerlingen onderwijs ontvingen aan de school van Clonard. In de groene velden onder de open hemel. De meester blonk vooral uit in de uitleg van de Heilige Schrift. Aan deze gave is grotendeels de buitengewone populariteit van zijn lessen toe te schrijven. De exacte datum van zijn overlijden is onzeker, maar hij stierf waarschijnlijk in 552. Hij werd begraven in zijn eigen kerk, de Clonard. Eeuwenlang na zijn dood bleef de school beroemd als centrum van Bijbelstudie. Zij had echter veel te lijden onder de invallen van de Denen, vooral in de 11e eeuw. Toen de Normandische bisschop Simon de Rochefort in 1206 de zetel van het bisdom Meath van Clonard naar Trim verplaatste, verdween de glorie van de school Clonard voorgoed. De groep Ensemble Organum heeft een album uitgebracht met liturgische gezangen uit de 6e eeuw. Het heet Chant de l'Église de Rome. En wij gaan luisteren naar de proloog van het Johannesevangelie op muziek.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We luisterden zojuist naar de proloog van het Johannesevangelie, uitgevoerd door de groep Ensemble Organum, een lied van hun album met liturgische gezang uit de 6e eeuw, genaamd Chant de l'Église de Rome. En dan gaan wij verder met het jaar 470. De heilige Caesarius van Arles werd geboren rond het jaar 470 in Bourgondië. Hij trad op jonge leeftijd toe tot het klooster van Les Rains, maar vanwege zijn zwakke gezondheid

Bij de monding van de Rhône en dicht bij Marseille was op alle vlakken, zowel op het sociale, commerciële en industriële vlak, een belangrijke stad in Gallië en de bredere mediterrane wereld. Politiek gezien werd ze echter blootgesteld aan alle wisselvalligheden die Europa in de vroege 6e eeuw troffen. Verschillende volkeren, de Visigoten, Ostrogoten, Bourgondiërs en Franken, streden om de macht. Uiteindelijk kregen de Franken onder koning Gildebert uit het Merovingische huis rond 538 de volledige macht over Gallië. Tijdens deze lange conflicten werd Caesarius meermaals het doelwit van wantrouwen van deze volkeren. Onder Alaric II, een Visigotische koning die regeerde over het huidige Spanje en een groot deel van Zuid-Frankrijk, totdat dit gebied veroverd werd door de Franken weliswaar, werd hij beschuldigd van verraad, omdat hij de stad zogenaamd aan de Bourgondiërs wilde uitleveren, met wie hij een grens deelde. Zonder onderzoek of proces werd hij verbannen naar Bordeaux. Kort daarna kreeg de Visigotische koning echter spijt en hij liet Caesarius vrij, zodat deze het concilie van Achten in 506 kon bijeenroepen. In 508, na het beleg van Arles, verdachten de zegevierende Ostrogoten Caesarius ervan de stad aan de belegerende Franken en Bourgondiërs te hebben willen uitleveren, waarop zij hem tijdelijk deporteerden. Uiteindelijk moest hij zich in 513 verantwoorden in Ravenna voor koning Theodoric, waar we het daarnet over hadden. Deze raakte echter diep onder de indruk van Caesarius, sprak hem vrij en behandelde hem met grote eerbied. Caesarius maakte van die gelegenheid gebruik om paus Symmachus in Rome te bezoeken. De paus verleende hem het pallium. Volgens de overlevering de eerste keer dat dit aan een westerse bisschop werd toegekend. Hij stond ook toe dat de klerus van Arles de dalmatiek droeg, een kledingstuk dat eerder kenmerkend was voor de Romeinse klerus, toch in die tijd. Daarnaast bevestigde hij Caesarius als metropoliet en vernieuwde hij op 11 juli 514... voor hem persoonlijk de waardigheid van vicaris van de apostolische stoel in Gallië, een functie die eerdere bisschoppen van Arles eveneens hadden bekleed. Daardoor kreeg de apostolische stoel in Zuid-Gallië, waar taal, recht en maatschappelijke organisatie nog sterk Romeins waren, een intelligente en toegewijde medewerker, die veel deed om het pauselijk gezag te versterken, niet alleen in zijn eigen provincie, maar in heel Gallië. Als vicaris gebruikte Caesarius zijn positie om een reeks belangrijke concilies bijeen te roepen, die voorgoed met zijn naam verbonden zouden blijven. Hij zat deze vergaderingen voor en schreef een deel van de besluiten zelf. Sommigen van deze concilies zijn van groot belang geweest voor het religieuze en kerkelijke leven van de nieuwe niet-Romeinse koninkrijken in het Westen. Tal van bepalingen werden later opgenomen in de traditionele of geschreven wetgeving van de Westerse kerk. Bijvoorbeeld over de bescherming van kerkelijk bezit, de financiële zekerheid van parochiepriesters, de opleiding van geestelijken en het belang van eenvoudige, frequente prediking, vooral op het platteland. De heilige Caesarius was een groot Gallo-Romeins wetgever en hervormer. Zijn kerkelijke hervormingen streefden naar twee doelen. Een strenge, maar menselijke discipline voor geestelijkheid en gelovigen en stabiliteit en waardigheid in het kerkelijke en kloosterlijke leven. Caesarius was echter in zijn eigen tijd vooral bekend en wordt vandaag nog steeds het meest herinnerd als volksredenaar en prediker. Hij was de eerste grote prediker van het christelijke volk, van wie een groot aantal preken, meer dan 100,
doorheen.

0: de eeuwen bewaard is gebleven. Een aanzienlijk aantal van deze toespraken, ongeveer 40, behandelt onderwerpen uit het Oude Testament en volgt de toen populaire typologische interpretatiemethode van de heilige Augustinus. Overal zoekt Caesarius naar diepere symbolische betekenissen, maar hij vermijdt overdreven retoriek en ingewikkelde spitsvondigheden. Zijn morele toespraken, de zogenaamde admoniciones, vermaningen, zijn meestal kort. Zijn gebruikelijke limiet was ongeveer 15 minuten en kenmerken zich door duidelijke, eenvoudige taal. Ze zitten vol beelden en verwijzingen uit het dagelijks leven van gewone mensen. De zee, de markt, wijngaarden, schaapskooien, landbouw en het plattelandsleven. Ze weerspiegelen op talloze manieren het nog steeds levendige Romeinse leven van Zuid-Gallië, waar in Arles nog Grieks werd gesproken en waar kooplieden uit het oosten zich nog steeds ophielden in de Rhône-delta. Zijn preken beginnen meestal met een eenvoudige en vertrouwde inleiding, gevolgd door enkele duidelijke waarheden die praktisch en begrijpelijk worden uitgelegd, en eindigen met een samenvatting van de kernpunten. De meeste preken behandelen christelijke moraal en goddelijke straf of beloning, hel en vage vuur, verschillende soorten zondaars en de voornaamste ondeugden van zijn tijd. Hij sprak over openbare immoraliteit, overspel en concubinaat, dronkenschap, het verwaarlozen van de mis, gehechtheid aan rijkdom en de hardnekkige resten van heidense gebruiken die nog niet volledig verdwenen waren. In deze preken wordt het dagelijkse leven van de bewoners van de provincia vaak bijna fotografisch nauwkeurig weergegeven, soms zelfs met een opvallende eenvoud en goedhartigheid. Daarom vormen ze een waardevolle bron voor historici die zich bezighouden met kerkelijk recht, dogmageschiedenis, kerkelijke discipline en liturgie, maar ook voor historici die zich meer bezighouden met het dagelijks leven van de mensen in die tijd. Hij schreef ook een kloosterregel voor mannen en één voor vrouwen. Die voor mannen was een eerder kort leven beschoren, want deze werd al snel verdrongen door de regel van Benedictus, zijn tijdsgenoot, die iets later geboren is. De regel voor vrouwen echter heeft veel invloed gehad. Het was de eerste uitgebreide regel voor vrouwen die volledig in gemeenschap leefden en werd later een model voor vele andere kloosterregels voor vrouwen. Het voorzag een vrijwel volledige onafhankelijkheid van de abdis en haar gemeenschap, van alle bisschoppelijke controle. Deze onafhankelijkheid werd bevestigd door paus Hormisdas, die openlijk zijn bewondering uitsprak voor het klooster. Caesarius was in wezen een monnik op de bisschopszetel. Zijn tijdgenoten bewonderden hem om zijn nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en ascetische levensstijl. Hij leefde als een vredelievende herder in een tijd van oorlog en barbarij. Gul en liefdadig, maar tegelijk een bekwaam bestuurder van zijn kerk. Hij bekommerde zich om armen en kwetsbaren, wist zorgvuldig om te gaan met machtige en rijke personen en gold in zijn hele leven als voorbeeld van christelijke levenswandel. Ook wordt van hem verteld dat hij als eerste in zijn kathedraal de gebedsuren van terts, sext en noon invoerde en de dagelijkse psalmgezangen verrijkte met hymnen. Hij stierf te Arles op 27 augustus in 542 of anders 543. Beste luisteraars, het is nog eens tijd voor muziek. Wij gaan luisteren naar de oudste hymne, waarvan wij zowel de tekst als de melodie hebben. Het fragment dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd.
1: Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. U kon zo net de oudste hymne horen waarvan wij zowel de melodie als de tekst hebben. Het fragment met deze melodie en de tekst op dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus-hymne genoemd. Dan gaan wij verder met het bespreken van het jaar 470. De heilige Euphrosyne overleed rond 470. Haar verhaal behoort tot die groep legendes die vertellen hoe christelijke maagden, om des te beter een leven van celibaat en ascese te kunnen leiden, waaraan ze zich hadden toegewijd, mannenkleren aantrokken en zich als mannen voordeden. Volgens het verhaal van haar leven in de Vitae Patrum was Euphrosyne de enige dochter van Papnutius, een rijke man uit Alexandrië, die haar wilde uithuwelijken aan een welgestelde jongeman. Maar omdat zij haar leven aan God had gewijd en blijkbaar geen andere manier zag om die gelofte te bewaren, kleedde zij zich als man en kreeg zij onder de naam Smaragdus toegang tot een mannenklooster nabij Alexandrië, waar zij vervolgens 38 jaar leefde. Zij trok al snel de aandacht van de abt door de snelle vooruitgang die zij boekte in haar ascetische levenswijze. Toen Papnutius zich in zijn verdriet tot de abt wendde voor troost, vertrouwde de abt hem toe aan de zorg van de vermeende jonge monnik Smaragdus. Zo ontving de vader van zijn eigen dochter, die hij niet herkende, raadgevingen en troostende woorden. Pas toen zij stervende was, maakte zij aan hem bekend dat zij zijn verloren dochter Euphrosyne was. Na haar dood trad ook Papnutius toe tot het klooster. Haar feestdag wordt in de Griekse kerk gevierd op 25 september en in de Rooms-Katholieke kerk op 16 januari. In 470 keerde Sidonius Apollinaris terug naar Gallië. Hij was een christelijk schrijver en bisschop van Clermont, geboren te Lyon op 5 november, omstreeks 430. Hij was van adellijke afkomst. Zowel zijn vader als zijn grootvader waren christenen en bekleedden het Romeinse ambt van prefect. Rond 452 trouwde hij met Papianilla, dochter van Avitus, die eind 455 tot keizer werd uitgeroepen en op het forum van Trajanus een standbeeld van zijn schoonzoon liet oprichten. Sidonius schreef een lofrede ter ere van zijn schoonvader. Nog geen jaar later werd Avitus echter ten val gebracht door Ricimer, over wie we het al hebben gehad. Aanvankelijk verzette Sidonius zich tegen de nieuwe machthebbers, maar uiteindelijk legde hij zich erbij neer en werd hij prefect in Rome. Rond 470 keerde hij terug naar Gallië, waar hij tegen zijn eigen wens in tot bisschop werd gekozen. Men zag in hem de enige persoon die in staat was de Romeinse macht te verdedigen tegen de aanvallen van de Visigotische koning Euric. Samen met de generaal Ecticius bood hij weerstand aan deze legers, totdat Clermont in 474 viel. Rome had deze stad aan haar lot overgelaten. Hij werd enige tijd gevangen gehouden door Euric, maar uiteindelijk keerde hij terug naar Clermont, waar hij stierf rond augustus 480. Er zijn van zijn geschriften, gedichten en brieven overgeleverd. Zijn brieven bieden een levendig, kleurrijk en uniek beeld van zijn tijd. Sidonius probeerde de dienst aan Christus te verenigen met de dienst aan het Romeinse Rijk.
Hij was de laatste grote vertegenwoordiger van de klassieke cultuur in Gallië. Zowel door zijn geschriften als door zijn openbare loopbaan probeerde hij deze cultuur onder de bescherming van Rome te behouden. Uiteindelijk moest hij zich er echter mee tevreden stellen de laatste resten ervan te redden, onder het bewind van een niet-Romeinse vorst. Rond het jaar 470 voerde de heilige Mamertus, bisschop van Vienne in Frankrijk, de kruisdagen in, waarbij op de maandag, dinsdag en woensdag voor Onze Lieve Heer Hemelvaart en op 25 april processies werden gehouden door de velden, waarbij men een litanie bad om de genade van God af te smeken en de voorspraak van de heiligen, en dit voor het bekomen van een goede oogst. Over het leven van Mamertus voor zijn verheffing tot de bisschopszetel van Vienne is niets met zekerheid bekend. Maar het feit dat zijn broer, Claudanius Mamertus, in zijn jeugd een grondige opleiding in de retorica ontving en persoonlijk bekend was met bisschop Eugerius van Lyon, doet vermoeden dat de broers afkomstig waren uit een welgestelde Gallische familie uit de omgeving van Lyon. Net als zijn broer onderscheidde Sint Mamertus zich zowel door zijn kennis van wereldlijke onderwerpen als van theologie. Voor zijn verheffing tot bisschop lijkt hij gehuwd te zijn geweest. Zijn verkiezing en bisschopswijding vonden kort voor 462 plaats. Als bisschop maakte hij gebruik van de diensten van zijn broer, die zich inmiddels in een klooster had teruggetrokken, en wijdde hem tot priester van Vienne. De activiteiten van beide broers worden beschreven in een brief van Sidonius Apollinaris, waar we het zo net over hadden. Een andere brief van deze auteur is rechtstreeks aan bisschop Mamertus gericht. De bisschop stierf kort na 475. Rond het jaar 470 werd Dionysius Exiguus, of Dionysius de Nederige, geboren in Scythia Minor, een Romeinse provincie gelegen in wat nu Roemenië en Bulgarije is, en destijds deel uitmaakte van het Oost-Romeinse Rijk. Volgens zijn vriend en medestudent Cassiodorus was hij, hoewel van geboorte een Skiet, in karakter een ware Romein en een oprechte katholiek. Zeer geleerd in zowel het Grieks als het Latijn en een uitstekende kenner van de Heilige Schrift. Een groot deel van zijn leven bracht hij door in Rome, waar hij als abt leiding gaf aan een klooster. Zijn werkkracht was uitzonderlijk groot en hij bewees belangrijke diensten door standaardwerken uit het Grieks in het Latijn te vertalen, zowel theologische als kerkrechtelijke. Op het gebied van de chronologie heeft Dionysius een blijvende invloed uitgeoefend. Hij was degene die het gebruik van de christelijke jaartelling invoerde, waarbij jaren worden gerekend vanaf de menswording van Christus. Hij plaatste deze incarnatie op 25 maart in het jaar 754 vanaf de stichting van Rome, ab urbe condita. En misschien dat sommigen onder jullie wel weten, beste luisteraars, dat het jaar 754 voor Christus nog altijd aanzien wordt als de stichting van Rome. Met deze berekening wilde hij de eerder gebruikte era van Diocletianus vervangen, omdat hij, zoals hij zelf schreef, niet wilde dat de naam van een goddeloze vervolger in herinnering zou blijven voortleven. Deze telling, vaak de Dionysische jaartelling genoemd, werd al snel veel gebruikt in Italië en iets later ook in Spanje.
Tijdens de 8e en 9e eeuw werd zij in Engeland overgenomen. Van Karel de Grote wordt gezegd dat hij de eerste christelijke heerser was die haar officieel gebruikte. Pas in de 10e eeuw werd zij standaard gebruikt in de pauselijke kanselarij. Dionysius hield zich ook intensief bezig met de berekening van Pasen, een vraagstuk dat de vroege kerk sterk bezig hield. En die ook in onze tijd in ecumenische dialoog niet onbelangrijk is. Juist in dit werk over de paasberekening gebruikte hij voor het eerst systematisch de jaartelling vanaf de incarnatie. In de Oosters-Orthodoxe kerk wordt hij vereerd als heilige. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending. Het is nog tijd voor enkele korte weetjes over het jaar 470.

Op 3 januari stierf de heilige Tudrich. Er is veel onzekerheid over het precieze jaar van zijn dood, maar 470 wordt genoemd als mogelijkheid. Hij was koning van Morganwg, oftewel Zuid-Wales. Hij was een vrijgevige weldoener van de kerk. Hij droeg het besturen van zijn koninkrijk over aan zijn zoon Meurig en wijdde zich vervolgens aan religie en contemplatie als kluizenaar. Toen echter de Saksen onder leiding van Ceolwulf de rivier de Severn overstaken en zware druk uitoefenden op Meurig, verliet Tudrich zijn afzondering. Aan het hoofd van zijn voormalige troepen behaalde hij een schitterende overwinning, maar sneuvelde tijdens het gevecht. Boven het graf van de koninklijke martelaar werd een kerk gebouwd. Deze kreeg de naam Matir Tudrich en staat tegenwoordig bekend als Mattern, gelegen bij de samenvloeiing van de rivieren de Wye en de Severn.

De heilige Colman trok rond het jaar 470 naar de grote school van Emily in het zuiden van Ierland om zijn kennis van de heilige schrift te verdiepen. Hiervoor had hij gestudeerd onder de heilige Mochai of Kelon, die op zijn beurt een van de eerste leerlingen van St. Patrick was. Colman is de stichter van het bisdom Dromore in Noord-Ierland en is de patroonheilige ervan.

Peter Fulo werd in 470 als usurpator patriarch van Antiochië. Hij was monnik, maar werd uit zijn klooster verdreven vanwege zijn losbandige levenswijze en zijn ketterse leerstellingen. Vervolgens ging hij naar Constantinopel, waar de latere keizer Zeno voor hem de functie van priester wist te verkrijgen in de kerk van Sint Bassa in Chalcedon. Nadat hij daar door de bevolking was verdreven, vergezelde hij Zeno naar Antiochië. Daar zette hij het volk op tegen hun patriarch Martirius en eigende zich, nadat deze laatste was afgetreden, in 470 de bisschopszetel toe. Hij hing de monofysitische ketterij aan, dat de Vader en de Heilige Geest samen met de Zoon gekruisigd zouden zijn. In 471 werd hij door de keizer afgezet. Maar in 476 eigende hij zich opnieuw de bisschopszetel toe. Hij werd een tweede keer afgezet en in 478 verbannen. De illegitieme keizer Basiliscus herstelde hem echter in 485 opnieuw in zijn ambt, dat hij behield tot aan zijn dood.

In 470 werd de heilige Possessor verkozen tot bisschop van Verdun in Frankrijk. Hij was aanvankelijk stadsbestuurder, maar trad later toe tot de geestelijke stand en werd uiteindelijk in 470 tot bisschop gekozen. Hij wijdde zich aan de ondersteuning van zijn geestelijkheid en gelovigen tijdens de donkere jaren van Germaanse invallen en overheersing na de val van het West-Romeinse Rijk in 476.

Paulinus van Périgueux schreef van 465 tot 470 een gedicht over het leven van Sint Maarten. Voor ons is een gedicht meestal een kortere tekst, maar in de klassieke traditie is dit niet het geval. Paulinus Vita Martini is verdeeld in 6 boeken en telt 3622 verzen in hexameter. De eerste 5 boeken zijn grotendeels geïnspireerd op de levensbeschrijving gegeven door Sulpicius Severus. En het laatste boek bevat 12 postume mirakels, bewerkstelligd door de heilige Martinus.

De heilige Auspicius was bisschop van Toul in Frankrijk. Hij werd door zijn tijdsgenoot Sidonius Apollinaris, de bisschop van Clermont, waar we het al over hebben gehad, geloofd omwille van zijn deugden en wijsheid. Hij stierf waarschijnlijk in het jaar 490.

De Santo Stefano Rotondo werd gewijd in Rome. Deze ronde kerk heeft de eerste martelaar Stefanus als patroonheilige, wiens lichaam enkele decennia voordien ontdekt was in het Heilig Land en overgebracht naar Rome. Later kreeg deze kerk een tweede patroon, Stefanus de Eerste de Heilige, de eerste koning van Hongarije, en werd het de kerk voor Hongaren in Rome.

We hebben het er al zijdelings over gehad, maar van 468 tot 471 vond de opstand van Eurik plaats, waarbij de Visigoot Eurik probeerde, met succes, een onafhankelijk rijk te vestigen in Spanje en Zuid-Frankrijk, los van het gezag van de West-Romeinse keizer. In 470 slaagden de Romeinen erin Tours te heroveren, maar deze overwinning was van korte duur. En Eurik slaagde erin een heel deel van het West-Romeinse Rijk, dat overigens nog slechts een kort leven beschoren was, af te scheuren en tot een Visigotisch koninkrijk.

Buddha Palita werd geboren, waarschijnlijk in Zuid-Indië. Hij was een commentator op enkele filosofische werken binnen een van de hoofdstromingen van het boeddhisme, Mahayana genaamd. Hij zou in zijn kritiek vooral gebruik gemaakt hebben van het reductio ad absurdum. Een argument waarbij de noodzakelijke, maar ongewilde gevolgen van een stelling worden uiteengezet, zonder echter zelf een eigen tegenstelling te poneren.

Rond 470 werd Edelienta of Endelien geboren. Zij was een Cornische heilige uit de 5e en 6e eeuw. Zij wordt beschouwd als een dochter van de Welsche koning Brychan en was afkomstig uit Zuid-Wales. Van daaruit reisde ze naar Noord-Cornwall om zich bij haar broers en zussen aan te sluiten in hun missie om de plaatselijke bevolking tot het christendom te bekeren. Volgens de legende was zij een petekind van koning Arthur en overleefde zij als kluizenares louter op de melk van haar koe.

In 470 zou Kinich Popol Hol, ook wel gekend als Kinich de Tweede, gestorven zijn. Hij was een Mayaanse koning van de stad Copan, gelegen in het huidige Honduras, niet ver van de grens met Guatemala. Hij was de tweede koning van deze stad en volgde zijn vader op. Deze dynastie zou 400 jaar lang over de stad regeren.

In 470 werd Romanus geëxecuteerd door de Romeinse keizer Anthemius. Romanus was een Romeinse senator en patriciër en een handlanger van Ricimer, de magister militum, de opperbevelhebber van het leger die de eigenlijke macht in handen had. In 470 werd de keizer Anthemius ernstig ziek en het gerucht deed de ronde dat tovenarij was gebruikt om de keizer te treffen. Ricimer zag hierin een kans om een nieuwe marionettenkeizer op de troon te plaatsen en begon voorbereidingen te treffen voor de verheffing van Romanus tot keizer. Anthemius herstelde echter uiteindelijk en beschuldigde verschillende aanhangers van Ricimen ervan magie te hebben gebruikt om zijn dood te veroorzaken. Onder hen bevond zich Romanus, die hij bovendien beschuldigde van het willen usurperen van de troon. Anthemius liet de senator onthoofden in de hoop daarmee zijn positie veilig te stellen. In werkelijkheid bereikte hij het tegenovergestelde. Ricimer werd woedend over de dood van Romanus en gebruikte dit incident als aanleiding om tegen Anthemius op te treden. En hij zette de keizer af in 472. Overigens het laatste jaar van zijn leven, want daarna werd hij door een tegenstander gedood.

0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini. Zou je deze graag herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Daar kan u onder programma's Anno Domini terugvinden. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop wij ons hebben verwijderd van Hem, waarop wij hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken U, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met uw vrede in ons hart. Uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met uw rechterhand uw dienaars die uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht, en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die uw kinderen zijn en door uw bloed zijn vrijgekocht. Christus die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.

in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar U uit. Doet Gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om U te loven? Wordt Uw goedheid in het graf geprezen? Wordt Uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis Uw werken? Aan de oevers der vergetelheid Uw gunst? Toch zal ik U blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot Gij mij steeds weer? Blijft Gij Uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik Uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van Uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die al door hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt Gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep U elke dag. Elke nacht kom ik bij U klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen Uw naam. Wij behoren U toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden U, laat ons trouw blijven aan Uw eniggeboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met Hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde.

liefde schenke ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, Koningin en Moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, Moeder vol goedheid en liefde, Heilige Maagd Maria.

geestelijke oefeningen van Johannes de 23e bij de priesters van het Heilig Hart. 27 september tot 3 oktober 1914. 1. Ik dacht, toen op 10 augustus jongstleden het eerste decennium van mijn priesterschap voorbij was, dat er bij de aanvang van de nieuwe periode in mijn leven iets om mij heen kon of moest veranderen. Mijn God, wat zijn uw plannen ondoorgrondelijk. Onmiddellijk na deze datum, de 22e van dezelfde maand, riep u mijn zeer vereerde bisschop tot de eeuwige vreugde. En nu bevind ik mij hier zonder twijfel in een andere positie. Ik verlies evenwel de moed niet. In de ogenblikken van angst en droefenis heb ik een buitengewoon grote vrede en geestelijke vertroosting gevoeld. Zeker bevindt de edele en heilige ziel van hem, die ik zo lief had en vereerde, zich in de hemel om voor mij te bidden, om mij te zegenen, te beschermen en te steunen. O, kon ik hem maar naar daarboven volgen, wanneer het God zal behagen mij de dood te zenden. En mocht ik hem intussen in zijn heilige werken kunnen navolgen. 2. Mijn nieuwe positie eist mij geheel en al voor het seminarie op, ofschoon ik ook mijn ambt als zielenhelder niet mag verwaarlozen. Mijn leven zal een grotere kalmte en meer bezinning kennen, precies zoals ik dat verlangde. Het is een nieuwe genade die de Heer mij bewijst. Ik bedank hem ervoor en ik wil er gebruik van maken. Ik zal derhalve op prijs stellen mij in mijn kamer terug te kunnen trekken om mij daar geheel en al bezig te houden met gebed en studie. 3. In het bijzonder neem ik mij voor om altijd om 5:30 op te staan. Ik zal direct in mijn kamer mediteren en mij vervolgens naar de San Michele-kerk begeven voor de heilige mis en eventueel voor de biecht. Ik ga niet nader in op de andere punten van mijn dag, daar het denken aan de voornemens die ik reeds gemaakt heb mij voldoende is. 4. Ik wil trachten een voorbeeld te zijn in al mijn verplichtingen als leraar, in de verschillende betrekkingen tot de rector van het seminarie, tot de collega's en de leerlingen. Ik zal tegenover iedereen zeer eenvoudig en zeer beminnelijk zijn. En zo zal ik trachten iets bij te dragen tot de wederzijdse harmonie en verheffing van geest die zo belangrijk is bij de gemeenschappelijke zware verantwoordelijkheid. Voor alles zal ik oppassen iets te bekritiseren of mij ergens over te beklagen, terwijl ik er onder andere steeds aan zal denken dat ik het nergens zo goed zou kunnen hebben als in het seminarium.

5. Het zal mijn voornaamste zorg zijn, mijn nieuwe bisschop, wie het ook zal worden, met die eerbied te bejegenen, met die gehoorzaamheid en oprechte, gulle en opgewekte genegenheid die ik met Gods hulp altijd gehad heb en heb kunnen behouden tegenover zijn onvergetelijke voorganger. Ik zal zelfs proberen hierin een goed voorbeeld te geven, daar ik overtuigd ben dat men in de persoon van de bisschop Jezus Christus en niemand anders moet zien en erkennen. Natuurlijk zullen andere verhoudingen mij andere omgangsvormen opleggen, maar deze, hoe zij dan ook mogen uitvallen, moeten ingegeven worden door die redenen tot respect, tot bezonnenheid, tot fijne en zuivere kiesheid die de kern zijn van de naastenliefde, zodat mijn gedrag voor de nieuwe bisschop aanleiding mogen worden tot ingenomenheid en steun, en mijn persoon hem niet tot steen des aanstoots wordt, maar een hoeksteen en instrument tot opbouw. Een dergelijke eerbied en genegenheid voor mijn bisschop zal ik tonen door woord en daad, terwijl ik de goede Jezus vurig zal bidden mij ten koste van alles trouw te laten zijn aan deze goede voornemens. 6. Ik zal ervoor waken geen enkele zorg over de toekomst te koesteren en mij niet op dit punt te laten bepraten door de welwillende vrome en ogenschijnlijk verstandige uitspraken van de een of ander. Ik ben arm geboren en ik moet en wil arm sterven, ervan overtuigd dat de goddelijke voorzienigheid het mij, net als in het verleden, ook in de toekomst niet aan het noodzakelijke zal laten ontbreken, maar mij integendeel dat zal geven wat ik nodig heb, en meer dan dat. Wee mij, indien ik mij zelfs in geringe mate zal hechten aan de aardse goederen.

7. Wat het schrikbeeld van eerbewijzen en hoge ambten betreft, waarmee mijn eigenliefde mij zou kunnen confronteren, zal ik er wel voor oppassen deze geen kans te geven. Ik zal deze zelfs zonder meer verachten. Ze verstoren de sereniteit van de geest, verzwakken de krachten bij het werk. Zij nemen iedere werkelijke blijdschap en verdienste in verband met de goede werken weg. Ik, voor mij, moet erop letten nederig te blijven. Nederig en nog eens nederig, terwijl ik aan de Heer al het andere overlaat. 8. Ik ben priester van het Heilig Hart. De dingen die ik hierboven gezegd heb en mij voorgenomen heb, krijgen daarom een bijzondere betekenis in verband met de speciale gelofte die ik als lid van deze heilige congregatie heb afgelegd. Ik zal zoveel mogelijk deelnemen aan de gemeenschappelijke verrichtingen van mijn medebroeders en trachten met mijn goede voorbeeld voor de gehele klerus eer te verschaffen aan de congregatie die mij heeft opgenomen en te beantwoorden aan het doel dat zij zich stelt. En B. Woensdag moest ik deze oefeningen even onderbreken voor een korte reis naar Milaan, waar ik heen ging om aan de aartsbisschop enige raadgevingen te vragen over de wijze waarop ik mij tegenover de nieuwe bisschop moet gedragen met betrekking tot bepaalde zaken. Dit bezoek heeft mij getroost en gerustgesteld. Vervolgens daalde ik af om langdurig te bidden op het graf van de heilige Carolus. En daar heb ik mijn algehele toewijding aan de Heer opnieuw bekrachtigd om voor Hem te leven en te sterven. Door mijzelf geheel naar lichaam en ziel aan te bieden voor de dienst van de kerk, voor de zielen en dit alles volgens de goddelijke wil, gereed tot ieder offer, nu en altijd. Amen.

1915 tot 1918. De oorlog. 23 mei 1915. Morgen ga ik in militaire dienst bij de geneeskundige troepen. Waarheen zullen ze mij sturen? Misschien naar het vijandelijke front? Zal ik naar Bergamo terugkeren? Of heeft de Heer mij mijn laatste uur op het slagveld toegedacht? Niets weet ik. Ik begeer slechts de wil van de Heer in alles en altijd en zijn eer in het totale offer van mijn wezen. Zo en alleen maar zo denk ik mijzelf staande te kunnen houden in mijn hoge roeping en mijn werkelijke vaderlandsliefde en de liefde voor de zielen van mijn broeders door daden te kunnen tonen. De geest is gewillig en verheugd. Heer Jezus, zorg dat ik alles steeds zo mag blijven voelen. Maria, lieve moeder, help gij mij, omdat Christus in alles wordt verheerlijkt.

1919-1920, geestelijk leidsman van het seminarie te Bergamo. 1919, geestelijke oefeningen na de oorlog bij de priesters van het Heilig Hart. 28 april tot 3 mei 1919. 1. Hoeveel tekenen van genade van de Heer, hoeveel ondervinding, hoeveel gelegenheid tot weldoen van mijn broeders waren er voor mij niet weggelegd in de 4 jaren van de oorlog die ik doorbracht te midden van een stuiptrekkende wereld. Mijn Jezus, ik dank u en ik zegen u. Ik herinner mij het grote aantal zielen van jonge mensen waar ik in deze tijd mee in aanraking gekomen ben en waarvan ik zoveel op de weg naar het andere leven begeleid heb. En ik voel mij nog ontroerd. De gedachte dat zij voor mij zullen bidden geeft mij troost en moed. 2. Terwijl wij allen als in het licht van een nieuwe dageraad ontwaken, komen mij nu bovendien helderder en duidelijker de allerbelangrijkste beginselen van geloof en van christelijk en priesterlijk leven die door de genade van God het voedsel van mijn jeugdjaren waren, weer voor de geest. De eer van God, mijn heiliging, het paradijs, de kerk en de zielen. Het contact met de wereld in deze jaren verandert al deze beginselen en verheft ze en maakt dat zij een vurige apostolische betekenis krijgen. Ik ben nu tot volle wasdom gekomen. Of ik breng nu werkelijk iets tot stand, of mijn aansprakelijkheid, de barmhartigheid van mijn Heer misbruikt te hebben, wordt nog groter. 3. Als basis van mijn apostolaat wens ik het innerlijk leven dat gericht is op het zoeken van God in mij, op de intieme verbondenheid met Hem en op de voortdurende rustige overweging van de waarheden die de kerk mij voorlegt volgens de richtlijnen van hetgeen zij ons leert. Dit innerlijk leven moet tot uiting komen in de verschillende oefeningen die mij steeds dierbaarder moeten worden. Ik zal deze op de vastgestelde tijden verrichten en daarbij meer stiptheid betrachten dan in het verleden, toen er ten dele door mijn eigen nalatigheid, ten dele ook door de militaire dienst, nogal eens iets aan ontbroken heeft. Bovendien zal ik de heerlijkheid zoeken van de eucharistische Jezus. Van nu af aan zal ik het allerheiligste sacrament dicht bij mijn kamer hebben. Ik beloof mij dikwijls hiervoor te zullen ophouden en de grote eer die het mij bewijst te beantwoorden.

4. Sinds enige maanden heb ik mezelf een tehuis gesticht en ik heb het ingericht zoals het behoort. En toch doet de Heer mij meer dan ooit de schoonheid en de vreugde van de armoede van geest gevoelen. Ik voel mij in staat van alles op staande voet en zonder enige spijt afstand te doen. En ik zal er mij, zolang ik leef, toe dwingen deze onthechting van alles wat mij toebehoort, ook van datgene wat mij het meest dierbaar is, te handhaven. Ik verplicht mij speciaal de absolute eenvoud te zoeken in een algehele zelfverloochening, door mij op geen enkele wijze te bekommeren om positie, carrière, onderscheidingen of iets anders. Valt mij immers zo al niet te veel te beurt in de verheven eenvoud van mijn priesterschap en van mijn ambt, niet door mij gezocht, maar mij door de voorzienigheid toevertrouwd, bij monden van mijn superieuren? Ik wil vooral de nadruk leggen op het volgende punt, dat ten grondslag ligt aan mijn welslagen. Ik zal nooit één woord spreken, geen enkele handeling verrichten, en ik zal iedere gedachte als verleiding van mij afzetten die op enigerlei wijze verband zou houden met de mogelijkheid dat mijn superieuren mij ambten of opdrachten van groter belang zouden geven. De ondervinding leert mij verantwoordelijkheid te vrezen. Deze verantwoordelijkheden, die al zeer zwaar wegen voor degene die ze uit gehoorzaamheid op zich heeft genomen, worden verschrikkelijk voor hen die ze zichzelf op de hals hebben gehaald door zich op de voorgrond te plaatsen of zonder daartoe geroepen te zijn. De eer en vervolgens de onderscheidingen zijn ook in de wereld van de kerk ijdelheid der ijdelheden. Zij verschaffen eer voor één dag. Zij zijn gevaarlijk voor de eeuwige glorie en voor die van het paradijs. Ze zijn ook volgens de menselijke wijsheid weinig waard. Wie met deze dwaasheden in aanraking is gekomen en er middenin vertoefd heeft, zoals ik, te Rome, en ook gedurende de eerste 10 jaren van mijn priesterschap, kan heel goed zeggen dat deze dingen geen andere naam verdienen. Laat ze hun gang maar gaan. Ik benijd geen van deze gelukkigen. Het is goed voor mij God aan te hangen en mijn hoop te stellen op God, mijn Heer.

5. Er waren dagen in het verleden waarop ik niet wist wat de Heer van mij na de oorlog zou willen. Nu is er geen reden meer tot onzekerheid of het zoeken van iets anders. Het apostolaat voor de studerende jeugd, dat is mijn speciale opdracht. Dat is mijn kruis. Wanneer ik terugdenk aan de wijze, aan de omstandigheden en aan de spontaniteit waarmee dit voornemen van de voorzienigheid zich onverwachts heeft geopenbaard door middel van de superieuren en nu ten uitvoer wordt gebracht, voel ik mij vertederd en verplicht te bekennen dat de Heer werkelijk hier is. Wanneer ik 's avonds de gebeurtenissen naga van de dag, doorgebracht te midden van de zorgen voor mijn geliefde jongelui, voel ik vaak in mij iets beven, zoals het hart van de discipelen op weg naar Emmaus beefde door de aanwezigheid van het goddelijke. Het is inderdaad voldoende geheel op de Heer te vertrouwen om zich van alles voorzien te voelen. Niets hebben en alles bezitten, dat herhaalt zich dagelijks onder mijn ogen. Ik wil geen schulden en ik heb ze ook niet. De zorg voor de toekomst is geen ogenblik van mij af. Maar steeds wordt mij het nodige verstrekt, soms meer dan dat. De ervaring van de goddelijke hulp vormt, ook al is het aan één kant een troost in mijn armoede, aan de andere kant een nieuwe ereplicht om trouw te blijven aan mijn roeping, om tot het einde mee te werken aan het grote werk dat Jezus heeft toevertrouwd in het belang van de jonge mensen die hem dierbaar zijn. Al mijn zorgen, gedachten, genegenheden, moeite, studie, vernederingen en bitterheid moet ik van nu af richten om dit alleen, dat wil zeggen, op het zoeken van de glorie van Jezus door de nieuwe generatie volgens zijn geest te vormen. Er is voor mij niets eervollers, niets mooiers, niets belangrijkers in de kerk van God, speciaal heden ten dagen.

6. Om te slagen in mijn apostolaat zal ik geen andere leer kennen dan die van het goddelijk hart van Jezus. Leer van mij, omdat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Ook de ondervinding heeft mij de absolute juistheid van deze methode, waardoor het ware succes verzekerd is, doen kennen. Ik zal van mijn jongens houden als een moeder, maar altijd in de Heer en met de bedoeling ware zonen van de kerk van hen te maken en indien het mij mogelijk is, edelmoedige apostelen van de waarheid en van de toekomstig heil door het feit zelf dat ik in hen de mooiste verwachtingen van hun families en vaderland bezig ben op te voeden. Ik zal er speciaal op bedacht zijn dat er in mijn tehuis steeds een sfeer is van grote zuiverheid, waardoor de jongens gepakt worden, terwijl zij op die wijze indrukken opdoen die later diepe nawerking zullen hebben en die ook in de latere strijd van het leven zullen voortduren. Niets dat gekunsteld of gemaakt is, maar er moet in de eenvoud van de houding en het woord dat bepaalde iets aanwezig zijn, dat het wezen van de heilige opvoeders uit de oude en moderne tijd omgaf als een hemelse sfeer en hen tot een klankbord van zoveel goeds maakte. Ware opvoeders van grote zielen. Heer, Heer, help mij om althans van verre en in mijn nietigheid deze lichtende voorbeelden van beroemde apostelen van de jeugd te volgen. 7. Het begonnen werk is veelomvattend. De oogst rijpt reeds op de velden, maar helaas ontbreken de arbeiders. Het zal mij een punt van grote zorg zijn, God met gebed hierom te vragen en mijn best te doen om in de jonge seminaristen en priesters liefde en enthousiasme op te wekken voor deze vorm van ambt, dat van alle ambten het meest verheven is. Om hun het ambt aanlokkelijk te doen voorkomen, vooral aan degenen die door de natuur en de genade de daarvoor geëigende eigenschappen gekregen hebben om met jonge mensen om te gaan. Wie weet of het goede woord en nog meer het goede voorbeeld helpt en dat ik mij spoedig omringd zal zien door een schare broeders die alle branden van verlangen naar het apostolaat bij de jeugd. Ik zal mijn uiterste best doen dat de priesters van het Heilig Hart aan deze ideale en heilzame instelling meewerken. Zij zijn immers juist daarvoor gevormd. Het is ook belangrijk dat onze congregatie in ledental toeneemt, daar ze bestemd is om met haar apostolische geest en kerkelijke discipline hele diocese van Bergamo te doordringen.

1921 tot 1924, Rome in dienst van de propaganda Fide. 1924, geestelijke oefeningen, Rome, Villa Carpegna, van 13 tot 19 januari. Romeins cijfer 1, algemene overpeinzing. 1. Vandaag 18 januari, feest van Petrus Stoel, zijn er reeds 3 jaren verlopen sinds de kerkelijke overheid mij het ambt van president van de Centrale Raad voor Italië van de pauselijke missiewerken heeft opgelegd. Ik hoop dat ge mij steeds nabij zijt geweest, goede en barmhartige Heer Jezus. Uw getuigenissen zijn waarachtig en trouw. Ik heb tot mijn verdriet te Bergamo alles achtergelaten dat ik zozeer lief had. Het seminarie, waar de bisschop mij, ofschoon ik daartoe onwaardig was, als geestelijk leidsman wenste, en het studententehuis waar ik zoveel van hield. Met hart en ziel heb ik mij op mijn nieuwe werkring geworpen. Hier moet en wil ik blijven, zonder aan iets anders te denken, zonder naar iets anders te kijken, zonder naar iets anders te verlangen. En daarom des te meer, omdat de Heer mij hier onzegbare vreugde schenkt. 2. Wie mij naar mijn uiterlijk beoordeelt, houdt mij voor een kalme, maar gestadig werker. Ik werk zeker, altijd, maar in het binnenste van mijn wezen is er een neiging naar luiheid en afleiding. Ik zal deze neiging met Gods hulp uit alle macht bestrijden. Ik zal steeds tot mijn voortdurende vernedering tot mijzelf zeggen dat ik een luiaard ben, een muilezel, die heel wat meer werk moet leveren en vlugger en die daarom met de zweep moet hebben. Speciaal moet ik ervoor zorgen de dingen niet uit te stellen, maar om direct te doen wat vlug gedaan moet worden. In alles echter moet ik zelf die kalmte en bedaardheid in acht nemen en die ook op anderen overbrengen, waardoor alleen de dingen slagen en goed slagen. Ik zal er mij niet mee bemoeien wanneer anderen haast maken. Wie te veel haast maakt, ook in kerkelijke aangelegenheden, zal nooit ver komen. 3. Als onveranderlijke vaste punten in de nieuwe regelmaat van mijn leven de volgende: opstaan om 6 uur en gebed in de slaapkamer. Van 7 tot 8 uur werk aan de schrijftafel. Van 8 tot 9:30 heilige mis en gebed, meditatie en dergelijke. Wat ontspanning na de middag en na het avondmaal. Iedere dag een klein wandelingetje en intussen bezoek aan het Allerheiligste. Om 11 uur, nooit later, naar bed. Ik zal in ieder geval trouw aanwezig zijn bij de moraalcasus. En als ik kan, ook bij het liturgische thema. En steeds bij de maandelijkse bijeenkomst van de priesters in de kerk van San Claudio. 4. Het werk van de propaganda Fide is de adem van mijn ziel en van mijn leven. Hiervoor zal ik altijd mijn hele hoofd en hart geven, mijn woord, mijn pen, mijn gebeden, mijn kracht, mijn opoffering bij dag en bij nacht, in Rome en daarbuiten. En ik herhaal, geheel en altijd. Al het andere werk in verband met mijn ambt zal ik op de tweede plaats, maar alleen voor zover mogelijk, aanvaarden, mits het werk zal bijdragen tot en ik het dienstbaar kan maken aan mijn voornaamste werk, dat de reden is van mijn aanwezigheid in Rome. 5. Om beter te slagen en het werk en mijn gehele programma te doen vorderen, zal ik altijd denken aan de stelregel van de heilige Gregorius: de anderen laten werken en niet alles of bijna alles voor jezelf houden. En dat ook in praktijk brengen. De onderdanen moeten de gewone bezigheden doen. De oversten zullen echter voor het meer belangrijke werk zorg dragen, opdat het oog dat de nodige stappen moet voorzien niet verduisterd wordt door het stof. Gelukkig kost dit mij geen moeite en bovendien
heeft de Heer mij voortreffelijke medewerkers gegeven.

6. Ik zal voortgaan met het goede gebruik ook verstervingen te doen waar dit niet verplicht is, omdat de Heer mijn gehele lichaam en ziel zal omgeven met een licht van priesterlijke zuiverheid en ik overal de goede geur van Christus mag zijn, terwijl ik bedenk dat als God mij niet helpt, ook ik tot alles in staat ben. 7. De kerk heeft mij met het oog op mijn ambt, zonder dat ik het verdien, de waardigheid en de eer van prelaat verleend. Ik wil deze onderscheiding glans verlenen door een grote innerlijke nederigheid, daar ik mijzelf als de laagste en de armzaligste van allen beschouw, en door vriendelijkheid tegenover iedereen, des te meer naarmate men eenvoudig en nederig is. 8. Ik neem mij voor om speciaal op te letten bij het gebruik van mijn taal en ieder woord vermijden, ik zeg ieder woord, dat op enigerlei wijze de naastenliefde zou krenken. Op dit punt zal ik altijd wel iets vinden dat te verbeteren valt en daarom zal ik hier nader op ingaan bij mijn gewetensonderzoek. 9. Met dezelfde zorgvuldigheid waarmee ik mijn woorden tot mijn naaste, vooral tot mijn meerdere, zal kiezen, zal ik ook al mijn godsdienstoefeningen verrichten, waardig, aandachtig en godvruchtig, tot mijn eigen geestelijke vreugde en tot stichting voor de evenmens. Hart van Jezus, brandend van liefde voor mij, ontvlam mijn hart door liefde voor u. Maria, moeder van de genade, bid voor mij. Heilige Jozef, bid voor mij. Heilige Franciscus Xaverius, bid voor mij. Heilige Franciscus van Sales, bid voor mij. Heilige Petrus en Paulus en alle heiligen, wees een voorspraak voor mij. Hier eindigen de algemene overpeinzingen. En volgende keer gaan we met de bijzondere overdenkingen verder.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 299. En wij lezen samen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 2. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 42 tot en met 44. En Spreuken, hoofdstuk 24, versen 8 en 9.

En daarop volgde nog een tweede brief, waarin wij vandaag verder lezen. En daarop lezen wij ook nog het voorwoord van de schrijver, waarin wij leren waarom de schrijver deze gebeurtenissen ter schrift heeft gesteld. Beste luisteraars, laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Het tweede boek, Maccabeën, hoofdstuk 2. In de boeken staat niet alleen dat de profeet Jeremia de ballingen beval om iets van het vuur mee te nemen, zoals reeds is gezegd, maar ook dat hij hun de leer gaf en hun daarbij op het hart drukte, de geboden van de Heer niet te vergeten en zich niet te laten misleiden door de fraai versierde gouden en zilveren beelden die ze zouden zien. Naast andere vermaningen drong hij erop aan de leer niet uit hun hart te bannen. Verder staat er in hetzelfde geschrift dat de profeet, gehoorzaam aan een goddelijke ingeving, de verbondstent en de ark liet halen en achter hem aan liet dragen, terwijl hij de berg beklom die Mozes bestegen had om het erfdeel van God te aanschouwen. Daar aangekomen vond Jeremia een rotspelonk. Daarin plaatste hij de tent, de ark en het reukofferaltaar en hij sloot de toegang af. Toen enkele van zijn metgezellen er weer heen gingen om de weg te markeren, konden ze de plaats niet meer vinden. Jeremia hoorde van hun poging en maakte hun verwijten. Hij zei: "Die plaats moet onbekend blijven, totdat God zijn volk weer samenbrengt en het zijn barmhartigheid toont. Dan zal de Heer dat alles weer tevoorschijn brengen. Dan zal de glorie van de Heer in een wolk verschijnen, zoals dat gebeurd is in de tijd van Mozes en ook in die van Salomo, toen hij bad dat de tempel op grootse wijze geheiligd zou worden." Ook werd erin verteld wat Salomo in zijn wijsheid deed toen hij bij de voltooiing van de tempel het inwijdingsoffer opdroeg. Zoals er tijdens Mozes gebed tot de Heer vuur uit de hemel was neergedaald, zo daalde er ook tijdens zijn gebed vuur neer en dit verteerde de brandoffers. Met betrekking tot dat offer heeft Mozes verklaard: "Omdat het zondeoffer niet genuttigd is, is het door het vuur verteerd." Ook Salomo heiligde 8 dagen lang het inwijdingsfeest. Behalve deze dingen vermelden die boeken, namelijk de gedenkschriften van Nehemia, ook dat Nehemia een bibliotheek had aangelegd, waarin hij de boeken bijeenbracht die betrekking hadden op de koningen, de geschriften van de profeten en van David, evenals de brieven van de koningen betreffende schenkingen aan de tempel. Nu heeft Judas die boeken, die door de oorlog waarin wij gewikkeld zijn geraakt, verspreid waren, weer bijeengebracht en ze zijn weer in ons bezit. Mocht u ze nodig hebben, dan kunt u ze laten halen. Wij schrijven u,

omdat we van plan zijn de reiniging van de tempel te heiligen. Wij houden u de plicht voor dit feest te heiligen. God, die heel zijn volk bevrijd heeft en het erfdeel, het koningschap, het priesterschap en de tempel aan zijn volk heeft teruggegeven, zoals hij dat in de leer had beloofd. God zal zich spoedig, naar wij hopen, over ons ontfermen en ons vanuit alle windstreken weer bijeenbrengen naar zijn heilige plaats. Want hij heeft ons uit grote nood verlost en de plaats gereinigd. Voorwoord van de schrijver. De geschiedenis van Judas de Maccabeer en van zijn broers, de reiniging van de grote tempel en de wijding van het altaar. De oorlogen tegen Antiochus Epiphanes en zijn zoon Eupator. En de hemelse verschijningen die ten deel zijn gevallen aan degenen die met zoveel toewijding en heldhaftigheid streden voor het Jodendom. Dat ze ondanks hun klein aantal heel het land veroverd hebben en de legers van de barbaren verjaagd hebben. Dat ze de wereldberoemde tempel teruggewonnen hebben en de stad bevrijd hebben. En dat ze de wetten die bijna waren afgeschaft weer in ere hersteld hebben, dankzij de grote goedheid die de Heer hun toonde. Dat alles heeft Jason van Cyrene in 5 boeken beschreven. Wij zullen proberen om dit in 1 boek samen te vatten. Naar onze mening vormen de grote massa getallen en de overvloed aan materiaal die dat werk biedt een moeilijkheid voor degenen die zich in de beschrijving van die geschiedenis willen verdiepen. Daarom hebben wij ernaar gestreefd onderhoudend en begrijpelijk te zijn, zodat iedereen die ons werk in handen krijgt, zowel de eenvoudige lezer als degene die de feiten in zijn geheugen wil prenten, er zijn voordeel mee kan doen. Voor ons was het schrijven van deze samenvatting geen gemakkelijk werk, maar een moeizame arbeid, die veel zweetdruppels en slapeloze nachten heeft gekost. Zoals het iemand die een feestmaal moet bereiden, niet zal lukken om zonder moeite al zijn gasten tevreden te stellen. Toch hebben we deze moeite graag genomen, omdat we daardoor velen van dienst zijn. Het nauwkeurig onderzoek naar de feiten hebben we overgelaten aan de schrijver, om alle zorg te kunnen besteden aan de samenstelling van het uittreksel. De architect van een nieuw huis moet voor de hele bouw zorgen, terwijl degene die het op zich genomen heeft er schilderingen in aan te brengen, zich alleen om een passende versiering hoeft te bekommeren. Dat is, dunkt me, ook met ons het geval. Het is de taak van de geschiedschrijver om op het onderwerp in te gaan, het van alle kanten te bekijken en het in zijn onderdelen nauwkeurig te onderzoeken. Maar iemand die een boek samenvat, heeft het recht om bondigheid van stijl na te streven en af te zien van volledigheid in de behandeling van het onderwerp. Laten we dan nu met ons verhaal beginnen, zonder nog iets aan het gezegde toe te voegen. Want het zou dwaas zijn een lang voorwoord te schrijven op een verhaal dat we willen inkorten. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 42. Schaam je ervoor verder te vertellen wat je gehoord hebt en geheimen te verraden. Dan heb je de ware schaamte en zul je bij iedereen in de gunst staan. Maar voor de volgende dingen moet je je niet schamen. En je moet niet zondigen uit vrees voor het oordeel van de mensen. Schaam je niet voor de wet van de Allerhoogste en het verbond voor zijn gebod. Met het gevolg dat je de goddeloze rechtvaardigt. Voor de afrekening met compagnon en reisgenoot. Voor het uitdelen van erfgoed aan anderen. Voor nauwgezetheid met weegschaal en gewichten. Voor het bezit van veel of van weinig. Voor de winst op de goederen van een koopman. Voor een strenge opvoeding van je kinderen. Voor een bloedige afstraffing van een slechte slaaf.
Bij een vrouw die niet deugt, is het verstandig om een zegel te gebruiken. En waar veel handen zijn, moet men sleutels gebruiken. Als je iets aflevert, laat het dan geteld en gewogen zijn. Uitgaven en inkomsten. Alles moet op schrift. Schaam je niet om een terechtwijzing te geven aan een domoor en een dwaas, en aan een afgeleefde grijsaard die op ontucht uit is. Dan zul je echt een beschaafd mens zijn, door alle mensen gewaardeerd. Zorg voor een dochter. Een dochter is voor haar vader een schat die hem wakker laat liggen. Zijn slaap wordt verjaagd door zorgen om haar. Als zij jong is, kan haar bloei voorbij gaan. Als zij getrouwd is, kan zij iets doen dat haar man niet aanstaat. Als zij maagd is, kan ze onteerd worden. Als ze nog in het huis van haar vader is, kan zij zwanger worden. Als zij bij haar man leeft, kan zij zich misdragen. Als zij getrouwd is, kan zij onvruchtbaar blijken. Waak streng over een lichtzinnige dochter. Zij kan je belachelijk maken bij je vijanden. Je in opspraak brengen in de stad. Je de vloek van het volk bezorgen. En je te schande maken bij de massa. En geen man moet zij haar schoonheid laten zien. En in het gezelschap van de vrouwen moet zij niet verkeren. Want uit de kleren komt de mot tevoorschijn. En van de ene vrouw komt de slechtheid van de andere. Een lastige man is beter voor haar dan een vriendelijke vrouw. Een dochter moet voor alle schande op haar hoede zijn. Lof van de wijsheid. Ik wil de werken van de Heer gedenken en vertellen wat ik heb gezien. Door de woorden van de Heer bestaan zijn werken. De zon ziet lichtend op alles neer en het werk van de Heer is vol van zijn heerlijkheid. De Heer heeft zelfs zijn heiligen niet in staat gesteld om al zijn wonderwerken te vertellen. Die werken waaraan de Heer de Almachtige vastheid heeft gegeven, zodat het heelal in stand blijft door zijn heerlijkheid. Hij peilt de afgrond en het mensenhart, en hij doorziet hun diepste gedachten. Want de Allerhoogste weet alles, en hij ziet tot aan de eindpaal van de tijd. Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen gaat, en hij brengt de sporen van verborgen dingen aan het licht. Geen enkele gedachte ontgaat hem. Niet één woord blijft voor hem verborgen. De meesterwerken van zijn wijsheid heeft hij goed geordend. Hij is de enige, al voor de tijd en tot in eeuwigheid. Wordt aan hem niets toegevoegd of afgedaan. En hij heeft niemand als zijn raadsman nodig. Hoe bekoorlijk zijn al zijn werken, en wij kunnen er slechts een vonk van zien. Al die dingen leven, en zij blijven tot in eeuwigheid. Overal waar zij nodig zijn, staan zij hem ten dienste, allemaal. Alle schepselen bestaan in paren, het een past bij het ander. En niets heeft hij gemaakt dat onvolledig is. Elk schepsel bevestigt hoe goed het andere is. Wie krijgt er ooit genoeg van Gods heerlijkheid te zien? Hoofdstuk 43. De roem van de Hoogste, dat is het heldere firmament. De hemel die zich vol pracht aan onze ogen vertoont. De zon straalt bij haar opgang gloed uit. Hoe wonderlijk is dat werkstuk van de Heer. Op het middaguur verzengt zij het land. Wie kan haar hitte dan verdragen? Wie het vuur van een oven aanwakkert, heeft een heet karwei.
Drie keer zo heet is de zon die de bergen blakert. Vurige ademstoten blaast zij uit, en met haar felle stralen verblindt zij de ogen. Groot is de Heer die haar gemaakt heeft, en op wiens woord zij voortsnelt op haar baan. Ook de maan straalt op geregelde tijden. Zij heerst tot het einde toe en is een blijvend teken. De maan bepaalt de feesten. Zij is een lichtbron die vol wordt en afneemt. De maand is naar haar genoemd. Zij is wonderlijk in haar wisselingen. Zij, de standaard van de machten in den hoge, die straalt aan het firmament van de hemel. De schoonheid van de hemel, dat is de pracht van de sterren. Lichtende sieraden in de hoogten van de Heer. Op het woord van de Heilige stellen zij zich op naar zijn bevel, en zij worden niet moe op hun posten. Kijk naar de regenboog en zegen zijn maker. Hij is zo prachtig en glanst zo mooi. Hij legt langs de hemel een cirkel van pracht. De handen van de Allerhoogste hebben hem gespannen. Hij jaagt door zijn bevel de sneeuw omlaag en de snelle bliksemflitsen van zijn oordeel. Daardoor worden ook de voorraadkamers geopend en vliegen de wolken er als vogels uit. In zijn grootheid maakt hij de wolken hard en brokkelen er hagelstenen af. De stem van zijn donder doet de aarde sidderen, en de bergen dreunen door zijn kracht. Door zijn wil woeden de zuiderstorm, de rukwind uit het noorden en de cycloon. Als vogels die dalen, zo strooit hij de sneeuw uit. Zij komt omlaag als neerstrijkende sprinkhanen. Het oog is verbaasd over haar blanke schoonheid, en het hart is verrukt als zij neervalt. De rijp strooit hij als zout over de aarde. Bevroren wordt hij, zo scherp als dorens. De koude noordenwind blaast en het water bevriest tot ijs. Hij legt een korst op elk watervlak en de vijver trekt een harnas aan. De wind verteert de bergen en schroeit de steppen. Als een vuur verbrandt hij het frisse gras. Maar snel wordt alles hersteld door de vochtige wolken. Dan komt de dauw, die na de hitte verkwikt. Volgens zijn plan heeft hij de watervloed bedwongen en daarin eilanden geplant. Degenen die de zee bevaren vertellen hoe gevaarlijk zij is. En wij zijn verbaasd over wat wij horen. Daar zijn die vreemde, wonderbaarlijke werken, een bonte dierenwereld, de schepping van zeemonsters. Door zijn toedoen heeft zijn bode succes, en alles blijft bijeen door zijn woord. Hoeveel wij ook zeggen, wij schieten tekort. De slotsom van onze woorden is: Hij is het al. Waar vinden wij de kracht om hem te loven? Want hij is groter dan al zijn werken. Geducht is de Heer en zeer groot, en zijn macht is bewonderenswaardig. Loof de Heer en verhef hem, zo hoog als je maar kunt. Want hij gaat jouw lof steeds te boven. Als je hem verheft, span dan al je krachten in en wordt het niet moe, want nooit doe je genoeg. Wie heeft hem gezien en beschrijft hem? Wie maakt hem zo groot als hij is? Veel is verborgen en nog groter dat wat ons bekend is. We zien van zijn werken zo weinig. De Heer heeft alles gemaakt, en aan de vrome mensen
heeft hij wijsheid geschonken. Hoofdstuk 44. Lof van de vaderen. Laat ons nu de beroemde mannen prijzen, onze vaderen, generatie na generatie. De Heer heeft hun veel roem gegeven. Zij waren groot van oudsher. Zij waren heersers vol koninklijke waardigheid. Mannen, vermaard om hun kracht. Raadgevers, rijk aan inzicht. Verkondigers van profetische woorden. Leiders van het volk door hun wijze beslissingen. Heersers door hun scherpzinnigheid. Geleerden die anderen onderwezen. Bedenkers van liederen. De boekstellers van spreuken. Machtige mannen, toegerust met kracht. Vredestichters in hun woonplaatsen. Zij werden allemaal geëerd door hun tijdgenoten en waren de roem van hun dagen. Sommigen onder hen hebben een naam nagelaten, zodat men hun lof verkondigt. Aan anderen wordt niet meer gedacht. Ze zijn verdwenen alsof ze nooit hadden bestaan, alsof zij niet werden geboren. En zo ging het ook met hun kinderen na hen. De eerstgenoemden echter waren vrome mannen, van wie de rechtvaardige daden niet vergeten zijn. Hun bezit blijft bij hun erven, hun erfdeel bij de zonen van hun zonen. Hun erven houden zich aan het verbond, hun kinderen doen dat omwille van hen. Tot in lengte van dagen blijft hun gedachtenis en hun roem wordt niet uitgewist. Hun lichamen zijn in vrede begraven en hun naam blijft leven van generatie op generatie. Van hun wijsheid maakt de vergadering melding en de gemeente verkondigt hun lof. Henoch en Noach. Henoch schonk de Heer genoegen en hij werd weggenomen. Een toonbeeld van wijsheid voor alle generaties. Noach werd onberispelijk bevonden. In de tijd van de toren werd hij het nieuwe begin. Omwille van hem werd de aarde een rest gegund, toen de zondvloed kwam. Met hem werd een eeuwig verbond gesloten, dat alles wat leeft niet opnieuw door een zondvloed verdelgd zou worden. De aartsvaders. Abraham is de grote vader van een menigte volken. Op zijn roem is geen smet gevallen. Hij heeft de wet van de Allerhoogste onderhouden en is een verbond met hem aangegaan. Hij heeft dat verbond in zijn vlees gesneden en is in de beproeving trouw bevonden. Daarom heeft de Heer hem onder ede beloofd dat generaties na hem de volken gezegend zouden worden, dat hij hem talrijk zou maken als het stof van de aarde, dat hij de generaties na hem zo hoog als de sterren zou verheffen en hun een erfdeel zou geven dat van zee tot zee zou reiken en van de rivier de Eufraat tot het einde van de aarde. Ook aan Isaak heeft hij dat beloofd, omwille van Abraham zijn vader. De zegen over alle mensen en het verbond liet hij rusten op het hoofd van Jacob. Hij bevestigde hem in zijn zegen en gaf hem het erfgoed dat hij in stukken verdeelde en toewees aan de 12 stammen. Spreuken, hoofdstuk 24, versen 8 en 9. Hij die op het kwade uit is, zal een bozaardig man genoemd worden. Wat de dwaasheid beraamt is zonde, en de spotter is voor de mensen een gruwel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 299 en we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 2, wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 42 tot en met 44 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 8 en 9. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van Rabanus Maurus. Na over de zon te hebben gesproken, spreekt hij terecht ook over de maan. Omdat de kerk Christus volgt. En zoals de maan door de zon wordt verlicht, zo wordt ook de kerk door Christus verlicht en door zijn glorie gevestigd. De schrift herinnert hieraan in de psalm waarin de profeet op mysterieuze wijze spreekt over de koning en de zoon van de koning, door te zeggen: hij zal blijven bestaan als de zon, als de maan door alle eeuwen heen. De zon is in feite het woord van de Vader, de zoon van God. De Christus die blijft als God en mens, één uit twee naturen, en in twee naturen onderscheiden en volmaakt. Bovendien blijft Christus voor de maan, dat wil zeggen voor de kerk, die altijd met het licht van het hart naar hem opkijkt. Het is juist om de maan met de kerk te vergelijken, aangezien zij geen eigen glans heeft, maar op bepaalde manieren licht ontvangt van de zon, wat astronomen nauwkeurig uitleggen, samen met andere dingen. Op dezelfde manier krijgt de kerk licht toegewezen van de ware schepper. In tijden van vervolging neemt het licht af. Dan, met de terugkeer van de vrede, wordt het weer vol met de vreugde van het helderste licht. Beste luisteraars, zo sluiten wij dag 299 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 300. En dan is het tijd voor het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 3, wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 45 en 46 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 10 tot en met 12. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 300.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand, van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw

0: Goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaren.

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Nehemia, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 40. Derhalve gaan wij een plechtige verbintenis aan en stellen die op schrift. De akte wordt getekend door onze leiders, levieten en priesters. Op de akte staan de namen van Nehemia, de landvoogd, de zoon van Gakalia en Sitkia, Seraja, Azaria, Jermea, Paschur, Amaria, Malkia, Gatus, Sebanja, Maluk, Garim, Meremot, Obadja, Daniel, Geneton, Baruch, Mesulam, Abia, Miamin, Baazia, Bilgai en Semaja, dit zijn de priesters. Vervolgens de levieten, Jezua, de zoon van Azanja, Binui, uit het geslacht van Kadmiel, hun broeders Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, Micha, Rechob, Hasabia, Zakkur, Serebia, Sebanja, Hodia, Bani en Beninu. Verder de hoofden van het volk, Paros, Pachat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Aschat, Bebai, Adonia, Bigwai, Adin, Ater, Giskia, Azur, Hodia, Gassum, Besai, Garif, Anatot, Nobai, Machpias, Mesulam, Gezir, Mesezabel, Sadok, Yadua, Pelatja, Hanan, Anaya, Hosea, Hanania, Hasub, Haloches, Bilcha, Sobek, Rechum, Hasabna, Maasea, Achia, Hanan, Anan, Maluk, Garim en Baana. De rest van het volk, priesters, levieten, poortwachters, zangers, tempelknechten en allen die de banden met de omwonende volken verbroken hebben in gehoorzaamheid aan de leer van God, met vrouwen, zonen en dochters, allen die de gave des onderscheids bezitten, sluiten zich aan bij hun hooggeëerde broeders en verplichten zich onder gelofte en ede te leven naar de leer van God, die hij via Mozes zijn dienaar gegeven heeft. Nauwgezet zullen alle geboden van de Heer, onze Heer, en zijn voorschriften en wetten worden onderhouden. Wij zullen onze dochters niet uithuwelijken aan de omwonende volken, en wij zullen hun dochters niet nemen voor onze zonen. En als de omwonende volken koopwaar of graan te koop aanbieden op de Sabbat of op een feestdag, dan zullen wij niets van hen kopen. Elk zevende jaar zullen wij het land braak laten liggen en afzien van alle schuldvorderingen. Verder nemen wij de verplichting op ons om jaarlijks een derde sikkel te offeren voor de eredienst in het huis van onze God. Voor de toonbroden, het dagelijkse spijs- en brandoffer, voor de sabbatdagen, de nieuwe maanfeesten en de hoogtijdagen, voor de heilige gaven en zondeoffers, voor de verzoening voor Israël, voor heel de eredienst in het huis van onze God. Ook hebben wij, priesters, levieten en volk, door loting bepaald wie er moet zorgen voor het hout, dat jaarlijks op geregelde tijden geleverd moet worden als een bijdrage voor het huis van onze God, het huis van onze vaderen, om het vuur te onderhouden op het altaar van de Heer onze God, zoals dat in de wet geschreven staat. Voorts zullen wij de eerste vruchten van onze bodem, de eerstelingen van alle vruchtbomen, jaarlijks naar het huis van de Heer brengen. Onze eerstgeboren zonen en alle eerstgeboren dieren, runderen en schapen, zullen wij, zoals in de wet geschreven staat, naar het huis van God brengen, naar de priesters die dienst doen in het huis van onze God. Het eerste deel van ons deeg, een meeloffer, en van alle boomvruchten, van most en olie, zullen wij als bijdrage voor de priesters naar de voorraadkamers van het huis van onze God brengen, en de tienden van onze akkers zullen wij afdragen aan de levieten. En zij, de levieten, kunnen overal in onze landbouwgemeenten de tienden heffen. Maar de levieten moeten, wanneer zij de tienden heffen, vergezeld worden door een priester, een afstammeling van Aaron. Van die tienden moeten de levieten weer een tiende naar de voorraadkamers van het huis van onze God brengen. De Israëlieten en de levieten zullen hun bijdrage aan koren, most en olie naar de voorraadkamers brengen. Daar waar ook het vaatwerk voor het heiligdom bewaard wordt en waar de dienstdoende priesters, poortwachters en zangers verblijven. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen.

Nehemia, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 36. De leiders van het volk vestigden zich in Jeruzalem. Het overige volk wees door loting van elke 10 mensen er 1 aan om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, terwijl de 9 overigen in de andere steden konden blijven wonen. En het volk sprak een zegenwens uit over iedereen die spontaan aanbood om in Jeruzalem te gaan wonen. Dit zijn de hoofden van de provincie die zich in Jeruzalem vestigden. In de steden van Juda bleven de Israëlieten, de priesters, de levieten, de tempelknechten en de knechten van Salomo wonen, ieder in zijn eigen stad en op zijn eigen erf. In Jeruzalem woonden zowel Benjaminieten als Judeërs. De Judeërs waren Ataja, de zoon van Uzia, de zoon van Zekaria, de zoon van Amaria, de zoon van Sefatja, de zoon van Mahalalel, van de stam van Peres. En Maaseia, de zoon van Baruch, de zoon van Kolgoze, de zoon van Gazaja, de zoon van Adaja, de zoon van Jojarib, de zoon van Zekaria, van de stam van Sela. In totaal woonden er 468 afstammelingen van Peres in Jeruzalem, allen mannen van aanzien. En dit zijn de Benjaminieten: Salu, de zoon van Mesulam, de zoon van Joed, de zoon van Pedaja, de zoon van Kolaja, de zoon van Maaseia, de zoon van Itiel, de zoon van Jesaja, en met hem Gabai en Salai, tezamen 928 man. Joel, de zoon van Zikri, was hun leider, en Jehuda, de zoon van Hassenua, was plaatsvervangend hoofd van de stad. De priesters: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jakin, Seraja, de zoon van Gilkia, de zoon van Mesulam, de zoon van Sadok, de zoon van Merajot, de zoon van Achitub, het hoofd van de tempelhuishouding. Hun broeders, die dienst deden in de tempel, waren 822 in getal. Verder Adaja, de zoon van Jerocham, de zoon van Pelalia, de zoon van Amsi, de zoon van Zekaria, de zoon van Paschur, de zoon van Malkia. Zijn broeders, de familiehoofden, waren 242 in getal, met Amasai, de zoon van Azarel, de zoon van Achsai, de zoon van Mesilemot, de zoon van Immer. Hun broeders, weerbare mannen, waren 128 in getal, en Zabdiel, de zoon van Gedolim, was hun leider. De levieten: Semaja, de zoon van Gassub, de zoon van Azrikam, de zoon van Gazabia, de zoon van Buni. Sabetai en Jozabad, de opzichters van de buitendienst, behoorden tot de hoofden van de eerste levieten. Matanja, de zoon van Micha, de zoon van Zabdi, de zoon van Asaf, was leider van de voorzangers die bij de gebedsdienst de hymnen aanhieven. En Bakbukja was de tweede van zijn broeders. Verder Abda, de zoon van Samua, de zoon van Galal, de zoon van Jeditun. In totaal waren er in de heilige stad 281 levieten. De poortwachters: Akub, Talmon en hun broeders, tezamen 172 poortwachters. De overige Israëlieten, priesters en levieten woonden verspreid in de steden van Juda, ieder op zijn eigen erf. De tempelknechten woonden op de Ofel, en Sicha en Gispa waren hun leiders. De leider van de levieten in Jeruzalem was Uzi, de zoon van Bani, de zoon van Gasabja, de zoon van Matanja, de zoon van Micha. Hij behoorde tot de zonen van Asaf, de zangers bij de eredienst in het huis van God. Volgens koninklijk besluit moest dagelijks een vast rantsoen aan de zangers worden uitgereikt. Petachja, de zoon van Mesezabel, een van de zonen van Zerach, de zoon van Juda, was gevolmachtigde van de koning in alle aangelegenheden die het volk betroffen. Wat de dorpen met de landerijen betreft, er woonden Judeërs in Kiriat Arba en onderhorige dorpen, in Dibon
en onderhorige dorpen, in Jekabzel en onderhorige dorpen, in Yeshua, Molada en Bet-Pelet, in Gassar-Sual, in Berseba en onderhorige dorpen, in Siklag, in Mekona en onderhorige dorpen, in En-Rimmon, in Sora en Jarmut, in Zanoach, Adulam en onderhorige dorpen, Lakis en omgeving en Azeka en onderhorige dorpen. Zij woonden dus van Berseba tot het Hinnomdal. De Benjaminieten woonden in Geba, Mikmas, Aya, Bethel en onderhorige dorpen, Anatot, Nob, Ananya, Hazor, Rama, Gittaim, Gadit, Seboim, Nebalat, Lot, Ono en het Handwerkersdal. Afdelingen van de Levieten wonen zowel in Juda als in Benjamin.

Nehemia. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 47. Hier volgen de namen van de priesters en de levieten die met Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, en met Jeshua teruggekeerd zijn. Seraja, Jeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Gatus, Sekanya, Rechum, Meremot, Ido, Genetoi, Abia, Miamin, Maadja, Bilga, Semaya, Joarib, Jedaya, Salu, Amok, Gilkia en Jedaya. Dit waren de leiders van de priesters met hun broeders in de dagen van Jeshua. De levieten waren Jeshua, Binui, Kadmiel, Serebia, Jehuda, Matanya, die met zijn broers de leiding had bij de psalmdienst. Bakbukja, Uni en hun broeders, die hun bij de beurtzang antwoordden. Jeshua verwekte Joachim en Joachim verwekte Eliasib en Eliasib Jojada. En Jojada verwekte Jonathan en Jonathan verwekte Jadua. In de tijd van Joachim waren de volgende priesters familiehoofden. Van de familie van Seraja, Meraja. Van die van Jeremia, Ganania. Van die van Ezra, Mesulam. Van die van Amaria, Jehochanan. Van die van Meliku, Jonathan. Van die van Sebanja, Jozef. Van die van Garim, Adna. Van die van Merajot, Gelkai. Van die van Ido, Zerkaya. Van die van Geneton, Mesulam. Van die van Abia, Zikri. Van die van Minjamin en van Moadja, Piltai. Van die van Bilga, Samua. Van die van Semaya, Jonathan. En van die van Joarib, Matenai, van die van Jedaya, Uzi. Van die van Salai, Kalai, en van die van Amok, Eber. Van die van Gilkia, Gasabia, van die van Jedaya, Netanel. Van de levieten in de dagen van Eliasib, Jojada, Jochanan en Jadua staan de familiehoofden opgetekend. Ook van de priesters tot aan de regering van Darius, de Pers. Van de levieten staan de familiehoofden opgetekend in het boek der kronieken tot de tijd van Jochanan, de zoon van Eliasib. De familiehoofden van de levieten waren Gasabia, Serebia en Jeshua, de zoon van Kadmiel. Met hun broeders, die tegenover hen stonden bij de psalmzang, koor tegenover koor, volgens de bepalingen van David, de man van God. Matanya, Bakbukja, Obadja, Mesulam, Talmon en Akub waren de poortwachters die toezicht hielden op de voorraadkamers bij de poorten. Zij waren tijdgenoten van Joachim, de zoon van Jeshua, de zoon van Josadak en van Nehemia, de landvoogd, en Ezra, de priester en schriftgeleerde. Voor de inwijding van de stadsmuur van Jeruzalem nodigde men de levieten uit om vanuit hun woonplaatsen naar Jeruzalem te komen om de inwijding luister bij te zetten met zang en lied, onder begeleiding van cymbalen, harpen en lieren. De zangers kwamen bijeen vanuit de omgeving van Jeruzalem, uit de dorpen van de Netofatieten, uit Bet Hagilgal en uit de streek van Geba en Asmawet. De zangers hadden namelijk hun dorpen rond Jeruzalem gebouwd. De priesters en de levieten heiligden zichzelf en ze heiligden het volk, evenals de poorten en de stadsmuur. Toen liet ik de leiders van Juda de stadsmuur bestijgen en vormde ik twee grote koren. Het ene trok over de muur in zuidelijke richting naar de mestpoort. Daarin liepen Hosaia en de ene helft van Juda's leiders mee, evenals Azaria, Ezra en Mesulam, Jehuda, Benjamin, Semaya en Jeremia. Allen priesters voorzien van trompetten. Vervolgens Zekaria, de zoon van Jonathan, de zoon van Semaya, de zoon van Matanya, de zoon van Michaia, de zoon van Zakur, de zoon van Asaf, met zijn broeders Semaya, Azarel,
Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Jehuda, Hanani, met de muziekinstrumenten van David, de man van God. En Ezra, de schriftgeleerde, liep voorop. Voorbij de Brompoort gingen ze recht door de trappen op van de Davidstad, daar waar de muur oploopt, en langs het paleis van David trokken ze naar de Waterpoort aan de oostkant. Het tweede koor trok in noordelijke richting. Daarin liep ik mee, met de andere helft van het volk. Het koor trok over de muur, langs de bakoventoren naar de brede muur, en langs de Efraïmpoort, de oude poort en de vispoort, langs de Hananeltoren en de Meatoren naar de schaapspoort, en hield stil bij de gevangenenpoort. Beide koren stelden zich vervolgens op in het huis van God. Ook ik en de helft van de magistraten namen er onze plaatsen in. Evenals de priesters Eliakim, Maasea, Minjamin, Michaia, Elioenai, Zekaria, Hanania met hun trompetten. Ten slotte Maasea, Semaia, Elazar, Uzi, Johanan, Malkia, Elam en Ezer. Toen hieven de zangers een lied aan onder leiding van Jisrachja. Er werden talrijke offers gebracht en men vierde feest, want God had hen vervuld met een grote blijdschap. Ook de vrouwen en de kinderen deelden in de vreugde, en het gejubel uit Jeruzalem was tot ver in de omtrek te horen. Bij die gelegenheid werden er magazijnmeesters aangesteld, verantwoordelijk voor de voorraden die gevormd werden uit de bijdragen, de eerstelingen en de tienden, en belast met de inning van het door de leer voorgeschreven aandeel van priesters en levieten in de opbrengst van de rond de stad gelegen velden. Want de priesters en levieten vervulden hun ambt tot grote tevredenheid van Juda. Ze onderhielden hun verplichtingen tegenover God en hielden zich aan de reinheidsvoorschriften. Zangers en poortwachters hielden zich aan de bepalingen van David en zijn zoon Salomo. Want in de dagen van David en Asaf bestond reeds het ambt van koorleider en waren er lof- en dankliederen ter ere van God. Ten tijde van Zerubbabel en Nehemia bracht Israël de dagelijkse rantsoenen op voor de zangers en de poortwachters. Zij schonken de gewijde gaven aan de levieten en de levieten op hun beurt gaven daarvan de zonen van Aaron hun deel.

Nehemia. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 31. In die tijd las men in het bijzijn van heel het volk voor uit het boek van Mozes, waarin geschreven staat dat nooit een Ammoniet of Moabiet toegelaten mag worden tot de gemeente van God, omdat zij de Israëlieten niet van brood en water voorzagen en Bileam inhuurden om hen te vervloeken. Maar onze God veranderde de vloek in zegen. Toen men deze bepaling vernam, zonderde men iedereen die tot een gemengde afstamming behoorde van Israël af. Enige tijd daarvoor had Eliasib, de priester die over de voorraadkamers van het huis van onze God was aangesteld en die verbond was aan Tobia, een groot vertrek voor hem ingericht, waarvan tevoren de spijsoffers, de wierook, het vaatwerk, de tinden van koren, most en olie, het rantsoen van levieten, zangers en poortwachters en de bijdragen voor de priesters opgeslagen werden. Ik was destijds niet in Jeruzalem, want in het 32e regeringsjaar van Artaxasta, de koning van Babel, was ik naar de koning gegaan. Na verloop van tijd nam ik afscheid van de koning en keerde naar Jeruzalem terug. Daar ontdekte ik het misdrijf waaraan Eliasib zich schuldig had gemaakt door voor Tobia een vertrek in te richten in de voorhoven van het huis van God. Ik was hevig verontwaardigd en liet al de huisraad van Tobia uit het vertrek verwijderen. Op mijn bevel werd het vertrek gereinigd en ik liet er weer het vaatwerk van het huis van God, de spijsoffers en de wierook in onderbrengen. Ik vernam ook dat de rantsoenen voor de levieten niet afgedragen werden en dat de levieten en zangers die de eredienst moesten verzorgen terug naar hun dorp

Zij stonden bekend als betrouwbare mannen. Het was hun taak om alles onder hun broeders te verdelen. Mijn God, gedenk mij en vlak de goede daden niet uit die ik verricht heb voor de tempel en de eredienst. In die dagen merkte ik dat men in Juda op de Sabbat de wijnpers gebruikte, dat men op ezels vrachten graan aanvoerde, evenals wijn, druiven, vijgen en allerlei andere vrachten, en dat die op de Sabbat Jeruzalem binnenkwamen. Toen ze dat voedsel gingen verkopen, gaf ik hun een waarschuwing. De Tyriërs die in de stad woonden, voerden vis en allerlei koopwaar aan en verkochten dat op de Sabbat aan de Judeërs in Jeruzalem. Ik beklaagde mij hierover bij de notabelen van Juda en zei hun: beseft u het kwaad dat u doet door de Sabbat te ontwijden? Hebben uw vaders ook niet dergelijke dingen gedaan? En heeft onze God daarom niet al die rampen over ons en onze stad gebracht? En wilt u nu opnieuw woede over Israël afroepen door de Sabbat te schenden? Toen het duister viel over de poorten van Jeruzalem en de Sabbat aanbrak, beval ik de deuren te sluiten en ze niet te openen voordat de Sabbat voorbij zou zijn. Ik liet mijn dienaren op de poorten staan om te voorkomen dat er op de Sabbat koopwaar de stad zou binnenkomen. De kooplieden en handelaars in allerlei koopwaar brachten een paar keer de nacht buiten de muren van Jeruzalem door. Ik gaf ze een waarschuwing. Waarom brengt u de nacht door voor de muur? Als u dit weer doet, laat ik u inrekenen. Sindsdien zijn ze op de Sabbat niet teruggekeerd. Ik gaf de levieten opdracht zich voortaan te reinigen en de poorten te bewaken, en zo te zorgen dat de Sabbat niet meer werd ontheiligd. Mijn God, reken mij ook dit ten goede aan en heb medelijden met mij in uw grote barmhartigheid. In diezelfde tijd ontdekte ik Judeërs die vrouwen uit Asdod, Ammon en Moab gehuwd hadden, en van wie de helft van de kinderen Asdodites of een andere taal sprak en niet in staat was Judees te spreken. Ik viel tegen hen uit en vervloekte ze. Sommige van die mannen sloeg ik, en ik trok ze de haren uit, en ik dwong ze bij God te zweren dat ze hun dochters niet zouden uithuwelijken aan de zonen van de omwonende volken, en daaruit geen vrouwen zouden nemen voor hun eigen zonen of voor zichzelf. Ik zei tegen hen: heeft Salomo, de koning van Israël, zich immers ook niet hieraan schuldig gemaakt? Onder alle volken was er geen koning als hij. Hij werd bemind door God, en God heeft hem tot koning gemaakt over heel Israël. Maar zijn buitenlandse vrouwen hebben zelfs hem tot zonde verleid. Is het dan niet ongehoord dat u zich ook aan dit grote kwaad schuldig maakt, en dat u ontrouw wordt aan onze God door buitenlandse vrouwen te huwen? Een zoon van Jojada, de zoon van Eliasib, de hoge priester, was de schoonzoon van Sambalat, de Goroniet. Ik heb hem verbannen. Vergeld het hun, mijn God, want zij hebben hun priesterlijke ambt en hun verplichtingen als priester en leviet onteerd. Ik zuiverde hen van alles wat ons vreemd is en vaardigde voor de priesters en de levieten dienstvoorschriften uit, voor ieder overeenkomstig zijn taak, evenals bepalingen voor de levering van hout op gezette tijden en voor het aanbieden van de eerstelingen. Mijn God, reken het mij ten goede aan.

Tobit. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 22. Het boek van de woorden van Tobit, de zoon van Tobiel, de zoon van Ananiel, de zoon van Aduel, de zoon van Gabael, uit de familie van Aziel, uit de stam van Naftali, die onder de regering van Enemessar, de koning van Assur, in ballingschap werd weggevoerd uit Tisbe, gelegen ten zuiden van Kedes in Naftali in Galilea en ten noorden van Azer. Ik, Tobit, heb heel mijn leven de weg van waarheid en gerechtigheid bewandeld. Ik heb veel almoezen gegeven aan mijn broeders en aan het volk dat met mij naar Ninive in Assur getrokken was. In mijn jeugd, toen ik nog in Israël mijn vaderland woonde, had heel de stam van mijn voorvader Naftali zich afgescheiden van het heiligdom in Jeruzalem, de stad die uit alle stammen van Israël was uitverkoren als de plaats waar ze allen moesten offeren en waar de tempel stond, die gewijd was tot woning van de Allerhoogste en gebouwd voor alle generaties tot in eeuwigheid. Alle afvallige stammen offerden aan het stierkalf van Baal, ook de hele familie van mijn voorvader Naftali. Alleen ik trok met de feestdagen dikwijls naar Jeruzalem, zoals het uit de kracht van een eeuwig gebod aan heel Israël is voorgeschreven, met de eerstelingen en tienden van het veldgewas en de eerste schapenwol. Die gaf ik aan de priesters, de zonen van Aaron, die bij het altaar dienst deden. Aan de levieten, die in Jeruzalem werkzaam waren, gaf ik een tiende. Een tweede tiende verkocht ik, en daarvan deed ik mijn jaarlijkse inkopen in Jeruzalem. Een derde tiende gaf ik aan degenen die er recht op hadden, zoals Deborah, de moeder van mijn vader, het mij had ingeprent. Ik was namelijk na de dood van mijn vader als wees achtergebleven. Eenmaal volwassen trouwde ik met Anna uit onze eigen familie. Bij haar kreeg ik Tobias. Toen ik weggevoerd was naar Ninive, aten al mijn stam en volksgenoten het voedsel van de heidenen. Maar ik zorgde ervoor dat niet te doen, omdat ik met heel mijn hart trouw was aan God. De Allerhoogste zorgde dat ik in de gunst kwam bij Enemessar en zijn vertrouwen won, zodat hij mij inkoper maakte. Geregeld reisde ik naar Medië. In Rages in Medië gaf ik eens 10 talenten zilver in bewaring aan Gabael, de broer van Gabria. Toen Enemessar stierf, werd hij opgevolgd door zijn zoon Sanherib. Op hem kon men niet rekenen en aan reizen naar Medië kon ik niet meer denken. Onder Enemessar had ik vaak de nood van mijn volksgenoten verlicht. Ik gaf brood aan de hongerigen en kleren aan de naakten. Als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Ninive zag liggen, dan begroef ik het. Ook degenen die koning Sennacherib na zijn vlucht uit Judea had laten doden, begroef ik in het geheim. Om zijn woede te koelen had hij immers velen ter dood gebracht. Toen de koning naar de lijken liet zoeken, vond men niets. Maar iemand uit Ninive bracht mij bij de koning aan, waarop ik mij verborg. Toen ik erachter kwam dat men me wilde doden, ben ik uit angst gevlucht. Al mijn bezittingen werden in beslag genomen. Niets bleef me over dan mijn vrouw Anna en mijn zoon Tobias. Nog geen 50 dagen later werd Sennacherib vermoord door 2 van zijn zonen. Ze vluchtten naar het Araratgebergte. Zijn zoon Sacherdon volgde hem op. Hij belastte Achjacharus, de zoon van mijn familielid Anael, met al de financiële aangelegenheden van het koninkrijk en met het hele beheer. Achjacharus achtte mij hoog, zodat ik naar Ninive kon terugkeren. Achjacharus was immers schenker, zegelbewaarder, kanselier en schatmeester en was in deze functies door Sacherdon herbenoemd. Hij was mijn neef.

Tobit, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 14. Nadat ik mijn huis weer terug had en mijn vrouw Anna en mijn zoon Tobias aan mij waren teruggegeven, werd ter ere van mij op Pinksteren, het wekenfeest, een feestmaal aangericht. Toen ik aan tafel ging en de vele gerechten zag, zei ik tegen mijn zoon: ga eens kijken of je ergens een arme, godvrezende volksgenoot vindt en breng hem dan mee, ik wacht op je. Hij kwam terug met de boodschap: vader, op de markt ligt een van onze volksgenoten. Ze hebben hem gewurgd. Ik liet de spijzen onaangeroerd, sprong op en droeg het lijk naar een schuurtje waar ik het achterliet tot zonsondergang. Thuisgekomen waste ik me en at in droefheid. Ik moest denken aan wat de profeet Amos gezegd heeft: jullie feesten zullen in rouw veranderen en al jullie vreugden in gejammer. En ik weende. Toen de zon was ondergegaan, dolf ik een graf en begroef ik het lijk. Mijn naaste maakte zich er vrolijk over. Hij ziet er niet eens meer tegenop zijn leven op het spel te zetten. Hij heeft al eens moeten vluchten, maar hij gaat gewoon door met het begraven van doden. Nadat ik de doden begraven had en 's nachts thuis kwam, legde ik me, omdat ik ritueel onrein was, te rusten langs de muur van de binnenplaats, zonder mijn gezicht te bedekken. Ik had niet gemerkt dat er mussen in de muur zaten. Ik had mijn ogen nog open en op een bepaald ogenblik viel er mussendrek in. Ik kreeg witte vlekken in mijn ogen. Ik ging naar artsen, maar ze hielpen me niet. Achiacharis voorzag in mijn onderhoud totdat hij naar Elimis vertrok. Mevrouw Anna probeerde toen met handwerken geld te verdienen. Op zekere dag kreeg ze van de opdrachtgevers aan wie ze werk afleverde bij de betaling een bokje als geschenk. Toen ze daarmee thuis kwam, begon het te mekkeren. Ik vroeg Anna: waar komt het bokje vandaan? Is het niet gestolen? Breng het terug naar de eigenaars, want het is niet geoorloofd iets te eten dat gestolen is. Ze antwoordde: ik heb het als geschenk bij mijn loon gekregen. Maar ik vertrouwde haar niet en zei haar het bokje aan de eigenaars terug te geven. Ik schaamde me over haar, maar ze antwoordde: waar blijf jij met je aalmoezen en je goede werken? Nu komt je ware aard aan het licht.

Tobit, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 17. Gekwetst weende ik, en ik bad verdrietig. U bent rechtvaardig, Heer, en al uw werken en heel uw beleid getuigen van uw barmhartigheid en trouw. Als u oordeelt, bent u trouw en rechtvaardig tot in eeuwigheid. Houd mij in gedachten en kijk op me neer. Straf me niet omwille van mijn zonden en mijn onwetendheid en omwille van de zonden van mijn voorvaderen. Zij stoorden zich niet aan uw geboden. Daarom gaf u ons prijs aan plundering, ballingschap en dood en worden we de spot van alle volkeren waaronder we verspreid zijn. Al uw beschikkingen zijn rechtvaardig, omdat u mij naar mijn eigen zonde en die van mijn voorvaderen behandelt. Wij hebben immers uw beschikkingen niet onderhouden en de weg van trouw niet bewandeld. Daarom, doe met mij wat u goeddunkt. Neem mijn leven terug, zodat ik bevrijd word en tot aarde verga. Want de dood is me liever dan het leven, nu ik valse verwijten te horen krijg en in grote droefheid verkeer. Laat me eindelijk uit deze benauwenis bevrijd naar het eeuwig verblijf gaan. Wend uw aangezicht niet van me af. Diezelfde dag werd Sara, de dochter van Raguel, die in Ecbatana in Medië woonde, beledigd door de dienstmeisjes van haar vader. Ze was namelijk al aan 7 mannen ten huwelijk gegeven. Maar de boze demon Asmodaus had hen gedood, nog voor ze gemeenschap met haar hadden gehad. En nu zeiden de dienstmeisjes tegen haar, bent u soms krankzinnig dat u de mannen wurgt? 7 hebt u er al gehad, maar geen enkele heeft u gekregen. Waarom mishandelt u ons? Als zij gestorven zijn, gaat u maar naar hen toe, zodat we nooit of te nimmer een zoon of dochter van u te zien krijgen. Sara was zo geschokt dat ze zich wilde ophangen. Maar toen dacht ze, ik ben het enige kind van mijn vader. Wanneer ik dat doe, krijgt hij de schande en breng ik hem op zijn oude dag door verdriet in het dodenrijk. En ze bad bij het venster. U bent gezegend, Heer mijn God, en gezegend is uw heilige en heerlijke naam voor eeuwen. Mogen al uw werken u in eeuwigheid prijzen. Wel nu, Heer, ik richt mijn ogen en mijn gelaat naar u. Haal me weg van de aarde, Heer, zodat ik geen beledigingen meer hoef te horen. U weet, Heer, dat ik nooit met een man gezondigd heb en dat ik mijn naam, nog die van mijn vader, heb onteerd in het land waar ik als balling leef. Ik ben het enige kind van mijn vader. Hij heeft geen ander kind als erfgenaam, nog een naaste bloedverwant, voor wie of voor wiens zoon ik mezelf beschikbaar zou moeten houden. 7 zijn me er al ontvallen. Waarom nog leven? Maar als het u niet goed dunkt mij te laten sterven, kijk dan op mij neer en ontferm u over mij, zodat ik geen belediging meer hoef te horen. Het gebed van elk van hen werd gehoord voor de heerlijkheid van de grote. En Raphaël werd gezonden om hen beiden te genezen. Om de witte vlekken van Tobits ogen weg te nemen en om Sara, de dochter van Raguel, aan Tobias, de zoon van Tobit, tot vrouw te geven en om de boze demon Asmodaus in de boeien te slaan. Want het was voor Tobias weggelegd om Sara tot vrouw te krijgen. Op hetzelfde ogenblik dat Tobit zijn huis weer binnenging, kwam Sara uit haar dakkamer naar beneden.

Tobit. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 21. Op die dag herinnerde Tobit zich dat hij aan Gabael in Rages in Medië geld in bewaring had gegeven. Hij zei tegen zichzelf: ik heb gevraagd om de dood. Waarom zou ik dus mijn zoon Tobias niet roepen om hem voor ik sterf op de hoogte te stellen? Hij riep hem en begon: mijn kind, als ik gestorven ben, begraaf me dan. Minacht je moeder niet, maar houd haar in ere zolang je leeft. Wees haar behulpzaam en doe haar geen verdriet. Vergeet niet, mijn kind, dat zij veel gevaar doorstond voor jou toen ze jou in haar schoot droeg. Wanneer ze gestorven is, begraaf haar dan naast mij in hetzelfde graf. Houd steeds, mijn kind, de Heer onze God in gedachten en overtreed zijn geboden niet. Beoefen de gerechtigheid heel je leven en bewandel de wegen van het onrecht niet. Want als je plichtsgetrouw handelt, ligt bij alles wat je doet de weg naar het succes open, zoals voor iedereen die de gerechtigheid beoefent. Geef aalmoezen van wat je bezit, en als je aalmoezen geeft, doe het dan zonder jaloezie. Keer geen enkele arme de rug toe, dan zal God zijn aangezicht nooit van jou afkeren. Wanneer je overvloed hebt, geef dan overvloedig aalmoezen. Heb je weinig, wees dan niet bang om aalmoezen te geven. Dat is de beste belegging voor de tijd van nood. Want de aalmoes redt van de dood en behoedt voor de gang naar de duisternis. De allerhoogste schat, de aalmoes van alle gevers, is als een aangename offergave. Behoed jezelf, mijn kind, voor alle ontucht. Zorg ervoor een eerste vrouw te nemen uit de familie van je voorvaders. Neem geen vreemde vrouw, een die niet uit de stam van je vader is. Wij zijn immers afstammelingen van profeten. Herinner je Noach, Abraham, Isaac en Jacob, onze voorvaderen van oudsher. Zij allen namen vrouwen uit hun verwanten, en ze werden gezegend in hun kinderen en hun nakomelingen zullen het land bezitten. Houd dus ook van je volk, mijn kind. Acht jezelf niet verheven boven je volksgenoten, boven de zonen en dochters van je volk, en neem gerust een vrouw uit hun midden. Hoogmoed leidt immers tot ellende en algehele ontreddering, en niets doen tot gebrek en ontbering. Want het niets doen is de moeder van de honger. Het loon van de arbeider die voor je werkt mag je niet vasthouden tot de volgende ochtend, maar je moet het meteen uitbetalen. Want als jij God dient, zal het jou ook vergoed worden. Let op jezelf, mijn kind, bij alles wat je doet, en gedraag je als een welopgevoed man. Wat jij niet wil dat men jou aandoet, doe dat ook een ander niet aan. Bedrink je niet aan wijn en ga niet als een dronkaard door het leven. Deel je brood met de hongerige en je kleren met de naakte. Besteed alles wat je over hebt zonder enige jaloezie aan aalmoezen. Leg je brood op het graf van de rechtvaardige, maar geef het niet aan de zondaars. Win de raad in van wijze mensen en sla hun goede raad niet in de wind. Prijs onder alle omstandigheden God, de Heer, en vraag hem dat je altijd de rechte weg mag bewandelen en dat alles wat je onderneemt tot een goed einde komt. Want geen enkel volk heeft iets te beschikken, maar hij, de Heer, geeft alle goeds aan wie hij wil, en wie hij wil, vernedert hij, al naar het hem goed dunkt. Houd daarom, mijn kind, mijn vermaningen in gedachten en prent ze onuitwisbaar in je hart. Nu heb ik je nog iets te zeggen. Ik heb aan Gabael, de broer van Gabria, die in Rages in Medië woont, 10 talenten zilver in bewaring gegeven. Maak je niet bezorgd, mijn kind, over de armoede waarin we vervallen zijn. Je bezit een groot vermogen als je God vreest en je verre houdt van alle zonden en doet wat hem aanstaat.

Tobit. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 23. Tobias antwoordde daarop: Vader, ik zal al uw raadgevingen ter harte nemen. Maar hoe kan ik dat geld krijgen, aangezien ik die persoon niet ken? Tobit gaf hem toen het ontvangstbewijs en zei tegen hem: Zoek een reisgezel. Ik zal hem zijn loon geven als ik zo lang nog leef. Ga nu op weg en haal het geld. Tobias ging iemand zoeken en hij vond Raphaël. Dit was een engel, maar Tobias wist dat niet. Hij vroeg hem: Zou u met mij naar Rages in Medië kunnen reizen? Bent u in die streken bekend? Waarop de engel antwoordde: Ja, ik ken de weg en ik heb er eens overnacht bij onze landgenoot Gabael. Hierop zei Tobias: Blijf op me wachten, dan kan ik het mijn vader vertellen. De engel antwoordde: Doe dat, maar maak het niet te lang. Zo kwam Tobias bij zijn vader met de boodschap: Ik heb iemand gevonden die met me mee wil reizen. Tobit zei: Vraag hem bij me te komen. Ik wil weten uit welke stam hij komt en of het iemand is met wie je gerust op reis kunt gaan. Tobias ging hem halen. Raphaël kwam binnen en ze begroeten elkaar. Tobit vroeg: Broeder, vertel mij, van welke stam bent u en uit welke familie? Maar Raphaël antwoordde: Gaat het u om dingen als stam en familie, of om iemand die u wil huren om uw zoon op zijn reis te vergezellen? Daarop zei Tobit: Ik zou toch graag weten, broeder, tot welke familie u behoort en hoe u heet. Hij antwoordde: Ik ben Azarias, de zoon van de grote Ananias, een volksgenoot. Daarop zei Tobit tot hem: Wees welkom, broeder. Neem me niet kwalijk dat ik gevraagd heb naar uw stam en familie. U bent dus een volksgenoot van me, uit een aanzienlijke en voorname familie. Want Ananias en Jatan, de zonen van de grote Simi, heb ik goed gekend toen we nog samen op bedevaart gingen naar Jeruzalem met de eerstelingen en tiende van de oogst. Zij zijn de dwaalwegen van ons volk niet gegaan. U bent van edele afkomst, broeder. Maar vertel me, hoeveel loon moet ik u geven? 1 drachme per dag naast de kosten van levensonderhoud voor u en mijn zoon? Als jullie gezond en wel terug zijn, geef ik u nog een toelage op uw loon. Aldus werd overeengekomen. Vervolgens zei hij tot Tobias: Bereid je voor op de tocht. Ik hoop dat jullie een voorspoedige reis zullen hebben. Toen zijn zoon zich voor de reis gereed maakte, zei zijn vader: Ga nu met die persoon op reis. Dat God, die in de hemel woont, jullie langs de goede weg geleiden en mogen zijn engel jullie vergezellen. En beide gingen op weg. De hond van Tobias ging met hen mee. Maar Anna's moeder weende en zei tegen Tobit: Waarom heb je ons kind op reis gestuurd? Was hij niet onze steun zolang hij hier bij ons leefde? Geld is ook maar geld. Vergeleken bij ons kind mag het niet meer zijn dan slijk. Wat de Heer ons gegeven heeft om van te leven, dat is genoeg voor ons. Tobit antwoordde haar: Maak je toch geen zorgen, mijn zuster. Hij zal gezond en wel terugkomen en jouw ogen zullen hem weer zien. Een goede engel trekt immers met hem mee. Zijn reis zal voorspoedig zijn en behouden keert hij terug. En ze hield op met wenen.

Tobit. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 19. Op hun reis hadden Tobias en Raphaël tegen de avond de rivier de Tigris bereikt. Ze wilden daar overnachten. De jongen liep de rivier in om zich te baden, toen er opeens een vis uit het water opdook en hem dreigde te verslinden. Maar de engel riep hem toe: "Grijp hem!" Waarop de jongen de vis greep en op het droge wierp. De engel vervolgde: "Snijd de vis open, haal het hart, de lever en de gal eruit en berg die goed op." En de jongen deed wat de engel hem zei. Daarna bakten ze de vis en aten hem op. Samen vervolgden ze hun reis naar Ecbatana. Onderweg vroeg de jongen aan de engel: "Broeder Azarias, waarvoor dienen de lever, het hart en de gal van de vis?" Hij antwoordde: "Als iemand geplaagd wordt door een demon of boze geest, moet je het hart en de lever verbranden voor deze man of deze vrouw, en dan kan deze geen macht meer uitoefenen. En de gal moet je gebruiken als zalf voor een persoon die witte vlekken op zijn ogen heeft, dan zal hij genezen." Toen ze Rages naderde, zei de engel tegen de jongen: "Broeder, vandaag zullen we te gast zijn bij Raguel. Hij is familie van jou. Hij heeft maar één kind, een dochter, die Sara heet. Ik zal Raguel voorstellen om haar aan jou tot vrouw te geven. Aangezien jij haar enige bloedverwant bent, komt het jou toe haar tot vrouw te krijgen. Het is een mooi en verstandig meisje. Luister goed, ik praat dus met haar vader. En voordat we uit Rages vertrekken, vieren we de bruiloft. Want ik ben er zeker van dat Raguel, getrouw aan de wet van Mozes, zijn dochter nooit aan een andere man ten huwelijk zal geven. Het zou hem zijn leven kosten. Eerder dan wie ook, kom jij in aanmerking om haar tot vrouw te nemen." Daarop zei de jongen tegen de engel: "Broeder Azarias, ik heb gehoord dat het meisje aan 7 mannen is gegeven en dat die allemaal in het bruidsvertrek zijn omgekomen. Ik ben het enige kind van mijn vader en ik ben bang dat ik, als ik het bruidsvertrek binnenga, mijn voorgangers in de dood zal volgen. Want een demon is verliefd op haar en die doet niemand kwaad, behalve degene die haar wil naderen. Ik ben dus bang dat het mijn leven kost en dat ik zo mijn vader en moeder van verdriet om mij in het graf breng. En ze hebben geen andere zoon om hen te begraven." Maar de engel zei: "Herinner je je niet dat je vader je de raad heeft gegeven een vrouw te nemen uit je eigen volk? Luister naar me, broeder. Zij zal jouw bruid worden. En maak je over die demon geen zorgen. Vanavond zal zij aan jou ten huwelijk worden gegeven. Als je het bruidsvertrek binnengaat, pak dan de wierookschaal en leg een stukje van het hart en de lever van de vis op de gloeiende as. Als de demon de rook ruikt, slaat hij op de vlucht om nooit meer terug te komen. Maar wanneer je dan naar haar toe wilt gaan, sta dan samen eerst recht om de genadige God aan te roepen. Hij zal jullie in bescherming nemen en zich over jullie ontfermen. Wees niet bang, want ze is voor jou bestemd vanaf de eeuwigheid. Jij zult haar redden. Met jou zal ze meegaan en ik neem aan dat je kinderen van haar zult krijgen." Bij het horen van deze woorden hield Tobias van Sara en voelde hij zich innig met haar verbonden.

Tobit. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 17. Ze kwamen in Ecbatana aan en gingen naar de woning van Raguel. Sara kwam hun tegemoet. Nadat ze elkaar hadden begroet, nodigde ze hen uit om binnen te komen. Raguel zei tegen zijn vrouw Edna: "Wat lijkt die jonge man toch op mijn neef Tobit?" Daarom vroeg hij hun: "Waar komen jullie vandaan, broeders?" Ze zeiden: "We zijn van de stam Naftali en leven in ballingschap in Nineveh." "Kennen jullie dan onze bloedverwant Tobit?" Ze antwoordden: "Jazeker." "Maakt hij het goed?" Ze antwoordden: "Hij is nog in leven en maakt het goed." Tobias voegde eraan toe: "Hij is mijn vader." Toen sprong Raguel op, liefkoosde hem, weende en prees hem gelukkig. "Dan ben je de zoon van een nobel en voortreffelijk man." Maar toen hij hoorde dat Tobit blind geworden was, werd hij bedroefd en weende. Ook zijn vrouw Edna en zijn dochter Sara weenden. Tobias en Raphaël werden met grote hartelijkheid in huis genomen. Men slachtte een schaap en zette hun een welvoorziene tafel voor. Tobias zei tegen Raphaël: "Broeder Azarias, spreek waarover je onderweg sprak. De zaak moet voltooid worden." Raphaël deelde Raguel mee wat ze besproken hadden. Daarop richtte deze zich tot Tobias met de woorden: "Eet en drink en laat het je goed smaken. Het komt jou immers toe om een kind tot vrouw te krijgen. Maar ik moet je wel de waarheid vertellen. Ik heb mijn kind al aan 7 mannen gegeven. Maar in de nacht dat ze naar haar toe wilden gaan, zijn ze om het leven gekomen. Maar kom, doe je nu te goed." Maar Tobias antwoordde: "Ik zal hier niets meer van gebruiken voordat de zaak besloten is." Daarop zei Raguel: "Neem haar dan nu tot vrouw, overeenkomstig de gebruiken. Jij bent aan haar verwant, zij behoort aan jou. Mogen de barmhartige God jullie een mooie toekomst geven." Toen riep hij zijn dochter Sara, nam haar bij de hand en gaf haar aan Tobias tot vrouw, met de woorden: "Hier is mijn dochter. Neem haar volgens de wet van Mozes tot vrouw en ga met haar naar je vader." En hij zegende hen. En nadat hij ook zijn vrouw Edna erbij geroepen had, nam hij een blad papier en maakte de huwelijksovereenkomst op, die zij met hun zegel bekrachtigden. Toen begonnen ze aan de maaltijd. Daarna riep Raguel zijn vrouw Edna en zei tegen haar: "Zuster, maak de andere kamer gereed en breng Sara daar binnen." Ze deed wat hij gevraagd had. Toen ze Sara in de kamer bracht, begon het meisje te wenen. Maar Edna droogde de tranen van haar dochter en zei: "Wees flink, mijn kind. De Heer van hemel en aarde zal je in plaats van al je verdriet zijn genade tonen. Wees flink, mijn dochter."

Tobit. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 21. Na de maaltijd brachten ze Tobias naar Sara. Bij het binnengaan dacht Tobias aan wat Rafael gezegd had. Hij pakte de wierookschaal en legde het hart van de vis en de lever op de gloeiende as. En er ontstond rook. Toen de demon de rook bemerkte, nam hij de wijk naar Opper-Egypte, waar de engel hem in de boeien sloeg. Toen ze samen lagen, kwam Tobias van het bed overeind en zei: "Sta op, zuster, laten we bidden dat de Heer zich over ons ontfermt." En Tobias zei: "U bent gezegend, God van onze vaderen, en gezegend is uw heilige en heerlijke naam door de eeuwen heen. Mogen de hemelen en alle schepselen u prijzen. U hebt Adam gemaakt en hem Eva, zijn vrouw, tot hulp en steun gegeven. Uit hen is de mensheid voortgekomen. U hebt gezegd: het is niet goed dat de mens alleen is. Laten we een hulp voor hem maken die is zoals hij. Welnu, Heer, als ik mijn zuster hier tot me neem,

ging naar binnen en vond ze beiden slapend. Ze ging weer naar buiten en meldde dat hij leefde. Daarop loofde Raguel God. Wees gezegend, God, met de zuiverste en heiligste zegeningen. Mogen al uw heiligen en al uw schepselen u loven en al uw engelen en uitverkorenen u zegenen alle eeuwen door. U bent gezegend omdat u mij verblijd hebt. Mij is niet overkomen wat ik dacht, maar u hebt ons behandeld vanuit uw grote medelijden. U bent gezegend dat u zich ontfermd hebt over twee enig geborenen. Toon hun uw barmhartigheid, Heer. Laat hun leven verlopen in gezondheid, vreugde en welzijn. Daarna droeg hij zijn huisgenoten op om de grafkuil dicht te gooien. Vervolgens richtte hij voor het paar een bruiloft aan van 14 dagen lang. Voordat de bruiloftsdagen voorbij waren, bezwoer Raguel Tobias om pas te vertrekken als de 14 bruiloftsdagen verstreken waren. Dan zou hij de helft van zijn vermogen ontvangen en gezond en wel naar zijn vader kunnen terugkeren. De rest, zei hij, krijg je als ik en mijn vrouw gestorven zijn.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Tobit. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 6. Tobias riep Raphaël en zei tegen hem: Broeder Azarias, ga met een dienaar en twee kamelen op weg naar Rages in Medië, naar Gabael. Haal het geld en nodig hem uit op de bruiloft. Want Raguel heeft mij bezworen niet weg te gaan en mijn vader telt de dagen. Hoe langer ik wegblijf, des te zwaarder valt het hem. Raphaël ging op weg en overnachtte bij Gabael. Hij overhandigde hem het ontvangstbewijs, waarop Gabael de verzegelde zakjes haalde en ze aan Raphaël overhandigde. Voor dag en dauw stonden ze samen op en gingen naar de bruiloft. En Gabael sprak een zegenwens uit over Tobias en zijn vrouw.

Tobit. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 14. Ondertussen telde zijn vader Tobit de dagen. En toen de tijd dat de reis zou duren verstreken was en ze maar niet terugkwamen, dacht hij: als ze maar niet in moeilijkheden geraakt zijn, wie weet is Gabael gestorven en is er niemand om het geld aan mijn zoon te overhandigen. Hij maakte zich erg ongerust. Zijn vrouw zei tegen hem: het kind is zeker verongelukt dat hij zo lang wegblijft. En ze begon over hem te treuren. Hoe heb ik het over mijn hart kunnen krijgen, mijn kind, om jou te laten gaan? Jij bent het licht van mijn ogen. Tobit sprak tot haar: wees nu maar stil, maak je geen zorgen, hij maakt het goed. Maar ze antwoordde: zwijg toch, je hoeft me niets wijs te maken, mijn kind is verongelukt. En iedere dag liep ze de stad uit naar de weg waarlangs hij vertrokken was. Overdag at ze niet en 's nachts hield ze niet op met treuren over haar zoon Tobias. Ondertussen verliepen de 14 dagen van de bruiloft die Tobias op aandringen van Raguel daar doorbracht. Daarna zei Tobias tegen Raguel: laat me vertrekken. Ik vrees immers dat mijn vader en moeder de hoop hebben opgegeven om me terug te zien. Maar zijn schoonvader antwoordde: blijf nog bij me. Ik zal je vader laten weten hoe je het maakt. Tobias hield echter aan: laat me toch naar mijn vader teruggaan. Toen stond Raguel op en gaf hem met Sara zijn vrouw de helft van zijn bezit mee, dienaren, vee en geld. Bij het afscheid sprak hij de zegenwens: moge de God van de hemel jullie voorspoed schenken, kinderen, zodat ik zonder zorg kan sterven. Tegen zijn dochter zei hij: eer je schoonouders, voortaan zijn zij jouw ouders. Ik hoop goed nieuws van je te horen. En hij kuste haar. Daarop sprak Edna tot Tobias: lieve neef, moge de Heer van de hemelen je veilig naar huis geleiden. En moge hij mij de kinderen van jou en van mijn dochter Sara laten aanschouwen. Dan zal ik me verheugen in de Heer. Ik vertrouw je mijn dochter toe, doe haar geen verdriet. Toen vertrok Tobias terwijl hij God prees die zijn tocht had laten slagen en hij Raguel en zijn vrouw alle goeds toewenste.

Tobit. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 19. Toen ze Nineveh naderde, zei Rafael tegen Tobias: "Je weet in welke toestand je vader zich bevond toen we vertrokken. Laten we vooruit reizen en thuis alles in orde maken voordat je vrouw aankomt. Zorg dat je de gal van de vis bij de hand hebt." Ze reisden dus door, gevolgd door de hond. Intussen zat Anna langs de weg uit te kijken naar haar kind. Op een gegeven ogenblik zag ze hem aankomen en ze meldde zijn vader: "Daar komt je zoon aan en ook de man die met hem meegegaan is." Rafael zei tegen Tobias: "Ik ben er zeker van dat je vader zijn zicht weer terugkrijgt. Strijk de gal op zijn ogen. Zodra ze gaan steken, moet hij in zijn ogen wrijven tot de witte vlekken verdwenen zijn en dan zal hij jou zien." Anna was inmiddels toegesneld. Ze viel haar zoon om de hals en riep uit: "Ik zie je, mijn kind, nu kan ik sterven." En beide weenden. Tobit ging naar de deur en viel. Zijn zoon liep naar hem toe, ving zijn vader op, streek de gal op zijn ogen en zei: "Moed houden, vader." Zodra zijn ogen begonnen te steken, wreef Tobit ze uit en als vliesjes vielen de witte vlekken uit de ooghoeken. En zodra hij zijn zoon zag, viel hij hem om de hals en zei wenend: "U bent gezegend, God, en gezegend is uw heilige naam tot in eeuwigheid, en gezegend zijn al uw heilige engelen. U hebt me beproefd, maar u schenkt me weer genade, nu ik mijn zoon Tobias zie." Opgetogen ging zijn zoon naar binnen en hij vertelde zijn vader van al het wonderbaarlijke dat hem in Medië was overkomen. Daarop ging Tobit jubelend en God prijzend naar buiten, naar de poort van Nineveh, om de bruid van zijn zoon te begroeten. Iedereen die hem zag lopen, verbaasde zich erover dat hij kon zien. En Tobit verklaarde dat hij dat dankte aan Gods genade. Toen Tobit bij zijn schoondochter Sarah gekomen was, begroette hij haar en zei: "Wees welkom, dochter. Gezegend is God die jou naar ons toe heeft gebracht en gezegend zijn je vader en moeder." En al de volksgenoten van Tobit in Nineveh deelden in de vreugde. Achjacharus en zijn neef Nasbas kwamen ook en 7 dagen lang vierde men in blijdschap het huwelijk van Tobias.

Tobit. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 22. Tobit riep zijn zoon Tobias en zei tegen hem: zorg voor de uitbetaling van je reisgenoot en je moet hem nog iets extra's geven. Vader, antwoordde Tobias, ik zou het niet onredelijk vinden hem zelfs de helft van wat ik heb meegebracht te geven. Hij heeft me immers veilig bij u teruggebracht, mijn vrouw genezen, het geld voor mij gehaald en u eveneens genezen. De oude man antwoordde, daar heeft hij recht op. Daarna riep hij de engel en zei tegen hem, neem de helft van alles wat jullie hebben meegebracht. Toen nam de engel hen beiden terzijde en zei, loof God en dank hem, eer hem en laat alles wat leeft jullie dankbaarheid horen voor hetgeen hij voor jullie gedaan heeft. Het is goed om God te loven en zijn naam te verheerlijken door vol ontzag melding te maken van zijn werken. Aarzel niet hem jullie erkentelijkheid te betuigen. Geheimen van de koning moet men bewaren, maar de daden van God dienen openlijk geroemd te worden. Doe het goede, dan zal geen kwaad jullie treffen. Bidden is iets goeds als het gepaard gaat met vasten, liefdadigheid en rechtvaardigheid. Beter weinig te bezitten in eerlijkheid dan veel in oneerlijkheid. Het is beter aalmoezen te geven dan goud op te hopen. Want de aalmoes redt van de dood en reinigt van alle zonden. Wie liefdadigheid en rechtvaardigheid beoefent, zal het leven bezitten in overvloed. Maar de zondaars doen hun eigen leven tekort. Ik wil niets voor jullie verbergen. Ik heb al gezegd dat men geheimen van de koning moet bewaren, maar dat Gods werken openlijk geroemd dienen te worden. Nu dan, toen jullie aan bidden waren, u en Sara, heb ik jullie gebed onder de aandacht van de heiligen gebracht. Ik was het ook die, toen u de doden begroef, dicht bij u was. Ook toen u zonder dralen opstond en uw maaltijd liet staan om een dode te begraven, is die goede daad me niet ontgaan, maar ik was bij u. En daarom heeft God me gezonden om u te genezen, evenals uw schoondochter Sara. Ik ben Rafael, een van de 7 heilige engelen die de gebeden van de heiligen opdragen en toegang hebben tot voor de heerlijke troon van de heiligen. Tobit en Tobias waren hevig geschrokken en vol vrees wierpen ze zich op de grond. Maar hij zei tegen hen, vrees niet, vrede is jullie toebedeeld. Loof dus God in eeuwigheid. Want dat ik gekomen ben is geen gunst van mij geweest, maar het was de wil van God. Loof hem daarom in eeuwigheid. Al die tijd dat ik voor jullie zichtbaar was, at en dronk ik niet. Het was slechts schijn wat jullie zagen. Welnu, loof God, want ik stijg op naar hem die mij gezonden heeft. Stel alles wat is voorgevallen te boek. Toen ze zich weer oprichtten, zagen ze hem niet meer. Ze loofden de grote en wonderbare werken van God, van wie de engel hun verschenen was.